Jeremia, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 21. De Heer zei tegen mij, al stonden Mozes en Samuel voor mij, dan nog liet ik mij met dit volk niet meer in. Stuur ze weg, laat ze gaan. Als ze aan u vragen, waar moeten we heen? Antwoord dan, zo spreekt de Heer. Wie voor de dood is bestemd, gaat naar de dood. Wie voor het zwaard is bestemd, gaat naar het zwaard. Wie voor de honger is bestemd, gaat naar de honger. Wie voor de ballingschap is bestemd, gaat naar de ballingschap. Vier machten laat ik op hen los, God spraak van de Heer. Het zwaard om hen uit te moorden, de honden om hen weg te slepen, de vogels en de wilde dieren om hen te verscheuren en te verslinden. Ik maak hen tot een schrikbeeld voor alle koninkrijken op aarde. Vanwege hetgeen Manasse, de zoon van Hiskia, koning van Juda, in Jeruzalem heeft gedaan. Jeruzalem, wie heeft nog medelijden met u? Wie is nog met u begaan? Wie komt naar u toe om te vragen hoe u het maakt? U hebt mij verlaten, God spraak van de Heer. U bent van mij weggegaan. Daarom hef ik mijn hand op tegen u om u te vernietigen. Ik ben niet meer in staat om u te vergeven. In alle steden van het land schud ik mijn volk in de wan. Ik beroof hen van al hun kinderen. Ik roei hen uit, omdat zij hun eigen weg blijven gaan. Hun weduwen worden talrijker dan de zandkorrels op het strand. Soldaten stuur ik af op de moeders, geweldenaars op klaarlichte dag. Plotseling sla ik hen met schrik en ontzetting. Moeders die vele kinderen baarden, bezwijken en vallen in onmacht. Midden op de dag gaat de zon voor hen onder. Ze staan beschaamd en teleurgesteld. En wie dat nog overleeft, lever ik over aan het zwaard van de vijand. God spraak van de Heer. Wee mij, moeder, omdat u mij het leven schenkt. Een man met wie het hele land vecht en ruziet. Ik heb niets uitgeleend en niets in leen ontvangen, en toch vervloekt iedereen mij. Ik bad, Heer, ik heb u toch gediend voor hun welzijn. Ik heb over mijn vijand welwillend gesproken in tijden van onheil en nood. Maar ijzer of koper uit het noorden, kan men dat breken? Uw rijkdommen en uw voorraden laat ik plunderen. Dat is de prijs voor uw zonde, overal in het land. Ik maak u de slaaf van uw vijand in een onbekend land. Want de vlammen van mijn toren slaan uit en woeden tegen u. Heer, denk aan mij, help mij. Wreek mij op mijn vervolgers. Heb niet zoveel geduld met hen dat het mijn ondergang wordt. U weet dat ik versmaad word vanwege u. Zodra uw woord mij bereikte, verslond ik het. Het was mijn vreugde, het maakte mij zielsgelukkig. Ik draag immers uw naam, Heer, God van de machten. Nooit zat ik in vrolijk gezelschap. Nooit heb ik vreugde gekend. Ik leefde eenzaam, gegrepen door u, en was van uw woede vervuld. Waarom komt er geen eind aan mijn pijn? Waarom is mijn wond niet te helen? Waarom wil ze niet genezen? U bent voor mij een onbetrouwbare beek, waarop men niet kan rekenen. Daarom, zo spreekt de Heer, neem ik u weer in mijn dienst, als u uw woorden terugneemt. Spreek geen onwaardige taal, dan laat ik u weer mijn tolk zijn. Zij moeten zich richten naar u. U mag zich niet richten naar hen. Dan maak ik van u voor dit volk een onneembare koperen muur. Ze zullen u bestrijden, maar u niets kunnen doen, want ik ben bij u,
om u te helpen en u te redden. Godspraak van de Heer. Ik verlos u uit de hand van de slechte mensen. Ik zal u bevrijden uit de greep van de machtigen.

Jeremia. Hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 21. Het woord van de Heer kwam tot mij. U mag hier niet huwen en geen kinderen hebben. Want zo spreekt de Heer over de kinderen die in dit land geboren worden, over de moeders die hen ter wereld brengen en de vaders die hen verwekken. Zij zullen sterven aan dodelijke ziekten. Niemand treurt over hen, niemand begraaft hen. Ze liggen als mest op de akkers. Ze gaan dood door oorlog en hongersnood. De vogels en de wilde dieren azen op hun lijken. Zo spreekt de Heer. U mag geen sterfhuis binnengaan waar gerouwd wordt. U mag niet rouwen en geen deelneming betuigen. Want ik onttrek aan dit volk mijn vrede, mijn genade en mijn medelijden. Godspraak van de Heer. Klein en groot vindt de dood in dit land. Niemand die hen begraaft of over hen treurt. Niemand die zich het lichaam kerft of zich kaalscheert. Niemand brengt troost door brood aan te bieden of een beker te reiken aan hen die rouwen over een dode, al was het een vader of moeder. Ga ook geen huis binnen waar gefeest wordt om mee te eten en te drinken. Want zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. U zult het nog meemaken dat ik hier de kreten van blijdschap en vreugde, het zingen voor bruidegom en bruid laat verstommen. Wanneer u dit alles aan het volk verkondigt en ze vragen, waarom kondigt de Heer ons die grote rampen aan? Wat hebben we misdaan? Waarom hebben wij gezondigd tegen de Heer onze God? Dan moet u hun antwoorden. Uw voorvaderen hebben mij verlaten. Godspraak van de Heer. Ze zijn achter andere goden aangelopen om die te dienen en te vereren. Maar mij hebben ze verlaten. Mijn wet hebben ze niet onderhouden. En u maakt het nog erger dan uw voorvaderen. Iedereen blijft volharden in de slechtheid. Niemand luistert naar mij. Daarom verdrijf ik u uit dit land, naar een onbekend land dat ook uw voorvaderen niet kende. Daar kunt u andere goden dienen, dag en nacht, want ik heb met u geen medelijden meer. De tijd komt, Godspraak van de Heer, dat men niet meer zegt, zowaar de Heer leeft die de Israëlieten uit Egypte heeft geleid. Maar, zowaar de Heer leeft die de Israëlieten uit het noorden heeft geleid, uit alle landen waarheen hij hen had verdreven. Want ik breng hen terug naar de grond die ik hun voorvaderen gegeven had. Ik stuur een groot aantal vissers uit om hen te vangen, Godspraak van de Heer. Daarna stuur ik een groot aantal jagers om hen uit de verste schuilhoeken in bergen en heuvels op te jagen. Ik houd mijn ogen gericht op alles wat zij doen. Niets blijft voor mij verborgen. Geen misstap ontgaat mij. Hun misdaden en zonden zet ik hun dubbel betaald, omdat ze mijn land hebben ontheiligd met het aas van hun verachterlijke goden. Heel mijn gebied wemelt van hun afschuwelijke beelden. Heer, mijn sterkte, mijn burcht, mijn toevlucht in tijd van nood. Van het eind van de aarde komen de volken naar u toe en bekennen. De goden van onze vaderen waren leugen en lucht, ze dienden tot niets. Kan de mens soms goden maken? Dat zijn immers geen goden. Dat zal ik hun leren. Deze keer laat ik hun de macht van mijn hand voelen. Ze zullen weten dat mijn naam Heer is.

Jeremia. Hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 27. De zonde van Juda staat met een ijzeren stift geschreven, met een diamanten punt in de schrijftafel van hun hart gegrift, op de horens van hun altaren. Hun zonen denken alleen aan hun altaren en aan hun heilige palen bij iedere groene boom, op alle hoge heuvels en op de bergen in de vlakte. Uw rijkdommen en uw voorraden laat ik plunderen. Dat is de prijs voor uw zonden, overal in het land. Het gebied dat ik u gegeven heb, moet u opgeven. Ik maak u slaaf van uw vijand in een onbekend land. Want de vlammen van mijn toren slaan uit en woeden tegen u. Zo spreekt de Heer. Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt, die steunt op een schepsel en zich afkeert van de Heer. Hij is een kale struik in de steppe. Nooit krijgt hij regen. Hij staat op dorre woestijngrond in een onvruchtbaar verlaten gebied. Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt en zich veilig weet bij hem. Hij is een boom aan een rivier met wortels tot in het water. Hij heeft geen last van de hitte. Zijn bladeren blijven groen. Een tijd van droogte deert hem niet. Hij blijft vrucht dragen. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Wie kan het peilen? Ik, de Heer, doorgrond hart en nieren. Ik beoordeel iedereen naar zijn daden, naar de vrucht van zijn werk. Zoals een patrijs de eieren uitbroedt die ze niet heeft gelegd, zo is iemand die op een oneerlijke manier rijkdom verwerft. In de bloei van zijn leven moet hij er afstand van doen. Als zijn einde komt, blijkt dat hij een dwaas was. Een hoge, roemrijke troon is vanaf het begin de plaats van ons heiligdom. Heer, hoop van Israël, iedereen die u verraadt, staat beschaamd. Zij die zich van u afkeren, zijn ten dode opgeschreven, want ze hebben de bron van levend water verlaten. Heer, genees mij en ik zal gezond zijn. Red mij en ik zal veilig zijn, want u komt alle eer toe. Hoor wat ze tegen mij zeggen. Waar blijf je met het woord van de Heer? Laat het maar in vervulling gaan. Ik heb niet aangedrongen op rampen, een onheilsdag heb ik niet gewild. U kent alles wat over mijn lippen kwam. Al mijn woorden zijn u bekend. Ik smeek u, word mijn ondergang.

U bent mijn toevlucht in tijden van nood. Laat mijn vervolgers beschaamd worden, niet mij. Laat hen ten onder gaan, niet mij. Breng de onheilsdag over hen, verpletter hen totaal. Zo spreekt de Heer tegen mij. Ga staan in de volkspoort waardoor de koningen van Juda de stad in en uit gaan, en in de andere poorten van Jeruzalem. En zeg hun, koningen van Juda, inwoners van Juda en van Jeruzalem, die door deze poorten gaan, luister naar het woord van de Heer. Zo spreekt de Heer. Ik waarschuw u voor het binnendragen van lasten door de poorten van Jeruzalem, wanneer het Sabbat is. U mag op de Sabbat ook geen lasten uit uw huis dragen of ander werk doen. De Sabbat moet heilig zijn voor u, zoals ik uw voorvader heb geboden. Maar die hebben niet geluisterd en mij niet gehoorzaamd. Hardnekkig weigerden ze mij te gehoorzamen, ze namen niets van mij aan. Maar als u wel naar mij luistert, God spraak van de Heer, en op de Sabbat geen last door de poorten de stad binnenbrengt, als u de Sabbat heiligt door op die dag niet te werken, dan zullen de koningen die op de troon van David zitten op paarden en wagens door deze poorten de stad in en uit gaan, evenals hun edelen en de inwoners van Juda en Jeruzalem. Dan blijft deze stad voor altijd bewoond. En uit de steden van Juda, uit de omstreken van Jeruzalem, uit Benjamin, uit de Sefala, uit het bergland en uit de Negeb, komt men naar het huis van de Heer met brandoffers, slachtoffers, meeloffers, reukoffers en dankoffers. Maar als u tegen mijn woord in de Sabbat niet heiligt, als u op die dag lasten door de poorten Jeruzalem binnendraagt, dan steek ik die poorten in brand. De burcht van Jeruzalem gaat in vlammen op. Ze worden niet gedoofd.

Jeremia. Hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 23. Dit woord van de Heer kwam tot Jeremia. Ga naar het huis van de pottenbakker. Daar zal ik u laten horen wat ik te zeggen heb. Ik ging naar het huis van de pottenbakker. Hij was op de schijf aan het werken. Toen de pot die hij aan het boetseren was onder zijn handen mislukte, begon hij met de leem een andere pot te maken die hem wel beviel. Toen kwam het woord van de Heer tot mij. Huis van Israël, kan ik met u niet hetzelfde doen als deze pottenbakker? God sprak van de Heer. Zoals leem in de hand van de pottenbakker bent u in mijn hand, huis van Israël. De ene keer richt ik mij tot een volk of een koninkrijk om het weg te rukken, af te breken, te vernielen. Maar als het volk waar ik mij tot richtte zich bekeert, dan krijg ik spijt over de rampen waarmee ik het heb bedreigd. De andere keer richt ik mij tot een volk of een koninkrijk om het op te bouwen en te planten. Maar als het doet wat ik afkeur en als het niet naar mij luistert, dan krijg ik spijt over de weldaden die ik het heb willen bewijzen. Zeg nu tegen de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem. Zo spreekt de Heer. Ik smeed een plan en beraam onheil tegen u. Verlaat het slechte pad en beter uw leven. Maar zij zullen u zeggen, vergeef ze moeite. Wij gaan onze eigen weg en blijven volharden in de slechtheid. Vraag daarom aan de volken, zo spreekt de Heer. Vraag aan de volken of iemand ooit zoiets gehoord heeft, zoiets afschuwelijks als Israël heeft gedaan. De stenen in het veld, de sneeuw op de Libanon, verdwijnen die ooit? Stromende wateren, borrelende bronnen, drogen die ooit uit? Maar mijn volk is mij vergeten. Aan goden van niets brengen zij offers. Op hun eigen vertrouwde wegen zijn ze gestruikeld. Ze volgen zijpaden die ongebaand zijn. Ze hebben van hun land een schrikbeeld gemaakt, een teken van blijvende spot. Iedereen die er doorheen trekt, staat verbijsterd en schudt meewarig het hoofd. Als de oostenwind jaag ik hen voor de vijand uiteen. Ik keer hun mijn rug toe, niet mijn gezicht, op de dag van het onheil. Ze zeiden, we beramen een aanslag op Jeremia. Nooit ontbreekt het de priesters aan onderwijs, de wijzen aan raad of de profeten aan woorden. We zullen hem met onze tong slagen toebrengen. We letten niet meer op wat hij zegt. Hoor mij, Heer, luister naar mijn klacht. Mag men goed met kwaad vergelden? Toch graven zij een kuil voor mij. Vergeet niet dat ik voor u stond om voor hen te pleiten en uw woede van hen af te wenden. Laat hun kinderen doodgaan van honger. Lever hen uit aan het zwaard. Laat de vrouwen achter zonder kinderen, zonder man. Hun mannen zullen sterven aan de pest. Hun jongens sneuvelen door het zwaard. Geween zal men horen uit hun huizen, als u onverwachts rovers op hen afstuurt. Want zij hebben een kuil gegraven om mij te vangen en strikken gezet voor mijn voeten. Heer, u kent hun moorddadige plannen. Vergeef hun misdaad niet, wis hun zonde niet uit. Laat hen voor uw ogen bezwijken, reken met hen af als uw toorn begint.

Jeremia, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 15. Zo spreekt de Heer. Koop een aardekruik, ga met enkele oudsten van het volk en van de priesters naar het Ben-Hinnomdal, bij de Scherfpoort, en verkondig daar wat ik u opdraag. U moet tegen hen zeggen: luister naar het woord van de Heer, koningen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Rampen breng ik over deze plaats, zodat de oren gaan suizen van iedereen die het hoort. Want zij hebben mij verlaten, deze plaats onherkenbaar gemaakt voor mij, en er offers gebracht aan andere goden, die zij evenmin als hun voorvaderen en de koningen van Juda hebben gekend. Alles is hier doordrenkt met onschuldig bloed. Er zijn door hen offerhoogten voor Baal gebouwd, om er hun kinderen voor hem te verbranden, ofschoon ik dat niet bevolen had en er nooit van heb willen weten. Daarom komt er een tijd, Godspraak van de Heer, dat deze plaats niet meer Tofet of Ben-Hinnomdal heet, maar Dal van de Slachting. Ik verijdel de plannen die Juda en Jeruzalem daar hebben beraamd. Ik vel hen door het zwaard van de vijanden die hen belagen. De vogels en de wilde dieren zullen azen op hun lijken. Deze stad maak ik tot een schrikbeeld en een teken van spot. Iedereen die er langskomt staat verbijsterd over al die rampen en houdt de adem in. Ik breng hen zover dat ze het vlees van hun eigen kinderen eten en dat ze elkaar verslinden in de nood en de benauwdheid waarin de vijanden die hen belagen hen brengen. Dan moet u voor de ogen van de mannen die met u zijn meegegaan de kruik verbrijzelen en zeggen: zo spreekt de Heer van de machten. Ik verbrijzel dit volk en deze stad, zoals men een aarden kruik onherstelbaar verbrijzelt. De Tofet wordt één grote begraafplaats. Zo handel ik met deze plaats en met zijn bewoners, Godspraak van de Heer. En ik maak deze stad aan de Tofet gelijk. De huizen van Jeruzalem en van de koningen van Juda worden even onrein als de Tofet. Al die huizen waar men op de daken wierook heeft gebrand voor alle hemellichamen en plengoffers heeft gebracht aan andere goden. Daarop ging Jeremia vanuit de Tofet, waar de Heer hem met deze boodschap naartoe had gezonden, naar de voorhof van het huis van de Heer, en zei tegen heel het volk: zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Ik breng over deze stad en over de andere steden al de rampen waarmee ik gedreigd heb, want ze weigeren hardnekkig om naar mij te luisteren.

Jeremia. Hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 18. Toen Pashur, zoon van Immer, priester en hoofdopzichter van het huis van de Heer, deze profetie van Jeremia hoorde, liet hij de profeet stokslagen toedienen. En hij sloot hem op, boven in de Benjaminpoort van de tempel, in het blok. Maar toen Pashur hem de volgende ochtend uit het blok losmaakte, zei Jeremia tegen hem, voortaan noemt de Heer u geen Pashur meer, maar ontzetting overal. Want zo spreekt de Heer. Ik maak u tot een ontzetting voor uzelf en voor uw vrienden. Zij zullen vallen door het zwaard van de vijand. En met uw eigen ogen zult u dat moeten aanzien. Alle Judeërs lever ik over aan de koning van Babel. Hij voert ze in ballingschap en doodt ze met het zwaard. Haven en goed van deze stad, alle kostbaarheden, alle schatten van de koningen van Juda, geef ik aan de vijand, die ze buit maakt en meeneemt naar Babel. Ook u gaat met heel uw familie als gevangenen naar Babel. Daar zult u sterven, daar wordt u begraven, met al uw vrienden aan wie u leugens hebt verkondigd. Heer, u hebt mij verleid, ik ben bezweken, u was te sterk voor mij, ik kan niet tegen u op. De hele dag lacht men mij uit, iedereen drijft de spot met mij. Telkens als ik het woord neem, moet ik schreeuwen en geweld en onderdrukking roepen. Het woord van de Heer brengt mij iedere dag schande en vernedering. Soms denk ik, ik wil er niets meer van weten, ik spreek niet meer in zijn naam. Maar dan laait er een vuur op in mijn hart, het brandt in mijn gebeente. Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden, maar het lukt me niet. Ik hoor veel mensen fluisteren. Daar heb je ontzetting overal. Geef hem aan. Ja, we geven hem aan. Al mijn vrienden willen niets liever dan mijn ondergang. Ze zeggen, misschien laat hij zich misleiden. Dan overmeesteren we hem en kunnen we ons op hem wreken. De Heer is bij mij als een machtig strijder. Mijn achtervolgers vallen neer. Ze zullen niet overwinnen. Ze worden diep beschaamd. Nooit bereiken ze iets. Hun schande duurt eeuwig. Ze wordt nooit vergeten. Heer van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien hoe u wraak neemt. Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd. Zing een lied, een loflied voor de Heer, want hij heeft het leven van de armen uit de macht van de boosdoeners gered. Vervloekt de dag waarop ik ben geboren. Vervloekt de dag dat mijn moeder mij het leven schonk. Vervloekt de man die mijn vader het nieuws bracht. U hebt een zoon en hem daar blij mee maakte. Het zal die man vergaan zoals de steden die de Heer meedogenloos heeft verwoest. Geschreeuw zal hij horen in de ochtend, krijgsrumoer in de namiddag. Hij had mij in de schoot moeten doden. Dan was mijn moeder mijn graf geworden en haar schoot voor altijd zwanger gebleven. Ben ik dan op de wereld gekomen om niets dan ellende en zorg te kennen en mijn dagen in schande te slijten?

Jeremia. Hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 14. Het woord van de Heer kwam tot Jeremia, toen koning Zedekia, Paschoer, de zoon van Malkia, en de priester Sefania, zoon van Maasea, naar hem toezond met het verzoek: koning Nabucadnessar van Babel voert oorlog tegen ons. Raadpleeg de Heer, of hij misschien voor ons een van zijn wonderen herhaalt en koning Nabucadnessar, die tegen ons optrekt, tot de aftocht wil dwingen. Jeremia antwoordde hen: u moet tegen Zedekia zeggen: zo spreekt de Heer, de God van Israël. De legers waarmee u buiten de muren vecht tegen de koning van Babel en tegen de Chaldeeën, die u belegeren, drijf ik terug binnen deze stad. Want ikzelf strijd tegen u met opgeheven hand, met sterke arm, in hevige toren en grote verbolgenheid. Alles wat in de stad woont, sla ik neer, mens en dier. Door een vreselijke pest komen ze om. Daarna, God spraak van de Heer, lever ik Zedekia, de koning van Juda, zijn hovelingen en iedereen die in deze stad aan de pest, het zwaard en de honger is ontkomen, over aan Nabucadnessar, de koning van Babel, aan de macht van hun vijanden die hen naar het leven staan. Hij brengt ze om met het zwaard, meedogenloos, zonder genade, zonder medelijden. Tegen het volk moet u zeggen: zo spreekt de Heer. Ik geef u de keus tussen de weg naar het leven en de weg naar de dood. Wie in deze stad blijft, sterft door het zwaard, de honger en de pest. Wie de stad verlaat en overloopt naar de Chaldeeën, blijft behouden en brengt het er levend af. Want ik heb besloten rampen over deze stad te brengen. Geen zegen, God spraak van de Heer. Ze valt in de macht van de koning van Babel, die haar in de as legt. Over het koningshuis van Juda. Luister naar het woord van de Heer. Huis van David. Zo spreekt de Heer. Spreek iedere ochtend rechtvaardig recht. Bevrijd de onderdrukte uit de macht van de onderdrukker. Anders laait men woede op als een vuur, en die brand wordt door niemand geblust. Zo slecht zijn uw daden. Ik kom op u af, God spraak van de Heer. U, die hoog boven in het dal woont, op de rotsen troont en opschept. Wij zijn niet te verslaan. Niemand komt onze vesting binnen. Ik straf u zoals u verdient, God spraak van de Heer. Ik steek de bossen in brand, heel de streek gaat in vlammen op.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Zoals gezegd is het dagboek, het geestelijk dagboek van Johannes de 23e, ten einde. Er blijven evenwel nog heel wat teksten over, waaronder vandaag de 4 brieven aan de orde zijn. 4 brieven geschreven tussen 1901 en 1961. Brief aan de ouders. Rome, 16-1-1901. De brief begint met een aanroeping. Jezus, Maria, Jozef. Geliefde ouders, broeders, zusters, grootvader en oom. Wanneer je deze brief leest, zult je alle uw heiliging reeds nader gekomen zijn door de missiepreken waar je nu naar luistert en die spoedig beëindigd zullen zijn. Ik ben blij voor u en ik verheug mij van ganser harte over de mooie en benijdenswaardige gelegenheid die u te beurt is gevallen. Andermaal ernstig over het heil van de ziel en het eeuwig geluk van het paradijs te kunnen nadenken. Dit is hetgeen dat mij het meeste harte gaat, aangezien ik voor mijn familie nooit aardse goederen verlangd, noch van de hemel afgesmeekt heb. Geen rijkdom, genot of voorspoed, maar eerder dat gij goede christenen zoudt zijn, deugdzaam en in vertrouwensvolle overgave aan de liefhebbende armen van de goddelijke voorzienigheid en in vrede met allen. Wat zou het baten al het goud van de wereld te bezitten wanneer men zijn ziel moet verliezen? Houd deze waarheid goed vast in uw geest en vergeet haar nooit. Wij moeten nooit verdriet hebben over de zeer slechte omstandigheden waarin wij ons bevinden. Maar wij moeten geduld hebben, omhoog zien en denken aan het paradijs. O schoon paradijs, daar zullen wij tot rust komen. Daar zullen wij ophouden te zwoegen. Daar zullen wij het loon voor onze werken en onze smart ontvangen, wanneer wij deze met berusting hebben gedragen.

altijd al uw daden en opofferingen tot dit doel. Mogen alles dienen om u in het paradijs gelukkig en tevreden te maken. Denk aan alles wat de goede Jezus voor ons gedaan en geleden heeft, tot aan zijn diepe armoede toe. Zijn werken van de morgen tot de avond, gesmaad, vervolgd, vertrapt op allerlei wijze en gekruisigd juist door degene die hij zo lief had. Laten wij van hem leren niet te klagen, niet boos te worden tegenover niemand, ons geduld te verliezen, geen wrok in ons hart te koesteren tegenover diegenen van wie wij geloven dat zij ons kwaad gedaan hebben, maar medelijden met elkaar te hebben, omdat wij alle onze fouten hebben en wie de ene fout niet heeft, heeft wel de andere. En laten wij leren om alle liefde te hebben. Begrijpt ge mij? Alle, ook zij die ons kwaad doen of kwaad gedaan hebben, wij moeten leren te vergeven en ook voor hen te bidden die misschien in Gods oog beter zijn dan wij. Dit is de ware vrucht die gij van de heilige missie moet meenemen en dit is het enige middel om, ook in deze wereld, ofschoon te midden van heel veel ellende, gelukkig te kunnen leven. En dan bidden, altijd weer, goed bidden, biechten en herhaaldelijk de communie gaan. Het heilig hart van Jezus en Maria beminnen. Iedere dag de heilige mis bijwonen. De preek en de christelijke leer goed onderhouden. Na de engel des Heren niet buitenshuis zijn. Met alles wat daaruit voortvloeit. De Heer wil dat ik priester ben. Daarom heeft hij mij overstelpt met zoveel weldaden. Zelfs de weldaad mij hier naar Rome te zenden onder de ogen van zijn plaatsbekleder, de paus, in de heilige stad, bij het graf van zoveel bekende martelaren en van zoveel heilige priesters. Dit is een waar geluk voor mij en voor u, die hier voor de goede God eeuwig moet danken. Maar ik word geen priester uit berekening om geld te verdienen, om het gemakkelijk te hebben, om eer of genoegens te vinden, wee mij. Maar uitsluitend om goed te doen aan arme mensen, hoe dan ook. En daarom zou ik willen dat u de eerste zou zijn die daaraan deel zouden hebben. U, die zoveel voor mij gedaan hebt, wie geestelijk heil mij zo ter harte gaat en voor wie ik dagelijks, men kan wel zeggen, ieder uur bid. Zal ik hierin de grote vertroosting krijgen te weten dat de missiepreken u van groot nut zijn geweest en dat gij betere christenen bent geworden dan eerst? Ik hoop het. Ik ben er zelf zeker van, daar ik uw bijzondere aanleg hiertoe ken. Denk alle ook aan mij bij de algemene slotcommunie. Ontvang intussen mijn beste wensen en mijn groeten en geef deze ook aan alle verwanten en vrienden. U, Angelo. Mijn gezondheid is uitstekend. Groeten aan de pastoor en de kapelaan.

aan de rector van het Romeins seminarie. Deze twee brieven aan Monseigneur Vincenzo Bugarini maken deel uit van een verzameling van 116 brieven aan de rectoren van het Romeins seminarie vanaf 1901 tot 1957, die bewaard zijn gebleven in het archief van dit instituut. De tweede is van bijzondere betekenis. Deze geeft de zeer moeilijke situatie van een aanstaand priester weer, die opgeroepen is tot de militaire dienst, maar tegelijkertijd getuigenis aflegt van de hoffelijkheid van de commandant van het regiment en de goedheid van de Italiaanse soldaten. Deze brief ontkent niet wat de clericus Roncalli in zijn notities na de Babylonische ballingschap schrijft met de mededeelzaamheid van de onschuldige geest die zich gedwongen ziet de realiteit van de morele crisis waarin zich het overgrote deel van de jonge mensen zich bevindt, vooral wanneer zij samen in de kazerne leven, onder ogen zien. Dan komen de minder edele en zwakkere aspecten tot uiting. Of laten wij het maar zeggen, de meest bedroevende kanten van de jeugd. Bovendien moet men bedenken dat er in het begin van deze eeuw nog geen aalmoezeniers waren voor de geestelijke bijstand in de kazerne. Nu volgt de brief. Sotto in Monte, 1908-1901. Jezus, Maria, Jozef. Hoogeerwaarde Monseigneur, verscheidene dagen nadat ik tot mijn groot verdriet uit Rome wegging, gevoel ik heviger dan ooit de behoefte om andermaal u, Hoogeerwaarde, mijn meest eerbiedige groeten te zenden en mijn hartelijke gevoelens van dankbaarheid wegens al het goede dat ik daar bij u genoten heb. En vooral mijn gevoelens van warme en oprechte liefde voor u, Hoogeerwaarde, van wie ik grotere tederheid heb ondervonden dan een vader in staat is te geven. Toen ik de heilige stad verliet, die mij onvergetelijke vreugde schonk, heb ik bij het afscheid nemen van zoveel goede en voor mij eerbiedwaardige personen toch gevoeld dat ik in Rome en in het Romeins seminarie een groot deel van mijzelf achterliet.

Na de voorafgaande liefdevolle raadgevingen en de wijze vermaningen die u, hoogeerwaarde, mij bij herhaling gaf, kan ik met dat beetje hemelse genade, waarmee de goede God steeds gewoon is de arme jonge geestelijke te vertroosten, verklaren dat ik mij zeer tevreden en blij voel, ook te midden van mijn beproevingen. Het onderbreken van mijn studie gedurende enige tijd en het feit dat ik mij moet aanpassen aan een leven dat zeker zeer weinig begerenswaardig is, ben ik gewend geraakt voor mijzelf te beschouwen als de meest natuurlijke zaak, daar ik innerlijk overtuigd ben van de grote gunsten die de Heer mij in deze omstandigheden bereidt om mij steeds edelmoediger en standvastiger te maken in de dienst van die zaak waaraan ik tenslotte al mijn jonge krachten en mijn gehele wezen heb gewijd. Deze innerlijke berusting neemt echter niet weg dat ik vurig wens zo gauw mogelijk terug te keren naar de dierbare vreugde van het Romeins seminarie en dat ik vaker en met grotere liefde dan u, hoogeerwaarde, zich kan indenken, terugdenk aan de dierbare personen en de dingen van daarginds. Ik schrijf niets over mijn gezondheid, die uitstekend is, noch over mijn studie, omdat ik geloof dat u daarover reeds voldoende op de hoogte bent gesteld langs een andere weg. Ik eindig met nogmaals tegenover u, hoogeerwaarde, en de andere zeer eerwaarde superieuren mijn gevoelens van diepe erkentelijkheid en oprechte genegenheid uit te spreken en mij ten zeerste in uw gebeden aan te bevelen. Moge het heilig hart van Jezus en onze goede Madonna della Fiducia u, hoogeerwaarde, zegenen en het gehele seminarie met mij, zoals ik, hoewel een onwaardige zoon, hen iedere dag uit heel mijn hart hierom bid. U eerbiedig de hand kussend, verheugt het mij, mij altijd te noemen, u als zoon liefhebbende Angelo Roncalli, seminarist.

Derde brief. Bergamo, 23/12/1901. Jezus, Maria, Jozef. Hoogeerwaarde monseigneur. Tot vandaag heb ik gewacht om u te schrijven over mijzelf, omdat ik niet op de gebeurtenissen vooruit wilde lopen en wilde wachten op het aanstaande kerstfeest dat mij hiertoe een gunstige gelegenheid biedt. En vandaag, na een lang verblijf in deze omgeving die mij werkelijk vreemd is, is het mij een vreugde u, hoogeerwaarde, mee te delen hoe nog weer eens datgene wat u mij reeds hebt uiteengezet om mij moed tot berusting in te spreken in mij een duidelijke weerklank heeft gevonden. Ik bevind mij hier, zoals God wil, in zijn handen. Ik ben echter, en dat is maar gelukkig, bijna geheel en al teruggekeerd tot de voorstelling die ik mij van het militaire leven gevormd had. Mijn leven hier is een zeer grote opoffering, een ware loutering. En toch voel ik dat de Heer mij in zijn heilige voorzienigheid boven alle verwachting nabij is. Soms verwonder ik mij over mijzelf, over de prettige oplossing van dit zeer moeilijke en beangstigende probleem. En kan ik bij mijzelf hiervoor geen verklaring vinden zonder te denken aan de

voegen dat beter is. Ik heb uitstekende oversten getroffen die laten zien dat ze mij een goed hart toedragen. Zij respecteren mij ten zeerste en zij willen dat ik als seminarist gerespecteerd word, terwijl ze mij een achting toedragen waarvan ik zelf weet dat ik die nog niet waard ben. En bovenal door mij de grootst mogelijke vrijheid toe te staan om mijn godsdienstige plichten na te komen.

Van de wapenbroeders, die voor het grootste gedeelte uit Bergamo en Brescia komen en die mijn omstandigheden kennen, heb ik tot nu toe slechts tekenen van eerbied en genegenheid ontvangen, terwijl zij er zich op toeleggen mij die kleine diensten te bewijzen die mij tenminste veel vervelende karweitjes uit de hand nemen. Buiten de kazerne vind ik in het seminarie iedere avond mijn dierbare rector die mij als een vader ontvangt en die mij een klein reglement heeft gegeven dat, als ik mij niet vergis, gelijk is aan dat wat bestemd was voor de soldatenseminaristen van het Romeins seminarie. Ten slotte zou ik heel onredelijk zijn als ik mij over mijn situatie zou beklagen. Nee, dit leven bevalt mij in het geheel niet. Ik verlang zelfs naar het gelukkige ogenblik van mijn terugkeer, naar het heerlijk verblijf te Rome. Maar toch voel ik mij zo berustend en kalm als het maar kan. Iedere dag ben ik meer overtuigd van het vele goede dat dit jaar voor mij is weggelegd, tot eer van God, ten bate van de kerk. En ik denk graag aan zoveel dierbare personen die ik me dagelijks met groot genoegen in herinnering breng, die ik oprecht wil beminnen, die op mij wachten en die ik vurig wens terug te zien om ze tevreden te kunnen stellen. Het spijt mij dat mijn bezigheden en de militaire oefeningen, die zeer vermoeiend en moeilijk zijn, vooral in de eerste dagen, mij niet toestaan aan iedere overste van het Romeins seminarie afzonderlijk mijn gevoelens van dankbaarheid, achting en genegenheid te betuigen. Mogen ik volstaan met te zeggen dat ik mijn nietsbetekenende brief misschien een week geleden begonnen ben, zonder hem eerder te hebben kunnen afmaken. En toch hoop ik dat u het niet erg zult vinden de tolk te zijn van al het goede dat ik zou willen zeggen bij alle andere eerwaarde oversten, aan monseigneur de econoom, kanunnik Borgia, meneer de vicerector en de eerwaarde heer Spalverini. Ik eindig met mij opnieuw in uw gebeden en die van het seminarie aan te bevelen. Zodra de tijd het mij toestaat, zal ik u stellig schrijven. Geloof mij te zijn de toegewijde zoon van u, hoogeerwaarde Angelo Roncalli, seminarist.

Laatste brief. Gisteren testament voor de Roncalis. Vaticaan, 3 december 1961. Mijn beste broer Severo. Vandaag is het de feestdag van je grote patroon, die van je eigenlijke en werkelijke naam, namelijk de heilige Franciscus Xaverius, zoals onze lieve Barba heette en zoals nu ook onze neef Xaverio heet. Ik denk dat er 3 jaar verlopen zijn sedert ik ophield met machines schrijven, wat ik zo prettig vond. En als ik dan vandaag de beslissing genomen heb om de gewoonte weer op te nemen en om de nieuwe machine te gebruiken die helemaal voor mij alleen is, heb ik dat willen doen om je te zeggen dat ik weet dat ik ouder word door alle drukte die er gemaakt is toen ik 80 jaar werd. Maar dat ik het nog altijd goed maak en mijn levensweg nog in goede gezondheid voortzet. Ook al laten sommige kwaaltjes mij weten dat 80 jaar geen 60 jaar zijn en zeker geen 50. Voor het ogenblik althans kan ik de goede dienst aan de Heer en aan de Heilige Kerk voortzetten. Ik hoop dat deze brief, die ik juist aan jou wil richten, mijn beste Severo, als een stem die jullie allemaal moet bereiken, Alfredo, Giuseppino, Assunta, nicht Caterina, je lieve Maria, Virginio en Angelo Ghisleni, alle die de leden van onze familie vormen, voor alle de uiting zal zijn van mijn steeds levendige en jeugdige genegenheid. Ofschoon ik, zoals je weet, zeer bezet ben door mijn belangrijk ambt, waarop de ogen van de gehele wereld gevestigd zijn, kan ik mijn beminde familieleden niet vergeten, naar wie in de loop van de dag dikwijls mijn gedachten uitgaan. Het doet mij genoegen te weten dat, nu jullie met mij geen persoonlijke correspondentie kunt voeren zoals vroeger, jullie alles kunt toevertrouwen aan Monseigneur Capovilla, die veel van jullie houdt en aan wie jullie alles kunt zeggen zoals jullie dit aan mij zouden doen. Denk eraan dat deze een van de zeer weinige particuliere brieven is die ik gedurende de eerste 3 jaren van mijn pausschap aan iemand van de familie heb geschreven. En vergeef mij dat ik niet meer kan doen voor mijn bloedverwanten. Ook dit offer dat ik mij opleg in mijn verhouding tot jullie doet jullie meer eer aan en verdient meer respect en sympathie dan jullie kunt geloven en voorstellen. Nu lopen de grote betuigingen van eerbied en genegenheid voor de paus ter ere van zijn 80ste verjaardag ten einde. En ik ben er verheugd over, want ik geef boven de lof en de zegenwensen van de mensen de voorkeur aan de barmhartigheid van de Heer, die mij tot zo'n hoge taak heeft uitverkozen en die mij, naar ik hoop, tot het einde van mijn leven zal bijstaan.

Mijn persoonlijke rust, die zulk een indruk maakt op de wereld, berust geheel en al hierop. Gehoorzamen, zoals ik altijd gedaan heb. En niet wensen of bidden om langer te leven. Zelfs geen dag dan tot het ogenblik waarop de doodsengel mij zal komen roepen en mij, zoals ik hoop, naar het paradijs zal brengen. Dit belet mij niet de Heer te danken dat hij juist te Brusico en op de Colombera-hoeve die persoon heeft willen uitkiezen die de directe opvolger zou worden van zoveel pausen die elkaar gedurende 20 eeuwen opgevolgd zijn en die de naam stedehouder van Jezus Christus op aarde zou krijgen. Dat ik tot deze eer geroepen ben, heeft de naam Roncalli in de gehele wereld bekendheid, sympathie en achting geschonken. Wat jullie betreft, doen jullie er goed aan nederig te blijven, zoals ik het zelf ook tracht te blijven, en jullie niet te laten misleiden door de insinuaties en de praatjes van de wereld. Het is de mensen er alleen om te doen geld te verdienen, van het leven te genieten, zich tot iedere prijs te doen gelden, ook al gebeurt dit als het ongelukkigerwijze nodig is met geweld. De 80 jaren die achter mij liggen, zeggen mij evenals jou, beste Severo, en ons allen, dat datgene waar het meest op aankomt, is dat men zich gereed moet houden. En dit te allen tijden, om plotseling te vertrekken. Want dit is het wat de meeste waarde heeft, zich het eeuwige leven te verzekeren in vertrouwen op de goedheid van de Heer, die alles ziet en in alles voorziet. Ik ben erop gesteld, mijn beste Severo, je deze gevoelens mee te delen, opdat je ze door kunt geven aan onze meest intieme bloedverwanden van de Colombera, te Gerola, te Bonate en Medolago, en waar zij zich ook mogen bevinden, en van wie ik niet eens precies de woonplaats ken. De wijze waarop laat ik aan je eigen goeddunken over. Ik denk dat Enrica je zou kunnen helpen, en ook Don Battista. Ga voort met het bewaren van een goede verstandhouding tussen alle Roncalli's die de nieuwe familie vormen, en tracht mij te begrijpen wanneer ik niet aan ieder gezin afzonderlijk kan schrijven. Onze Giuseppe heeft gelijk wanneer hij tot zijn broeder de paus zegt: u bent hier een luxe gevangene die niet alles kan doen wat hij wel zou willen. Ik zou nu graag de namen noemen van hen uit jouw midden die het meest lijden: de lieve Maria, je geliefde vrouw, en de goede Rita, die met haar lijden de hemel verdient voor zichzelf en voor jullie beiden, die haar met zoveel liefde verpleegt. Zuster Caterina, die mij altijd doet denken aan haar, en onze Giovanni, die ons vanuit de hemel gadeslaat, en onze ouders Roncalli en de meest nabije verwanten, evenals zij die naar Milaan vertrokken zijn. Ik weet wel dat jullie vernederingen zult ondergaan door hen die zonder juist oordelen redeneren. Het is allesbehalve eenvoudig een paus in de familie te hebben, naar wie de respectvolle blikken van de gehele wereld zich wenden, en dan zelf als zijn bloedverwanten zo eenvoudig te moeten leven, terwijl hij hen maar in hun eigen maatschappelijke omstandigheden laat. Intussen weten velen dat de paus, zoon van eenvoudige, maar eerbiedwaardige mensen, niemand vergeet, en dat hij een goed hart heeft voor al diegenen die zijn naaste bloedverwanten zijn, en dat ook toont.
En dat overigens zijn omstandigheden, die zijn van bijna al zijn voorgangers, en dat de eer van een paus er niet uit bestaat zijn familie rijk te maken, maar alleen om hen in liefde bij te staan, al naar gelang de noden en de omstandigheden van eenieder. Dit is en zal één van de mooiste en meest gewaardeerde verdiensten van paus Johannes en van zijn familie Roncalli zijn. Bij mijn dood zal mij de lofspraak niet ontbreken die zoveel eer bracht aan de heiligheid van Pius de Tiende, arm geboren en arm gestorven. Het is natuurlijk dat, nu ik 80 jaar geworden ben, ook alle anderen mij op deze weg volgen. Moed, moed, wij zijn in goed gezelschap. Dicht bij mijn bed heb ik altijd de foto van de marmeren gedenkplaat waarop de namen van al onze doden gegrift staan. Grootvader Angelo, Barba Zaverio, onze vereerde ouders, onze broer Giovanni en de zusters Teresa, Ancilla, Maria en Enrica. Ach, wat een mooie schare van zielen die op ons wachten en voor ons bidden. Ik denk altijd aan hen. Het geeft mij moed hen in mijn gebed te herdenken. En het vervult mij met blijdschap bij het vertrouwvol verwachten ons met hen allen te verenigen in de hemelse en eeuwige glorie. Ik zegen jullie allen, denkend aan jullie vrouwen die gekomen zijn om de familie Roncalli te verblijden, of die ons verlaten hebben om de vreugde te gaan vormen van andere families en die alle een verschillende naam dragen, maar toch gelijke gevoelens koesteren. En dan de kinderen. Welk een rijkdom en welk een zegen. Johannes de 23e.

geestelijk testament. Het is bekend dat paus Johannes zich voorgenomen had een geestelijk testament van zeer wijde strekking op te stellen, dat alle onderwerpen van zijn leven zou samenvatten en dat voorafgegaan zou worden door een brief aan de clerus van de gehele wereld, waarvan de inhoud, zoals hij zelf zei, in het geestelijk dagboek vervat is. Wij geven hier het geestelijk testament, zoals het gepubliceerd werd in de Osservatore Romano van 7 juni 1963. Het bestaat uit twee delen. Het eerste, gedateerd 29 juni 1954 en bekrachtigd in 1957. Het tweede, van 12 september 1961, waar tussen twee codicillen zijn gevoegd, respectievelijk van 17 september 1957 en van 4 december 1959. Er bestaat een aantekening waarin nogmaals Don Loris Capovilla als executeur testamentair wordt aangewezen. Deze notitie dateert van 7 oktober 1960 en bevindt zich in de archieven van het staatssecretariaat. Hierin zegt paus Johannes onder andere, citaat, bij het uitvoeren van mijn laatste wil wordt Don Loris Capovilla verzocht in overleg te treden met twee personen die met mij door bloedverwantschap en vriendschap gelieerd zijn, als getuigen wier oordeel gerespecteerd moet worden, namelijk de priester Don Battista Roncalli, zoon van mijn overleden broer Giovanni, en monseigneur Angelo Dell'Acqua, titulair aartsbisschop van Calcedonia, mijn vroegere secretaris te Istanbul. Niet alle redacties van het testament tussen 1925 en 1961 zijn ons bewaard gebleven. Daar het hier niet de plaats is voor een kritische uitgave, beperken wij ons ertoe op het geestelijk testament de beschikkingen van materieel karakter te laten volgen die door de paus zelf mijn laatste wilsbeschikkingen genoemd werden en die het geestelijk testament van 29 juni 1954 aanvulden. Het eerste gedeelte van het testament werd gebruikt voor de definitieve laatste redactie van 1957. De verschillen tussen de redacties van het testament van 54 en dat van 57 zijn zeer gering. Deze beschikkingen werden achtereenvolgens geannuleerd op 28 oktober 1958 en 30 april 1959. Wij geven tenslotte nog enkele pagina's, de enige die overgebleven zijn van het testament dat opgesteld is tussen 1939 en 1944 en dat de vermoedelijke nieuwe redactie is van het testament dat monseigneur Roncalli maakte in 1925 en waarvan ons niets is overgebleven. Deze bladzijden werden daarna met enige veranderingen in het testament van 1954 gevoegd. Volgende keer gaan we dus verder met het geestelijk testament en mijn laatste wil.

van harte welkom, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars. Ook vandaag maken we kennis met een van de grote leraren uit de kerkgeschiedenis. Ik breng u graag nog eens in herinnering wat een kerkleraar tot kerkleraar maakt. Of kerklerares. Want hoewel het merendeel van de doctores ecclesiae mannen zijn, zijn er ook 4 kerkleraressen uitgeroepen. Paus Benedictus XIV formuleerde in 1741 de 4 wezenskenmerken, om zo te zeggen, van een kerkleraar. Ten eerste moet hij recht zijn in de leer, doctrina orthodoxa. Dat betekent dat de leraar in kwestie verbonden is met het leergezag van de kerk en daar ook trouw aan is. Ten tweede, sanctitas vitae. Hij moet een heilig leven hebben gehad. Zijn leer, zijn of haar, want er zijn ook 4 kerkleraressen, moet een uitmuntende leer zijn, doctrina eminens. Ze brengen de kerk en de gelovigen van alle tijden iets bij dat ook voor alle tijden van belang is. En deze persoon moet ook uitdrukkelijk erkend zijn door de kerk als kerkleraar. Expressa Ecclesia Declaratio, dus een officiële uitroeping tot kerkleraar. En vandaag maken we kennis met zeker niet de minste onder deze kerkleraren, namelijk de heilige Albertus de Grote, ook wel gekend onder de titel in het Latijn Albertus Magnus. Hij is de enige persoon in de geschiedenis die de titel de Grote ontving omwille van zijn eruditie, omwille van zijn kennis, zijn wetenschap. Hij is in een eerdere uitzending al aan bod gekomen voor de oplettende luisteraar in de uitzending over de heilige Thomas van Aquino. Want Albertus de Grote was een leraar van de grote Thomas van Aquino. Albertus van Lauwingen, later bekend als Albertus Magnus of de Grote, werd rond 1206, naar alle waarschijnlijkheid, geboren in de Zuid-Duitse stad Lauwingen, in het hertogdom Zwaben. Hij kwam uit een adellijke familie. Van jongs af aan toonde hij al een opvallende nieuwsgierigheid naar de wereld om hem heen. De natuur, de hemel, de planten, de dieren, alles wekte zijn verwondering en interesse op. Zijn ouders stuurden hem als jonge man naar Padua, de beroemde universiteitsstad in Lombardije, om te studeren. Daar kwam hij in contact met de rijke traditie van de klassieke filosofie en vooral dan de werken van Aristoteles, die later een diep spoor zouden trekken doorheen zijn denken. In diezelfde periode kreeg zijn leven een beslissende wending. Volgens een bepaalde overlevering had Onze Lieve Vrouw een belangrijke rol in zijn toetreden tot de orde van de Dominicanen, van de heilige Dominicus, op dat moment nog een jonge orde, enkele decennia eerder gesticht, maar die reeds zeer bloeiend was, de orde der predikeren. Zij leidden een leven van studie, verkondiging en armoede. En de keuze voor deze orde zou gekomen zijn door Onze Lieve Vrouw, die aan hem verscheen in een visioen en hem aanspoorde om zich daarbij aan te sluiten. Sint Albertus volgde die roepstem zonder aarzelen. Hij trad in bij de Dominicanen en ontving het abdij uit handen van de zalige Jordanus van Saxen, de opvolger van de heilige Dominicus zelf. En daar begon zijn leven als broeder en predikeer, volledig gewijd aan geloof en ook wetenschap. 2 zaken die voor de heilige Albertus geen tegenstelling betekenden. Na zijn intrede begon hij aan een intensieve periode van studie. Hij verbleef in kloosters en studiehuizen van de orde in steden als Keulen, Hildesheim, Straatsburg en Regensburg. Zijn intelligentie in combinatie met een zeer ijverige instelling maakte hem al snel tot een van de meest gerespecteerde geleerden van zijn tijd. Toch bleef hij heel eenvoudig in zijn omgang met de mensen. Hij had lak aan uiterlijk vertoon of eerzucht.
Zijn medebroeders roemden hem om zijn zachtmoedigheid en zijn grote plichtgevoel. De exacte datum van zijn priesterwijding is niet meer bekend vandaag, maar het zou waarschijnlijk geweest zijn in het jaar 1233. In 1254 werd Albertus gekozen tot provinciaal overste van de Duitse provincie van de Dominicanen. Een gebied dat zich uitstrekte over een groot deel van Midden-Europa. Het heette dan wel de Duitse provincie, maar het besloeg ook Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, de Benelux-landen, Letland en een deel van Polen. Deze provincie had 40 huizen die hij te voet bezocht. In totaal ging het om zo'n 1000 broeders die aan hem werden toevertrouwd. Hij legde duizenden kilometers af te voet om kloosters te bezoeken, wat hem de bijnaam de wandelende prior opleverde. Overal waar hij kwam, liet hij vrede, wijsheid en een voorbeeld van eenvoud achter. 4 jaar later echter riep de kerk hem tot een nog zwaardere taak. Hij werd namelijk tot bisschop van Regensburg gewijd. Hij aanvaardde die verantwoordelijkheid uit gehoorzaamheid aan de paus, maar bleef trouw aan zijn eenvoudige levensstijl als religieus. Zo bleef hij ook zijn typische stijl van werken en reizen trouw. Hij inspecteerde zijn bisdom te voet, vaak in versleten schoenen. Hij liep erg snel en door sommige mensen die het niet echt waardig vonden dat een bisschop zich gewoon te voet verplaatste, kreeg hij wel een beetje spottend de bijnaam de bisschop op botten. Zijn bisschoppelijk paleis werd een plaats van stilte en gebed en zijn bestuur gekenmerkt door rechtvaardigheid en zorg voor de armen. Na slechts enkele jaren vroeg hij echter om ontslag, omdat hij terug verlangde naar het leven van studie en prediking. Paus Urbanus IV ging in op dat verzoek en Albertus keerde dankbaar terug naar het kloosterleven. Dat was al in 1962. Hij zou echter wel nog op verschillende momenten als nuncius of legaat van de paus optreden. Albertus de Grote leefde in een tijd waarin het woord wetenschap nog een heel andere betekenis had dan vandaag. Maar toch mag hij met recht de eerste moderne wetenschapper van Europa worden genoemd. Zijn nieuwsgierigheid kende geen grenzen. Hij schreef over biologie, astronomie, chemie, fysica, geologie, plantkunde, dierkunde en meteorologie. Men zei van hem dat geen enkel onderdeel van de natuur aan zijn aandacht ontsnapte. In een tijd waarin dissecteren van dieren verboden was, dissecteerde hij toch in het belang van de wetenschap, omdat hij wilde begrijpen hoe het leven en de natuur en de schepping werkten. Hij beschreef meer dan 100 dierensoorten en legde natuurkundige observaties vast die eeuwen later pas werden bevestigd. Zo beschreef hij 114 vogelsoorten, 113 viervoetigen, 139 waterdieren, 61 slangen en 49 soorten wormen. En hij was de eerste om te spreken over de wezel en de ijsbeer. Hij was ook de eerste man in 1500 jaar die de fysiologie van planten bestudeerde. Hij beschreef ook bijen, mieren, spinnen, palingen, zalmen en hun gewoontes. En zijn beschrijving van bijen en mieren bijvoorbeeld is nog altijd bewonderenswaardig door de precisie waarmee hij hun gedrag observeerde. Albertus was geen magicus of tovenaar zoals sommigen later beweerden, maar een onderzoeker die experimenteerde, notities maakte. En hij maakt ook een onderscheid tussen wat hij had waargenomen en wat slechts overlevering was. Als hij het niet met eigen ogen had gezien, schreef hij er eenvoudigweg bij: ik heb dit niet kunnen bevestigen. Die kritische, open en respectvolle houding tegenover de schepping
maakt hem tot een pionier van de empirische methode, al eeuwen voor Galileo en Bacon. Albertus heeft ook bepaalde mythes ontkracht. Zo liet hij een man aan een touw over een klif zakken om een adelaar op haar eieren te observeren. En daarmee weerlegde hij de in die tijd populaire opvatting dat bij de adelaar alle eieren behalve één werden vernietigd door de moeder. Hij experimenteerde met buskruid en dacht na over de mogelijkheid van synthetische metalen lang voordat de moderne chemie dit zou realiseren. Zelfs de schaduwen op de maan wist hij correct te interpreteren als eigenschappen van het maanoppervlak zelf en niet als weerspiegelingen van de aarde, wat toentertijd werd gedacht. Hij begreep de kracht van natuuronderzoek, maar ook de grenzen daarvan. Hij was nog altijd een man van geloof. Elke ontdekking keerde uiteindelijk terug naar verwondering over de schepper zelf. Voor de heilige Albertus was wetenschap niet in strijd met geloof, maar een weg naar God. Wie de schepping echt begrijpt, ziet in alles de hand van de maker, van de schepper. Het was precies die visie die ertoe geleid heeft dat paus Pius XII hem in 1941 uitriep tot patroonheilige van alle wetenschappers. Albertus' invloed reikte verder dan zijn eigen tijd en land. Zo zijn er in Sevilla in Spanje geschriften van hem bewaard die ooit toebehoorden aan Christoffel Columbus, die ze nauwkeurig bestudeerde. Zijn ideeën beïnvloedden bijvoorbeeld ook de Dominicaan Antonio Vespucci, wiens neef Amerigo Vespucci de naam aan de nieuwe wereld zou geven. Albertus bereikte een hoge leeftijd voor die tijd. Hij stierf in 1280 rondom de leeftijd van 74 jaar. Zijn leerlingen en collega's beschouwden hem als een van de meest invloedrijke figuren van zijn tijd. Zijn nalatenschap omvat een gigantische hoeveelheid geschriften, variërend van natuurwetenschappen tot theologie en moraal, het onderwijs en mentorschap van Thomas van Aquino, niet de minste, die zijn filosofische inzichten verder zou uitwerken, en een revolutionaire methodologie, empirische observatie, gecombineerd met een redelijke analyse. Hij werd een bron van inspiratie voor wetenschappen, filosofen en theologen van zijn tijd, maar ook nog eeuwen na zijn tijd. Over de laatste jaren voor zijn sterven is nog geweten dat hij bijvoorbeeld in 1274 aanwezig was op het Tweede Concilie van Lyon, waarbij het wel niet bekend is wat zijn rol daar is geweest. En in 1277 reisde hij nog naar Parijs om de werken van zijn leerling, de heilige Thomas van Aquino, te verdedigen tegen een veroordeling door de aartsbisschop van Parijs. Naar het einde van zijn leven toe gingen zijn geheugen en zijn intellectuele krachten achteruit, waarschijnlijk door een hersenbloeding. Maar hij was nog altijd in staat om te bidden en te bewegen, en dit allemaal tot aan het einde van zijn leven. Hoewel hij wel de vlotte tred verloren had die hem jarenlang als wandelende bisschop en prior hadden gekenmerkt. De heilige Albertus stierf terwijl hij in een grote houten stoel zat in zijn kloostercel, gekleed in het Dominicaanse habit. De broeders van zijn klooster waren daar rondom hem en zongen het Salve Regina. Zo wisselde hij het tijdelijke voor het eeuwige om zijn koningin in de hemel te kunnen ontmoeten, begeleid door een lied ter harer eer. We zullen het er later in de uitzending nog over hebben, maar Onze Lieve Vrouw was echt enorm belangrijk in het leven van de heilige Albertus. Hij stierf op vrijdagavond 15 november 1280. En er werd getreurd in Keulen toen het nieuws verspreid werd dat broeder Albert was gestorven. Er is een verhaal dat niet tegengesproken werd door de biechtvader van de heilige Albertus, dat de heilige Albertus aan zijn biechtvader verscheen
één nacht na zijn overlijden en zei: omdat ik in mijn leven vele mensen vanuit de duisternis van de onwetendheid naar het licht van de waarheid en de kennis van God hebben geleid, heeft God aan mijn gebeden de bevrijding van 6000 zielen uit het vuur van het vage vuur verleend. Vele mensen kwamen de tombe van de heilige Albertus bezoeken en er zijn verschillende mirakels gerapporteerd die daar plaatsvonden. De datum van zijn overlijden is eveneens de dag waarop hij in de kerk wordt herdacht, 15 november. We gaan er nu even tussenuit voor een stuk muziek en spreken dan dadelijk verder over de theologie en de filosofie van de heilige Albertus.

En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerk Leraars, waar we vandaag kennis maken met de grote Albertus de Grote. Zo net hebben we zijn levensloop al doorgenomen en hadden we het over het belang van de wetenschap in zijn leven, zijn nieuwsgierigheid, zijn empirische methode. En Albertus werd vaak samengevat door tijdgenoten of mensen die niet veel na hem leefden, dat hij groot was in magie. Met magie bedoelde men zijn wetenschappelijke inzicht. Groter in filosofie en het grootst in de theologie. Dat was zijn hoogste roeping. Zijn grootste filosofische prestatie was het introduceren van Aristoteles in het christendom. Waar velen achterdochtig stonden tegenover Aristoteles in die tijd, stelde Albertus zijn werken systematisch beschikbaar en verduidelijkte hij de passages die botsten met het christelijk geloof, of toch op het eerste zicht. Hij legde zo de basis voor wat later de scholastieke methode zou worden, methode die verdiept werd door de heilige Thomas van Aquino. Ook theologisch was de heilige Albertus vernieuwend. Hij benadrukte het belang van reden en geloof. Wat je rationeel kunt begrijpen, versterkt het geloof. Wat je alleen gelooft, kan dieper worden begrepen door het te onderzoeken. Zijn colleges waren rijk aan voorbeelden uit natuur en dagelijks leven, wat zijn lessen ook levendig en praktisch maakte. Albertus legde de basis voor moraaltheologie zoals we die nu kennen. Een redelijke benadering van ethiek, met aandacht voor omstandigheden en verantwoordelijkheid. We lezen nu een stuk uit de catechese van paus Benedictus XVI over de heilige Albertus de Grote. De wetenschappelijke methodes die de heilige Albertus de Grote gebruikte, zijn zeker niet die van de daaropvolgende eeuwen. Zijn methode bestond eenvoudig in observatie, beschrijving en klassering van de bestuurde fenomenen. Hij heeft ons nog veel te leren. De heilige Albertus toont vooral dat er geen tegenstelling is tussen geloof en wetenschap. Ondanks een bepaald onbegrip dat men in de loop van de geschiedenis kon vaststellen, waarbij men is gaan beweren dat geloof en wetenschap elkaar uitsluiten. Een man van geloof en gebed zoals de heilige Albertus de Grote kon sereen de natuurwetenschappen bestuderen en zijn kennis ontwikkelen van de micro- en de macrocosmos, waarbij hij de wetten ontdekte die eigen zijn aan de materie. Dit alles leste zijn dorst en liefde voor God. De Bijbel spreekt ons over de schepping als de eerste taal waarin God, die de hoogste intelligentie is, die logos is, ons iets over zichzelf openbaart. Het boek Wijsheid bijvoorbeeld beweert dat de natuurfenomenen

begiftigd met grootheid en schoonheid, als de werken zijn van een kunstenaar, waardoor wij door analogie de auteur van de schepping kunnen kennen. Met een klassieke vergelijking in de middeleeuwen en de renaissance kan men de natuurlijke wereld vergelijken met een boek door God geschreven, dat wij lezen volgens de verschillende benaderingen van de wetenschap. Inderdaad, hoeveel wetenschappers hebben in het voetspoor van de heilige Albertus de Grote hun onderzoek gevoerd, geïnspireerd door bewondering en dankbaarheid tegenover de wereld die in hun ogen van onderzoekers en gelovigen het goede werk leek en lijkt van een wijze en liefhebbende schepper. Dan wordt wetenschappelijke studie een lofzang. Dat had, zo zegt Paus Benedictus, een groot astrofysicus van onze tijd, Enrico Medi, wiens proces tot zaligverklaring ingezet werd, goed begrepen. Hij schreef: O, uw mysterieuze melkwegstelsels, ik zie u, ik bereken u, ik hoor u, ik bestudeer u, ik ontdek u, ik dring tot u door en mediteer over u. Van u neem ik licht en ik maak er wetenschap van. Ik neem de beweging en maak er wijsheid van. Ik neem de fonkeling van de kleuren en maak er poëzie van. Uw sterren neem ik in mijn handen en bevend in de eenheid van mijn wezen verhef ik u boven uzelf en ik bied u in gebed de schepper aan, die gij sterren alleen door mij kunt aanbidden. Einde citaat. De heilige Albertus de Grote, gaat Paus Benedictus verder, herinnert ons eraan dat tussen wetenschap en geloof een vriendschap bestaat en dat de wetenschappers door hun roeping om de natuur te bestuderen een authentieke en fascinerende weg van heiligheid kunnen gaan. Zijn buitengewone openheid van geest komt ook tot uiting in een cultureel werk dat hij met succes ondernam: het opnemen en tot zijn recht laten komen van het denken van Aristoteles. Ten tijde van de heilige Albertus was de kennis van vele werken van deze grote Griekse filosoof, die in de 4e eeuw voor Jezus Christus geleefd had, vooral op het vlak van ethiek en metafysica, zich aan het verspreiden. Zij toonden de kracht van de reden aan. Zij verklaarden helder en duidelijk de zin en structuur van de werkelijkheid, haar verstaanbaarheid, de waarde en het doel van het menselijk handelen. De heilige Albertus de Grote heeft de deur geopend voor de opname van heel de filosofie van Aristoteles door de middeleeuwse filosofie en theologie. Een opname die later op een definitieve manier door de heilige Thomas werd uitgewerkt. Deze opname van een filosofie die, laten we zeggen, heidens, pre-christelijk is, was een authentieke culturele revolutie voor die tijd. Nochtans vreesden vele christelijke denkers de filosofie van Aristoteles, de niet-christelijke filosofie, vooral omdat deze door haar Arabische commentatoren zo geïnterpreteerd werd dat zij tenminste op enkele punten totaal onverzoenbaar leek met het christelijk geloof. Er stelde zich dus een dilemma: geloof en reden, zijn zij al dan niet met elkaar in conflict? En daarin ligt een van de grote verdiensten van de heilige Albertus. Met wetenschappelijke nauwgezetheid bestudeerde hij de werken van Aristoteles, ervan overtuigd dat alles wat werkelijk rationeel is, compatibel is met het geloof dat in de Heilige Schrift geopenbaard wordt. Met andere woorden, de heilige Albertus de Grote heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van een autonome filosofie, onderscheiden van de theologie en ermee verenigd, uitsluitend door de eenheid van de waarheid. Zo is in de 13e eeuw
een duidelijk onderscheid verschenen tussen deze twee kennissen, filosofie en theologie, die, wanneer ze met elkaar in dialoog zijn, harmonieus samenwerken, door de ontdekking van de authentieke roeping van de mens, die dorst naar waarheid en schoonheid. En het is vooral de theologie, door de heilige Albertus, affectieve wetenschap genoemd, die de mens zijn roeping tot eeuwige vreugde wijst. Een vreugde die ontspringt uit de volledige instemming van de waarheid. De heilige Albertus de Grote was in staat deze begrippen op een eenvoudige en begrijpelijke manier mee te delen. Als een authentieke zoon van de heilige Dominicus preekte hij graag tot het volk Gods dat door zijn woord en het voorbeeld van zijn leven gewonnen was. Dadelijk na de volgende muziekpauze zullen we dan ook naar woorden van de heilige Albertus de Grote zelf luisteren. We beluisteren een Tantum Ergo op muziek van Fauré. Het Tantum Ergo dat door de beroemdste leerling van Albertus de Grote, de heilige Thomas van Aquino, geschreven werd.

lezen u een fragment uit Paradijs van de Ziel. Hierin beschrijft de heilige Albertus Magnus 42 deugden van de christelijke gelovigen. En de eerste deugd die hij beschrijft is de belangrijkste deugd, de liefde. En we gaan dat hoofdstuk ook lezen. Het is onderverdeeld in de liefde tot God en de liefde tot de naaste. De liefde tot God is volmaakt wanneer de ziel zich met vurigheid en geheel aan God schenkt, zonder van hem enig tijdelijk troostgevoel of zelfs een eeuwige beloning terug te verlangen. De ziel bemint God dan niet om wat zij ervoor terugkrijgt, maar louter omwille van zijn goedheid, heiligheid en volmaaktheid, die eigen zijn aan zijn goddelijke natuur. Een zuivere en heilige ziel voelt zelfs afkeer bij het idee God te beminnen met een bijbedoeling, of uit winstbejag, alsof men iets van hem zou willen verkrijgen. Troost, voordeel of loon. Want God bemint ons vrij en overvloedig. Hij giet zijn kracht in onze zielen, niet omdat hij er iets voor terug verwacht, maar omdat hij enkel wil delen in zijn eigen eeuwige gelukzaligheid. Wie God bemint enkel omwille van zijn goedheid en gelukzaligheid en vanuit een oprecht verlangen om daarin te mogen delen, kan gezegd worden God volmaakt te beminnen. Ware kennis van God leidt de ziel tot die volmaakte liefde. In Gods wezen vindt men immers alles wat beminnenswaardig is. Adel, heiligheid, macht, wijsheid, goedheid, schoonheid en voorzienigheid. Evenzo is Gods liefde voor ons eeuwig en grenzeloos, niet tijdelijk of wisselvallig. Wie de ware aard van Gods liefde doorgrondt, zal hem ook met eenzelfde soort liefde beantwoorden. In het evangelie van Johannes geeft God ons een betrouwbaar teken van ware liefde voor hem. Namelijk, wie mij lief heeft, onderhoudt mijn geboden. De heilige Augustinus zegt hetzelfde. Wij beminnen God werkelijk slechts in die mate waarin wij zijn geboden onderhouden. Het naleven van geloften die we in Gods aanwezigheid hebben afgelegd, is daarom ook een vorm van gehoorzaamheid aan zijn geboden. Want we zijn eraan gehouden ze te volbrengen, zoals we gehouden zijn aan zijn woord zelf. De heilige Gregorius de Grote spoort ons aan als volgt. Onderzoek uzelf aandachtig en vraag uzelf ernstig af of u God werkelijk boven alles bemint. Niemand mag zichzelf ervan overtuigen dat hij God boven alles lief heeft, als zijn daden dat niet bevestigen. De volmaakte liefde tot de Schepper vraagt niet alleen het getuigenis van woorden of zelfs van gevoelens, maar van het hele leven. De liefde tot God is nooit passief, ze toont zich altijd in daden. Wanneer liefde zich niet in handelen uitdrukt, dan is ze in werkelijkheid geen liefde. Onze gehoorzaamheid aan Gods geboden en onze goede werken moeten daarom zuiver van bedoeling zijn. Ze mogen niet voortkomen uit angst voor straf of verlangen naar beloning, zoals Augustinus getuigt. Wie God volmaakt lief heeft, vervult zijn geboden niet uit vrees of eerzucht, maar omdat hij weet dat alles wat God beveelt goed en volmaakt is. Er zijn twee zekere tekenen van ware liefde tot God. Het eerste is vreugde in God onder alle omstandigheden. Wat er ook gebeurt, of het nu goed of slecht lijkt, altijd en overal. Een liefde die enkel voortkomt uit dankbaarheid voor ontvangen zegeningen,
verdient geen lof, want dat is eigenbelang. Ze zoekt enkel haar eigen welzijn. Alleen de vrije liefde tot God, de liefde die hem bemint om wie hij is en niet om wat men zelf ontvangt, is waarlijk volmaakt. Dus het eerste is vreugde in God onder alle omstandigheden. En het tweede teken van ware liefde tot God is oprecht verdriet over alles wat hem mishaagt, waar en wanneer dat ook gebeurt, ongeacht of het onszelf raakt of niet. Tot zover over de liefde tot God. Dan de liefde tot de naaste. Ware liefde tot de naaste betekent dat men hem bemint zoals men zichzelf bemint, ongeacht of hij vriend of vijand is. Zoals de heilige Augustinus zegt, je naaste liefhebben als jezelf betekent hem liefhebben in God en omwille van God. Wie zo lief heeft in God en voor God, bemint zijn naaste werkelijk zoals zichzelf. Want ieder mens verlangt van nature het goede voor zichzelf en wil het kwade vermijden. Datzelfde verlangen moet zich ook uitstrekken tot anderen. Elke mens verlangt naar het welzijn van lichaam en ziel en wil alles vermijden wat daaraan schaadt. Zo behoort ook iedere christen het goede voor anderen te willen en alles af te wenden wat hun welzijn in gevaar brengt, of zij nu vrienden of vijanden zijn. Hoewel het gebod om de naaste lief te hebben vraagt dat we hem beminnen zoals wij onszelf beminnen, door hem het goede toe te wensen en het kwade te vermijden, betekent dit niet dat wij met gelijke vurigheid of inspanning moeten liefhebben. De natuurlijke genegenheid die men voelt voor zijn vrienden is nog geen ware naaste liefde. Zoals het evangelie zegt, zelfs de heidenen hebben lief wie hen lief hebben. Maar wie zijn vijanden bemint, toont ware liefde, want dat komt niet voort uit natuurlijke neigingen. Wie goed doet aan wie hem niet lief heeft, toont volmaakte liefde. En hoewel het gebod ons niet verplicht om met gelijke intensiteit te beminnen, is het toch een wonderlijk teken van volmaakte liefde als men vriend en vijand met gelijke goedheid behandelt. Dezelfde vriendelijkheid toont aan wie berispt als aan wie prijst en even mild is tegenover wie beledigt als tegenover wie prijst. Zoals de heilige Johannes Chrysostomus getuigt, niets maakt ons zo gelijk aan God als het met gelijke goedheid behandelen van wie ons vijandig gezind is en wie ons lief heeft. Want door vervolging geduldig en met liefde te verdragen, verkrijgen wij grotere genade en heerlijkheid dan door gunst te ontvangen. Zo hebben de vijanden van de martelaren meer bijgedragen tot hun glorie dan hun vrienden. De natuur zelf spoort ons aan tot liefde voor de naaste, want alle schepselen beminnen wat aan hemzelf gelijk is. Daarom zijn alle mensen elkaar liefde verschuldigd, want allen dragen het beeld van God zoals de schrift zegt. Een teken van ware liefde is medelijden te voelen met je vijanden, niet alleen met je vrienden, wanneer zij lijden. Zo is het ook een bewijs van echte liefde wanneer men zich oprecht verheugt over het geluk van zijn vijand. En dat is in deze wereld inderdaad zeldzaam. Daarentegen zijn droefheid, bitterheid of wrevel bij de aanblik of zelfs de vermelding van een bepaald persoon tekenen van haat, het tegenovergestelde van liefde. Zo ook het verlangen om iemands voorspoed te belemmeren of zijn goede eigenschappen te kleineren. Christus vertoonde geen van deze dingen tegenover Judas, hoewel hij wist dat hij hem zou verraden. Hij brak zelfs brood voor hem tijdens het laatste avondmaal en behandelde hem als de anderen. Zelfs bij het verraad weigerde hij hem de kus niet, maar begroette hem met vriendelijkheid.
Zoals de heilige Hieronymus zegt, Christus voelde meer verdriet over het ongeluk en de schaamte die Judas te wachten stonden dan over zijn eigen naderende dood. Velen menen dat het genoeg is hun vijanden de eeuwige zaligheid toe te wensen zonder hun tijdelijk welzijn te gunnen. Maar de eeuwige zaligheid kunnen wij hun niet geven of ontnemen. Zij vergeten dat Christus, toen hij zijn leven gaf voor zijn vijanden, ons verplichtte niet alleen hen lief te hebben, maar ook bereid te zijn onszelf en onze middelen op te offeren voor het welzijn van onze broeders en zusters, vooral wie de zorg voor zielen dragen. Twee dingen voeden in het bijzonder de deugd van de liefde. Onze liefde tot God wordt gevoed door het zorgvuldig onderhouden van zijn geboden, zoals geschreven staat: als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader onderhoud en in zijn liefde blijf. Onze liefde tot de naaste wordt gevoed door medelijden en oprechte deelneming aan zijn lijden, zoals staat in het boek Jezus Sirach. Onthoud uw medelijden niet aan zij die wenen. Wandel met hen die treuren. Veracht het niet om zieken te bezoeken. Door zulke daden zult gij bevestigd worden in uw liefde.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag spreken over de heilige en kerkleraar, Dominicaan Albertus Magnus. U kon zo net een versie horen van het Caritas Abundat, een lied van de heilige Hildegard von Bingen, kerklerares, en ook zij werd geboren en leefde in Duitsland, maar zij leefde een eeuw voor de heilige Albertus Magnus, over wie we vandaag spreken. Er werd al aangehaald dat hij een grote liefde had voor onze lieve vrouw en dat zij een grote invloed heeft gehad op zijn leven. De Dominicanen, die doorheen de geschiedenis de verspreiders zijn geweest van de devotie van het bidden van de rozenkrans, en de heilige Albertus gaf theologische diepgang aan de devotie voor Maria. Een vroege biograaf van de heilige Albertus de Grote, Rudolf van Nijmegen, noemde hem de secretaris en lofzanger van de heilige maagd Maria. Rudolf schrijft dat Albertus zo toegewijd was aan onze lieve vrouw dat hij, ik citeer, haar lof niet kon verzwijgen. Bovendien voegde hij aan al zijn werken iets toe ter ere van zijn geliefde vrouwen, of besloot hij zijn studies met een lied tot haar eer. Hij componeerde vele gezangen ter ere van de glorierijke maagd, die even opmerkelijk waren door hun diepgang van betekenis als door hun harmonie en innerlijke geest. In de kloostertuin en elders zong hij ze graag met grote tederheid, devotie en geestdrift. Zijn zuchten en tranen onderbraken vaak zijn gezang en openbaarden zo zijn vurigheid, liefde en grote vroomheid. Paus Pius XI zei later over de heilige Albertus: hij was in alles volledig toegewijd aan onze lieve vrouw. Zo bestaat er ook volgende lofzang over de heilige Albertus. Vertaald klinkt het zo: Albertus was de filosoof van Maria, Thomas van Aquino was de theoloog van het woord. De een schreef over de zoon en de ander over de moeder. Nu waren beide inderdaad groot, maar de een was leerling en de ander meester. De heilige Albertus was inderdaad de leermeester geweest van de engelachtige dokter Thomas van Aquino. De preken van de heilige Albertus over de heilige maagd Maria in hun Duitse en Duitse dialectversies werden gebruikt als bladwijzers of aan de muren van huizen gehangen als devies. Er werden altijd kleine fragmentjes genomen uit zijn preken die de devotie tot Maria verdiepte bij de mensen. Naast het voeden van de volksdevotie droeg Albertus' voorstelling van de heilige moeder God als het hoogste ideaal van vrouwelijkheid bij tot het wekken van de geest van ware ridderlijkheid en het verzachten van de zeden van een toch ruwe tijd. De heilige Albertus citeert uit de wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 24, vers 29 tot 31, om de motieven voor zijn schrijven over onze lieve vrouw te geven. Ik citeer even uit de wijsheid van Jezus Sirach. Want haar gedachten zijn voller dan de zee en voller dan de diepte zijn haar besluiten. En ik ben als een waterloop, door een rivier gevoed en als een wetering die een lusthof binnenkomt. Ik zei, ik ga mijn boomgaard water geven en mijn plantage bevloeien. En zie, mijn waterloop is een rivier en mijn rivier is een zee geworden. Daarop zegt de heilige Albertus: in de hoop op deze beloofde rijkdom ondernemen wij dit werk. Anders zouden wij te veel verheven worden boven onze bekrompenheid van geest en kennis. Van haar verwachten wij de gelukkige voltooiing en de beloning van onze taak. Zij is het die onze wil leidt, die ons ertoe beweegt te schrijven en die onze bedoelingen kent. Wij verlangen slechts om ons door deze eenvoudige bladzijden nuttig te maken voor eenvoudige en ongeleerde mensen zoals wij zelf. Dit staat aan het begin van zijn Mariale, oftewel 230 vragen over de heilige maagd.
Het is dus een werk echt uitsluitend over Onze Lieve Vrouw, waarin hij 230 vragen over Onze Lieve Vrouw probeert te beantwoorden. En deze vragen zijn allemaal geconcentreerd rond de tekst van Lucas, namelijk dat de engel Gabriël naar Maria werd gezonden. De vragen zijn zeer interessant en de antwoorden boeiend. Het werk toont een gedetailleerde manier van denken en bewijst dat wij veel overtuigingen over Onze Lieve Vrouw als vanzelfsprekend aannemen en over anderen helemaal niet nadenken. Enkele voorbeelden van zo'n vragen. In welke vorm verscheen de engel aan Maria? De heilige Albertus geeft dan de mening van de heilige Beda de Eerbiedwaardige, namelijk dat de engel zou verschenen zijn als een slang. Vervolgens wordt dan de opvatting onderzocht dat hij verscheen als een duif, die eenvoud voorstelt in tegenstelling tot de sluwheid van de slang. De conclusie van Albertus is dat de engel in menselijke gedaante verscheen en hij licht die conclusie ook toe. Een andere vraag, in welk geslacht verscheen de engel? Misschien lijkt het passender dat een vrouw aan een vrouw verschijnt, een maagd aan een maagd. Maar Albertus meent dat de engel als man verscheen, omdat in alle eerdere verschijningen van engelen met betrekking tot de komst van Christus de engelen als mannen verschenen waren. Een andere vraag luidt, op welk uur van de dag verscheen de engel? Misschien 's morgens, aangezien de dag der genade begon. Misschien op het middaguur, omdat dan de zon haar hoogtepunt bereikt. Het uur waarin Christus leed en waarin de geboorte van Johannes de Doper, de voorloper, werd aangekondigd. Of misschien 's avonds, want God zond zijn zoon in de volheid van de tijd. Albertus volgt de opvatting van Dionysius de Areopagiet en zegt dat het 's morgens was, omdat de tijd het karakter van degene die werd aangekondigd moest uitdrukken. De komst van Christus was de opgang van de ware zon over de aarde. Andere vragen behandelen nog waar de verschijning bijvoorbeeld plaatsvond, wat Maria op dat moment aan het doen was, aan het bidden of werken, en hoe oud zij toen was. Op die laatste vraag concludeert Albertus dat zij zich bevond op het toppunt van haar rijpheid in lichaam en in groei van genade. Wat haar, verklaart hij, tussen de 25 en 31 zou plaatsen. In andere vragen bespreekt Albertus de schoonheid, de gestalte en het uiterlijk van Onze Lieve Vrouw. Alles wordt vernuftig behandeld en zoals gewoonlijk worden ook de redenen voor het tegenovergestelde standpunt vermeld en uitgelegd. De reeks vragen over het uiterlijk van Onze Lieve Vrouw besluit Albertus als volgt. En zo was de heilige maagd in huidskleur roodachtig blank, haar haar en ogen waren gematigd donker, zoals wij ook geloven dat haar geliefde zoon de schoonste van de mensenkinderen van die kleur was. Hij vraagt ook dingen als, kende Maria muziek? Ontving zij de sacramenten van het doopsel en het vormsel? Had zij de macht van de heilige wijding? De 230 vragen van dit werk beslaan 317 pagina's in dubbelkolomformaat. Wat nog opmerkelijk is dat Albertus de heilige maagd niet de tweede Eva wilde noemen, zoals we dat wel vaak horen. Hij zei dat zij niet Eva genoemd moest worden, omdat haar rol in elk opzicht het tegenovergestelde is van die van Eva. Hij zegt daarover: wij moeten gelijk worden aan Maria om haar te prijzen. Dan pas zullen wij haar op een goede manier prijzen. Op zo'n manier dat hij die prijst gelijkt op degene die wordt geprezen. En dat deze lof een trouwe uitdrukking van het hart mogen zijn. Hoe kan de wellustige de maagd prijzen? Hoe kan de trotse haar prijzen die nederig was? Hoe kan de vervloekte haar prijzen die overladen was met hemelse zegeningen? Albertus
beijverde ook een praktijk die ook bloei vond na het Mariajaar van 1954, namelijk het oprichten van heiligdommen ter ere van Onze Lieve Vrouw en kapelletjes langs wegen en in huizen. Hij schreef uitgebreider over Maria dan enig andere man van zijn tijd. De manier waarop hij systematisch vragen rond Onze Lieve Vrouw behandelt, is echt uniek, zelfs onder de grote kerkvaders. Heel veel predikers hebben inspiratie geput aan het Mariawerk van de heilige Albertus om hun eigen devotie en die van de gelovigen te voeden. Als een echte minnaar van Maria keerde de gedachte van de heilige Albertus altijd weer naar Onze Lieve Vrouw. Anders had hij nooit met zoveel detail, inzicht en liefde over haar kunnen schrijven.

En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag spreken over de heilige Albertus de Grote, Albertus Magnus. De enige die in de geschiedenis de titel De Grote ontving omwille van zijn geleerdheid. Ondanks zijn grote geleerdheid en wetenschappelijke ingesteldheid kwamen zijn geschriften niet voort uit een koude, steriele geest, maar van een ziel die echt zocht naar de vereniging met God. Hij heeft veel gebeden geschreven en naast een grote liefde tot onze lieve vrouw had hij ook een zeer grote devotie tot de heilige Eucharistie. Zo predikte en schreef hij over Gods goedheid doorheen de Eucharistie. In zijn zachtheid, zijn goedheid, denkt God liefdevol aan ons. Hij kan aan niets liefdevoller of beter denken dan dat hij in ons kan leven, in zijn goddelijkheid en menselijkheid, als een geestelijk voedsel dat ons leven voedt en ons naar een volmaakte vereniging met hem zelf brengt. Zo schrijft hij over de Eucharistie. Hij heeft ook grote werken geschreven over de heilige mis en de heilige Eucharistie. De grote Dominicaanse mystieker meester Eckhart en de zalige Henry Suzo en ook John Towler zijn sterk beïnvloed door de werken van de heilige Albertus. En ook een leuk weetje, een mooi weetje over de heilige Albertus is dat hij een officie geschreven heeft van Sint-Jozef. Dat is helaas niet bewaard gebleven. Maar het is toch mooi om te weten dat deze grote heilige ook een devotie had tot Sint-Jozef. In het decreet voor de heiligverklaring van de heilige Albertus zei paus Pius XI dat de geschriften van de heilige Albertus tonen dat hij begiftigd was door de heilige geest met de genade van contemplatie. Hij zegt ook dat de schriftwerken, dus de werken over de heilige schrift van de heilige Albertus, in het bijzonder en van al zijn theologische werken de ziel het verlangen geven om naar Christus te keren. Paus Pius XI zegt: hierin herkennen we een heilige man die over heilige dingen spreekt. Na zijn overlijden werd er over de heilige Albertus gezegd dat hij alles wist wat geweten kon worden. Niemand weet het exacte aantal van zijn geschriften, maar men kan toch wel vrij zeker stellen dat hij ongeveer 20 miljoen woorden moet hebben neergeschreven. De heilige Albertus heeft een vol leven geleid als prediker, als leraar, als administrator en als bewerker van de vrede. Maar niets van dit alles kan vergeleken worden met al hetgeen hij geschreven heeft. Zijn oeuvre omsloeg de gehele menselijke kennis, om zo te zeggen. En om die reden wordt de heilige Albertus vandaag de dag de universele dokter genoemd. Niets van wat er in die tijd toen bekend en onderzocht werd, was niet bestudeerd door de heilige Albertus. En de omvang, helderheid en waarde van zijn werk heeft er ook voor gezorgd dat hij onder alle grote wetenschappers van zijn tijd de grote werd genoemd. Zijn kennisveld was universeel. Tot slot nog een anekdote over de heilige Thomas van Aquino, die les kreeg van de heilige Albertus de Grote. U herinnert het zich misschien nog uit de uitzending over de heilige Thomas van Aquino, dat hij door zijn medestudenten de stomme os werd genoemd, omdat hij heel weinig sprak. Maar Albertus had de briljantheid van de heilige Thomas helemaal begrepen. En na een verdediging van de heilige Thomas voor een zeer moeilijke these, zei Albertus achteraf met profetische zekerheid: jullie noemen hem de stomme os, maar zijn gebrul zal nog eens over de hele wereld weerklinken. En het was een uitspraak die de geschiedenis in zou gaan, omdat de heilige Thomas van Aquino ook effectief zijn grootste leerling is geworden en later zelfs de grootste theoloog van de kerk.
Albertus overleed dus op 15 november 1280. En hoewel er direct na zijn overlijden een verering voor hem ontstond, werd hij pas in 1622 door paus Gregorius de 15e zalig verklaard. En de heiligverklaring vond plaats op 16 december 1931 door paus Pius de 11e. Deze paus benoemde hem ook tot kerkleraar en patroonheilige van de wetenschap. We besluiten deze uitzending over Albertus de Grote nog met een gebed dat hij schreef.

eeuwige liefde en oneindige goedheid. In u rust de oorsprong van alle heilige liefde. Door de onmetelijke liefde waarmee u zich met mij hebt verbonden, smeek ik u, giet iets van diezelfde liefde uit in mijn ziel. Laat mij niet zoeken voor mijn eigen gemak of voordeel, maar alles, ook mijzelf, liefhebben in zuiverheid en omwille van u alleen. Heer, laat mij uw overvloedige en onschatbare liefde navolgen, die zoals de zon haar licht vrij uitstraalt, zonder er zelf baat bij te hebben, zich uitgiet over heel de schepping. Maak mij gehoorzaam aan uw heilige geboden, want daarin toont zich uw genade en mijn liefde tot u. Laat mijn ziel zich verheugen in wat u verheugt en bedroefd zijn om wat u beledigt. Leer mij mijn naaste lief te hebben in u en omwille van u. Laat mij zoeken wat goed is en vluchten voor wat kwaad is. Laat mij zegen wensen aan wie mij kwaad doen, want dat behaagt u, Heer. Laat mij mijn vijanden overwinnen, niet door kracht of woorden, maar door goedheid en zachtmoedigheid. Schenk mij geduld in tegenspoed, want vaak brengt die meer zegen dan voorspoed. Laat mij meevoelen met wie lijden en mij verheugen met wie blij zijn. Want ieder mens draagt, net als ik, uw beeld in zich. U schenkt onvergankelijke heerlijkheid aan wie uw goddelijke liefde navolgen en zo tonen dat zij waarlijk kinderen zijn van u, onze hemelse Vader. Amen.

En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze uitzending over de heilige Albertus Magnus, de universele leraar. Graag tot binnenkort.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze vrijdag in de 15e week door het jaar. U kan de openingspsalm terugvinden op bladzijde 662, gevolgd door de hymne bladzijde 716. En de psalmen die vindt u terug op bladzijde 1070. Heere, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vaderen mij wilden tarten. Ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond het volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade. O eenheid der drievuldigheid, die heerst op aarde wijd en zijd. Hoor hoe ons vroege lied u prijst, ons psalmgezang u eer bewijst. Vroeg in de nacht reeds opgestaan, roepen wij u in stilte aan. O Heer, wilt gij het medicijn, voor alle pijn en wonden zijn. Als ons de boze in de nacht verleid heeft en tot kwaad gebracht. O Heer, dat dan uw majesteit ons reinigt en van kwaad bevrijdt. Ons hart is, Heer, tot u gericht, vervul ons met uw heerlijk licht, zodat vandaag geen zondeval ons werk en wezen schaden zal. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Doodmoe ben ik van het roepen, terwijl ik uitzie naar God. Mijn God, kom mij haastig redden. Het water stijgt tot mijn hals. Diep zink ik weg in de modder. Mijn voet vindt geen vaste grond. Ik ga in de golven onder. De stroom sleurt mij weerloos mee. Doodmoe ben ik van het roepen. Rauw en schor is mijn keel. Mijn ogen zijn moe van het turen. Terwijl ik uitzie naar God. zo talrijk als haar op mijn hoofd. Zijn zij die mij zonder grond haten. Zij die mij kwellen zijn machtig. Zij eisen onrecht van mij. Zou ik terug moeten geven wat ik nooit heb geroofd? Mijn God, gij kent mijn onwijze daden. Mijn zonden zijn niet verborgen voor u. Stel niet door wat mij overkomt hen teleur, die hopen op u, Heer der hemelse machten. Mijn lot mogen hen niet beschaamd doen staan, die u, God van Israël, zoeken. Om u heb ik iedere smaad verdragen, al steeg mij het schaamrood naar het gelaat. Een vreemdeling werd ik voor mijn verwanten. Mijn eigen broers kennen mij niet meer. De zorg voor uw huis heeft mij uitgeteerd. Op mij kwam de hoon neer van hen die u honen. Ik heb mijn ziel gekastijd met vasten. Ze hebben er mij om bespot. Een boetegewaad deed ik aan als kleding. Zij lachten er mij om uit. Er wordt over mij gepraat in de poorten. De wijndrinkers zingen een spotlied op mij. Maar mijn gebed, Heer, richt ik tot u. Nu is het de tijd van genade. Verhoor mij, omdat gij barmhartig zijt. En trouw in het hulpverlenen. Red mij uit de modder waarin ik verzink. Bevrijd mij van hen die mij haten. Geef dat ik niet in de diepte verdrink, niet meegevoerd word door de stroom. Zorg dat de afgrond mij niet verslindt, de mond van de put niet boven mij dichtslaat. Verhoor mij, Heer, want mild is uw zegen. Sta mij met heel uw barmhartigheid bij. Verberg uw gelaat toch niet voor uw dienaar. Ik voel mij rampzalig, verhoor mij met spoed. Kom nader, mijn God, en verlos mij. Mijn vijanden sluiten mij in. Gij kent mijn beschaming, mijn schande. Gij ziet wat mijn kwellers doen. De smaad heeft mijn hart gebroken. Ondraaglijk is het geschimp. Ik wachtte vergeefs op deernis, op troost, maar ik vond ze niet. Zij deden vergif in mijn voedsel. Zij lesten mijn dorst met azijn. Ik ga gebogen onder mijn smart. God, laat uw hulp mij beschermen. Gods naam zal ik loven in mijn gezang. Hem dankbaar overal prijzen. Dat zal God behagen meer dan een stier. Een dier met horens en hoeven. Ziet toe, geringen, en weest verheugd. Schept moed, gij allen die God zoekt. God luistert naar wat een arme hem vraagt. Vergeet zijn gevangenen niet. Laat hemel en aarde hem prijzen. De zee met al wat daar leeft. Want God zal Sion verlossen. Hij bouwt Juda's steden weer op. Zijn dienaren zullen er wonen. Er leven op eigen bezit. Hun kroost zal het land weer erven. Gods naam zal in ere zijn. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Doodmoe ben ik van het roepen, terwijl ik uitzie naar God. De Heer zal ons leren zijn wegen te gaan. Wij zullen zijn paden volgen. Uit het boek Job. Job gaf een antwoord. Werd mijn lijden maar eens gewogen, mijn leed op de weegschaal gelegd, zwaarder zou het blijken dan al het zand aan het strand van de zee. Daarom vloeit mijn mond ervan over. De Almachtige schiet zijn pijlen op mij af. Ik word doordrenkt van hun gif. Gods verschrikkingen staan in slagorde voor mij. Balkt de ezel in een malse wei? Loeit de os boven een gevulde trog? Zoutloze spijs is niet te eten, evenmin als smakeloos kruid. Zulk eten raak ik niet aan, ik walg er zelfs van. O, mocht toch gebeuren wat ik wens, God mij geven wat ik verhoop. Wilde hij me maar verbrijzelen, laten vallen, lossnijden. Dat zou tenminste een troost zijn, jubelen zou ik ondanks dit vrede leed, want de heilige ben ik niet ontrouw geweest. Waar vind ik kracht om staande te blijven, uitzicht om dit alles te verduren? Ik ben niet van steen, van vlees ben ik, niet van ijzer. Volkomen hulpeloos ben ik zie geen uitkomst meer. Wie ontrouw is aan zijn vriend, is ontrouw tegenover de Almachtige. Mijn vrienden zijn onbetrouwbaar als een beek, een bedding die leegloopt. Soms overvol van smeltijs en dooiende sneeuw, maar spoorloos in de droge tijd, onvindbaar in de zomerhitte. Wie zijn reisweg ervoor wijzigt, belandt in de woestijn en komt om. Of het karavanen zijn uit Thema of uit Seba, als ze daarop hopen en vertrouwen, komen ze bedrogen uit en staan verslagen. Eerlijk, gij betekent niets meer voor mij. Half in moeilijkheden raak je helemaal van streek. Heb ik soms gezegd, help dan toch, koop de rechters om met uw vermogen, red mij van mijn tegenstander, koop mij los uit de greep van de machtigen. Wijs me mijn fouten, dan zal ik zwijgen. Maak me duidelijk waarin ik heb gefaald. Eerlijke kritiek kan ik verdragen, maar jullie argumenten zeggen me niks. Waarom vitten op mijn woorden? Zegt het niets dat wanhoop ze spreekt? Zelfs een wees zouden jullie verdobbelen, je beste vriend verschacheren. Ik vraag met aandrang, luister nu eens, ik belieg jullie toch niet in je gezicht? Houd toch op met die beschuldigingen. Houd toch op, ik sta in mijn recht. Mijn tong weet wat ze zeggen kan. Mijn gehemelte proeft wat verkeerd is.

Werd mijn lijden maar eens gewogen, werd mijn leed maar eens op de weegschaal gelegd, zwaarder zou het blijken dan het zand aan het strand van de zee, daarom vloeit mijn mond ervan over, werd mijn leed maar eens op de weegschaal gelegd. Uit een preek van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, gestorven in het jaar 430. Allen sterven in Adam. Dat horen wij in de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 15, vers 22. Allen zijn wij immers afstammelingen van twee mensen. Als wij dan niet wilden luisteren naar de geneesheer om een ziekte te voorkomen, laten wij dan nu naar hem luisteren om van onze ziekte te worden verlost. De geneesheer heeft ons voorschriften gegeven toen wij gezond waren. De geneesheer heeft ons die voorschriften gegeven om geen geneesheer nodig te hebben. Want niet de gezonden hebben een geneesheer nodig, maar de zieken. Dat horen we in het heilig evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 9, vers 12. Toen wij gezond waren, hebben wij zijn voorschriften in de wind geslagen, en nu ervaren wij aan dun lijve hoe verderfelijk het ons is geworden dat wij die voorschriften in de wind hebben geslagen. Wij zijn ziek geworden. We hebben het moeilijk. We liggen op het ziekbed. Maar laten wij niet wanhopen. Want omdat wij niet bij onze geneesheer konden komen, heeft hij zelf het niet beneden zich geacht naar ons toe te komen. Hoewel door de gezonde geminacht, heeft hij de zieke niet geminacht. Hij heeft niet nagelaten andere voorschriften te geven aan de zieke die verkommerde, omdat deze de eerste voorschriften niet heeft willen naleven om niet te verkommeren. Het is alsof de geneesheer zegt: uit ondervinding weet gij nu dat ik gelijk had toen ik zei: raak dat niet aan. Herkrijg nu eindelijk de gezondheid en leef weer op. Uw ziekte, die neem ik op mij. Drink nu de bittere beker. Gij hebt immers voor uzelf die voorschriften van mij, die voor een gezonde zo aantrekkelijk zijn, zo lastig gemaakt. Zij werden veracht en gij kreeg het zwaar te verduren. Genezen kunt gij niet als gij de bittere beker niet drinkt, de beker van de bekoringen waar dit leven zo vol van is, de beker van de beproevingen, moeilijkheden en lijden. Drink, zegt de geneesheer, drink om te leven. Om de zieke dan geen kans te geven hem te antwoorden: onmogelijk, dat gaat mijn krachten te boven, ik drink niet, heeft de gezonde geneesheer zelf het eerst gedronken, om de zieke zonder aarzeling te doen drinken. Is er immers in die beker een bitterheid die hij niet gedronken heeft? Als smarten bitter zijn, hij is vastgebonden, gegezeld, gekruisigd. Als er bitterheid is in de dood, ook hij is gestorven. Als onze zwakheid huivert voor een bepaalde manier van sterven, destijds was er niets smadelijkers dan de kruisdood. De apostel Paulus beveelt dus niet voor niets de gehoorzaamheid van de geneesheer aan, als hij er nog de woorden aan toevoegt in zijn brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 8. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Tot de dood aan het kruis.

God, mijn God, ik zoek u. Naar u dorst mijn ziel als dorre akkers naar regen. Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen. Naar u dorst mijn ziel als dorre akkers naar regen. En laat ons bidden. God, geen mens die zoekt of gij geeft het licht dat hem de weg wijst naar de waarheid. Geef dat allen die de naam van Christen dragen, vermijden wat afbreuk doet aan hun geloof en ingaan op het goede. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods,

0: Jezus wordt geboren in het stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. De profetes Hanna verbleef in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Ze kwam naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen. en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer

0: is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
5: bid voor ons.
4: Heilige Jozef,
5: bid voor ons.
4: Heilige aartsengel Michael,
5: bid voor ons.
4: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus onze Heer verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. We zijn aangekomen aan onze allerlaatste aflevering van deze wat langere pelgrimstocht die we hebben mogen maken in Antwerpen. We zijn vertrokken vanuit het station van Antwerpen-Berchem om dan zo naar het centrum van Antwerpen te gaan. Ondertussen hebben we uiteraard ook mogen overnachten als echte pelgrims in een pelgrimshuis en zijn we onderweg naar de kathedraal, de Onze Lieve Vrouw kathedraal in Antwerpen, om er onze intenties en goede voornemens, die we ongetwijfeld gemaakt hebben bij het begin van dit nieuwe jaar, om die bij Maria te brengen. Dat zal dus het uiteindelijke doel worden van deze laatste aflevering. Maar eerst lopen we eigenlijk nog een beetje rond de kathedraal. En dat omwille van het feit dat we uiteraard in een kathedrale stad zijn. Dat we zeggen dat het hier ook de zetel is van een bisschop. En dan heb ik het natuurlijk over Monseigneur Johan Bonny. Wel, laten wij even via de oude korenmarkt verder wandelen tot aan de schoenmarkt. Daar vinden we nog een bijzonder kapelletje en ook het bisschopshuis van Antwerpen.

mooi lam gods. En dat heeft te maken met de bisschopsleuze van Monseigneur Bonny. Daar gaan we het nog zo meteen over hebben. We zijn aangekomen aan de deur van het Schoenmakerskapelleke. Dat zeer gekend is in Antwerpen trouwens, maar helaas vandaag gesloten. En dat omwille van een dringende renovatie die nodig was. De kapel is namelijk gebouwd in de 15e eeuw en vraagt dus de nodige zorgen. We zijn dan ook zeer dankbaar en blij dat deze zorgen zullen toegepast worden en hopen op een ander moment hier misschien wel eens te kunnen binnenwandelen. Maar het is wel een gelegenheid om even te gaan kijken naar de geschiedenis van deze kapel. Toegewijd aan de Heilige Maagd Maria. Want de officiële naam is niet het Schoenmakerskapelleken, maar wel Onze Lieve Vrouw Geboortekapel. Of Onze Lieve Vrouw van Toevlucht. Toevlucht voor allen, ongeacht nood, rang, stand of ouderdom. Het is een oase van gebed en rust, zo te midden van de stad. Het is een van de weinige godshuiskapellen die nog dienst doet voor de katholieke eredienst. Godshuizen waren sinds de 14e eeuw dus sociale instellingen voor arme bejaarden, die gesticht werden door ambachten of door gefortuneerde burgers. Zoals hier het geval is, in 1343 door Hendrik Zuderman. Een rijke koopman uit Dortmund. En die heeft in Antwerpen nog meer sociale stichtingen opgericht, zoals de Cellenbroeders, die oorspronkelijk gelegen waren aan de Zudermanstraat recht tegenover de kapel. Zoals wel bij meer godshuizen voorkomt, bedraagt het aantal huisjes niet toevallig 12. En van meet af aan staan twee heilige geestmeesters namens de stad in voor het beheer. Van de kapel is reeds sprake in 1357. En we vinden een tweede bron terug in 1477. Tijdens het Calvinistisch bewind, dat in Antwerpen in 1581 de plak zwaaide, wordt de kapel uitzonderlijk opnieuw voor katholieken geopend. Enkel voor doopsels en huwelijken, maar toch. Onder het Frans Revolutionair bewind komen alle godshuizen onder het beheer van de Commissie van de Burgerlijke Godshuizen, die haar zittingen hier in de kapel zal houden. Later, in de 19e eeuw, worden deze vele kleine godshuizen vervangen door een groot nieuw ouderlingentehuis in de Lozannastraat. En dit godshuis wordt ontmanteld. In 1887 komt de kapel met de bijhorende 8 huisjes onder het beheer van het kerkbestuur van de huidige kathedraal. Tweemaal daags luidt het klokje in de dakruiter om getrouwe kerkgangers en toevallige passanten aan te sporen naar de dagelijkse mis te komen. Boven de geveldeur toont Maria haar kind als diegene die de wereld kan redden van het verleidelijke en venijnige kwaad. Zo vertrapt ze de slang die op de aardbol kruipt. Het gaat hier over een stenen beeld van Jan-Baptiste de Vos uit 1840. Doorheen de eeuwen heen verwierf de kapel een beperkte, maar toch interessante schilderijenverzameling. En die konden we trouwens al een deeltje zien in het Maagdenhuis in een van de eerste afleveringen van onze pelgrimstocht. De kapel is een vlak afgedekt zaalkerkje, naar het oosten georiënteerd. Herhaaldelijk is ze verbouwd, onder meer met aan weerszijden een houten gaanderij. Door het openbreken van de zuidermuur op het gelijksvloers rond 1970 is de ruimte van de toenmalige sacristie aan de gebedsplaats toegevoegd. Nu, op een andere gelegenheid buiten deze pelgrimstocht mocht ik hier al eens binnengaan, toen het nog open was, en dan verrast het interieur toch wel. Het is een heel intieme sfeer die men in de kapel terugvindt en echt een plaats van gebed, want er was wel altijd iemand daar aanwezig.
die een kaarsje branden of even de tijd wou nemen om er te bidden. Het is een plaats waar de mensen hun toevlucht zoeken bij Maria. En dat zien we ook bijvoorbeeld in de grote zilveren kandelaars die het altaar sieren. Zo is er een afbeelding van een kreupele man te zien, steunend op twee stelten. En dan een stoomtrein van een van de oudste types uit de jaren 1840. En we zien de letters S, M, A, R, I in elkaar gevlochten. En dat kan je lezen als Sancta Maria. We zien ook een beeld van de oorlog, verzinnenbeeld door allerlei wapentuigen, kanon en kanonskogels. En een zeilschip, geteisterd door stormwind en bliksem, wat natuurlijk verwijst naar de titel van Maria als Sterren der Zee. Een andere afbeelding toont een vondeling, een ingebusselde boreling gedragen door een engel in een ruw landschap, en rechts een blinde pelgrim, die staat voor geestelijke en lichamelijke blindheid, begeleid door een engel die aankomt in de kerk. En dan ook een sterfbed waar een kapucijnermonnik aanspoort in stervensnood op Maria te vertrouwen. En tot slot een jongeling, treurend bij het graf van zijn geliefde, en hij wordt getroost door een oudere man. We zien op het graf een breed kruis waaraan een rouwkrans is opgehangen. Het toont al die verschillende situaties waarin de mens uitgenodigd wordt zijn toevlucht te zoeken tot de voorspraak van onze lieve vrouw. Ook in de glasramen is zij aanwezig. Bij het Duitse bombardement in 1914 zullen de 19e-eeuwse glasramen sneuvelen. In 1946 worden ze gelukkig vervangen. Op het centrale glasraam roepen vrouwen en kinderen aan wal de hulp in van Onze Lieve Vrouw van toevlucht voor hun echtgenoten op een schip in een storm. Een voorstelling die teruggaat op een oude devotieprent met als smeekbede: Ach Maria, ziet wij bidden dat gij in ons grote pijn ons wilt helpen, ons wilt troosten en ook onze toevlucht zijn. We ontdekken in deze kapel ook enkele heiligenbeelden. Zo is er onder meer een beeld van de heilige Johannes Bergmans. Rechts van het altaar is er ook zelfs een beeld van het heilig hart van onze Heer Jezus Christus. We ontdekken Sint-Jozef, moeder Anna met de jeugdige Maria aan de hand en de heilige Rita van Cascia. Sint Catharina van Alexandrië is er ook bij, de heilige Therese van Lisieux, de heilige Antonius van Padua en Anna van Sint Bartholomeus, karmelites van de Rozier natuurlijk, bevrijdster van Antwerpen. Het schoenmakerskapelletje. Zeker de moeite om hier even halt te houden, al was het dan voor de gesloten deur, maar natuurlijk hopen we snel opnieuw van de schoonheid van de kapel te kunnen genieten, eens ze helemaal is gerestaureerd. Goed, wij gaan opnieuw een klein eindje verder. Laten we even gaan aanbellen aan het bisschopshuis van Antwerpen om te horen of monseigneur Johan Bonny thuis is en misschien dat we even hem kunnen gaan begroeten. Alvorens wij een bezoek brengen aan zijn prachtige kathedraal.

We hebben aangeklopt, maar helaas, de bisschop is vandaag niet thuis. Toch is het de gelegenheid om hier voor dat mooie toegangspoort van het gebouw even stil te staan bij de rijke geschiedenis van dit gebouw dat u dus vlakbij de Schoenmakerskapel op de huidige schoenmarkt kan terugvinden. Het is eigenlijk een refugiehuis oorspronkelijk van de Sint-Bernardus-abdij van Hemiksem. In 1498 werd het bestaande gebouw vervangen door een stenen refugium. En waarschijnlijk bestond het geheel toen al uit een aantal gebouwen die gegroepeerd waren rond een binnenplein. In 1559 werd het bisdom Antwerpen opgericht en het was de Sint-Bernardus-abdij die belast werd met het financieel onderhoud van dit nieuwe bisdom. Het refugium werd verbouwd en fungeerde vanaf 1570 reeds als bisschopswoning. Amper 6 jaar later zal Antwerpen in handen vallen van de Calvinisten en diende de bisschop zijn woning te verlaten. Het is dan de plaats geworden van het stadsbestuur van Antwerpen, omdat het stadhuis tijdens de Spaanse furie zeer zwaar beschadigd werd. Maar hoe gaat dat in de geschiedenis? In 1587 werd het gebouw reeds terug in gebruik genomen door het bisdom. Maar dat zou een korte tijd duren, want we krijgen dan de Franse overheersing. Het gebouw werd achtereenvolgens residentie voor het centraal bestuur en prefectuur van het departement van de Twee Neten. Onder het Verenigd Koninkrijk zetelde de provincie-gouverneur in deze gebouwen en na de Belgische onafhankelijkheid de Antwerpse gouverneur. Jammer genoeg werd er bij de kapel en de orangerie van het oorspronkelijke gebouw door het provinciebestuur gesloopt. In de plaats daarvan kwam een provincieraadzaal. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd dit gebouw bezet door de Duitse troepen. De krijgsgouverneur resideerde in dit gebouw en het militair gerechtshof bezette de provincieraadzaal. Een bronzen gedenkplaat herdenkt dan ook de ter dood veroordeelde landgenoten. In 1918 werd het paleis opnieuw de zetel van het Antwerpse provinciebestuur en sloeg hier in 1944 een V2-bom in. De zwaarst getroffen gedeeltes werden gesloopt en enkele andere gedeelten werden nog gebruikt. In 1980 verliet het provinciebestuur definitief het voormalige bisschopshuis. Uiteindelijk werd na restauratie en renovatie geopteerd om het bisschopshuis, althans gedeeltelijk, terug zijn oorspronkelijke functie te geven door er de bisschop en zijn diensten te huisvesten. De voorbouw werd daarbij gesloopt. De gevel werd in de oorspronkelijke toestand hersteld. En een nieuwbouw geeft een verbinding tussen de twee vleugels. De renovatie- en restauratiewerken werden uiteindelijk beëindigd in het voorjaar van 1993. Op 24 mei van dat jaar vond de officiële plechtigheid plaats, waarbij het provinciebestuur het gebouw ter beschikking stelde van de bisschop en zijn diensten. Het huidige bisschopshuis bevat dus de woning van de bisschop, zijn kantoor en de burelen voor de diocesane beleidsploeg. En zoals u ongetwijfeld wel weet, is het zo dat het bisdom Antwerpen vandaag de dag geleid wordt door Monseigneur Johan Bonny. En dat maakt hem de 22e bisschop van Antwerpen. Op de drempel van het bisschopshuis kunnen we zo toch nog even stilstaan bij het leven van Monseigneur Johan Bonny. Hij werd geboren in Oostende op 10 juli 1955. Oudste van 5 kinderen in het gezin van Gustave Bonny en Marie-Jeanne Lotens. Zijn ouders die baten een landbouwbedrijf uit. Eerst te Eernegem en nadien te Moeren, vlakbij Gistel. Hij doorliep de lagere school in Eernegem en Moeren en volgde het lager middelbaar onderwijs aan het Onze Lieve Vrouwencollege te Gistel. Het hoger middelbaar onderwijs dan aan het Sint-Jans College te Meldert.
In 1973 begon hij zijn priesteropleiding aan het Grootseminarie te Brugge. Hij behaalde het baccalaureaat in de filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven en daarna het baccalaureaat in de theologie aan het Grootseminarie in Brugge. Vervolgens zette hij zijn opleiding verder aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome, waar hij in 1981 de licentie in de theologie behaalde. En vulde dat aan in 1988 met een doctoraat in de theologie, met een thesis over het gemene leven in de werken van Jan van Rusbroek. Op 20 juli 1980 werd hij tot priester gewijd door monseigneur Émile Joseph de Smet, toenmalig bisschop van Brugge, in de parochiekerk van Moeren in Gistel. In 1982 werd Johan Bonny door monseigneur de Smet benoemd tot professor en archivaris aan het Grootseminarie in Brugge. In de afdeling theologie was hij verantwoordelijk voor de vakken kerkgeschiedenis, ecclesiologie, ecumene en spiritualiteit. Hij werd directeur van de afdeling tot 1991 en geestelijk directeur van het seminarie tot 1997. Hij was ook betrokken bij het vormingswerk voor religieuzen en leken, onder meer in Groenhoven en in de Theologische Academie van het Bisdom Brugge. Ook verschillende ervaringen in het jeugdwerk en de jeugdpastoraal, onder meer als proost in de KSA Noordzeegouw en als proost van het Jong Christen Onthaal voor Toerisme, eveneens pastoraal begeleider van verschillende jongeren- en gezinneninitiatieven. In 1997 zal hij naar Rome verhuizen voor een dubbele functie. Hij werd benoemd tot staflid van de Pauselijke Raad voor de bevordering van de eenheid onder de christenen, waar hij samenwerkte met kardinaal Kasper, en verantwoordelijk voor de ecumenische relaties tussen de katholieke kerk en de orthodoxe kerken, voornamelijk in het Midden-Oosten. Tegelijk werd Johan Bonny door kardinaal Godfried Daneels en de Belgische bisschoppen benoemd tot rector van het Belgisch Pauselijk College in Rome. Naast jonge priesters uit alle Belgische bisdommen ontving hij op het Belgisch College ook een aantal Afrikaanse priesters en Grieks-orthodoxe studenten. Op 28 oktober 2008 werd hij benoemd door paus Benedictus XVI tot 22e bisschop van Antwerpen en 4e bisschop van het heropgerichte bisdom. Een beetje meer informatie dus over de 22e bisschop van het bisdom Antwerpen. En dat vlak voor het moment dat we richting de Onze Lieve Vrouw Kathedraal gaan, het eindpunt van onze pelgrimstocht.

0: Alvorens we de kathedraal zelf binnenstappen en deze even bezoeken, treffen we een bijzonder beeld aan in de nabijheid van de kathedraal. Namelijk het beeld van Nello en zijn hond Patrasche. Een wereldberoemd verhaal dat zich als het ware afspeelt in Antwerpen. Nello is een arme weesjongen in een arm boerendorp aan de rand van de stad Antwerpen. En zijn moeder, die afkomstig is van de Ardennen, sterft wanneer hij 2 jaar oud is. Nello blijft achter in de handen van zijn grootvader, Johan Daas, een oude man die nog gevochten heeft in het leger van Napoleon. Elke dag vervoert hij met zijn grootvader verse melk van de boerderij naar de burgers in de stad. Op een dag vinden ze langs de weg een door mishandeling uitgeputte trekhond, Patrasche, die daar achtergelaten is door zijn meester. En Nello en zijn grootvader vangen het dier op. Nello en Patrasche worden een grote hulp voor de steeds ouder en zieker wordende Johan, die de melkhandel steeds meer moet overlaten in de handen van Nello en zijn hond. Desondanks ontwikkelt Nello zich als een gelukkige jongen. Hij schept een intense vriendschapsband met zijn hond en het dochtertje van de lokale molenaar Alois. Bovendien blijkt Nello een begenadigd tekenaar te zijn. Tijdens zijn bezoeken aan de kathedraal van Antwerpen staat hij vol bewondering voor de schilderijen van Rubens, die voor hem een groot voorbeeld blijken te zijn. Hij is dan ook misnoegd als blijkt dat de 2 schilderijen van de kruisafneming op de zijaltaren verborgen blijven voor het niet betalend publiek, er vast van overtuigd dat Rubens het zelf nooit zo zou hebben gewild. Op een dag ziet hij in een tekenwedstrijd een kans om zijn talent te tonen aan de wereld. De molenaar is niet echt opgetogen met de vriendschap tussen zijn dochter en Nello en probeert zijn dochter weg te houden van de jonge armoezaaier. Nello's grootvader overlijdt en als de bijgebouwen van de molen afbranden, krijgt Nello bij overmaat van ramp al snel de schuld op zich geschoven, waardoor hij zijn melk niet meer kan verkopen. Nello staat al snel op straat. Wanneer hij verneemt dat hij ook de tekenwedstrijd, waar hij zijn laatste hoop op had gevestigd, niet heeft gewonnen, stort hij zich op kerstavond teleurgesteld neer in de kathedraal van Antwerpen. Hij sterft van ontbering, met zijn hand in de armen gekluisterd, terwijl het maanlicht de kruisafneming van Christus voor zijn ogen ontsluiert. Ja, een zeer rakend verhaal eigenlijk. En dat is toch wel een bijzonder beeld hier dat we vinden buiten de kathedraal. U kan het zelf eens komen bekijken. Een beeldje dus waar Nello en Patrasche, Nello die sterft met de hond in zijn armen en eigenlijk onder de straatstenen ligt, alsof de straatstenen een soort van deken geworden zijn. Een heel rakend beeld. En natuurlijk verwijzend ook naar het feit dat er in die tijd waar het verhaal geschreven werd, de auteur die graag aanklacht wilde maken tegen de hondenmishandeling van haar tijd, die welig tierde in het 19e eeuwse Europa, maar zeker ook natuurlijk voor de vele kinderarbeid die vaak voorkwam en vaak onder erbarmelijke condities. Nello en Patrasche, en zij vormen als het ware de ingang naar Rubens, de prachtige schilderijen die we zo meteen zullen mogen bewonderen wanneer we de kathedraal binnenkomen. Alvorens we dat doen, vertel ik u toch graag nog eerst iets even over de kathedraal van Antwerpen. En dan laat ik u graag delen in de ervaring van het bezoeken van deze mooie kathedraal die u zeker niet mag missen wanneer u naar Antwerpen komt. Het is een gotische kruiskerk gebouwd tussen 1352 en 1521. Hij heeft dus vele bouwfases gekend. Als u merkt, de grote periode waar we over spreken, het heeft honderden jaren geduurd om uiteindelijk te komen tot het huidige gebouw. Pas in 1614 trouwens werd gestart met de bouw van de gewelven van de middenbeuk en de dwarsbeuken. En zo waren er dus de mogelijkheid om de kerk langzamerhand uit te bouwen. De kerk wordt eigenlijk tot de hoogtepunten van de Brabantse gotiek gerekend, maar vertegenwoordigt een nieuw type binnen die stijl. Zo werden bijvoorbeeld geen ronde zuilen met koolbladkapitelen toegepast, maar geprofileerde bundelpijlers die zonder onderbreking doorlopen in de gewelfribben. En dat ziet u ook wanneer u binnenkomt, het vloeiende geheel dat eigenlijk de uitlopers van de zuilen vormen met het dakgewelf. De kathedraal is bekend geworden door haar indrukwekkende westgevel met haar timpaan of timpanon, de antieke bouwkunst, het driehoekige gevelveld tussen de kroonlijst en de schuin oplopende daklijsten van een gebouw die u kan zien aan de ingang van de kathedraal. En dat toont eigenlijk het laatste oordeel. De noordelijke toren is 123,92 meter hoog en is sinds de sloop van de Sint-Lambertus-kathedraal in Luik in 1794 de hoogste kerktoren van de Nederlanden. Hij werd gefinancierd door de stad Antwerpen en valt ook nu nog onder het stadsbestuur en dus niet onder het kerkbestuur, zoals u misschien zou verwachten. Het is een voorbeeld van flamboyante gotiek, opgetrokken in witte Balegemse zandsteen. Hij werd in 1518 voltooid. In de noordelijke toren bevindt zich dan ook de luidklokken en de bijaard. 515 treden zijn er in deze toren. Bovendien kan u deze bezoeken van april tot september onder leiding van erkende gidsen. Nu, eigenlijk van het oorspronkelijke interieur is zo goed als niets bewaard. In de reformatie raasde de beeldenstorm door de kathedraal, waarbij glasramen, beelden, relieken, praalgraven, tientallen altaren werden onteerd en vernietigd. En we vinden er natuurlijk prachtige kunstwerken terug, niet in het minst kunstwerken van Peter Paul Rubens, de kruisoprichting in een drieluik, de kruisafneming eveneens in een drieluik, de verrijzenis van Christus eveneens in een triptiek en de hemelvaart van Maria als een prachtig altaarstuk. Daarnaast vinden we ook de dood van Maria van Abraham Matthijssens en de hemelvaart van Maria van Cornelius Schut. Werkelijk te veel om op te noemen. Het is vooral een uitnodiging om zelf naar de kathedraal te komen en u over te geven aan de bewondering en de verwondering die men hier kan ervaren. Tijd voor ons om naar binnen te gaan. Gaat u zeker met ons mee. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aangekomen aan het laatste deeltje van onze pelgrimstocht vandaag. En ik had daarnet een gesprek met Carolien, die werkt voor de communicatie van de kathedraal. Ja, want in zo'n gebouw dat toegankelijk is, onder andere voor de gelovigen, zeer zeker, maar ook voor de toeristen die hier komen, moet je een officiële toestemming hebben om opnames te mogen maken in de kathedraal in het kerkgebouw. Ja, het is een prachtig gebouw, waar ook hele mooie kunstwerken natuurlijk te bezichtigen zijn. We gaan eventjes een rondwandeling maken en dan probeer ik u een indruk te geven alvorens we naar de kapel van Onze Lieve Vrouw zullen gaan om daar onze intenties en goede voornemens te brengen zoals dat ook de bedoeling was voor deze pelgrimstocht. We zien hier een triptiek. Een driedelig schilderij. En dat is de kruisoprichting. Gemaakt in de periode tussen 1609 en 1610 van Peter Paul Rubens natuurlijk. We zijn al voorbij het Rubenshuis gegaan. En nu staan we voor een van die indrukwekkende werken van de schilder. Hij schilderde de kruisoprichting oorspronkelijk voor het hoogaltaar van de intussen afgebroken Sint-Walburgiskerk, die voor het steen gelegen was. Het werk kwam in 1816 in de kathedraal terecht. En voor de kruisoprichting liet Rubens zich inspireren door Italiaanse voorbeelden. Zowel chronologisch als thematisch en stilistisch komt Rubens kruisoprichting voor zijn kruisafneming. Ja, en het is zeker de moeite om eens een bezoek te brengen aan de kathedraal, natuurlijk om het hier zelf allemaal te komen bezichtigen. Ik sta hier ondertussen onder een werk van Maarten Pepijn. Die leefde van 1575 tot 1643. En we zien de heilige Norbertus in aanbidding voor het allerheiligste sacrament van het altaar. Want daarover gaat het natuurlijk nog altijd. Ondanks het feit dat de kathedraal ook een toeristisch luik kent, gaat het hier natuurlijk nog altijd over Jezus Christus. Enkele indrukwekkende beelden van de heilige Matthäus zien we hier en natuurlijk ook van de heilige Johannes. Aan een van de toegangspoorten van de kathedraal. En zo lopen we even van de ene kant naar de andere zijde van de kathedraal om een indruk op te doen van het andere schilderij. Eveneens driedelig. En dat terwijl er momenteel ook rondleidingen gebeuren in de kathedraal om de kunstpracht onder aandacht te brengen. En dat staat ons toe om even bij de Ark van het Verbond halt te houden. En dan hebben we het natuurlijk niet over de Ark van het Verbond uit de Heilige Schrift, maar wel de verwijzing ernaar. En dat is natuurlijk het tabernakel. En dat is een heel indrukwekkend iets. Als je in de kathedraal even binnenkomt aan de rechterzijde, vind je een zijbeuk, zeg maar, waar de heilige mis wordt opgedragen. Wanneer je dus naar de mis wilt komen, dan kan dat zeker. En dus het tabernakel is echt in de vorm van zo'n ark van het verbond. In late rococo-stijl. Het is versierd met prefiguraties van de Eucharistie en het prijkt nog steeds op het altaar van de broederschap van het Allerheiligste Sacrament, waarvoor het ook bestemd was. Een ander indrukwekkend kunstwerk waar je misschien gemakkelijker aan voorbij zou gaan als je naar de kathedraal komt enkel om de indrukwekkende, weliswaar, schilderijen van Peter Paul Rubens te bekijken. Ook prachtige glas- en loodramen natuurlijk, die te bewonderen zijn. Ons eraan herinnerend dat een ieder zijn eigen kleur van heiligheid heeft. Dat God ons allemaal op een unieke manier heeft geschapen en dus ook op een unieke manier tot heiligheid wil roepen. Althans, dat is hetgene wat ik er altijd bij denk als ik die kleurenpracht zie van die glas- en loodramen in de kerken, die we ondertussen toch al een heel wat van onze pelgrimstochten hebben bezocht. En het andere werk dat hier te bewonderen valt is natuurlijk de kruisafneming van Peter Paul Rubens. Een altaarstuk van het Colveniersgilde. Gemaakt in de periode tussen 1611 en 1614. Het geldt als het absolute meesterwerk van de Vlaamse schilderkunst van de 17e eeuw. Vorm, lijn, kleur en licht houden elkaar als het ware perfect in evenwicht. En dat is heel opvallend, de lichtinval, zeg maar, die Peter Paul Rubens gebruikt in zijn schilderijen. De Colveniers wilden dat het triptiek gewijd was aan hun patroonheilige, de heilige Christoffel. En de iconografische voorschriften van de Contra-Reformatie lieten evenwel niet toe dat heilige levens het hoofdthema van een altaarstuk werden. Rubens bedacht een ingenieuze oplossing. Want Christoffel betekent hij die Christus draagt. En op het schilderij zijn vele Christusdragers voorgesteld.
1: Op het middenpaneel wordt Jezus' dode lichaam door Johannes ondersteund. En op het linkerpaneel draagt Maria hem in de moederschoot. Rechts houdt de oude Simeon hem in de armen. En op de buitenluiken, tenslotte, prijkt een imposante Christoffel. Een trucje dus van Peter Paul Rubens om eigenlijk toch het mogelijk te maken om de heilige Christoffel zeg maar als thema te nemen voor dit werk van de kruisafneming. Wandelen wij opnieuw een stukje verder. En dan gaan we verder ook in de kunstpracht natuurlijk van de kathedraal. En aan de rechterzijde komen we dan in de sacristie terecht, waar we een beeld zien van de heilige paus Johannes Paulus II. Een borstbeeld. En natuurlijk het portret van paus Franciscus en van de bisschop van Antwerpen, monseigneur Johan Bonny. En dan in een van de kapellen een opvallend iets. Op een rood fluwelen kussen ligt een zilveren doornenkroon. Heel mooi, met een pieta boven het altaar en de liggende Christus in het graf aan de linkerkant van het altaar. En dan in een andere kapel zien we een triptiek opnieuw met een afbeelding van onder meer de heilige Johannes Bergmans, die net gestorven is en omringd is door tal van figuren die eigenlijk symbool staan voor de hele wereld. Van de koningen tot adel, tot prelaten en de kerk, tot de armen die zich rond de kist van de heilige Johannes Bergmans hebben verzameld. En als we opnieuw voorbij het koor gaan, dan worden we uitgenodigd om even onze blik ten hemel te richten. Namelijk in de koepel van de kathedraal vinden we het werk ten hemelopneming van Maria, daterend uit 1647. Want de kathedraal is inderdaad toegewijd aan Onze Lieve Vrouw, maar nog veel specifieker, de ten hemelopneming van Maria. Een late tijdgenoot van Rubens heeft dit thema hoog in de vieringkoepel uitgewerkt op 43 meter. En dankzij de bedreven manier waarop de schilder Schut het perspectief hanteert, is het alsof de koepel zich opent naar de hemel. Een indrukwekkend staaltje schilderkunst. Ja, tal van dingen hier om te bezichtigen. We hebben een snelle rondgang gemaakt en gaan nu richting de kapel van Onze Lieve Vrouw om daar onze intenties en goede voornemens neer te leggen, als ook de intentie, zeg maar, om de 40 dagen tijd op een biddende manier mee te maken.

En zo komen we de kapel binnen, waar ook onze lieve vrouw aanwezig is. In het decorum boven het altaar. En waar hier dus ook kaarsjes kunnen gebrand worden als teken van gebed, als een vraag van gebed voor de intenties die wij naar hier brengen. En hier staand voor Maria willen we aan onze lieve vrouw vragen, de patrones van de radio, om onze intenties tot bij Jezus Christus te brengen. De goede voornemens die we hebben gemaakt bij het begin van het jaar, om onze kracht en de genade te vragen om deze ook vol te houden. En deze 40 dagen tijd een tijd te laten zijn van gebed, van penitentie, van het geven van aalmoezen, om als het ware ruimte te maken, tijd te maken om mee te gaan in de lijdensweg van Jezus, mee te gaan in zijn Gethsemane, mee te gaan in zijn kruisweg, mee te gaan tot aan het kruis samen met Maria, in het vooruitzicht van de verrijzenis. Laten we samen een wees gegroet bidden om hier de uitdrukking aan te geven. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maagd Maria, moeder van God, bid voor ons. En zo besluiten wij onze pelgrimstocht helemaal tot in de Onze Lieve Vrouw kathedraal van Antwerpen. En eigenlijk kunnen we Onze Lieve Vrouw ook danken voor alle pelgrimswegen die we al hebben mogen bewandelen in de afgelopen jaren, in de afgelopen afleveringen en waar u bent meegegaan. De weg van de pelgrim is zoals het gebed. Het verandert altijd iets. Het verandert altijd degene die de weg bewandelt. Het is het besef dat de weg er al vele eeuwen voor ons ligt en er vele eeuwen na ons nog zal liggen. En wij zijn passanten, pelgrims onderweg naar het eeuwige leven met Christus, naar het eeuwige leven met God. En deze 40 dagen tijd die herinnert ons daaraan dat wij stof zijn en tot stof zullen wederkeren. Heilige Maagd Maria, wij vragen u om onze gebeden tot bij Jezus te brengen en te vragen om ruimte te maken in ons leven, om ons hart gericht te houden op het eeuwige leven. Amen.

En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van onze wat langere pelgrimstocht van Antwerpen-Berchem helemaal richting de Onze Lieve Vrouw-kathedraal in Antwerpen. Met grote dankbaarheid dat u bent meegevolgd, hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw uw wandelschoenen aantrekt en met ons meegaat en een stukje van

ons mooie land of wie weet het buitenland met ons als pelgrims samen mogen ontdekken. Van harte dank voor het luisteren, voor het meegaan en graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 8:30 geworden en wij zijn telefonisch verbonden met de eerwaarde heer Piet Kapoen om samen met u de lauden te bidden. Het ochtendgebed van de kerk op deze vrijdag in de 15e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 717. Bladzijde 717 voor de hymne. De psalmen vanaf bladzijde 1073. Voor de psalmen dus bladzijde 1073. En daarop volgend op bladzijde 1076 vindt u de korte schriftlezing.
2: God, kom met de hulp, hier haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Gij zijt het eeuwig glorielicht, o Christus, hoop van ons bestaan. Van God de Vader uitgegaan, geboren als een mensenkind.
1: Reik onze zwakheid nu de hand en wek ons op tot waakzaamheid, opdat ons hart u toegewijd van ijver voor het goede brand.
2: Reeds straalt de heldere morgenster, de bode van de nieuwe dag. Weer wijd geduister van de nacht, uw heilig licht zij niet meer ver.
1: Blijf met het licht ons steeds nabij, verdrijf de aardse duisternis. Maak dat ons hart weer zuiver is, wees ons behoud te allen tijd.
2: Laat groeien het geloof het eerst en ingeworteld zijn als deugd. Voeg bij de hoop die ons verheugt, de liefde die hen overheerst.
1: Gij ziet met liefde op ons neer, o Christus die ons allen leidt. U zij de lof in eeuwigheid, de Vader en de Geest zij eer. Jegens u alleen heb ik gezondigd, Heer, ontferm u over mij.
2: God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid. Delf mijn zondigheid in uw erbarmen.
1: Was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden.
2: Ik erken dat ik misdreven heb. Altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
1: Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat, heb ik gedaan.
2: Dus zijt gij rechtvaardig in uw oordeel, is het vonnis dat gij veld gegrond.
1: Ach, met schuld belast werd ik geboren. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving.
2: Maar gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.
1: Sprenkel mij met hyssop dat ik rein word. Was mij dat ik witter word dan sneeuw.
2: Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken. Geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.
1: Wend uw ogen af van mijn gebreken. Scheld mij al mijn schulden kwijt.
2: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
1: Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg.
2: Geef mij weer de weelde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid.
1: Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren. Alle schuldigen terugvoeren tot u.
2: Houd mij ver van bloedschuld, God mijn redder. Dan bezingt mijn tong uw wijs beleid.
1: Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen.
2: In geschenken hebt gij geen behagen. Wat ik u ook bied, gij wilt het niet.
1: Wat ik offer God is mijn boetvaardigheid. Een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af.
2: Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig. Bouw de muren van Jeruzalem weer op.
1: Dan ontvangt gij alle offers die gij hebt bevolen. Dan komt men weer offeren op uw altaar.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Jegens u alleen heb ik gezondigd. Heer, ontferm u over mij. Heer, wij waren afvallig. Wij hebben misdaan tegen u.
2: Mijn ogen verdrinken in tranen. Geen dag, geen nacht heb ik rust.
1: Verpletterd is Sion, de jonkvrouw, geveld door een gruwzame slag.
2: Ga ik het veld in rondom mij, de doden vermoord door het zwaard.
1: Keer ik terug in de straten, geraamten door honger verteerd.
2: Zelfs de profeet en de priester, dolen versuft door het land.
1: Hebt gij dan Juda verstoten? Hebt gij van Sion genoeg?
2: Heer, waarom slaat gij ons toch? Is er voor ons geen genezing?
1: Wij hoopten op vrede, maar kregen ze niet. Een tijd van herstel, het werd rampspoed.
2: Heer, wij waren afvallig. De schuld onze vaderen is ons bekend. Wij hebben misdaan tegen u.
1: Geef ons niet prijs aan smaad om uw naam. Onteer niet de troon van uw glorie.
2: Wees ons indachtig, Heer. Breek uw verbond met ons niet.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, wij waren afvallig. Wij hebben misdaan tegen u. Waarlijk, de Heer is God. Wij zijn Gods kudde, zijn volk.
2: Juist voor de Heer alle landen, dient met blijdschap de Heer. Treed voor zijn aanschijn met jubel.
1: Waarlijk, de Heer is God, Hij is de Schepper en Meester. Wij zijn kudde, zijn volk.
2: Trekt met een lied door zijn poorten, komt in zijn voorhof met zang. Zegent zijn naam en eert hem.
1: Hij is ons goedgezind, eindeloos is zijn erbarmen. Zijn trouw van geslacht op geslacht.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Waarlijk, de Heer is God, wij zijn Gods kudde, zijn volk. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Ik zal het liefst van alles roemen op mijn zwakheden. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen. Daarom lijd ik om Christus wil gaarne zwakheid, smaad, nood, vervolging en benauwdheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk.
2: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
1: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
2: Toon mij de weg die ik moet nemen.
1: Want ik vertrouw op u.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u. In zijn milde erbarming heeft God genadig neergezien en heeft hij zijn volk verlost.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat gij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David, zijn getrouwe.
2: zoals gij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal gij onze vaderen, barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij kind zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In zijn milde erbarming heeft God genadig neergezien en heeft hij zijn volk verlost.
2: Richten wij ons in gebed tot Christus. Hij is voor zijn volk geboren, gestorven en verrezen. Zeggen wij daarom vol vertrouwen: Heer, red allen die gij met uw bloed hebt verlost.
1: Geprezen zijt gij, Jezus, verlosser van de mensen. Voor ons hebt gij lijden en kruisdood ondergaan. Met uw kostbaar bloed hebt gij ons vrijgekocht.
2: Heer, red allen die gij met uw bloed hebt verlost.
1: Gij hebt beloofd water te geven dat opborrelt tot eeuwig leven. Stort uw geest uit over alle mensen.
2: Heer, red allen die gij met uw bloed hebt verlost.
1: Uw leerlingen hebt gij uitgezonden om overal het evangelie te prediken. Schenk uw hulp aan allen die de kracht van uw kruis verkondigen.
2: Heer, red allen die gij met uw bloed hebt verlost.
1: Geef moed en geduld aan wie door ziekte of rampen zijn getroffen, aan allen die leven in de schaduw van uw kruis.
2: Heer, red allen die gij met uw bloed hebt verlost. We bidden samen het gebed des Heren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Laat ons bidden. Almachtige Vader, kom met uw licht in ons hart, zodat wij de weg gaan van uw geboden en u altijd volgen als onze herder en leidsman. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

Laat mij in gerechtigheid u aanschouwen. Uw aanblik verzadigt mij als ik ontwaak. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, belijden we eerst onze zonde, bekeren we ons tot God om deze Eucharistie goed en waardig te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, Heer van hemel en aarde, gij vraagt geen offers, maar barmhartigheid. Geef dat wij de wet van uw liefde van harte aanvaarden als een veilige leidraad door ons leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Lezing uit de profeet Jesaja. In die dagen werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, ging naar hem toe en zei tot hem: Zo spreekt de Heer, stel orde op uw huis, want gij gaat sterven. Je zult niet langer in leven blijven. Toen keerde Hizkia zijn gezicht naar de muur en bad tot de Heer: Ach Heer, bedenk toch hoe ik onder uw ogen geleefd heb, met een trouw en toegewijd hart, en hoe ik gedaan heb wat u behaagt. En Hizkia weende luid. Toen kwam het woord van de Heer tot Jesaja: Ga naar Hizkia en zeg tot hem: Zo spreekt de Heer, de God van uw vader David. Ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien. Welnu, ik zal aan uw leven 15 jaar toevoegen. En ik zal u en deze stad uit de greep van de koning van Assur redden. Ik neem deze stad onder mijn hoede. Daarop gaf Jesaja opdracht een vijgenkoek te halen en die op het gezwel te leggen. Dan zou hij genezen. En Hizkia vroeg: Aan welk teken zal ik zien dat ik zal opgaan naar het huis van de Heer? Jesaja antwoordde: Dit is het teken dat de Heer u zal geven om u te laten weten dat hij zijn woord gestand zal doen. De schaduw die door de zon de trap van Achas is afgedaald, zal ik 10 trappen terug laten gaan. En de zon ging op de zonnewijzer de 10 trappen terug die zij reeds had afgelegd. Woord van de Heer. Gij houdt mij terug van de kuil van de dood en schudt van u af mijn zonden. Gij houdt mij terug van de kuil van de dood en schudt van u af mijn zonden. Ik sprak: In de bloei van mijn leven bereik ik de poort van het dodenrijk, beroofd van de rest van mijn jaren. Ik sprak: De Heer zal ik nooit meer aanschouwen, geen mens zal ik ooit nog zien. Gij houdt mij terug van de kuil van de dood en schudt van u af mijn zonden. Mijn woning op aarde wordt afgebroken en neergehaald als een herderstent. De wevers rollen mijn leven op en snijden mij af van de schering. Gij houdt mij terug van de kuil van de dood en schudt van u af mijn zonden. Ik kan slechts leven door uw genade. Bij u alleen vindt mijn geest weer moed. Gij kunt mij genezen, mijn leven bewaren. Gij houdt mij terug van de kuil van de dood en schudt van u af mijn zonde.

Alleluia. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Alleluia. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen nu kregen honger en begonnen aren te plukken en te eten. De fariseeën zagen dat en zeiden tot hem: uw leerlingen doen daar iets wat op sabbat niet geoorloofd is. Hij gaf hun ten antwoord: hebt gij niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger kregen? Hoe hij het huis van God binnenging en de toonbroden opat, die nog hij, nog zijn metgezellen, maar alleen de priesters mochten eten. Of hebt gij niet in de wet gelezen dat de priesters elke sabbat in de tempel de sabbat schenden en toch niet schuldig zijn? Ik echter zeg u, hier is meer dan de tempel. Indien het maar tot u doorgedrongen was wat het zeggen wil: ik wil liever barmhartigheid dan offers, dan zoudt gij deze onschuldigen niet veroordeeld hebben. Want de mensenzoon is Heer van de Sabbat. Tot zover de woorden uit het heilig evangelie. De instelling van de Sabbat. We weten dat dat een verband houdt met de schepping. Wanneer God orde heeft gegeven aan alles wat hij gemaakt had. Een orde waarin ook de mens een plaats krijgt. Zelfs eigenlijk bijna de belangrijkste plaats. God schept de mens op de zesde dag. En aan die mens, dat lezen we dan ook in het tweede scheppingsverhaal, zal gevraagd worden om te eten van alle bomen in de tuin. We kennen het verhaal van Adam en Eva. Maar in het eerste scheppingsverhaal komt er nog iets extra bij. En dat is de schepping van de Sabbat. Die zevende dag, de dag waarop God zal rusten van al het werk dat hij heeft gedaan. En die Sabbat moet geheiligd worden. Dit komt boven de mens. Dit wordt dus gezien als de ware roeping van de mens. De mens moet God op de eerste plaats zetten in zijn of haar leven. De mens heeft de roeping om naar God toe te gaan. Hoe kunnen we die twee verhalen, waar dat de mens wordt gevraagd om te eten en waarbij de mens wordt gevraagd om God op de eerste plaats te zetten, hoe kunnen we die verenigen? Wel, eigenlijk door gewoon te luisteren naar wat er echt geschreven staat. Wanneer de mens moet eten van alle bomen behalve ene in de tuin van Eden, dan is dat omdat God het voedsel schenkt. De mens moet alleen maar eten wat van God komt. En wij weten dat de mens meer is en moet leven met meer dan brood alleen. De mens moet alles ontvangen van God, moet durven aanvaarden wat God hem schenkt. Moet durven aanvaarden dat God hem lief heeft. En wanneer de mens dat aanvaardt, dan zal hij eten, maar ook tegelijkertijd de Sabbat heiligen. Het is te zeggen, God op de eerste plaats zetten. Niet alleen op een zevende dag in de week, zeer menselijk gezien, maar elke dag opnieuw. En dat is eigenlijk hetgeen dat Jezus in de diepe zin van het evangelie vandaag vertelt. De leerlingen hebben geen schuld om honger te krijgen. Zij hebben geen schuld om te willen eten. Want eigenlijk doen zij daarmee wat God van hen heeft gevraagd. Maar de fariseeën daarentegen, die zijn wel schuldig.
Want zij veroordelen mensen die God op de eerste plaats zetten in alles in hun leven. Zeker, de leerlingen zijn ook zondaars, zoals ieder van ons. Maar ze doen hun best om God op de eerste plaats te zetten en te aanvaarden dat God hen als eerste heeft liefgehad. Indien het maar, zo zegt Jezus, tot u doorgedrongen was, wat het zeggen wil, ik wil liever barmhartigheid dan offers, wel, dan zouden ook wij, broeders en zusters, beseffen dat God met ieder van ons barmhartig is. Wij mogen niet veroordelen, maar wij moeten God aanvaarden voor wie hij is en voor wat hij voor ons doet. De mensenzoon, zo zegt Jezus nog, is Heer van de Sabbat. Jezus is meester, hij is God, hij is die schepper die ons alles heeft gegeven. Laten we, broeders en zusters, met een dankbaar hart vandaag op deze vrijdag de Eucharistie vieren. Een dankbaar hart omwille van het feit dat God ons lief heeft gehad en nog altijd heeft, dat God op ons wacht en ons alles geeft tot het voedsel toe, opdat wij met kracht vooruit kunnen gaan, niet alleen lichamelijke kracht, maar geestelijke kracht, vooruit gaan op een weg naar eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben de beker ontvangen. Aan u dragen we ook de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

Bid aan broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, zie naar de gaven van de kerk die met aandrang tot u bidt. Geef aan de gelovigen die ze zullen ontvangen de genade van een heilig leven door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Gij hebt uw kinderen, die door de zonde van u waren vervreemd, opnieuw bij u willen samenbrengen, door het bloed van uw Zoon en de kracht van de Geest. Eén volk uit de drie ene God, lichaam van Christus, tempel van de Geest, uw kerk op aarde. Tot lof van uw veelvoudige wijsheid. Daarom met de koren van de engelen loven en aanbidden wij u en zeggen vol vreugde: Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Ja, waarlijk, heilig zijt gij, Vader. Gij zijt de bron, uit u stroomt alle heiligheid. Stort uw geest nu uit over deze gaven, zodat ze voor ons geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaarde, nam hij brood in zijn handen, dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen, dankte u opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Daarom gedenken wij, zoals hij het heeft gewild, dat uw zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader. En wij bieden u aan wat hij ons heeft gegeven, dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood. Wij danken u omdat gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren zoon en vragen u met aandrang dat we naar elkaar toegroeien door de kracht van uw heilige geest. Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap, rondom de bisschop van Rome, paus Leo, onze bisschop Luc, Koen zijn hullebisschop en allen die gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn. Neem ook ons allen op in uw liefde. Dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid. Door

0: In de hemel, geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede des Heren zij altijd met u. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Dit zegt de Heer. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem.
1: Terwijl de gelovigen de communie ontvangen, dierbare luisteraars, kunnen wij ons verenigen in gebed en bidden wij dit gebed voor geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: en laat ons nog bidden. Heer, we hebben uw goddelijke gaven ontvangen. Wij vragen dat wij telkens als we samenkomen voor de viering van dit mysterie meer ontvankelijk worden voor het werk van de verlossing. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u. En zegene u allen, de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En gaat nu allen heen in vrede. Wees gegroet, Maria, vol van genade.
1: De Heer is met u. Gezegend zijt u onder vrouwen.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre-François in deze catechese-reeks over de 10 geboden.
1: We hebben gesproken over eerbied van het leven, maar zouden we niet moeten spreken over de eerbied voor de doden? Wel, inderdaad, aan de stervende moet men aandacht en zorg besteden om ze te helpen hun laatste ogenblikken in waardigheid en vrede door te brengen. De gebeden van mensen die hun dierbaar zijn helpen daarbij. De omgeving van de zieke moet er ook voor zorgen dat de zieken op gepaste tijd de sacramenten kunnen ontvangen. Want die sacramenten gaan hen op de ontmoeting met de levende God voorbereiden. Ineens dat de persoon overleden is, is men nog altijd eerbied verschuldigd voor zijn stoffelijk overschot. Want, dat is de visie van de christenen, het lichaam van de overleden moet met respect en liefde behandeld worden vanuit het geloof in en de hoop op de verrijzenis. En daarom wordt het geprezen dat men de doden begraaft. Als men iemand niet begraaft, maar cremeert, gaat het geen gevolg hebben voor zijn zielerust. Maar het is toch goed om het geloof in de verrijzenis te onderhouden. Het verdient de voorkeur om ze te begraven. Dat is bovendien een van de werken van lichamelijke barmhartigheid. Kan men bijvoorbeeld zijn lichaam geven aan de wetenschap? Wel ja, autopsie of lijkschouwing kan moreel gerechtvaardigd zijn, om wettelijke redenen of voor wetenschappelijk onderzoek. En het afstaan van organen na de dood is ook toegestaan en kan zelfs verdienstelijk zijn. En wat zegt de kerk in verband met crematie? Indien het geloof in de verrijzenis niet in het geding komt, laat de kerk de crematie ook toe. En nu komen we bij het derde deel van onze bespreking over het vijfde gebod. Het gaat over het bewaren van de vrede. Wat is de vrede? De vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Laat ons eens kijken wat Jezus zegt. Om te beginnen zegt Jezus, hij herinnert aan het gebod, gij zult niet doden. Maar hij gaat verder. Hij verbiedt zelfs gramschap. Want gramschap is een verlangen om zich te wreken. Zo zegt de heilige Thomas van Aquino, wraakzucht omwille van het kwaad van iemand die men moet straffen, is ongeoorloofd. Wat wij wel mogen doen, is een straf opleggen ter bestrijding van de ondeugd en om het handhaven van de rechtsorde, dat mag. Maar gramschap uit wraakzucht is slecht. Soms kan de gramschap zo ver gaan dat men bewust wenst zijn naaste te doden of zwaar te verwonden. In dat geval is het een ernstig vergrijp tegen de naaste liefde. En dan is het een doodzonde. Daarom zegt de Heer, ik citeer Matthäus 5, vers 22, al wie vertoornd is op zijn broeder zal strafbaar zijn voor het gerecht. Dat is dus gramschap. In de buurt van gramschap komt haat. Haat is een hartstocht. Maar ik heb het hier over de opzettelijke gewilde haat. Die is in strijd met de liefde. Haat kan je voorkomen en je wilt het niet voeden, dan is het nog niet noodzakelijk een zonde. Het is vanaf het ogenblik dat het willen en voeden en koesteren, dat het een zonde wordt. De naaste haten is een zonde wanneer men opzettelijk kwaad wenst te berokkenen. De naaste haten is een zware zonde. Daarom zegt Jezus, wel nu, ik zeg u, bemint uw vijanden en bid voor wie u vervolgen, omdat ge kinderen mocht worden van uw Vader in de hemel. Wat Jezus beoogt eigenlijk is de vrede. De vrede is een voorwaarde voor de eerbied voor het menselijke leven. Hij maakt de groei ervan mogelijk. Dus vrede beperkt zich niet tot het in stand houden van het evenwicht tussen tegenovergestelde machtsblokken. Vrede op aarde kan niet tot stand komen zonder de bescherming van het persoonlijk eigendom, de vrije communicatie tussen de mensen, de eerbied voor de menselijke waardigheid van personen en volkeren, en van de toegewijde beoefening van de broederlijkheid. Vrede is meer. Vrede is, met woorden van de heilige Augustinus, tranquillitas ordinis, de rust die vloeit van de orde. De profeet Jesaja zegt dat de vrede het werk van de gerechtigheid is en de vrucht van de naaste liefde. Aldus het Tweede Vaticaanse Concilie met de Pastorale Constitutie Gaudium et Spes. En de aardse vrede is nog maar niks in vergelijking met de vrede van Christus. Want Christus is de Messiaanse vredevorst. Door zijn bloed op het kruis te vergieten heeft Christus in zijn eigen vlees de vijandschap gedood, aldus Efeziërs of Colossenzen. Hij zegt het ook dat hij onze vrede is. En hij verklaart zalig hen die vrede stichten. Er is een heel mooi gebed in de mis naar het Onze Vader, waarin de vrede wordt gevraagd aan Christus. En het gaat over een vrede die de wereld niet kan geven, maar een vrede die van Christus komt. We hebben gesproken over de vrede. Nu gaan we een beetje proberen te bekijken wat wij moeten denken van de oorlog. Wel, aangezien het vijfde gebod de opzettelijke vernietiging van het menselijk leven verbiedt, en dat elke oorlog met zich meebrengt rampen en ongerechtigheden, vraagt de kerk met aandrang aan iedereen te bidden en zich in te zetten opdat God in zijn goedheid ons mogen bevrijden van de oude slavernij van de oorlog. Alle burgers en alle bestuurders moeten zich inspannen om oorlogen te vermijden. Een vriend van mij, militair, zegt altijd dat zijn beroep erin bestaat de oorlog te bereiden om de vrede te bereiken. Het concilie, het tweede concilie van het Tweede Vaticaanse Concilie zegt in een document dat spreekt over de vrede, namelijk de Pastorale Constitutie Gaudium et Spes, zegt zolang het oorlogsgevaar nog zal bestaan en er nog geen internationale autoriteit is met eigen competentie en passende uitrusting, zal men de regeringen het recht niet kunnen ontzeggen om zich wettig te verdedigen, indien alle mogelijkheden van vreedzame onderhandelingen zijn uitgeput. Dus we hebben de indruk dat de kerk hoopt dat er ooit is een internationale autoriteit zal bestaan die efficiënt de oorlog onmogelijk kan maken. Maar zo ver zijn we nog niet. En daarom zijn de verschillende overheden ertoe verplicht om zelf hun wettige zelfverdediging in handen te nemen. Er zijn wel strenge voorwaarden om tot een militaire interventie over te gaan. En die moeten nauwgezet in acht worden genomen. En daarom geeft de kerk vier voorwaarden die de mensen die moeten beslissen, gaan we een militaire actie ondernemen, ja of nee? Die vier voorwaarden moeten vervuld worden. Ten eerste, dat de schade die door de aanvaller aan het volk of de volkerengemeenschap wordt toegebracht van blijvende aard is, dat ze belangrijk is en met zekerheid vaststaat. Men mag niet tot oorlog overgaan als er geen zware blijvende schade is die met zekerheid vaststaat. Punt 1. Punt 2. Dat alle andere middelen om de schade een halt toe te roepen onuitvoerbaar of ondoeltreffend gebleken zijn. oorlog is de laatste. Het laatste waarnaar men zou kunnen reiken. Ten derde dat er een serieus vooruitzicht is op een gunstig resultaat. Dat is altijd moeilijk te schatten. Want bepaalde mensen zullen zien, ja, het gaat mij wel lukken om deze militaire doelstellingen te bereiken. Soms ziet men in de geschiedenis dat bepaalde stafhouders zich vergist hebben. En ten vierde dat het gebruik van wapengeweld geen grotere kwalen en meer wanorde teweeg brengt dan het kwade dat men wil uitschakelen. Bovendien, de vernietigende kracht van de moderne wapens moet zeer zwaar wegen bij de beoordeling van deze laatste voorwaarden. Dat zijn dus vier elementen die men traditioneel opsomt in de leer van de kerk om te spreken over een zogenaamde rechtvaardige oorlog. Maar laat ons wijs blijven. Heel dikwijls heeft de media gesproken van een rechtvaardige oorlog wanneer de kerk dat niet als dusdanig erkende. En we kennen helaas nog enkele voorbeelden van de recente geschiedenis waar uiteindelijk gebleken is dat de militaire oplossing met de politieke omkadering daarvan slechter was dan het kwade dat men heeft willen bekampen. Mag men dus als militair zich ten dienste stellen van het vaderland? Als christen probeer als militair zijn plicht te doen? Wel, als die militairen taak plichtsgetrouw vervullen, leveren ze werkelijk een bijdrage tot het welzijn van de natie in de handhaving van de vrede? Dus het antwoord is ja. Een goede christen kan, als dat zijn beroepsroeping is, militair zijn, maar zoals we weten, het is niet omdat iemand in een oorlogssituatie terechtkomt dat ineens de wetten niet meer bestaan, zeker de morele wetten. De morele wet blijft gelden gedurende de gewapende conflicten. Wij weten, en helaas wordt ons dat verteld in de geschiedenisboeken, dat er mensen zijn die van een oorlog hebben geprofiteerd om daden te stellen die tegen het geweten, tegen de zedenwet gaan. Het is te hopen dat die misdaden gestraft worden hier op aarde, maar moest dat niet het geval zijn, die mensen zullen nog verantwoording moeten afleggen voor hun geweten en voor het oordeel van God. In elk geval, moest het helaas zover komen dat er ergens een militaire operatie aan de gang is, niet strijdende burgers, gewonde soldaten en krijgsgevangenen moeten met respect en menselijkheid behandeld worden. Er zijn bepaalde handelingen die duidelijk in strijd zijn met het volkerenrecht. En er zijn universele beginselen. Als de bevelen deze handelingen zouden opleggen, dat zijn misdaden en dus mag een militair niet gehoorzamen aan dergelijke bevelen. Blinde gehoorzaamheid, zegt de catechismus van de katholieke kerk, is geen voldoende excuus voor hen die zich eraan onderwerpen. Uitmoording van een volk, van een natie of van een etnische minderheid moet altijd als doodzonde veroordeeld worden. Men is moreel verplicht zich te verzetten tegen bevelen die een genocide opleggen. Het is moeilijk. En misschien moet je het bekomen met je eigen leven, maar beter zelf sterven met een rein geweten dan met een beladen geweten meedoen aan genocide en zware zonden. Het is merkwaardig te zien dat het Tweede Vaticaanse Concilie gezegd heeft: elke oorlogshandeling die zonder onderscheid is gericht op de verwoesting van hele steden of grote gebieden met hun inwoners is een misdaad jegens God en de mens zelf, die met kracht en zonder aarzelen veroordeeld dient te worden. Met andere woorden, is niet alles toegelaten in de oorlog. Een recenter gevaar in de moderne oorlog is dat men aan degenen die technisch ontwikkelde wapens bezitten voor atoomwapens, biologische of chemische wapens, die mensen zijn in de gelegenheid om grote misdaden te begaan, dus ze moeten extra opletten met de macht die zij bezitten, dat ze die goed gebruiken. Zomaar een stad plat bombarderen, of zelfs een bibliotheek verwoesten, of weet ik veel van die handelingen die meer te maken hebben met terreur dan met militaire strategie, die handelingen moeten streng veroordeeld worden.

Het is vreemd, maar om de oorlog te vermijden, hebben we soms de indruk dat elke kant wapens moet opeenhopen. En voor veel mensen lijkt dat een paradoxaal middel om eventuele vijanden af te schrikken. Maar het moet onderworpen worden aan een ernstig moreel voorbehoud. De bewapeningswetloop waarborgt de vrede niet. In plaats van de oorzaak van de oorlog weg te nemen, loopt men het gevaar die nog te vergroten. En bovendien is dat een verkwisting van onmiddellijke rijkdommen. Daarom is de kerk bezorgd omwille van de overbewapening. En de kerk heeft altijd de mensen aangemoedigd om bepaalde arsenalen van twee landen tegenover elkaar geleidelijk en gezamenlijk af te bouwen. Maar laat ons de wijsheid behouden te weten dat de oorlog nooit een goede oplossing kan zijn. Er zijn veel onrechtvaardigheden die begaan worden tijdens de oorlog. En dan moeten we ons de vraag stellen, in geval van vrede, als er te grote onrechtvaardigheden of een overdreven ongelijkheid bestaat tussen volkeren, of dat niet een oorzaak kan zijn van oorlogen. Daarom stel ik me persoonlijk de vraag, een te strenge controle op volkerenbewegingen, lees maar immigratie, emigratie, kan leiden tot het opwerpen van dergelijke barrières dat de rijkdom blijft bij rijke landen en de armoede bij arme landen, zonder de mogelijkheid om arme mensen van hier naar daar te gaan of rijkdommen te laten vloeien in de andere richting. Dat kan op de lange duur oorlogen veroorzaken. Dus ook al blijkt het rationeel de beste oplossing te zijn tegen bepaalde gevaren zijn grenzen te sluiten, ik stel me persoonlijk de vraag of het op lange termijn niet in tegendeel de oorlog in de hand kan werken. Ik denk dat de mensen die verantwoordelijkheden hebben op dat gebied er soms over moeten bidden en mediteren en zich de vraag stellen van waar ze mee bezig zijn. In elk geval, als we het moeten wat wij kunnen doen om te werken aan de vrede, moeten we in het werk zetten. Want Jezus is een vredevorst. Hij wil dat de mensen in harmonie en vrede met elkaar leven. Dus moeten wij beseffen dat het Rijk Gods niet kan uitgebreid worden met de angst voor een oorlog, maar in tegendeel, dat het Rijk Gods ons brengt bij de profetie van Jesaja, hoofdstuk 2, vers 4, waarin werd gezegd, dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun lansen tot sikkels. Geen volk trekt zijn zwaar meer tegen een ander en niemand oefent zich voor de strijd.

0: En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Menslievend, te gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze speciale zomereditie van het programma Menslievend. Een programma waar wij te gast mogen zijn in de woonzorgcentra in ons land. En ook afgelopen radiojaar hebben wij weer zeer mooie bezoeken mogen meemaken. En daar gaan wij in deze uitzending en in de uitzending van volgende maand op terugblikken. Wij gaan enkele maanden uitkiezen om de mooiste gesprekken tot bij u terug te brengen. En wij beginnen met de eerste uitzending van afgelopen radiojaar, de uitzending van 5 september 2025. Toen waren wij te gast in het woonzorgcentrum Groendorp te Horebeke. Laten wij nog eens kennis maken met dit woonzorgcentrum. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Groendorp in Horebeke, in het zuiden van Oost-Vlaanderen in de Vlaamse Ardennen. En dit is een woonzorgcentrum van de zorggroep Corian. We zijn op de eerste verdieping, zitten in de recreatieruimte met twee muren vensters waar we een mooi uitzicht hebben op de assistentiewoningen en de velden daarachter en het huizen. En we zitten hier niet alleen natuurlijk, we hebben Marika bij ons. Marika, zou u even kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
3: Hallo, ik ben Marika. Ik ben directie in het woonzorgcentrum. Een woonzorgcentrum van 30 bewoners en wij hebben ook 50 assistentiewoningen. Ik ben zelf nog maar 2 jaar directie, maar ik werk al sinds 2009 onder de Corian-groep. Ik ben zelf gestart in de animatie Ergo dienst en ben zo doorgegroeid naar sociale dienst en tot 2 jaar geleden dan naar directiefunctie. Het Groendorp zelf is vooral wonen en leven, maar vooral ook beleven. Dat komt ook een beetje door mijn eigen werk dat ik vroeger heb gedaan, dat het beleven heel belangrijk is, omdat ik merk dat het echt wel belangrijk is dat de bewoners heel veel dingen nog kunnen doen wat zij thuis ook konden doen, dat ook nu op dit moment in een woonzorgcentrum nog steeds belangrijk is.
2: En kan u ons iets vertellen over het ontstaan van het woonzorgcentrum? Het is een redelijk jong woonzorgcentrum, toch?
3: Het woonzorgcentrum zelf is opengegaan in 2010. Maar voorheen was het een klooster, klooster Sint-Jozef. Het klooster is dus voor 2010 omgebouwd naar woonzorgcentrum. De zusters die hier toen voor 2010 nog verbleven, die waren verhuisd naar de assistentiewoningen die hier wel al gebouwd waren. Ondertussen is het woonzorgcentrum opgebouwd of verbouwd en eind 2010 opengegaan. De zusters die hier nog verbleven in de assistentiewoningen zijn naar de hand van wat zij wel en niet nog verder konden nog even in de assistentiewoningen gebleven en daarna door geschoven naar het woonzorgcentrum. Eén iemand naar Campus de Vlaamse Ardennen, die hier op 2 kilometer van is en die ook onder de Corian-groep valt. En de andere zuster is hier in het woonzorgcentrum zelf kunnen terugkomen wonen en dit heel haar leven nog verder heeft kunnen verblijven.
2: U heeft dan ook gekend dan, want u werkt er eigenlijk al van het begin van deze campus.
3: Ik werk sinds 2009 onder de groep, maar ik heb eerst in Russische Vlaamse Ardennen gewerkt. Op het moment dat het hier in Groendorp opengegaan is, was ik net in zwangerschapsverlof. Dus daarna ben ik wel geleidelijk aan meer en meer terug naar Groendorp beginnen komen. Maar de zuster, vooral zuster Juliana en zuster Clotilde, heb ik nog gekend. En heb ik zelf ook verzorgd als ergo of later sociale dienst nog gekend.
2: En heeft dat een indruk op u nagelaten?
3: Eigenlijk persoonlijk wel. Vooral een zuster verzorgen is toch wel een andere manier van denken en van handelen, denk ik. Voor mij dan persoonlijk, van hoe benaderen dan om het even welke andere persoon. Ik denk vooral omdat zij een volledig andere levensvisie hebben dan iemand die die gewoon is gaan werken of huisvrouw was, die hier nu of in het verleden verbleef.
2: Oké. En u zei dat u bent doorgegroeid.
3: Ja.
2: Kan u daar iets over vertellen? Hoe moeten wij ons dat voorstellen?
3: Ik ben zelf dus in 2009 begonnen in de dienst Ergo Animatie. Dus ik heb daar tot 2016 activiteiten en ergotaken opgevolgd en mee gehandeld. En dan in 2016 heb ik omwille van medische redenen de vraag gesteld om een vervanging te doen van de collega die toen in de sociale dienst werkte. Zij was toen zwanger en ik kon haar vervangen die periode. Na die periode dat zij terugkwam, is de vraag gesteld geweest om toch in de sociale dienst te blijven, maar dan volledig naar het Groendorp te verhuizen. Daarvoor was het half-half Vlaamse Ardennen en Groendorp. Ik ben 2016-17 volledig naar Groendorp gekomen en daar heel veel taken van sociale dienst woonassistent voor de assistentiewoningen opgenomen. En zo zijn de taken veranderd. En dan tot 2 jaar geleden is de vraag gesteld voor directie te worden in het huis waar ik de laatste jaren aanwezig was. En voor mij was dat een ideale volgende stap in mijn carrière.
2: Dat moet wel best een grote verandering geweest zijn, niet? Om directie te worden?
3: Het was vooral een grote verandering om niet meer binnen het team, maar boven het team te staan. Voor mij was dat niet het zwaarste, maar toch de belangrijkste impact. Omdat je toch wel anders de medewerkers benadert, maar ook de families en de bewoners op een andere manier benadert. Maar ik ben nog altijd blij met mijn keuze dat ik heb gemaakt. En ik heb ook een fantastisch team onder mij, die alles uit hun zelf geeft voor onze bewoners en voor onze families. Het voordeel is dat ik daarvoor sociale dienst was, waardoor dat ik eigenlijk alle opnames die in die tijd zijn gedaan geweest, dat ik die zelf heb gedaan, waardoor ik heel veel families ken. En waardoor dat connectie, denk ik, vrij goed loopt. Waardoor dat de families en bewoners ook vlugger naar mij toekomen om een vraag te stellen of een opmerking te geven, waardoor dan we alleen maar kunnen beter worden.
2: Oké. En u zegt dat u als deel van de directie toch mensen wat anders benadert. Kan u daar een voorbeeld van geven? Of hoe bedoelt u dat?
3: Vooral. We zien de bewoners sowieso als mens, als volwaardige mens. Maar als zij een bemerking hebben, dan moet dat zeker serieus genomen worden en moet daar verder op ingegaan worden, moet daar meer in overleg gegaan worden. Terwijl dat je dit als medewerker minder vlug doet, denk ik, of het doorschuift naar een verantwoordelijke. En als directie ben je de verantwoordelijke en moet je dit echt wel aanpakken en moet je luisteren naar de verhalen van de bewoners en van de families en daarop alleen maar verder positief werken.
2: Kan je misschien iets vertellen over uw taken? Wat houden uw taken eigenlijk in? Hoe ziet uw dag eruit?
3: Mijn dag op zich, ik begin 's morgens vaak eerst vlug met mijn mails en de zorg te lezen. Alles wat er in de zorg van de avonddienst of van de nachtdienst is gebeurd. Ik probeer ook vaak in de ochtendshift de overdracht mee te volgen. Dus van de nachtdienst de overdracht naar de vroegdienst. Van wat is er gebeurd die nacht. Dan heb ik een kort overleg om 8:30 met alle diensten, dat wil zeggen de ergo, de sociale dienst, de hoofdverpleegkundige, de poetsvrouw, technische dienst, die komen allemaal, kiné komt allemaal 5 minuutjes bij mij op de bureau, overleggen we wat er die dag of die week nog op de planning staat. Vooral ook als er externe firma's komen voor iets te maken. Dat iedereen daarvan op de hoogte is. Ook als er iemand naar het ziekenhuis moet of hoe dat het gaat met iemand die in het ziekenhuis ligt, wordt daar kort over gesproken. Daarna doe ik nog wat administratieve taken, eventueel nog vergaderingen met mijn ODIR, mijn directie. En kijk ik nog financiële zaken na of bepaalde documenten dat ik zeker moet in orde maken. En dan tegen de middag probeer ik elke keer in de eetzaal aanwezig te zijn, want alle bewoners van het woonzorgcentrum komen naar de eetzaal. En dan probeer ik zeker daar aanwezig te zijn, zodat iedereen de kans krijgt om eventueel mij even bij hen te roepen om een vraag te stellen of te vragen, kan je deze namiddag eens langskomen, zodat ik dat de bewoners mij echt wel of echt wel weten dat er iemand aanwezig is die zeker naar hen luistert. Dat doet natuurlijk alle medewerkers, maar een verantwoordelijke is misschien nog iets belangrijker voor iets tegen te zeggen. En in de namiddag probeer ik terug bij de overdracht naar de laaddienst aanwezig te zijn, zodat ik mee ben met wie is er minder goed of wie is er juist wel goed of welke families gaan er nog opgebeld worden of moeten nog langskomen. En dan in de namiddag probeer ik ook terug verslagen, vergaderingen te plannen, vergadering met de ergo om te kijken wat er nog op de planning staat, eventueel de contacten met ziekenhuizen of met school te onderhouden door gesprekken aan te gaan. En dan kijk ik een beetje wanneer dat mijn dag eindigt. Dat hangt er vanaf. Soms is dat 4 uur, maar soms is dat 6 uur ook. Dus,
4: dat zijn best lange dagen dan.
3: Het voordeel is dat ik zelf een beetje kan schipperen, ook met mijn privéleven, dat ik een beetje kan de juiste weg te nemen.
4: Ja. Maar heeft dus eigenlijk wel nog altijd veel persoonlijk contact, zowel met het personeel als met de bewoners. Ja.
3: Dat is voor mij zeker een prioriteit. Dat het zowel de bewoners als personeel op de eerste plaats komen. En het administratieve kan ik eventueel zelf ook thuis, 's avonds doen. Dus mijn bewoners staan op de eerste plaats.
4: Oké, dankjewel. Misschien nog even terug naar het woonzorgcentrum zelf. Het heeft een 30-tal bewoners, zei u. Dat is een vrij klein woonzorgcentrum. Mm-hmm. Hoe is de sfeer hier? Ik kan me wel inbeelden dat dat anders is dan als je een groot woonzorgcentrum hebt.
3: Voor mij is het een zeer huiselijke sfeer. Vooral omdat het inderdaad 30 bewoners is. Iedereen kent iedereen. Ook de medewerkers kennen elkaar zeer goed, want wij moeten heel nauw samenwerken met elkaar. En onze bewoners ook, inderdaad, met 30 bewoners. Dat zijn 3 verdiepen, maar elk ongeveer 10 kamers. De kamers zijn vrij ruim, waardoor dat ze eigenlijk ook een eigen living gedeelte hebben en slaapkamer. Dus de bewoners kunnen zich terugtrekken als ze wensen, maar kunnen ook in groep activiteiten of naar de cafetaria komen. Vooral het huiselijke is voor mij heel belangrijk. En daarnaast hebben we ook de assistentiewoningen. Dat zijn eigenlijk kleine appartementjes op zich, maar zij worden ook betrokken bij de activiteiten van het woonzorgcentrum. En die kunnen op elk moment ook aansluiten bij de maaltijden of bij de activiteiten. Wat ook zeker een belangrijke is, dat iedereen bereikt kan worden.
4: U kent dus ook de bewoners van de assistentiewoningen ook wel,
3: ja,
4: dan?
3: Ja, die ken ik eigenlijk ook allemaal. Ik ga daar minder naartoe. Dit vooral omdat die op zelfstandige basis wonen en even soms wat hulp nodig hebben vanuit het woonzorgcentrum. En wij hebben daarnaast onze woonassistente die probeert wekelijks of om de 2 weken langs te gaan bij de bewoners zelf om te kijken van waar is er eventuele hulp nog nodig. En die zijn ook vlugger geneigd om een telefoontje te doen naar de administratie van kan ik daar of daar hulp voor vragen. Terwijl onze bewoners van het woonzorgcentrum, die hebben daar niet altijd de kans of de energie of de middelen voor om een telefoontje te doen. En die hebben dan meer de kans om iemand aan te spreken in de zaal of in de kamer.
4: Oké. Hartelijk bedankt. Is er nog iets als laatste dat u zou willen zeggen aan onze luisteraars? Of bent u tevreden?
3: Ik ben tevreden, dank u wel.
4: Oké, zeer goed. Dank u wel.
3: Dan
4: gaan wij even muzikaal onderbreken.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze zomereditie van het programma Menslievend. U heeft daarnet ons gesprek kunnen horen met Marika, de directrice van het woonzorgcentrum Groendorp te Horebeke. En wij gaan nog luisteren naar één gesprek van deze uitzending. Groendorp heeft niet alleen wooneenheden in het woonzorgcentrum zelf, maar er zijn ook heel wat assistentiewoningen. En wij gaan luisteren naar ons gesprek met Martien, die in zo'n assistentiewoning woont. En dit is een woonzorgcentrum, maar er zijn ook assistentiewoningen. We zijn zojuist het woonzorgcentrum zelf uitgewandeld, zijn heel even buiten geweest en zijn dan binnengewandeld bij Martien. Martien, hartelijk bedankt om met ons te willen spreken.
1: Graag gedaan.
0: U woont hier in een assistentiewoning.
1: Ja.
0: Woont u hier al lang?
1: Ja, van 2016. De dag dat Marika hier komen werken is, waren wij haar eerste bezoekers voor hier te komen wonen.
0: Oké. Okay.
1: Dus bij deze kan ik ook Marika heel goed, hè.
0: Ja.
1: Dus, maar ik ben hier eigenlijk gekomen als mantelzorger van een persoon met Parkinson.
0: Oké.
1: En dat was een priester waar ik vroeger ook voor zorgde, maar die rector was in het klooster van Opbrakel. En daar hebben we zo 15 jaar gewoond. Hij is altijd leraar geweest vroeger. We hebben ook nog een pastorij gehad in Zonnegem. En van Opbrakel zijn we dus naar hier gekomen, omdat het dus al redelijk gehavend was van de ziekte van Parkinson. En hij is daar ook in overleden. Maar nog enkele maanden in het woonzorgcentrum moeten verblijven omwille van dat hij dus... Ik kon hem niet meer alleen verzorgen.
0: Dat moet voor u best een zware periode geweest zijn.
1: Zwaar eigenlijk niet.
0: Nee?
1: Nee. Ik heb dat niet aanzien als zwaar. Maar natuurlijk was het wel heftig.
0: Hmm.
1: Als je het aftakelen ziet. Hè. Ik had echt veel hulp ook van iedereen. En de zusters kwamen ook nog zeer regelmatig dus van Opbrakel. Ben ik veel voor hem in de weer geweest. Maar de laatste maanden was het wel een heftige ziekte, Parkinson.
0: Ja.
1: En hij is juist een maand voor COVID overleden. En dat was eigenlijk voor de familie en voor mij ook, voor iedereen die hem kent, een beetje hier ook een geruststelling. Ik was elke dag daar bij hem, van de voormiddag tot als het 's avonds in bed was. Maar dus ik zou moeten kiezen hebben, hè, daar ook gaan wonen dan. En dus daar heb ik niet moeten aan meedoen. En dat was dus, ja, also, een soort contentement dat verdriet niet kon wegnemen, maar toch. Maar ik zeg het nog tegen iedereen die door wil, ik mis mijn pastoor nog elke dag aan tafel, echt waar. Ja, we waren ook eigenlijk een team, hè. Want ik heb altijd met hem samengewerkt, omdat ik ook... Ik deed eigenlijk, hoe noemen ze het, godsdienst. Ik had eigenlijk godsdienstwetenschappen gevolgd. En daarom was het ook interessant dat ik dus alles kende van God, de missen en zo. En ik heb daar eigenlijk, volgens mij schoon en werk verricht dat eigenlijk op mijn lijf geschreven was. Van in mijn jonge tijd al.
0: U heeft heel lang die pastoor gekend, ja?
1: 30 jaar.
0: 30 jaar.
1: Mee langer nog, want ik heb hem gekend als godsdienstleraar. Maar wij woonden dus in dezelfde omgeving. En ik ken zijn ouders goed, want ik ben weduwe. En mijn man is overleden In de straat waar dat men dan woonde en daar woonden zijn ouders. Zo is de band gekomen. Meer door zijn ouders dan hemzelf. En dan ben ik naar Aalst gaan wonen in een appartement van zijn ouders, die dat verhuurden. En zo is dat gekomen. Maar daar heb ik nog 11 jaar alleen gewoond. Mijn man is heel vroeg gestorven. Ik ben maar 2,5 jaar getrouwd geweest.
0: Okay, heel vroeg gestorven
1: ja,
0: dan echt.
1: Ja. Ik was dus nog 35. En dan heb ik voor hem gezorgd. En hij voor mij ook. Absoluut.
0: En wat voor man was hij? Hoe zou jij hem omschrijven?
1: Een heel strengen voor iedereen. Niet zo gemakkelijk. Maar... Want ja, we kwamen niet altijd... Het was niet altijd koekenij. Maar ik mocht ook mijn gedachten zeggen. Maar niet zo simpel om mee te leven. Om mee om te gaan ook. Maar... Wij waren een team. Dat ging goed. Maar ik mocht ook zelf mijn gedachten zeggen, maar hij was het niet. Het moest allemaal in de puntjes zijn. Alles moest perfect zijn. En de perfectie bestaan. Ja.
0: Niet in het leven.
1: Nee, in het leven niet. Maar hij heeft nagestreefd. Dat is echt, wie dat hem kent. Ja, niet simpel. Maar ik ben wel echt zeer tevreden dat mij dat in mijn leven eigenlijk is gekomen. Hè. Want als je eigenlijk niet zo content bent met wat je doet, vind ik dat toch niet, niet zo plezant. Maar ik ben zeer tevreden als ik terugkijk op wat ik kunnen doen en wat ik op mijn weg tegengekomen ben.
0: Ik ben blij dat te horen.
1: Ja, absoluut, absoluut. En dat is eigenlijk nog mijn novast nu, hè, want nu ben ik eigenlijk al een beetje die de zorg nodig heeft. Hè. Ik heb hier nog mijn heup gebroken en dat is redelijk goed gekomen. Ik heb gelukkig nog geen hulp nodig voor mijn zwassen en zo. Ik kan alles. Dus naaktjes.
0: U bent hier nog vrij zelfstandig hier.
1: Ja, absoluut. Want ik ben wel een zelfstandige. Dat is daarom dat we ook iets moeten nemen voor altijd apart te wonen. Boven stond hier volledig met mijn eetkamer. Dat stond hier allemaal nog boven. Hè. Ik woonde eigenlijk boven, maar ja, ik was hier altijd beneden. Ik kook hier beneden. En iemand die hulp nodig heeft in een rolstoel, moet niet veel boven zijn. Hè. Dus ja, s'avonds natuurlijk. Hè.
0: Wat, u woont hier in een assistentiewoning. Wat voor hulp heeft u hier dan? Want u zegt, u bent eigenlijk vrij zelfstandig.
1: Ah, wel, ik heb eigenlijk, als de pastoor hier was, had hij een wit geel kruis. Dus van buiten huis kun je zorg vragen. Hè. Maar dat heb ik eigenlijk gelukkig nog niet nodig. Het enige wat ik beroep op doe, dat is... op de boodschappen. Hè. Brood. Dus hier dichtbij een benauwerij die van alles heeft. En daar komt elke week iemand van een bureau boodschappen te halen. En donderdag wordt dat dan afgezet. En ik heb bijzondere lieve en goede buren hier naast mij. Dus nog een koppel, maar ze zijn veel ouder als ik. Ik mag veel beter ook nog. Echt waar. En Armand, die gaat donderdag om de boodschappen nog. Omdat ze anders in de namiddag brengen. En hij gaat er vroeg om, als het al zo warm is en dan staat er te lang en zo. Ja, iedereen zit niet gereed voor het middags om dat komen te brengen. Maar dat is allemaal goed in orde. En daar maak ik gebruik van.
0: Woont u hier graag?
1: Heel graag. Elke dag. Van de eerste dag. Van alle manier komen kijken, man. Weet je, dat ik met de pastoor, als een pastoor was in Zongen, in de jaren 90, in 1996, hier komen kijken ben, als de ruwbouw hier stond. Ja, nooit niet gedacht dat wij zo gekomen zijn. Maar ik heb dat hier gezien, in de ruwbouw, en dat stond hier onder water.
0: U bent er echt van in het begin bij?
1: Ja, ja. Wij kennen dat hier al heel lang. En het was hier ook een jaargenoot van de pastoor. En die was hier al. Dus die samen met hem gestudeerd had. Eigenlijk twee priesters. En ja, dat was voor Dante. Maar ja, met die ziekte konden weinig contact maken allemaal. Hè. Wij waren, de zorg, dat was hier van 's morgens tot 's avonds. Hè, want de verpleegster kwam twee keer in. 's Morgens en 's avonds, ja. En ook, er was een verschrikkelijk dankbaar voor. En ik heb zelf nu nog met verpleegsters die hier geweest zijn, goede contact. Zelfs een voetverzorgster van mij is nog verpleegster van het Schildkruis.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Oké, okay, hartelijk bedankt mevrouw om met ons te willen spreken.
1: Hartelijk bedankt.
0: En we gaan u van u de rest van uw dag laten genieten. En dan gaan wij nog even naar muziek luisteren.
1: Goed, dank u wel.

0: En zo, beste luisteraars, is het tijd geworden om nog terug te blikken op een ander bezoek dat wij mochten doen afgelopen radiojaar. En wij gaan terugblikken op ons bezoek dat wij in december gedaan hebben aan het woonzorgcentrum Twee Poorten te Tiene. In deze uitzending zijn er een aantal gesprekken die mij speciaal zijn bijgebleven. En naar een van deze gesprekken gaan wij onmiddellijk luisteren.
1: We hebben de lift genomen naar de tweede verdieping en zijn nu in de kamer van Bert. Dankjewel Bert om even met ons te willen spreken.
2: Graag gedaan. Met volle kracht zal ik er tegenaan gaan. Met volle kracht.
1: Zullen we ons misschien even zetten, want we staan nog recht. Dat is misschien aangenaam.
2: Dat is geen probleem voor mij. Ga jullie ook maar zitten. Zo.
1: Bert, bent u al lang in dit huis?
2: Even denken. 9 maanden en een half.
1: Negen maanden en een half. Oké, dus nog niet zo heel lang.
2: Nog niet zo heel lang, maar ik ben al wel van mijn 28ste psychisch ziek.
1: Oké.
2: Dat is wel een lange weg, maar je moet hem doorstaan. Hè. Het gemakkelijkste is dat je in de vaart springt of een kogel door je hoofd jaagt of zo. Maar dat zal bij mij nooit ertoe komen, zolang dat ik hier kan blijven. Want ik vind dit, ik heb in verschillende psychiatrische instellingen geweest. Of ik ben dat toch. En er was er geen enkel. Dit is een rusthuis eigenlijk. Maar de rust die dat ik hier gevonden heb, die heb ik in alle psychiatries nooit ondervonden. Dus deze is uniek voor mij. Plus dat de directie mij aanvaardt in die zin van, wel, dat is nu een gast waar we ook op kunnen rekenen als we manschappen te kort hebben voor met de ouderen te wandelen, een boek te lezen, iets gaan eten en zo. Dan contacteren ze mij. Ja.
1: Ja, je bent nog een stuk jonger dan de andere bewoners hier.
2: Ik ben de jongste.
1: Ja.
2: Allemaal op een afdeling dementerende. Ja, en ik ben toch nog niet dement, denk ik. Hebben ze me daar maar geplaatst.
1: U kan dus eigenlijk nog veel betekenen voor de andere bewoners hier.
2: Ik probeer dat toch, ja. In ieder geval is het, ik sta elke morgen graag op. Maar soms heb ik wel rustpodes nodig. Hè. Dus ik ga 's morgens eerst een wandeling doen. En dan ga ik bij de bewoner eens babbelen of die vooraan in de ruit zitten. En dan zeg ik, gaan we even apart zitten. En dat is geen enkel probleem bij die mensen.
1: Oh. Oké. En waar gaat u wandelen, hier in de stad?
2: Meestal maar tot op de parking. En dan doen we nog twee toeren. Omdat als je nu in de stad wandelt, ik probeer dat zoveel mogelijk te mijden. In die zin van, je hebt er eigenlijk niks dan vuil lucht. En die oude mensen die moeten dat natuurlijk inademen. En dat is niet positief. En ik heb daar ook veel lucht. En dat is ook niet positief.
1: Dus u blijft heel dicht bij het huis om te
2: wandelen. Ja. Ook voor die mensen en ook voor mezelf. Omdat ik weet, als ik verder ga, maar dat is niet elke keer. Maar soms ben ik achterdochtig. En dan durf ik de instelling niet verlaten. En dan gaat het over. Dan kom ik een uur of twee, drie op mijn bed liggen. En is het over. Ja. En er is niemand die daar iets over zegt. Omdat ik doe het vrijwillig. Maar dan niet alleen. Ik laat mijn patiënten in de kou staan. Snapt u?
1: Ja. Als u met de bewoners praat, waar praat u dan allemaal over? Over hun leven?
2: Meestal met de mannen is over voetbal, hè.
1: Okay. Voetbal.
2: Ik heb zelf ook voetbal gespeeld. En dan die mannen, die komen ook. En dan zijn dat tikkens resumés aan 1,5-2 uur. Hè. dan zitten die wel zoet voor die dag. Amai. En bij de oudere vrouwen, dat is vooral de kleinkinderen. Hmm. De kleinkinderen. Niet de kinderen, maar de kleinkinderen. Ja.
1: U weet... Dan,
2: en je kunt er dan mee praten. En dan komen die kinderen in de zomer daaraan. En zo leren allemaal andere mensen kennen. Hè?
1: Oh. Ja. En kan u zeggen, u zegt dat u hier heel graag bent in dit huis.
2: Ja.
1: Kan u zeggen waarom? Ja. Wat is er dan zo aan dit huis dat u zo...
2: De geest die hier is, in dit huis. De geest. Dat is onbeschrijfelijk. Want ik kom eigenlijk... Ja, ik ben in verschillende... Dus ik kan dat niet opnemen hoeveel dat ik er geweest ben. Maar ik heb het al gezegd. Deze is voor mij, ook al zit ik op een afdeling met dementerende, dat maakt, ik doe dat nog het liefst, nog liever dan met gewoon mensen, gezonde mensen te praten. Omdat je daar een enorme dankbaarheid voor krijgt. En jongere mensen die durven u zo wel eens vies bekijken. Van, als je over psychiatrie praat, dan denken die direct, ja, dat is een moordenaar of weet ik veel wat. En dan proberen ze u te mijden. Totdat ze een paar andere vrouwen kennen. En die weten dus dat ik heel fatsoenlijk overkom. En dan breekt het ijs bij die vrouwen. Hè? En dan kunnen die er niet over stoffen. En dan zeggen die, ja, je komt toch nog eens binnen om 3 uur. Hè? En dan gaan we daar naartoe. Hè? Een babbeltje doen. Hè? Ja.
1: Dus de andere bewoners hebben u ook graag. Ze zien u graag komen.
2: Dat moet aan hun dragen. Dat moet aan hun dragen. Hè?
1: Zijn er ook activiteiten waar u aan meedoet in dit huis?
2: Heel weinig.
1: Heel weinig?
2: Heel weinig, ja. Want ik rust tamelijk veel op mijn bed ook.
1: Ja.
2: Omdat dat vraagt zoveel energie, omdat ik heel veel medicatie moet nemen. Dat ik geregeld op mijn bed moet liggen, gordijnen toe. En dan na een uur of anderhalf, 2 uur is dat over. Dus ik kan nog wel goed praten. Dat is geen enkel probleem. Denk ik toch niet. Nee? Dus dat is geen probleem. Maar als zo 11 uur, 10:45 's morgens is, dan krijg ik mijn diepje.
1: Okay.
2: Dan eet ik en dan ga ik 1,5 uur, 2 uur op mijn bed liggen. En dat is dus de situatie. Als iemand mij ziet en met mij praat, dan zegt hij, ja, u bent een grote profiteur van de maatschappij. Maar ze weten niet waar dat je aan kilo's noem ik dat, medicatie moet binnenpakken. Hè. Dat weten de mensen niet. Je kunt dat ook niet lezen op uw gezicht. Hè. Je kunt niet lezen. Hè.
1: Ja.
2: Dat is mijn antwoord op uw vraag.
1: U bent liever 1-op-1 met de bewoners bezig dan in plaats van in een grote groep?
2: Ja, een grote groep doe ik zelfs niet. Dat doe ik niet. Zelfs in de zomer niet. Dan neem ik ze mee naar de parking. Op de, ja, ofwel in het tuintje zitten, apart. Ofwel ja, onder een boom of zo, hè, in de zomer.
1: Oké.
2: U lacht. Mevrouw de directrice lacht met me. Ah. Dat wordt toch uitgezonden deze avond? Ja.
1: Dat wordt nu uitgezonden, ja.
2: Doe maar verder dan. Ik heb er ook veel deugd van, dat moet je dus weten. Ja. Stel maar vragen, zoveel dat is. Tijd is al nu wel wachten, want thuis was in de eerste instantie was ik al weigerachtig. Maar dan heb ik me direct omgedraaid en ik zeg, ja, ik doe dat, omdat jullie ook zoveel voor mij doen. Hè. Dat is waar, hè. Ja, nee. Het minste dat je kunt doen, is een beetje dankbaarheid doen. Hè?
1: Ja. Oké. Okay. Hartelijk bedankt, Bert, om met ons te willen praten.
2: U hoeft daar niet voor te bedanken. Hè?
1: Is er nog iets dat u aan onze luisteraars zou willen, voordat we dit gesprek afsluiten?
2: Ik hoop dat de directrice de geest kan verder zetten, die dat Wendy hier heeft doen waaien. En dat is mijn wens, en voor de rest niks. En dat jullie met 3 gezond mogen blijven. En dat zeg ik heel eerlijk. En dat meen ik ook. Dat jullie alle 3 gezond mogen blijven. Want dat is onbetaalbaar.
1: Yes. Ja. Zeer bedankt, Bert.
2: Oké. Okay. Jullie mogen beschikken.
1: Dan gaan we, beste luisteraars, nog eens naar een lied luisteren. MUZIEK

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze speciale editie, de zomereditie, van ons programma Menslievend. Daar zo net kon u een gesprek horen met bewoner Bert, die woont in het woonzorgcentrum Twee Poorten, de Tiene. En daar mochten wij ook spreken met Palmira. We gaan ook naar dat gesprek terugluisteren.
1: We zijn op dezelfde verdieping gebleven. Daarnet hebben we gesproken met Katrien. En nu spreken we met bewoner Palmira. Dankjewel Palmira dat u even uw eten wil onderbreken om met ons te spreken. Ik heb gehoord dat u onlangs verjaard bent.
2: Ja.
1: Zou u kunnen vertellen aan de luisteraars hoe oud u geworden bent?
2: 101.
1: 101. En heeft u dat gevierd?
2: Ja.
1: Heeft u een groot feest? Was er een groot feest?
2: Nee, dat was... Mijn kinderen waren hier. En we hadden hier een tafel apart voor ons. En we hebben dat goed bij de bewoners meegevierd.
1: Heeft u een taart gegeten?
2: Gâteau was het.
1: Okay.
2: Daar had mijn dochter voor gezorgd. En voor iedereen. En die was lekker.
1: Ja, dat is goed. Heeft u veel kinderen?
2: Ik heb 3 kinderen. En die hebben dan 5 achterkleinkinderen. Nee, kleinkinderen en dan 5 achterkleinkinderen.
1: Ziet u uw kinderen en kleinkinderen veel? Komen zij u bezoeken?
2: 1 dochter, de jongste, die komt allemaal in de voormiddag. Alle dagen. Maar de anderen, ja, die hebben werk en ja. Kinderen, kleinkinderen, die hebben zelf al kleinkinderen.
1: Ja, waar ze dan op moeten letten.
2: Ja.
1: Ja. Dus die komen wanneer ze kunnen.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Woont u al lang in dit huis?
2: Ja, we hebben hier toch mijn 100 jaar ook weer.
1: Oké, dus al zeker 2 jaar.
2: Ja.
1: Bent u hier goed? Bent u er graag in dit huis?
2: Graag, dat is nu wel een groot woord. Maar het is hier goed.
1: Het is hier goed. Kent u het personeel goed?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee. Ik zie niet goed en ik hoor niet goed. Want ik zie nu, maar ik weet nu dat daar een meneer staat. Maar ik ken die niet, hè?
1: Ja.
2: Maar als hij spreekt, hoor ik dat wel.
1: Ja, dat is Eduardo, onze technieker.
2: Ja.
1: Ja. Ik zie, mevrouw, dat u een kruisje rond uw nek draagt.
2: Ja.
1: Is dat, bent u gelovig?
2: Ja.
1: Ja? Is dat belangrijk voor u?
2: Ja, dat wel. Altijd geweest. Dat heb ik met een man uitgedaan als hij op zijn sterfbed lag. En ik heb dat nog niet uitgedaan.
1: Het is het kruisje van uw man?
2: Ja.
1: Is hij al lang gestorven?
2: Ja, dat is... Ik heb er gisteren nog over, maar ik weet het al niet meer. Dat is al heel lang.
1: Oké, dus u draagt al heel lang dit kruisje rond uw nek. Ja. En bidt u, maar als u dit kruisje vasthoudt, bidt u dan tot Jezus?
2: Wat is het?
1: Of u bidt. U zegt, u bent gelovig, dat is belangrijk voor u?
2: Ja, dat wel.
1: Ja. Bidt u dan? Of niet?
2: Ja, veel. Ja. Meer als de half van een tijd. Wat moet je hier anders doen?
1: Ja.
2: En daar voel ik me goed mee.
1: Ja. Oké. Okay. Hartelijk bedankt, Palmira, om met ons te willen spreken. Ik ga u terug aan tafel laten gaan, dat u kan verder eten. Dank je wel.
2: Graag gedaan.

0: Als laatste gesprek, beste luisteraars, waar wij op gaan terugblikken voor de uitzending van december in het woonzorgcentrum Twee Poorten in Tiene, kiezen wij een gesprek met een personeelslid waarbij wij meer te weten kwamen over de activiteiten die georganiseerd worden in dit woonzorghuis.
1: U kon het misschien daarnet al horen, maar er was veel te doen op de gang, want Sinterklaas en zijn pieten zijn de kamers aan het bezoeken. En we hebben een van de personen bij ons die met Sinterklaas mee aan het wandelen was. Ilse, zou u willen voorstellen...
2: Zwarte Piet,
1: mijn excuses. Zou u willen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Ik ben Ilse. Ik werk hier nog niet zo lang, van maart. En ik sta vooral in de animatie. Nog iets.
1: Zijn er veel van dit soort activiteiten dat jullie organiseren?
2: Ja, we proberen toch altijd zo rond thema's en zo, proberen we altijd in te kleden. Ook voor de bewoners, dat is wel leuk. En dat zijn dingen ook dat ze herkennen en nog weten. En dat ze ook wel heel tof ervaren, altijd. Maar ja, er zijn ook uiteraard heel veel andere activiteiten ook. Hè.
1: Hebben jullie al veel reactie gehad van de bewoners met Sinterklaas?
2: En... Ja. Ze vinden dat wel heel tof. Hè? Dat is zoiets terug naar hun jeugd. Ze kennen ook de liedjes. We laten ze meezingen met Sinterklaas liedjes. Ook wij moeten soms nadenken, maar bewoners kunnen toch nog wel vrij goed meezingen.
1: Ze kennen de tekst soms beter dan jullie.
2: Ja. Ja, ondertussen nu wel. We zijn al een paar verdiepen
1: geoefend.
2: Ja.
1: En zijn er ook meer vaste activiteiten die jullie organiseren?
2: Ja, er zijn ook wel zeker vaste activiteiten. We proberen elke dag een activiteit sowieso aan te bieden. Vooral op elke afdeling. Dus wij splitsen ons dan het animatieteam. En dan gaat dat van bingo. Hè, heel geliefd bij de mensen nog altijd. Maar dat gaat ook met de beleveningstafel.
1: Kan u daar iets over vertellen?
2: Dat is een tafel waar dat je zo wat computerspelletjes kunt opdoen. Dus, maar daar kunnen ze dan met 4 of met 6 rond. En dan kunnen ze zo spelletjes memory of eendert, heel veel andere spelletjes spelen. Dat is heel leuk. Maar ook bewegingsactiviteiten. Ik doe bijvoorbeeld op de 3 altijd beweging op vrijdag. Meestal op vrijdag. En dat wil dan zeggen beweging, stoel, cardio, gym. Maar op muziek, dat vinden ze altijd heel plezant. Dus ja, er zijn nog tal van activiteiten. Uitstappen, zo een keer crea. In de zomer in de tuin, met water, te voetjes in bad. Wellness doen we ook zo wel eens.
1: Okay.
2: Nageltjes verzorgen, ja.
1: Wat is de laatste uitstap dat jullie gedaan hebben, weet je het nog?
2: Ja, Plankendaal in september. Okay. Zijn we naar Plankendaal geweest.
1: Dat
2: was
1: leuk.
2: Het was wel heel leuk, ja.
1: En gaan er dan veel bewoners mee?
2: Veel is veel gezegd. Want een bus vol, hè. Maar ja, per bewoner moet er altijd iemand extra mee om te duwen. Want alle mensen zitten dan in een rolstoel. Maar dat is wel een heel leuke activiteit wel voor mensen. Hè. Dat is zoiets dat ze ook van vroeger kennen, nog met de kleinkinderen gedaan. Dus valt wel in de smaak. Nu, iedereen kan of wil ook niet meer mee, want dat is een lange dag voor de mensen. Hè.
1: Ja. En u sprak over de verschillende afdelingen. Hoeveel afdelingen zijn er in dit huis?
2: 4.
1: 4?
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Gelijkvloers 1, 2, 3.
1: Oké. Okay. Ja. En u zei dat u hier van maart werkt.
2: Ja.
1: Voelt u zich hier al thuis ondertussen?
2: Ja, ik voel me al heel thuis. Ja.
1: Jullie komen
2: en zeker nu met de nieuwe directie en nieuwe hoofdbewoners.

0: kinderzorg. Top, madame. Hè? Dat komt helemaal goed. Maar die betalen mij subiet wel een aperol.
1: Jullie komen goed overeen met het personeel onderling.
0: Ja, we proberen dat. En we zijn eraan aan het werken. Ja. Dus dat komt goed.
1: U heeft ook veel persoonlijk contact met de bewoners dan? Als u...
0: ja, meestal is dat zo wel dat je zo'n beetje vasthangt aan een verdiep. Hmm. Allee, ik ken heel veel mensen, maar zo gelijk bij mij is dat op de 3 dat ik de mensen beter ken. En effectief dan, ik doe daar ook ADL. Dat wil zeggen, algemeen dagelijks, dat ik mensen nog... Ze zijn nog zelfstandig, maar je moet ze een beetje bijsturen.
1: Oké.
0: Dus bij het ochtendritueel. En dan probeer je daar ook wel meer tijd voor te maken. Verzorgende, moeten altijd werken. Allee, moeten voortdoen. En ik probeer wel tijd te maken voor de mensen op die manier. En dat appreciëren ze wel heel erg. Dus ik denk toch dat ze mij graag hebben.
1: Oké, zeer goed. Dankjewel, Ilse, om met ons te willen spreken.
0: Graag gedaan.
1: Dan ga ik u tocht laten verder zetten.
0: Ja, samen met Sinterklaas. Maar ik denk dat die al terug naar kinder zijn.
1: Ah, ja. Goed. Je gaat ze nog moeten gaan zoeken.
0: Ja.
1: Maar gewoon dankjewel. Op het geluid afgaan.
0: Ja, dat ga ik doen. Dankjewel. Dag.
1: Dankjewel. Beste luisteraars, dan gaan wij nog even luisteren naar muziek.

0: Dan gaan wij, beste luisteraars, het hebben over ons bezoek aan het woonzorgcentrum Sint Margaretha te Holsbeek in de maand oktober. Het eerste gesprek waar wij gaan naar luisteren is het gesprek met twee personeelsleden die werkzaam zijn in het kort verblijf. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek. En daarnet waren wij in de cafetaria van het buurtzorghuis. En wij zijn een aantal kamers doorgelopen, de trap opgewandeld. En nu zijn wij in het kort verblijf. En we hebben hier twee dames bij ons die een paar van onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor dank. Zou je misschien eerst jezelf kort kunnen voorstellen?
1: Ik ben Kathleen en ik ben hier verpleegkundige.
2: En ik ben Sarah en ik ben hier de zorgkundige.
0: Oké, aangenaam. Zou je misschien iets kunnen willen zeggen? Jullie werken hier in het kortverblijf als dus verpleegkundige en zorgkundige. Zijn die taken een beetje gelijklopend aan wat in het woonzorgcentrum jullie zouden moeten doen? Of is het toch anders?
1: Het is anders, maar ook weer gelijk. Dus ja, je hebt uiteraard de zorg voor de patiënten of cliënten. Dat is overal hetzelfde. Maar bij ons is het gewoon anders, omdat we continu andere mensen hebben gewoon. Dus het is heel veel weer afwisseling, denk ik.
0: En hoe moet een bewoner die hier toekomt, hoe moeten ze zich dat dan voorstellen? Hoe verloopt dat?
2: Hoe verloopt dat? Ze komen hier sowieso in een huiselijke sfeer terecht. En dan gaan we eerst met de mensen die toekomen een opnamegesprek doen, ons voorstellen, de werking in, alles zeggen wat we hier doen. En dan komt dat zo een beetje.
3: Loopt dat los.
0: Oké. Okay. En wat voor jullie, is dat een bewuste keuze om hier in het kortverblijf te werken?
1: Ja, ik zeg eigenlijk nog elke dag dat ik niet in het rusthuis zou willen werken. Dus voor mij is dat een heel bewuste keuze.
4: En voor jou?
2: Voor mij was dat geen bewuste keuze. Ik ben een beetje om het lichte dwang naar hier moeten komen. Ik kwam van het rusthuis, maar nu is het wel oké dat ik hier ben. Ik ben helemaal geland.
0: Oké. Okay. En u zegt dat het voor u dus zeker een bewuste keuze is. Kan u zeggen waarom? Of?
1: Ik heb afwisseling en uitdaging nodig en geen routine. Maar ik hou ook niet in het ziekenhuis bijvoorbeeld, heb je dat ook. Maar daar vind ik heel vaak de werkdruk of ik weet niet, de omgang met de mensen is niet wat dat ik zou willen. En dat is niet zo gemakkelijk. Hier kun je meer zo uw ding toch een beetje doen.
0: Oké, okay. Dus het is een beetje de combinatie van twee factoren die het voor jou. Oké. Okay. En wat vinden jullie het leukste aan jullie job hier?
2: Wat we het leukste vinden, dat we heel vaak bij de mensen echt zien dat die vooruit gaan. Bijvoorbeeld als ze de validatie komen, dan zien we die, bijvoorbeeld na een heupoperatie, komen die al liggend binnen en die wandelen gewoon terug naar buiten. En dat is dan wel plezant om te zien dat we toch kijken, hebben we dat goed gedaan.
0: Ja, je hebt de mensen echt kunnen helpen.
2: Ja, klopt.
1: En ook zo, we doen ook vaak ontlasting van mantelzorgers. Dus als het voor de partner of de familie wat te zwaar wordt, nemen wij even over. En die dankbaarheid is ook echt heel fijn. En dan zijn die terug opgeladen en dan kunnen ze toch weer een tijdje de zorg terug overnemen.
0: Oké, dan zal ik nog een laatste vraag stellen als dat goed is. Wat voor jullie, wat maakt een geslaagde dag?
2: Dat al het werk gedaan is en alle mensen content zijn.
0: Oké. Okay. Wil je daar nog iets over zeggen, Kathleen?
1: Het is ook heel leuk als er veel gelachen wordt. Gewoon onder elkaar, maar ook echt met de mensen zelf. Ze vinden dat ook echt fijn. En dan gaat je wel met een goed gevoel naar huis.
0: En wordt er veel gelachen?
1: Ja, heel veel.
0: Oké. Okay.
1: Moeten we nog iets zeggen?
0: Zeer goed. Dankjewel alle twee om met ons te willen spreken.
1: Graag gedaan.
2: Graag gedaan.
0: En dan gaan we even onderbreken voor muziek.

0: Beste luisteraars, een zeer mooi gesprek dat wij mochten voeren tijdens deze uitzending in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek was met Alei, die elke weekdag naar het dagcentrum komt dat verbonden is aan het woonzorgcentrum. Wij gaan naar dit gesprek luisteren.
1: Beste luisteraars, we zijn nog even een korte stop aan het doen in het dagcentrum, want we hebben hier Alei bij ons. Alei, bedankt dat u op een paar van onze vragen wilt antwoorden. U bent een stuk jonger dan de andere mensen die hier op bezoek zijn, toch? Zou u kunnen...
2: Ik ben 61 jaar, ja.
1: Zou u kunnen uitleggen hoe het komt dat u hier bent?
2: Ik was op weg naar mijn werk met de fiets. En een andere fietser stak mij voorbij. En die viel voor mij. En ik ben over hem gevlogen. En ben op mijn hoofd terechtgekomen. En ik was volledig verlamd.
1: Dus dat heeft in één klap uw leven helemaal veranderd?
2: Helemaal, ja.
1: En u komt hier in het dagcentrum?
2: Ja, alle dagen kom ik naar hier. Dus... Dat ik graag onder de mensen ben. Anders thuis, ja, wat zit er thuis te doen, hè.
1: Ja, maar u kan dus wel nog alleen thuis wonen, ja.
2: Ja, nou wel.
1: U heeft daar verzorging, die komt?
2: Ja, alle dagen komen ze mij verzorgen, ja.
1: Oké.
2: Okay. En mijn vrouw brengt mij alle dagen en ze komt mij halen alle dagen.
1: Oké. Okay. En, uw leven is in één klap veranderd.
2: Ja.
1: Hoe kijkt u daar nu naar?
2: Positief. Ik ben blij gelijk ik ben. Dus positief toch, ja.
1: U kan nog veel... U hebt veel aan het samen zijn met de mensen?
2: Ja, heel veel.
1: U bent het liefst onder de mensen, ja.
2: Ja, toch wel.
1: En wat is dat dan dat u daar zo aan raakt?
2: Ik weet niet, die samen zijn, van alles samen doen. En ik zie dat als het weekend is, dan zie ik tegenop. Als dan na de maandag ziet daar een en uit voor onder de mensen weer te zijn. Ja.
1: Oké. Okay. En er is hier een grot... Een grotje op het terrein. Ik heb gehoord dat u daar ook eens naartoe geweest bent. Zou u daar iets over kunnen zeggen?
2: Dus ik heb de ganse tijd niet kunnen stappen. En dan... Bernadette zit daar aan dat grotje. Kende Bernadette? Ja, hè.
1: Zeker.
2: En dan, ik weet niet... Van de ene dag op de andere kon ik weer stappen met de rollator. Dus ja.
1: Dus nadat u naar de grot gegaan was.
2: Dus ja. Ik ben ook heel gelovig. Dus misschien dat dat ook geholpen heeft...
1: Ja. Oké, hartelijk bedankt Alei om een beetje van onze vragen te willen beantwoorden. Is er nog iets dat u aan de luisteraar zou willen zeggen? Of?
2: Niet speciaal, nee.
1: Niet speciaal, oké. Hartelijk bedankt. Dan gaan we u laten.
3: Wat ik zo mooi vind, Alei, je hebt ooit eens verteld, hier heb ik gevonden wat ik eigenlijk mijn leven lang zou willen gedaan hebben. Zorgen voor mensen. Ja. Door te luisteren is een hand aanraken, te troosten. En je doet dat op een schitterende manier. Dus ik leer daaruit van, ook al verandert uw leven zeer ingrijpend, dat je toch een diepe vervulling kunt vinden, ook in moeilijke omstandigheden.
4: Ik weet niet of dat zo is.
2: Ja, dat is zo.
3: Dankjewel.
1: Okay, dankjewel, Alei. Dan gaan wij nog even naar muziek luisteren.

0: En dan, beste luisteraars, brengen wij u graag nog een laatste gesprek tijdens deze uitzending van het programma Menslievend. Wij mochten in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek spreken met de 102-jarige bewoner Paula. Wij gaan daar terug naar luisteren. En we zijn nu op de kamer van Paula. Paula, dankjewel dat wij met u mogen spreken. Ja. Zou u mij kunnen vertellen hoe oud bent u?
1: Ik ben van 23.
0: Van 23? Dan moeten we even rekenen.
1: Ja.
0: Bent u dan 102?
1: Ja.
0: Oh, dat is een hele mooie leeftijd.
1: Ja.
0: En bent u nog goed?
1: Ik voel me nog goed.
0: U voelt zich goed? Woont u al lang in dit woonzorgcentrum?
1: Nee, ik ben hier nog niet zo lang. Ik heb nog altijd alleen op mijn kamer, alleen thuis gewoond.
0: Oké, hoe lang ongeveer? Weet u dat? Oh. Een paar jaar?
1: Of? Van wanneer ben ik hier? Dat weet ik zelf niet meer.
2: Ik denk een jaar of twee, denk ik.
1: Zoiets zal dat zijn, hè. Zoiets zal dat zijn.
0: Oké, dus u heeft heel lang nog zelfstandig alleen gewoond?
1: Ja.
0: En uw man is gestorven?
1: Die was nog redelijk jong. Die was maar 72.
0: Oké, dus u bent al heel lang alleen
1: dan? Ja, ik ben al heel lang alleen.
0: Ja. Maar u heeft wel veel kinderen en kleinkinderen, kan ik hier zien.
1: Mijn broers. Ik had 5 broers.
0: Nee, ik bedoel, u zelf heeft kinderen en kleinkinderen, toch? Ik zie hier aan de muur een mooie stamboom.
1: Ja.
0: Met een foto van u en uw man aan de stam. En dan in de kruinen kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen.
1: Dat is niet van thuis, dat is van ons.
0: Ja, ja. En ziet u familie veel? Komen ze op bezoek?
1: Ze komen, ja. Mijn kinderen die komen regelmatig.
0: Zijn ze hiervan uit de buurt?
1: Hm.
0: Bent u hiervan uit de streek?
1: Van Kesselo.
0: Van Kesselo, ja. Oké, dat is in de buurt.
1: Ja, dat is in de buurt. Ja.
0: En uw kinderen wonen ook nog altijd in de buurt?
1: De oudste die woont in Koekelaren in West-Vlaanderen.
0: Oké, dat is al
1: een rare eentje. Man werkte daar, hè.
0: Ja.
1: Dus moesten ze daar gaan wonen. Maar de anderen die wonen hier nog. En zielden in Holsbeek en zelfs in Kesselo en zo nu Gelinde.
0: Oké, dus u kan ze veel zien?
1: Ja, die komen regelmatig.
0: Dat is leuk. En doet u dan, als ze hier zijn, wat doen jullie dan? Is dat samen spreken? Spelen jullie een spelletje? Of
1: ja.
0: Gewoon van elkaars gezelschap genieten? Ja.
1: Gewoon.
0: En u, mevrouw, bent u huismoeder geweest? Hm. Heeft u gewerkt?
1: Nee,
0: wat heeft u gedaan?
1: Thuis. Ik had 4 kinderen, ik had werk genoeg.
0: Dat kan ik mij inbeelden.
1: Oh, thuis.
2: 4 kinderen is een klein bedrijf, hè, Paula?
1: Ja, dat is een klein bedrijf.
0: En heeft u dat graag gedaan?
1: Ja, heel graag.
0: Heel graag?
1: Heel graag.
0: Wat deed u het liefst als moeder? Wat deed u het liefst als moeder? Wat vond u het leukst?
1: Dat zou ik niet kunnen zeggen. Ik deed alles graag.
0: Ja. Is er iets van herinnering bijgebleven van toen je kinderen klein waren? Iets waar je nog af en toe moet aan denken?
1: Ja, van als een zinnen toen bijna dood was. Oh. Oei. Ja, amai. Als ik daar nog aan denk.
0: Dat is dan eerder een niet
1: die
0: zo
1: was
0: goeie.
1: Nog klein en ja, hoe dat die weggeraakt was, dat weet ik niet. En dan lopen ze de steenweg over, gelukkig. Oh. Daar mag ik niet aan denken, hè, want dat voelt niet goed.
0: Nee. Nee, maar ze was goed terechtgekomen dan wel.
1: Ja, ja. Ja. Okay. Er heeft iemand daar gepakt en teruggebracht. Oh, amai. Als ik daar nog aan denk, dat is niet goed.
0: Nee.
3: Zeer verschietachtig.
1: Wow.
0: Nee. Paula, zou ik juist nog mogen vragen. Er hangt hier een kruisje aan uw muur en een Mariabeeld. Zou ik mogen vragen of geloof belangrijk is voor u?
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Dat is voor mij altijd het belangrijkste geweest.
0: En hoe beleeft u dat?
1: Wij zongen iedere morgen de mis van 7 uur.
0: Oké. Als deel van het koor? Of...
1: Ja.
0: Oké, elke dag?
1: Ja, elke dag.
0: En deed u dat graag?
1: Oh, heel graag.
0: En wat voor liederen zongen jullie?
1: Hm?
0: Wat voor liederen zongen jullie?
1: De mis, hè?
0: De mis, ja.
1: De mis.
0: Oké.
1: Kyrie, de Gloria.
2: We hebben hier trouwens elke vrijdag, of bijna elke vrijdag, de Eucharistieviering. We hebben hier een echte zangcultuur in de viering. Maar er is er één die ik altijd daarboven uit hoor, met een loepzuivere stem. En dat is Paula. Zalig omhoren.
1: Ik heb het graag gezongen. Ik heb altijd graag gezongen.
3: En dat doet u dus nog altijd ook?
1: Ja, ik doe dat nog altijd.
3: Dat is leuk.
2: En goed, heel goed.
1: Ja, zolang als ik dat kan. Ja. Zolang als ik niet vals zing. Ja.
2: Dat doe je niet.
1: Gelukkig niet, nee.
3: Oké, hartelijk bedankt Paula dat we met u mochten spreken. Nog een fijne dag gewenst. Beste luisteraars, dan gaan wij even muzikaal onderbreken.
1: Dank u wel.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Menslievend. Volgende maand gaan wij verder met deze zomercompilatie en brengen wij u nog enkele van de mooie gesprekken die wij mochten voeren afgelopen radiojaar. Zou u een van deze uitzendingen die wij hebben overlopen integraal willen herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Nog een zeer fijne dag gewenst, beste luisteraars. Een mooie zomer en tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Goedemiddag, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 12:00 en we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus onze Heer.
2: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, wij bieden u het middaggebed van de vrijdag in de derde week van het getijdenboek. U kan de hymne volgen op pagina 758, gevolgd door de psalmen vanaf pagina 1077 onderaan. De korte schriftlezing volgt daar gewoon op. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Jij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid.
3: Wij zagen hem, de man van smarten, geminacht en met ziekte vertrouwd.
1: Mijn God, waarom verlaat Gij mij? Ver blijft de redding bij mijn kreet om hulp.
3: Mijn God, ik roep bij dag, maar geen verhoring. Ik roep des nachts en nimmer vind ik rust.
1: Toch woont Gij in uw heiligdom, Gij, roem van Israël.
3: Op u vertrouwden onze vaderen. Zij rekenden op u en zijn verlost.
1: Zij riepen tot u en ze zijn gered. Ze hoopten op u en zijn niet beschaamd.
3: Maar ik ben als een worm, geen mens meer. Verstoten door de mensen, door het volk veracht.
1: Ze lachen met mij, allen die mij zien. Ze grijnzen en ze schudden met het hoofd.
3: Hij steunt toch op de Heer, laat die hem redden. En hem bevrijden als hij hem bemint.
1: Gij zijt het die mij hebt geleid vanaf de moederschoot. Mij veilig hebt gelegd aan moedersborst.
3: Bij mijn geboorte werd ik u gegeven. Vanaf de moederschoot zijt gij mijn God.
1: Houd u niet ver van mij nu ik in nood ben. Blijf mij nabij nu ik geen helper heb.
3: Zij dringen om mij heen als kalveren. Als Basanstieren sluiten zij mij in.
1: Zij laten mij hun tanden zien, bloeddorstig brullend als een leeuw.
3: Als water ben ik uitgegoten. Heel mijn gebeente is ontwricht.
1: Mijn hart is zacht als was geworden, gesmolten in mijn lijf.
3: Mijn keel is als een scherf zo droog. Mijn tong kleeft in mijn mond. Gij hebt mij in het stof geworpen van de dood.
1: Een meute honden jaagt mij op. Een bende booswichten houdt mij omsingeld.
3: Mijn handen en mijn voeten hebben zij doorboord. Mijn beenderen kan ik wel tellen.
1: Nu gapen zij mij aan en lachen zij mij uit, verdelen zij mijn kleren onderling en dobbelen om mijn gewaad.
3: Ach Heer, houd u niet ver van mij. Mijn steun, kom haastig om mij bij te staan.
1: Red gij mijn leven van het dreigend zwaard, mijn lichaam uit de tanden van de honden.
3: Verlos mij uit de leeuwenmuil, mij hulpeloze van de buffelhorens.
1: Uw naam zal ik verheerlijken onder mijn broeders, uw lof verkondigen voor heel het volk.
3: Jij, dienaars van de Heer, verheerlijkt hem. Heel het geslacht van Jacob breng hem hulde.
1: Eerbiedig hem, heel Israëls geslacht, want hij bekommert zich om de gekwelde.
3: Hij wendt zijn aangezicht niet af, maar luistert naar zijn roepen.
1: Voor heel de menigte zal ik u prijzen. Bij de Godvrezenden breng ik u dank.
3: De armen zullen eten en verzadigd worden, en allen die God zoeken, prijzen hem. hun moed zal weer herleven.
1: Dan zullen alle landen van de aarde de Heer gedenken en zich tot hem keren.
3: En nedervallen zullen voor zijn aangezicht de stammen en de volken overal.
1: Want aan de Heer komt toe het koningschap. Hij is de heerser over alle naties.
3: Die rusten in de aarde zullen hem aanbidden. Voor hem zal buigen al wie afdaalt in het stof.
1: Mijn ziel zal voor zijn aanschijn blijven leven. Mijn nageslacht zal steeds zijn dienaar zijn.
3: Het zal verhalen van de Heer aan het geslacht dat komt, van zijn gerechtigheid aan die geboren worden. Dit heeft de Heer gedaan.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: Wij zagen hem, de man van smarten, geminacht en met ziekte vertrouwd.
3: Thans is buiten de wet om Gods gerechtigheid openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigenis afleggen. Gods gerechtigheid, die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt aan allen die geloven. Rechtmatig zijn de bevelen des Heren, bevredigend voor het gemoed.
1: Glashelder zijn zijn geboden, zij zijn een licht voor het oog. En laat ons bidden. Heer Jezus Christus, toen op het zesde uur geheel de wereld in duisternis was gehuld, werd gij voor onze verlossing op het hout van het kruis verheven. Wij bidden u, schenk ons altijd dat licht waardoor wij het eeuwig leven kunnen bereiken. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
3: Amen.
1: Loven wij de Heer.
3: Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, dan zijn wij nu opnieuw samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Het is vrijdag en we bidden ook speciaal voor het zielenheil van alle overledenen, bijzonder ook de overleden luisteraars van Radio Maria. We bidden en bemediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie van het licht, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem. Gij zijt mijn welbeminde zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.

0: de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
1: behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het tweede mysterie van het licht, Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak, doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het derde mysterie van het licht, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. onze Vader

0: in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het vierde mysterie van het licht, de gedaanteverandering van Jezus. Opnieuw richtte Jezus het woord tot hen en sprak: Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde mysterie van het licht, Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Beste luisteraars, wij hebben ons goed gebeden, bijzonder voor onze overledenen. Bidden wij nu nog het volgende gebed tot onze lieve vrouw, in eenheid met het heiligdom van Montligion in Frankrijk, dat de missie heeft om te bidden voor de overledenen.
3: Maria, hemelse moeder, ontferm u over onze overleden broeders en zusters, vooral over hen die Gods barmhartigheid het meest nodig hebben. Wees de voorspreekster voor hen die ons hebben verlaten, opdat in hen het werk van de zuiverende liefde vervuld wordt. Mogen ons gebed, verenigd met het gebed van de hele kerk, hen de vreugde geven die elk verlangen te boven gaat. En mogen ons gebed ook hier op aarde vertroosting en kracht schenken aan hen die beproefd worden door de verlatenheid.
0: Moeder van de kerk, help ons bedevaarders op deze aarde
3: om elke dag beter te leven met zicht op onze overgang naar de verrijzenis. Genees ons van elke wonde van het hart en de ziel. Wij richten ons tot de hemel die geen oog kan zien. Maak van ons getuigen van het onzichtbare. Maak van ons apostelen van hoop, gelijk wakers hunkerend naar de dageraad. Maria, toevlucht van de zondaars en koningin van de heiligen, verzamel ons allen voor het eeuwige Pasen, om te leven in eenheid met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest voor de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, het is vandaag vrijdag. We bidden en we mediteren de kruisweg. Mogen dit gebed vruchten dragen en ons dichter bij onze verlosser brengen.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen. Amen.
1: Terwijl de apostelen slapen, bid u, alleen, verlaten. Judas bereidt reeds het verraad voor. U bent bedroefd. Uw zweet wordt tot dikke druppels bloed die op de grond vallen. U zegt, Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Vergeef mij dat ik zo dikwijls lauw en slaperig ben. Heb medelijden met allen die op dit ogenblik lijden en uitgeput zijn. Heb medelijden met allen die in doodstrijd zijn. Zend hen een engel van troost. Geef ons de genade u te volgen op uw kruisweg, zoals Maria, uw trouwe moeder. Eerste statie, Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Jezus, Pilatus veroordeelt u ter dood. U bent het slachtoffer van onrecht, van geweld, van de machtshonger, van degene die hun positie willen behouden ten koste van anderen. Dank u. Leer me tussen beiden te komen ten voordele van de anderen. Vergeef me waar ik angst had tussen te komen voor hen die lijden. Vergeef me dat ik dikwijls anderen heb geoordeeld en een oordeel beantwoord heb met een volgend oordeel. Help mij aan vrede te bouwen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: Tweede statie, Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Het kruis staat al klaar en wordt op uw schouders geladen. U aanvaardt het en u nodigt ons uit het ook te aanvaarden en te dragen, om zo uw leerlingen te worden. Dank u daarvoor. Verleen mij de genade de kruisen van mijn leven te aanvaarden. Vergeef me voor de keren dat ik een kruis op de schouders van anderen legde en zo de vrede in gevaar bracht. Heb medelijden met de families waar de kinderen een kruis en een lijden voor de ouders zijn geworden en waar de ouders een kruis en een lijden voor de kinderen zijn geworden. Geef ons vrede, Heer. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Derde statie, Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Het kruis is zwaar en u bent reeds helemaal verwond en fysiek verzwakt. U valt onder het kruis en u staat weer op, want u heeft de wil van de Vader aanvaard. Dank u. Geef mij de kracht alles achter te laten wat mij in zonde doet vallen en wat de vrede in mij verstoort. Geef mij een gevoelig hart, opdat ik degenen die gevallen zijn, zou zien en opdat ik zou leren hen te helpen. Ik bid voor degenen die omwille van mij en mijn gedrag zijn gevallen, opdat ze mij zouden vergeven en u volgen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: Vierde statie. Jezus ontmoet zijn heilige moeder Maria. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Maria volgt u trouw. Jullie ontmoeten elkaar en jullie blikken kruisen zich. Maria kon voor u het kruis en de veroordeling niet vermijden. Maar deze ontmoeting was voor u een troost en een nieuwe aanmoediging om de wil van de Vader te doen. Ik dank u, Maria, voor uw trouw. Ik dank u voor het ontmoeten van degenen die lijden. Leer mij de anderen te ontmoeten wanneer ze lijden. Jezus, zegen alle gezinnen waar de ouders hun kinderen niet ontmoeten en waar de kinderen vermijden hun ouders te ontmoeten, waar de gezonden de zieken niet helpen en waar de jongeren de ouderen niet helpen. Verleen uw vrede. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen. Amen.
1: Vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Gedurende een tijdje draagt Simon uw kruis. Dat is een mooi gebaar. U hebt het zeker beloond, zoals u alleen dat kunt. Dank u dat u zijn hulp aanvaard hebt. Leer mij met liefde te helpen en zuiver mij van egoïsme, arrogantie, gierigheid en van de geest van materialisme. Zegen degenen die mij geholpen hebben. Ik bid u voor degenen die ik gekwetst heb door enkel maar toeschouwer te zijn van hun lijden en omdat ik hen niet genoeg beminde om hen te helpen. Inspireer elk hart met goedheid, liefde en barmhartigheid voor de zieken, de zwakken en de armen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: Zesde statie. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af met een doek. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Uw gelaat is gewond, overdekt met bloed en spuwsel. Veronica komt moedig uit de menigte om uw gelaat af te vegen en het straalt opnieuw. U bent erkentelijk en laat uw afdruk achter op haar doek. O, welk een geluk dat ze u geholpen heeft. Zuiver ons hart, onze ziel, onze gedachten, onze verlangens. Mogen ons gezicht stralen van uw liefde en mogen elk menselijk hart uw liefde weerspiegelen. Vermeerder de goedheid in de harten en in de handen. Zegen alle dokters en allen die de zieken helpen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: Zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Deze val was nog zwaarder, maar u staat op en gaat verder. U bent het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dank u. Ik bid u voor allen die in zonde vervallen tegen het leven. Genees hun harten en hun zielen. Vergeef hun zonden en maak hen in staat zich in dienst te stellen van het leven. Zegen alle vrouwen in verwachting. Sta niet toe dat het nieuwe leven een oorzaak van een val zou zijn. Geef hen een grote liefde voor hun kindje. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: Achtste statie. Jezus troost de vrouwen van Jeruzalem. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: In uw lijden, Jezus, bent u niet blind geworden voor de anderen. U houdt halt en nodigt de vrouwen uit tot bekering, opdat zij zelf, hun families en hun volk gered zouden worden. Ik dank u omdat u ons, door onze lieve vrouw, uitnodigt tot bekering. Geef aan allen de genade deze oproep te horen en zich te bekeren. Zegen de paus, de bisschoppen, de priesters en de missionarissen. Mogen zij zelf beleven wat zij verkondigen. Verleen het geschenk van de bekering aan alle volken. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: Negende statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: U bent opnieuw gevallen. Uw wonden gaan opnieuw open en zijn een bron van nieuwe pijnen. Het is de laatste val, de zwaarste. U bent opnieuw opgestaan. Dank u. Ik bid u nu voor allen die omwille van voortdurende moeilijkheden niet meer geloven, nog verder te kunnen. Heb medelijden met allen die de levenszin verloren hebben. Verleen de genade van innerlijke bevrijding aan allen die gevallen zijn onder invloed van drugs, alcohol en immoreel gedrag. geef hen de genade opnieuw op te staan en een waardig leven te beginnen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: Tiende statie. Jezus wordt ontdaan van zijn kledij. Wij aanbieden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: U wordt klaargemaakt voor het kruis. Het is een verschrikkelijk moment als men u van uw klederen berooft. U werd vernederd en u heeft waardig geleden. Dank u. Vergeef ons al de zonden tegen de menselijke waardigheid. Vergeef de wereld de zonde tegen het ongeboren leven en vermeerder de liefde voor het leven. Vergeef de zonde tegen de waarheid, de rechtvaardigheid en de liefde. Bekleed ons met de nieuwe kledij van uw goddelijk leven. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: Elfde statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbieden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: De kruisiging is een tijd van vreselijk lijden. U wordt aan het kruis genageld, Jezus. Alle geweld en haat is op u uitgestort. U zwijgt en u lijdt. Bevrijd de wereld van de geest van geweld en vernieling. Mogen de tijd van zachtheid en goedheid komen, van liefde en barmhartigheid. Ik verzaak aan alle geweld en elke onrechtvaardigheid. Verander mijn hart. Bevrijd onze gezinnen van geweld. Mogen het rijk van goedheid komen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: Twaalfde statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: U sterft, Jezus, omgeven door haat. Daardoor straalt uw liefde nog meer. Omgeven door haat verkondigt u vrede aan. U vertrouwt ons Maria toe en zegt: zie daar uw moeder. En zie daar uw zoon. Dank u. Heb medelijden met ons, Lam van God. Mogen uw kruis ons altijd uw liefde verkondigen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: 13e statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen en teruggegeven aan zijn heilige moeder Maria. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Dank u, Maria, dat u Jezus trouw bent gebleven, zelfs in het lijden. De haat en de wanhoop kunnen uw hart niet bleken. Het is niet omwille van verbittering of woede dat u weent, maar omwille van de liefde. Ik wijd mij nu aan u toe. Ik verwelkom u als moeder. Verwelkom mij als uw kind. Dank u, omdat u verlangt dat wij naar u toe komen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: 14e statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Jezus, u bent helemaal aan ons gelijk geworden, behalve in de zonde. U heeft de dood en het graf gekend om ons de weg naar het leven te tonen. Dank u. Geef mij de kracht een leven te leiden dat mij zal toestaan na de dood in uw glorie binnen te gaan. Heb medelijden met al onze overledenen. Wees een troost

0: Vader, amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: Lieve Jezus, wij danken u omdat wij u mochten volgen op uw kruisweg. Mogen dit kruisweggebed vruchtbaar worden in ons leven en ons helpen op de weg naar ons heil. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Hoewel paus Leo XIV geniet van enkele weken van wat meer rust in Castel Gandolfo, gaan we zeker toch de gelegenheid nemen om nog even te gaan kijken naar verschillende boodschappen die de Heilige Vader de wereld heeft ingestuurd. En dat had natuurlijk ook wel te maken met de 4e juli, de 4th of July. Dat is een hele belangrijke dag in de Verenigde Staten van Amerika, waar onze Heilige Vader natuurlijk geboren is, in Chicago meer bepaald. En dat is de dag van de stichting van de Verenigde Staten van Amerika. En ter gelegenheid van die 250ste verjaardag, dan kan het ook niet anders dat de Heilige Vader daar toch een boodschap heeft gezonden naar de Amerikanen. En dat is wel belangrijk ook, omdat op deze wijze we ergens kunnen zien hoe de Heilige Vader naar Amerika kijkt. Zelf er geboren en getogen, dan natuurlijk in de loop van zijn leven vele jaren ook in andere plaatsen doorgebracht, voornamelijk op het Zuid-Amerikaans continent, meer bepaald in Peru, waar hij dienst deed als bisschop ook. Wel, we gaan onder meer luisteren naar die boodschap van de Heilige Vader gericht aan de Amerikanen. We hebben ook nog niet de gelegenheid gehad om te luisteren naar de meditatie die de paus gaf op zondag 5 juli tijdens het Angelus. Dat gaan we ook doen. En we gaan even kijken naar het traject dat uitgetekend is wat betreft de samenkomst die er zal komen in oktober rond Amoris Laetitia. U herinnert zich de apostolische exhortatie die paus Franciscus heeft geschreven na de bisschoppensynode over het gezin, en die toch wel wat deining ook veroorzaakt heeft in de kerk. Wel, paus Leo XIV die heeft aangekondigd op het einde van de buitengewoon consistorie van 16 en 17 juni, waar we ook uitgebreid over bericht hebben in Radio Vaticaan, om dus samen te komen rond dat thema, rond Amoris Laetitia, en vooral om te zien, 1, hoe de implementatie tot nog toe is gebeurd in de kerk en wat er nog moet gebeuren, hoe bepaalde dingen op het agenda kunnen komen van de kerk. Wel, daaromtrent is wel wat communicatie geweest. Ook dat gaan we zeker aan u meegeven. Beginnende dus bij de brief van paus Leo XIV naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de Stichting van de Verenigde Staten van Amerika. Ik wil alle Amerikanen van harte feliciteren ter gelegenheid van de 250ste verjaardag van de ondertekening van de onafhankelijkheidsverklaring.

50ste verjaardag markeert dat beslissende moment in de geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika, 4 juli 1776. Dat een blijvende stem gaf aan de idealen van vrijheid, gelijkheid, het nastreven van geluk, rechtvaardigheid en democratisch zelfbestuur. Al 2,5 eeuw lang hebben generaties Amerikanen samengewerkt om deze beginselen uit te dragen, door opoffering, dienstbaarheid, innovatie en burgerparticipatie. Deze verjaardag is niet enkel een uitnodiging om de opmerkelijke reis van de natie te vieren, maar ook om stil te staan bij de verantwoordelijkheden die de zonen en dochters van dit land jegens elkaar dragen en jegens de generaties die de natie zullen erven die vandaag de dag vorm krijgt. Een van de meest gekoesterde van deze beginselen is de godsdienstvrijheid. Het recht van ieder mens om volgens zijn geweten te aanbidden en zijn geloof openlijk te belijden zonder dwang of angst. Bij het vieren van dit jubileum is het belangrijk te erkennen dat godsdienstvrijheid allang centraal staat in de Amerikaanse belofte en zowel de individuele waardigheid als het vreedzame samenleving

Niet enkel haar eigen leden ten goede is gekomen, maar de hele natie. Als trouwe zonen en dochters van de kerk zijn katholieken geroepen om elk aspect van hun bestaan te laten doordringen van de liefde van Christus en het evangelie in de omstandigheden van het dagelijks leven na te leven. Een dergelijke levenswijze heeft geleid tot de vele voordelen die de kerk in de loop der jaren heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van deze natie. Ik denk daarbij met name aan haar inzet op het gebied van onderwijs, de voorkeurszorg voor de armen, de gezondheidszorg en de sociale basisvoorzieningen, om er maar enkele te noemen. In de encycliek Sapientiae Christianae heeft mijn voorganger Paus Leo XIII dat er geen betere burger bestaat dan de christen die zich bewust is van zijn plicht geschreven. In feite staat het geloof verre van in tegenspraak te zijn met de verantwoordelijkheden van het burgerschap, juist het streven naar gerechtigheid, vrede en het algemeen welzijn nieuwe kracht bij, en brengt het elke natuurlijke gave die door de Schepper is geschonken tot volmaaktheid. De heilige Paulus zelf spoorde de vroege christenen aan om te bidden voor degenen die gezag uitoefenen, opdat zij een vredig leven zouden kunnen leiden, in overeenstemming met de wil van God. In dit opzicht zijn katholieken geroepen om door het getrouw vervullen van hun plicht jegens

dat het belangrijk is het menselijk leven te beschermen, vanaf het begin, bij de conceptie, tot aan de natuurlijke dood. En een samenleving op te bouwen waarin de kwetsbaren, de lijdenden, de vergetenen, altijd met mededogen, solidariteit en liefde worden bejegend. Het verdedigen van het menselijk leven houdt ook in dat immigranten worden verwelkomd, beschermd en bijgestaan. Hun hoop, offers en bijdragen maken immers vanaf het allereerste begin deel uit van de geschiedenis van dit land. In elke generatie hebben diegenen die hier zijn aangekomen, op zoek naar vrijheid, kansen en een plek waar ze thuis horen, gekregen en bijgedragen aan het vormgeven van het karakter van de natie. Hen met mededogen en vrijgevigheid ontvangen is niet enkel een daad van naastenliefde, maar ook een erkenning van de waardigheid die aan ieder mens toekomt. In mijn recente encycliek Magnifica Humanitas schreef ik over samenwerking ten behoeve van het algemeen welzijn. Het opbouwen van een wereld waarin iedereen zich kan ontplooien, vereist gedeelde verantwoordelijkheid en moed. Niemand kan in zijn eentje de last dragen van de uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd. We hebben elkaar nodig en we moeten in eenheid samenwerken om de uitdagingen het hoofd te bieden waarmee de wereld vandaag de dag wordt geconfronteerd. Mogen deze mijlpaal de gezamenlijke toewijding aan de belofte van vrijheid, rechtvaardigheid, kansen en democratie nieuw leven inblazen. Mogen de Amerikanen de moed en visie van hun voorgangers eren door hun gemeenschappen te versterken, hun verschillen te respecteren en samen te werken aan een nog volmaaktere Unie. Gefeliciteerd met deze buitengewone nationale verjaardag. Mogen de geest van 1776 hoop en eenheid blijven inspireren, terwijl de Verenigde Staten van Amerika de toekomst tegemoet gaan. Terwijl ik u allen verzeker van mijn gebeden voor uw hernieuwde inspanningen om de natie te versterken, in de principes die de Founding Fathers hebben geleid, vertrouw ik u toe aan de voorspraak van de onbevlekte ontvangenis. Bescherm vrouwen van dit land, opdat zij over Amerika zal blijven waken en allen die daar wonen zal beschermen. Getekend in het Vaticaan, 25 juni 2026. De woorden, dus de boodschap van Paus Leo XIV aan alle Amerikanen ter gelegenheid van de 250ste verjaardag van de Stichting van de Verenigde Staten van Amerika, op 4 juli, de 4th of July. We gaan naar zondag 5 juli en dat was de laatste moment. U weet, we hebben ondertussen al kunnen kijken naar het pastorale bezoek van Paus Leo XIV aan Lampedusa. Dat was op de 4e juli, op zaterdag. En dan op 5 juli was er nog het Angelus. Dat hebben we ook kunnen uitzenden op Radio Maria. We gaan nog luisteren naar de meditatie die de Heilige Vader tijdens dat moment heeft gegeven. En dat was ook het laatste moment waarop dat hij op het Sint-Pietersplein, zeg maar, of met het Sint-Pietersplein verbonden, verscheen aan het raam van het Apostolische Paleis, zoals dat altijd het geval is. Daarna is hij naar Castel Gandolfo gegaan om wat te genieten van vakantie. Betekent dus dat de generale audienties opgeschort zijn tot augustus, dat er geen echte gewone audienties plaatsvinden, want normaal gezien vermelden we die ook altijd bij het begin van onze aflevering. Dat valt dus ook in.

Vader Richt, de Heer van hemel en aarde, de Zoon van God die mens is geworden, toont zijn liefde door elk schepsel bij deze dankzegging te betrekken. De eenvoud van zo'n spontaan en vreugdevol gebaar past bij de manier van God die zich graag openbaart aan de kleinen, terwijl hij verborgen blijft voor de wijzen en geleerden. Zij zijn namelijk zo vervuld van hun eigen ideeën dat zij de aanwezigheid van Christus, de Messias, die zijn volk bezoekt, niet herkennen. Menselijke wijsheid verandert dan in arrogantie en leer vervalt in hoogmoed. De ware wijsheid van God openbaart zich daarentegen in de nederigheid van het vlees en zijn leer richt zich tot hen die het zwaarst te lijden hebben. Komt allen tot mij, gij die vermoeid en belast bent, zegt de Heer. Naar Jezus gaan betekent beantwoorden aan zijn liefde en zijn leven delen tot aan het kruis, zoals Hij zelf ons heeft uitgelegd. Als iemand mij wil volgen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Juist de zelfgave uit liefde is het juk van Jezus. Dat wil zeggen, de samenvatting van zijn leer, de kern van zijn wijsheid, die brand van naastenliefde jegens iedereen. Broeders en zusters, hoe kan de last van het kruis licht en zoet zijn? Om één enkele reden. Omdat de Heer, die als eerste draagt, samen met ons allen, zonder ons ooit alleen te laten in wat ons neerhaalt. Als ware meester neemt Jezus de door het kwaad gekwetste mensheid op zich om ervoor te zorgen. De wijsheid die Hij ons schenkt is dan ook een boodschap van verlossing en zijn juk bevrijdt ons van elke val. In navolging van Christus is onze weg dus geen ascese die ons vernedert. Het is een school van vrijheid die het drama van de geschiedenis serieus neemt en er altijd de zin van belicht, vooral in de donkerste momenten. Enkel in het kruis van Jezus wordt het kwaad immers verzoend. Enkel in zijn lijden vindt onze dodelijke vermoeidheid troost en verlossing. In de slavernij is Christus bevrijding. Onder de geesel van de oorlog is Christus hoop. In het uur van de zonde is Christus vergeving. En dit is de ware wijsheid. Dat wil zeggen, de weg die we samen willen bewandelen, verenigd als discipelen in zijn naam. Jezus leert ons dit als zoon, door onze broeder te worden. Met de kracht van de Heilige Geest openbaart Hij zelf aan de kerk de waarheid over God en de mens. Want niemand kent de Vader behalve de Zoon en diegene aan wie de Zoon Hem wil openbaren. Dierbaren, terwijl we de Heer danken voor dit vol liefde betoonde vertrouwen, vragen wij om de voorspraak van Maria, Koningin van de Vrede, ten behoeve van de kerk en de gehele wereld. Alvorens wij zo meteen dan samen met de Heilige Vader het Angelus zullen bidden, gaan we eerst al even kijken naar het traject dat zal uitgetekend worden. Het is gepubliceerd door het Algemeen Secretariaat van de Synode
en het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven, betreffende de bijeenkomst van Paus Leo XIV met de hoofden van de Oosterse kerken en de voorzitters van de bisschoppenconferenties wereldwijd, die van 7 tot 14 oktober 2026 in het Vaticaan zal plaatsvinden. En dat ter gelegenheid van de 10e verjaardag

van Amoris Laetitia. Wel, die Amoris Laetitia, misschien is het wel goed om daar ook nog even een opfrissing van ons geheugen aan te geven, is de post-synodale apostolische exhortatie die door paus Franciscus werd gepubliceerd op 8 april 2016, maar gedateerd op 19 maart 2016, het hoogfeest van de heilige Jozef. De exhortatie werd geschreven na het houden van de 2 synodes over het gezin in 2014 en 2015. Paus Leo XIV wil daarover dus een samenkomst, niet enkel met de verantwoordelijken van de bisschoppenconferenties wereldwijd. Voor ons land zal dat naar alle waarschijnlijkheid Monseigneur Luc Terlinden zijn, die natuurlijk de aartsbisschop is van Mechelen-Brussel en ook de voorzitter is van de bisschoppenconferentie in ons land. In ons land is dat een beetje een ongeschreven regel als we gaan kijken naar wie de voorzitters zijn geweest in de afgelopen jaren. Wel, dan zien we bijvoorbeeld gedurende 30 jaar lang is dat kardinaal Godfried Daneels geweest. Daarna was het monseigneur André-Joseph Léonard, vervolgens kardinaal Jozef de Kezel en vandaag de dag natuurlijk monseigneur Luc Terlinden. Dus we mogen verwachten dat hij zal uitgenodigd worden om deel te nemen aan deze bijeenkomst in Rome, maar verder ook de hoofden van de Oosterse kerken. En dat is, die hebben een ander wetboek eigenlijk. Dat heeft met

deelnemen aan deze ontmoeting. De titel van deze samenkomst is 10 jaar na Amoris Laetitia, het evangelie verkondigen aan de gezinnen van vandaag. De ontmoeting van de Heilige Vader met de hoofden van de Oosterse katholieke kerken sui iuris en de voorzitters van de bisschoppenconferenties is bedoeld om in wederzijds luisteren tot een synodale onderscheiding te komen over de stappen die moeten worden gezet om het evangelie vandaag aan de gezinnen te verkondigen, in het licht van Amoris Laetitia en rekening houdend met wat er in de lokale kerken wordt gerealiseerd. Het gaat dus om een bij uitstek pastoraal traject dat past in de dynamiek van de pastorale bekering die reeds aan de gang is. Op dit traject worden we uitgenodigd, zo zegt de verklaring, om de Heer te vragen om de moed om de weg verder te zetten die door Amoris Laetitia is ingeslagen, door het evangelie steeds opnieuw te omarmen in de vreugde dat we het aan iedereen kunnen verkondigen. In dit perspectief zijn gezinnen niet enkel de ontvangers van het pastorale werk van de kerk, maar ook de dragers van haar zending, door wie het evangelie gestalte krijgt in de dagdagelijkse relaties, in de keuzes, in de kwetsbaarheid en in de hoop. Deze werkdagen zijn bedoeld als een concrete ruimte voor ontmoeting, luisteren en onderscheiding. Door de levendige ervaringen van gezinnen te verwelkomen, concrete levensverhalen te delen, na te denken over de begeleidingsinitiatieven die de kerkgemeenschap met de hulp van Gods genade opzet, en van gedachten te wisselen met deskundigen. Het doel is te onderscheiden in welke richting de Heilige Geest ons vandaag leidt, zodat we kunnen herkennen, ondersteunen en bevorderen wat Hij reeds in de gezinnen aan het werk heeft gebracht en hun bijdrage aan de zending van de kerk kan worden gewaardeerd. Dat betreft dus de inleiding. Het eerste punt is gezinnen vandaag, realiteit, schoonheid en uitdagingen. De tekenen van de tijd onderscheiden vanuit de ervaring van gezinnen en de inzet van de kerk vandaag. Het uitgangspunt van de bijeenkomst is dus een blik op de werkelijkheid, verlicht door het evangelie en geworteld in Christus. Onze tijd wordt gekenmerkt door snelle veranderingen die, nog meer dan 10 jaar geleden, een bijzonder pastorale aandacht voor de gezinnen noodzakelijk maken, aan wie de Heer de taak toevertrouwt om deel te nemen aan de zending van de kerk om het evangelie te verkondigen en ervan te getuigen. In het verlengde van Amoris Laetitia is het van essentieel belang om die tekenen van liefde te waarderen die op de een of andere manier de liefde van God weerspiegelen en mensen met geduld en tact te begeleiden. Dit vereist dat we luisteren naar het concrete leven van gezinnen en naar de ervaringen van diegenen die hen begeleiden, waarbij we samen de schoonheid erkennen van de liefde die in het dagelijks leven vorm krijgt, maar ook de kwetsbaarheden die deze liefde vaak doorkruisen, waaronder onzekerheid op het gebied van werk en huisvesting, ziekte, de moeilijkheden bij de opvoeding van de kinderen, emotionele eenzaamheid en de zorg voor familieleden met een beperking, ouderen of mensen die niet zelfredzaam zijn. Welke tekenen van hoop, welke uitdagingen en welke kritieke punten komen vandaag de dag naar voren uit het leven van gezinnen in de verschillende culturele en sociale contexten? Op welke manier beïnvloeden de veranderingen van onze tijd de ervaring van de liefde tussen mannen en vrouw, het voortbrengen van kinderen, de zorg, de overdracht van het geloof en de zending van de kerk? Welke pastorale ervaringen helpen het meest om Gods handelen in het concrete leven van gezinnen te herkennen en hun menselijke en spirituele rijkdommen te waarderen? Wat leren we door naar gezinnen te luisteren en uit de ervaringen van de lokale kerken? Hoe kan de dialoog tussen geleefde ervaring, kerkelijk onderscheidingsvermogen, theologische

0: biologisch onderzoek en de menswetenschappen ons helpen de realiteit van gezinnen dieper te begrijpen en hen te begeleiden. Zometeen gaan wij verder, dierbare luisteraars, met het overlopen dus van het werkschema dat zal gebruikt worden voor deze ontmoeting rond Amoris Laetitia. Voor ons is het ondertussen tijd geworden om samen met de Heilige Vader het Angelus te bidden. Laten we heel in het bijzonder dat doen voor de intenties van de paus, zeker ook in voorbereiding van deze ontmoeting die zal plaatsvinden in oktober. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder met het bespreken van dit werktraject.
1: Angelus Domini nuntiavit Mariae.
2: Et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: lumine viciamum promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua lucia teis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sed nomen Domini benedictum,
2: et nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan we dus nog even verder met het document dat werd gepubliceerd, het werktraject dat zal gevolgd worden tijdens de bijzondere ontmoeting tussen Paus Leo XIV en de verantwoordelijken van de Oosterse kerken, als ook de voorzitters van de bisschoppenconferenties wereldwijd, 10 jaar na de publicatie van de post-synodale apostolische exhortatie Amoris Laetitia. Het tweede punt waar ze rond willen werken is jongeren en de ontdekking van de roeping tot het huwelijk. Naar jongeren luisteren en hen begeleiden bij het ontdekken van de waarde van het huwelijk. Zo zegt het document: in veel delen van de wereld leven jongeren in een omgeving waarin het vertrouwen in de mogelijkheid om een stabiel huwelijks- en gezinsleven op te bouwen is afgenomen. Vanwege economische, sociale en culturele redenen. Jongeren zijn op zoek naar zingeving, naar getuigen, trouwe en geloofwaardige echtparen, en naar mensen die naar hen kunnen luisteren en hen kunnen helpen de schoonheid en de belofte van het christelijk huwelijk te ontdekken. Daarom moet de inzet van de kerk worden vernieuwd en verdiept, opdat jongeren zich aangetrokken voelen tot de intensiteit van de roeping tot het huwelijk in de kerk. Welke taal, welke ervaringen en welke opvoedkundige en spirituele trajecten helpen kinderen, adolescenten en jongeren vandaag de dag om de waarde van het huwelijk te erkennen? Welke getuigenis kunnen echtparen en gezinnen bieden? Hoe kunnen zij bijdragen aan de begeleiding van jongeren in hun emotionele, relationele en seksuele ontwikkeling? Welke stappen op het gebied van aandacht en pastorale ommekeer kunnen de kerk helpen om samenwonende stellen te begeleiden bij het onderscheiden van een affectieve en gezinsgerichte weg, waarbij de keuze voor het huwelijk en het verwelkomen van kinderen tot rijping komt? De vragen in punt 2. Het derde handelt over het huwelijksleven zelf, de eerste jaren van het huwelijk, een beslissende periode. Thema: luisteren naar en begeleiden van echtparen in de eerste jaren van hun huwelijk en in elke levensfase. Het document zegt: de ervaring van echtparen in de eerste jaren van hun huwelijk vereist specifieke aandacht. Dit is een bijzonder belangrijke fase om de huwelijksband te versterken en samen de veranderingen aan te gaan die gepaard gaan met het begin van het gezinsleven, zoals de geboorte van kinderen en het combineren van gezin en werk, waardoor de huwelijks- en gezinsliefde een nieuwe betekenis krijgt. Het is een tijd waarin echtgenoten leren hun eigen ervaring voortdurend te herinterpreteren in het licht van het evangelie, hun liefde in Christus te verankeren en te groeien in vrijheid en wederzijdse verantwoordelijkheid. Het is namelijk in de eerste jaren dat veel van de menselijke en spirituele krachten rijpen die de echtgenoten zullen helpen de verschillende fasen van het gezinsleven te doorlopen. Daarom moet de inzet van de kerk worden vernieuwd en verdiept, opdat zij die de Heer roept tot het huwelijk en het gezinsleven, hun echtelijke liefde in Christus kunnen beleven. Daarbij ook wordt onderzocht hoe nauwe relaties tussen gezinnen, ervaringen van wederzijdse steun en concrete vormen van medeverantwoordelijkheid in het leven van de kerkgemeenschap kunnen worden bevorderd. Welke vormen van begeleiding helpen echtparen het meest, met name in de eerste jaren van hun huwelijk? Hoe kunnen we hechte relaties tussen gezinnen, ervaringen van wederzijdse steun en concrete vormen van medeverantwoordelijkheid in het leven van de kerkgemeenschap bevorderen? Nog een vraag? Hoe kunnen we echtparen helpen hun relationele, spirituele, vruchtbare en opvoedkundige kwaliteiten te herkennen en te waarderen? Welke ervaringen tonen de vruchtbaarheid aan van netwerken van gezinnen die in staat zijn elkaar te ondersteunen en op hun beurt een begeleidende en getuigende aanwezigheid voor anderen worden? En dan het vierde punt. In de moeilijkheden van het leven begeleiden en ondersteunen, thema: samen met gezinnen door complexe situaties heen gaan. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan echtparen en gezinnen die in alle fasen van het huwelijksleven te maken krijgen met relationele, sociale en spirituele moeilijkheden, waarbij het evangelie nog dichterbij moet komen. We moeten leren de schoonheid van de roeping tot het huwelijk juist te benadrukken door de kwetsbaarheid te erkennen, om zo het vertrouwen in de genade en het christelijke verlangen naar heiligheid te doen herleven. We moeten ook gezinnen ondersteunen, met name die welke lijden onder de vele vormen van armoede en geweld die in de hedendaagse samenleving aanwezig zijn. Ook mislukking, kwetsbaarheid, de kloof tussen ideaal en werkelijkheid en de complexiteit van situaties worden plaatsen waar we het werk van Gods genade kunnen herkennen en mensen met respect, geduld en hoop kunnen begeleiden. Vragen? Welke stappen zijn er gezet om mensen te ondersteunen die in kwetsbare of moeilijkere situaties verkeren? Welke weerstanden komen er naar voren? Hoe kunnen we christelijke gemeenschappen opbouwen waarin mensen die lijden, verlating, scheiding en echtscheiding hebben meegemaakt, zich werkelijk gehoord, betrokken en medeverantwoordelijk kunnen voelen? Welke concrete ervaringen tonen vandaag reeds het gezicht van een kerk die beter in staat is, steeds beter, tot nabijheid, onderscheiding, begeleiding en waardering?

zich deel van de gemeenschap te voelen en Gods barmhartigheid te ervaren. En dan tot slot, puntje 5, christelijke gezinnen, dragers van de zending van de kerk. Thema, de echtelijke en gezinsliefde omarmen als drijfveer voor de zending. Zo zegt het document. Volgens de woorden van de heilige paus Paulus VI zijn het de echtgenoten zelf die apostelen en gidsen voor andere echtgenoten worden. Humanae Vitae, punt 26. Zij getuigen dat liefde geen statistische realiteit is, maar een dynamisch pad van voortdurende zelfgave. Wij zijn niet gemaakt voor een leven waarin alles vanzelfsprekend en onveranderlijk is, maar voor een bestaan dat zich voortdurend vernieuwt in de gave, in de liefde. Het bruidspaar weet maar al te goed dat je nooit uitgeleerd bent in de talen van de liefde, dag na dag. Binnen de christelijke gemeenschappen hebben echtparen een eigen manier om te beantwoorden aan de gemeenschappelijke roeping tot liefde. In een snel veranderende wereld is de bijdrage van gezinnen aan de zending van de kerk meer dan ooit nodig om een leerproces van blijvende liefde te ondersteunen, met alle voordelen die dit met zich meebrengt voor het persoonlijke, kerkelijke en sociale leven. Ondanks de uitdagingen die het tempo van het hedendaagse leven met zich meebrengt, blijven gezinnen de eerste plaats waar het geloof wordt doorgegeven aan de nieuwe generaties. Hun missie komt op vele manieren tot uiting, in het dagelijkse getuigenis van het evangelie, in de begeleiding van andere gezinnen, in de deelname aan het leven van de christelijke gemeenschappen, en in de bijdrage die zij aan de samenleving leveren door middel van ervaringen van liefde, zorg en solidariteit. Vragen? Hoe kunnen wij de ervaring van echtparen en gezinnen als plaats van menselijke, spirituele en kerkelijke en sociale rijping tot haar recht laten komen? Hoe kunnen we een traject begeleiden waarin de relatie tussen partners een levende ervaring wordt van groei in het geloof en in het sociale leven? Hoe kunnen we de bijdrage van gezinnen aan de evangeliserende zending en aan de pastorale bekering van de christelijke gemeenschappen erkennen en ondersteunen? Getekend in het Vaticaan op 3 juli 2026, publicatie dus van het Secretariaat-generaal van de Bisschoppen-Synode, geleid door kardinaal Mario Grech, en door het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven. Dat vandaag de dag wordt geleid door kardinaal Kevin Joseph Farrell. Zo weten we dus het werktraject dat zal voorgelegd worden aan al deze, voornamelijk ook aartsbisschoppen, bisschoppen, verantwoordelijken van de Oosterse kerken. De Heilige Vader zal met hen samenkomen en we weten ook al, dat is reeds bevestigd, dat er gezinnen zullen deelnemen aan deze ontmoeting. Dus geen synode, maar wel een werktraject, een bijeenkomst die zal toestaan om over deze thema's en deze vragen niet alleen na te denken, maar te onderscheiden wat de Heilige Geest aan de kerk wil zeggen vandaag. En zo zien we dat het synodale proces, de synodaliteit, vorm krijgt onder het pontificaat van Paus Leo XIV. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan met enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.

Zo heeft paus Leo XIV pater Bonaventure Gubazire benoemd tot bisschop van Kabale in Oeganda. Monsignor Vitorino José Pereira Soares, tot nu toe hulpbisschop van Porto in Portugal, is benoemd tot bisschop van Faro, eveneens in Portugal. Eerwaarde heer Diego Luis Rendon Urrea is benoemd tot bisschop van Jericó.

Colombia. En de paus benoemde Monsignor Jozef Grünwiedel, de metropoliet-aartsbisschop van Wenen, tot ordinarius van alle Oosterse gelovigen die geen eigen kerkelijke hiërarchie in Oostenrijk hebben. En tot slot werd eerwaarde heer Vincent Lawrence Mpawaji benoemd tot hulpbisschop van het metropoliet-aartsbisdom van Dar es Salaam in Tanzania. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u van harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer. We houden u graag op de hoogte van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en graag tot dan.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Jezus Christus geheel vrijwillig zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Bidden wij dan nu in groot vertrouwen op de liefde van God voor elk van ons, de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid
van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw

Beste luisteraars, lezen wij nog een stukje uit het dagboek van de heilige zuster Faustina, waar ze de woorden van Jezus noteert over het vertrouwen op de goddelijke barmhartigheid. Laat de zielen die naar de volmaaktheid streven, mijn barmhartigheid in het bijzonder aanbidden, want de overvloed van genade die ik hen verleen, vloeit uit mijn barmhartigheid voort. Ik verlang dat deze zielen zich onderscheiden door een grenzeloos vertrouwen op mijn barmhartigheid. Ik draag zelf zorg voor de heiliging van zulke zielen. Ik zal ze voorzien van alles wat ze nodig hebben om heiligheid te bereiken. De genaden van mijn barmhartigheid kunnen maar met één vat geput worden, en dat vat heet vertrouwen. Hoe meer een ziel vertrouwt, des te meer zal zij ontvangen. Zielen die een grenzeloos vertrouwen hebben, zijn een grote troost voor mij, want ik giet al mijn genadeschatten in hen. Ik verheug mij erover als ze om veel vragen, want het is mijn verlangen om veel, heel veel te geven. Aan de andere kant ben ik treurig als zielen om een beetje vragen en als ze hun harten verengen. Beste luisteraars, met deze woorden eindigen wij het gebedsmoment van de barmhartigheid. Wij danken u voor het meebidden en mediteren en wensen u nog een gezegende dag. Wij wensen u een groot vertrouwen op de barmhartigheid toe.

met vrede. Zegen ons met licht, met ogen voor uw toekomst.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Een zeer fijne namiddag, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 4 uur geworden op deze vrijdag 17 juli. We hebben vandaag een rechtstreekse rozenkransgebed, een live rozenkransgebed samen met de grote wereldfamilie van Radio Maria. We zijn er rechtstreeks uit vanuit het klooster van Onze Lieve Vrouw van Besançon in Beirut in Libanon. En samen met miljoenen luisteraars van Radio Maria gaan we de rozenkrans bidden. We bidden de rozenkrans om vrede te vragen aan de Heer. De directeur van Radio Maria Libanon zal uiteraard aanwezig zijn, pater Fadi Shakour. En de rozenkrans wordt voorgegaan door zijn excellentie Monseigneur Georges Chihane, de Maronitische bisschop voor Cairo, voor Egypte en Sudan. Hij is ook apostolisch visitator voor Noord-Afrika.

0: الندامة يا ربي وإلهي، أنا نادم من قلبي على جميع خطاياي، لأن خطيئتي خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحققت العذابات الجهنمية.
1: Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. In één Heer, Jezus Christus, enige geboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader. God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet geschapen. Eén in wezen met de Vader en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons mensen en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag volgens de schriften. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. En aan zijn rijk komt geen einde. Ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft, die voortkomt uit de Vader en de Zoon, die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in de ene heilige katholieke en apostolische kerk. Ik beleid in doopsel tot vergeving van de zonde. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. Amen.
0: الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا.
1: Heer, wek door de voorspraak van de Maagd Maria uw kerk op en versterk haar. Bescherm het Petrusambt en alle herders van de kerk, opdat zij hun zending trouw mogen vervullen en het volk van God mogen leiden in het ware geloof. Amen. Heer, verspreid de geest van eengezindheid en begrip onder de regeringsleiders en allen die verantwoordelijkheid dragen. Ondersteun hen in hun streven naar gerechtigheid, zodat zij van de vrede een prioriteit maken in hun handelen. Amen.
0: Allahumma bi shafa'ati Maryam al-Batul irfa sha'na kanisatika wahfaz ar-ri'asata al-Butusiyya.
1: O Moeder van God, Maagd Maria, ik draag u deze vijf droevige mysteries op voor mijn broeders en zusters, de luisteraars van Radio Maria over de hele wereld, evenals voor allen die deze rozenkrans met mij bidden en voor allen die sterven, opdat uw Zoon hun volmaakt berouw over al hun zonden mogen schenken en opdat Gij hun in dit uur tot hulp en voorspreekster mocht zijn. O Maria, Koningin van de Hoop, leg het licht van de vrede in onze harten en stort de kracht van de hoop uit in onze zielen, zodat wij, samen met hen die lijden en sterven, het licht van het eeuwig leven mogen aanschouwen. Amen.
0: مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين
0: اللهم رد الضالين منا إلى وحدة الكنيسة واملأ كل بالسلام ونور عقول غير المؤمنين بنور الإنجيل آمين السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين
0: المجد للآب والابن والروح القدس
2: كما كان في البدء والآن وعلى دوام وإلى دهر الدائرين أمين
0: يا والدة الله العذراء إني أقدم لك هذه الخمسة أسرار الحزن عن إخوتي وأخواتي مستمعي راديو ماريا حول العالم والمشتركين معي في هذه المسبحة الوردية وعن جميع المشرفين على الموت لكي ما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم وتكونين أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة يا مريم سلطانة الرجاء ضعي في قلوبنا نور الاطمئنان وأدخلي في نفوسنا قوة لننظر مع المتألمين والمحتضرين نور الحياة الأبدية آمين
1: En we bidden, beste luisteraars, het droevige mysterie. Eerst het droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Vrucht van het mysterie, berouw. O allerzaligste maagd, ik offer u het diepe verdriet op dat gij hebt geleden toen uw zoon Jezus bad in de tuin en zijn zweet als bloeddruppels op de grond viel. Uit het evangelie volgens de heilige Lucas. Toen verwijderde hij zich van hen, ongeveer een steenworp ver, knielde neer en bad, Vader, als gij wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Toen verscheen hem een engel uit de hemel om hem te sterken. In de Hof van Olijven zien wij hoe Jezus het verhevenste voorbeeld geeft van vertrouwen in de Vader. Ondanks de hevigheid van zijn lijden en angst, vertrouwde hij zijn gehele wil toe aan de wil van God. Dit gebed leert ons dat waar geloof niet betekent dat beproevingen afwezig zijn, maar dat wij daarin volharden en ons toevertrouwen aan de handen van de Heer. Zoals God een engel zond om zijn zoon te troosten, zo zendt hij ook ons zijn genade om ons te sterken in ogenblikken van angst en zwakheid. Laten we bidden dat ons hart gehoorzaam mag zijn, zoals het hart van Christus, zodat wij elke dag kunnen zeggen, uw wil geschieden. Mogen de maagd Maria, moeder van overgaven en vertrouwen, ons vergezellen, zodat wij van haar leren om samen met haar en met haar zoon te zeggen, mij geschieden naar uw woord.
2: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلكة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلكة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا نساء

0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel en breng alle zielen naar de hemel, vooral hen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Ja,

0: Tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegeeseld. Vrucht van het mysterie, beheersing van de zintuigen. O allerzaligste maagd, ik offer u het diepe verdriet op dat gij hebt geleden toen uw zoon Jezus aan de gezelkolom werd gegezeld. We lezen uit het evangelie volgens Johannes. Toen liet Pilatus Jezus gezelen. De soldaten vlochten een kroon van doornen, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen mantel om. Zij traden op hem toe en zeiden: gegroet, koning der Joden. En zij sloegen hem in het gezicht. In het verhaal van de gezeling en de kroning met doornen zien wij hoe Jezus, de ware koning, vernedering en lijden aanvaardt voor ons heil. De doornen die op zijn hoofd worden geplaatst herinneren ons aan onze zonde, die hij met liefde en geduld op zich heeft genomen om de waardigheid van de mens te herstellen. Geconfronteerd met slagen en spot, vergeldt hij het kwaad niet met het kwaad, maar openbaart hij de kracht van zachtmoedigheid en vergeving. Laten wij van hem leren onze kruisen in geloof te dragen en beledigingen te beantwoorden met liefde en hoop. Mogen de Maagd Maria ons terzijde staan en ons leren standvastig te blijven aan de voet van het kruis en Christus te volgen met een gelovig en trouw hart. Amen.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا إنسى مريم يا ملكة الله صلي لأجلنا من خطر الآن وفي ساعة موتنا أمين
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا ابتسامة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا إنتي سامريا يا مريم

0: السر الرابع من أسرار الحزن يسوع يحمل صليبه.
1: Vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. O allerzaligste maagd, ik offer u het diepe verdriet op dat gij hebt geleden toen uw zoon Jezus zijn kruis droeg en onder het zware gewicht ervan gebukt ging en ter aarde viel, alsof hij reeds gestorven was. Vrucht van het mysterie, geduld en overgave. We lezen uit het evangelie volgens Lucas. Toen zij hem wegvoerden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene, die van het land kwam, en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. Een grote menigte van het volk volgde hem, onder wie vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Maar Jezus keerde zich naar hen toe en zei: dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Op de weg naar Golgotha dacht Jezus niet alleen aan zijn eigen lijden. Zijn hart was vervuld van liefde en zorg voor het heil van anderen. Simon van Cyrene wordt een voorbeeld voor allen die hun eigen kruis samen met Christus dragen en in hun beproeving de genade ontdekken van een diepere verbondenheid met de Heer. De woorden van Jezus tot de vrouwen van Jeruzalem nodigen ons uit tot een ware bekering en vernieuwing van het hart, en niet slechts tot voorbijgaande ontroering. Laten wij de Heer vragen ons de moed te schenken om onze kruisen met geloof te dragen en Hem elke dag trouw te volgen. Mogen de Maagd Maria, moeder van de pelgrimstocht en gezellin onder het kruis, ons leren volharden en ons volledig aan God over te geven, zodat wij met haar de vreugde van de verrijzenis mogen bereiken. Amen.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtali'a na'matan ar-Rabbu ma'aki. Mubaraka anti fi nisa' wa mubaraka thamarat batniki sayyidna Yasu' al-Masih.
2: Ya Isa Maryam, ya Walidat Allah, salli ya jinnana muqtada, al-ana wa fi sa'at matina.
0: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtali'a na'matan ar-Rabbu ma'aki. Mubaraka anti fi nisa' ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا إيسى يا ولد الله صلي يا شنان الآن وفي ساعة موتنا
0: المجد للآب والابن والروح القدس
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى
0: يا يسوع الحبيب
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel en breng alle zielen naar de hemel, vooral hen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

En we bidden het Salve Regina. Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid. Ons leven, onze zoetheid en onze hoop. Wees gegroet. Tot u roepen wij, verbannen kinderen van Eva. Tot u zuchten wij, klagend en wenend in dit dal van tranen. We wensen dan, onze voorspreekster, uw barmhartige ogen naar ons toe. En toon ons, na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria. Amen. O koningin van hemel en aarde, gezeten in de tegenwoordigheid van de hemelse koning, aanvaard van ons deze hulde, aangeboden voor de troon van de Eucharistie, welgevallig aan u en aan uw Zoon Jezus. Schenk ons de genade van de volledige vergeving van al onze zonden en geef dat wij u mogen dienen en uw Zoon mogen aanbidden met oprechte liefde en vurige ijver uit het diepst van ons hart, door middel van deze rozenkrans tot onze laatste ademtocht. Wees in het uur van onze dood bij ons, o barmhartige, o medelijdende moeder. En verdrijf ver van ons de machten van de boze geesten. Bevrijd ons van de pijnen van de hel en van het vage vuur. Want Gij zijt onze toevlucht. Verlicht het verstand van de christenen en breng hen die van ons verspreid zijn terug tot de kudde van de levende schapen. Dat wil zeggen tot de ware, universele en apostolische kerk van Christus. Mogen wij zo, met één hart en één stem, u verheerlijken en de allerheiligste drie-eenheid lof toezingen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, verhoor ons gebed en laat onze smeekbeden tot u komen. Mogen de zielen van alle overledene gelovigen rusten in vrede. Door de barmhartigheid van God. Amen. En u, beste luisteraars, bidden we, zingen we de litanie van Loreto, de litanie van de Heilige Maagd Maria.

Het icoon van Onze Lieve Vrouw dat daar in de kapel staat, beste luisteraars. In de kapel van het klooster van Onze Lieve Vrouw van Besmar in Libanon wordt nu bewierookt. Daarna volgt er een korte processie. En ze zingen, ze bidden. O moeder van God, o barmhartige, o schat van barmhartigheid en hulp. Gij zijt onze toevlucht en op u stellen wij onze hoop. Doe voorspraak voor ons, o maagd Maria, en ontferm u over onze overledenen. En hoewel uw lichaam ver van ons is, o gezegende maagd, vergezellen uw gebeden ons. Zijn zij met ons en beschermen zij ons. Door het gezag van hem die u boven allen heeft verheven, toen hij uit u het vlees aannam en aan de wereld verscheen, vraag hem barmhartigheid te schenken aan de zondaars door alle eeuwen heen. Gij zijt onze moeder en onze toevlucht, onze roem en onze hoop. Door de handen van uw zoon doe voorspraak voor ons, opdat hij in zijn barmhartigheid onze zonden vergeven. Verlaat ons niet, o barmhartige, o gij vol van genade, maar red al uw dienaren, zodat wij u tot in eeuwigheid mogen danken.

0: مريم الأم الحزينة فليباركنا الثالوث الأقدس الآن.
1: Door de voorspraak van onze moeder, de maagd Maria, onze lieve vrouw van Libanon, mogen de allerheiligste drie eenheid ons zegenen.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria. U was verbonden samen met miljoenen luisteraars van Radio Maria wereldwijd. We hebben samen de Rozenkrans gebeden, rechtstreeks vanuit het klooster van Onze Lieve Vrouw van Bensmar in Beirut in Libanon. We hebben speciaal gebeden voor vrede. We danken onze collega's van Radio Maria Libanon voor deze mooie rozenkrans, met als directeur pater Fadi Chakour, de rector van het seminari, monseigneur Majdoz Zakhtarian, en natuurlijk zijn excellentie monseigneur Georges Chihane, Maronitische katholiek bisschop van de eparchie Egypte en Soedan, die de rozenkrans heeft geleid. Beste luisteraars, nog een mooie vrijdagavond gewenst. We gaan nu de vespers bidden, een tiental minuutjes later dan anders. Maar blijf zeker luisteren naar Radio Maria voor het vervolg van de programmatie. Onmiddellijk de vespers samen met ons, beste luisteraars. En dan om 17:30 de week van Radio Maria. Van harte wensen we jullie een zeer fijn weekend.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de Vespers, het avondgebed van de kerk, op deze vrijdag in de 15e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 718, gevolgd door de psalmen, bladzijde 1082. En de korte schriftlezing die vindt u terug op bladzijde 1084. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O God, boetseerder van de mens, die alles plaats geeft, tijd en grens, zodat alom op aarde tiert, het kruipend en het wild gediert, die ook de grote dieren schept, en die hen onderworpen hebt, tot dienen aan de mens bereid, in orde en gehoorzaamheid. Laat onze zinnen zuiver zijn, en onze daden altijd rein. Geef ons het loon der eeuwige vreugd, genade die het hart verheugt. O, breek de band van het kwaad uiteen en leg uw vrede om ons heen. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid.

Machtig is de Heer, onze Heerser, meer dan alle goden. Looft de naam des Heren. Looft hem, dienaars van de Heer. Gij die staat in 's Heren tempel, in de voorhoven van Gods huis. Looft de Heer, hij is genadig. Eert zijn hoogverheven naam. Jacob heeft hij uitverkoren. Israël tot zijn bezit. Ja, ik weet het, machtig is de Heer, onze Heerser, meer dan alle goden. In de hemel en op aarde doet hij wat hij wil, op de zee en in de diepste oceanen. Wolken voert hij aan vanaf de rand der aarde, regen slaat hij neer met bliksemvuur, haalt de storm tevoorschijn uit zijn schuren. Alle eerstelingen van Egypte sloeg hij, mensenkinderen zowel als vee. Hij deed tekenen en wonderen voor hen, voor de farao en al zijn knechten. Vele volkeren heeft hij verslagen, sterke koningen heeft hij gedood. Sichon van de Amorieten, Och de vorst van Bazan, alle koningen van Canaan. En hun landen schonk hij aan een ander, gaf hij tot bezit aan Israël zijn volk. Heer, uw naam blijft altijd leven. Elk geslacht zal u indachtig zijn, want de Heer beschermt zijn volk. Hij ontfermt zich over wie hem dienen. Heidengoden zijn van zilver en van goud, werk van mensenhanden. Hebben wel een mond, maar spreken niet. Hebben ogen zonder iets te zien. Hebben oren, maar zij horen niet. En er is geen adem in hun mond. Laat hun makers worden zoals zij, allen die op hen vertrouwen. Loof de Heer dus, huis van Israël. Loof de Heer dus, Aarons geslacht. Loof de Heer dus, stam van Levi. Loof de Heer, gij allen die God vreest. Hoog geprezen zij de Heer uit Sion, Hij die in Jeruzalem verblijft. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Machtig is de Heer, onze Heerser, meer dan alle goden. Alle volken zullen komen en u aanbidden, Heer. Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God, Albeheerser. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij Koning der Eeuwen. Wie zou u, Heer, niet vrezen, wie uw naam niet verheerlijken? Want gij alleen zijt heilig. En alle volken zullen komen en u aanbidden, omdat uw oordelen openbaar zijn geworden. Eer aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alle volken zullen komen en u aanbidden, Heer.
Uit een brief van de heilige apostel Jacobus. Acht u zelf heel gelukkig wanneer u allerlei beproevingen overkomen. Want gij weet dat de beproeving van uw geloof standvastigheid voortbrengt. En de standvastigheid moet zich ten volle verwerkelijken, zodat gij volmaakt en onberispelijk zijt en in niets tekortschiet. Christus heeft ons lief gehad en ons verlost door zijn bloed. Christus heeft ons lief gehad en ons verlost door zijn bloed. Hij heeft ons voor God gemaakt tot een koninkrijk van priesters en ons verlost door zijn bloed. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Christus heeft ons lief gehad en ons verlost door zijn bloed. De Heer trekt zich zijn dienaren aan, zijn milde erbarming indachtig. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn keuze viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig. Zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en zijn milde erbarming indachtig. De Heer Jezus is om onze misslagen overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Bidden wij tot Hem. Heer, ontferm U over ons. Heer, wees ons genadig. Wij bekennen voor U dat wij zondaars zijn. Schenk ons vergeving en vrede. Heer, ontferm U over ons. Waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos. Laat uw genade al onze zonden bedekken. Heer, ontferm u over ons. Allen zijn wij zondaars, Heer, maar uw barmhartigheid is onbegrensd. Keer u tot ons en wij zullen ons bekeren. Heer, ontferm u over ons. Heer, red uw volk uit hun zonden en laat uw welbehagen op ons rusten. Heer, ontferm u over ons. Je hebt voor de goede moordenaar het paradijs geopend, wil voor onze doden de poorten van de hemel niet gesloten houden. Heer, ontferm u over ons. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die

dat wij door te delen in zijn lijden de kracht ontvangen van zijn verrijzenis. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij ons weekoverzicht. Dat betekent natuurlijk dat het moment is aangebroken om samen terug te blikken op de afgelopen week. De afgelopen dagen waar u Radio Maria kon beluisteren. Dat is natuurlijk niet voor iedereen mogelijk om dat 24 uur op 24, 7 op 7 te doen. En het weekoverzicht geeft u de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van de vooral nieuwe programma's die te horen waren deze week. Zoals steeds is het mogelijk om contact met ons op te nemen mocht u vragen hebben of opmerkingen. U kan dat doen via e-mail, dat is op info@radiomaria.be. Wanneer u een programma helemaal integraal opnieuw wil beluisteren, want u zal enkel fragmenten horen natuurlijk in dit weekoverzicht, dan gaat u gewoon naar www.radiomaria.be. En daar vindt u een overzicht van de meeste van onze programma's die u op deze wijze kan opnieuw beluisteren. Eveneens kan u telefoneren naar Radio Maria in de maand juli. Is dat enkel in de voormiddag. Maar u bent zeker welkom om ook nog een bericht na te laten op ons antwoordapparaat mocht u niemand aan de lijn krijgen. Dat is 016 41 47 47. Dat gezegd zijnde gaan wij van start bij de eerste dag van ons weekoverzicht, namelijk maandag 13 juli. In de zomer dus geen elke dag telt, maar wel het prachtige programma Boekad, waar u onder meer romans kan te horen krijgen van Tessa Afshar. En wij zijn nog steeds bezig, ook deze week, in het boek Schrijfster in Jeruzalem. Daarin reizen Sarah en Darius naar Israël om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Ze zijn gehuwd, ze heeft alles wat haar hartje begeert, maar haar man lijkt soms onbereikbaar. Darius, die betwijfelt of het wel een goede beslissing was om een Joodse tot vrouw te nemen. Zeker wanneer zij er samen met haar neef, jawel, Nehemia, voor pleit om de muren van Jeruzalem te gaan herbouwen. Als Darius dan wordt aangesteld als opzichter, reist hij met Sarah naar Israël. Zal de weg die vol gevaren en verrassende herinneringen is, hem helpen om de hand van God in zijn leven te zien? Dat hoort u in Schrijfster in Jeruzalem, u gebracht door mijn collega Joris. We gaan luisteren naar een fragmentje uit een van de afleveringen van deze week.
2: Benjamin kletste aan een stuk door, maar Darius luisterde maar met een half oor. Hij hield zijn blik strak op de muur gericht en bewaakte die, terwijl zijn hoofd maar niet de herinnering los kon laten van de afgelopen nacht. De uren waarin hij haar in zijn armen had gehouden, hadden zijn verlangen naar haar niet verminderd. Integendeel, zijn verlangen brandde heviger dan ooit. Een gedachte die even irritant als opwindend was. Het was alsof hij op de drempel van een monumentale ontdekking stond, wat natuurlijk een bespottelijke gedachte was. Hij gedroeg zich in de buurt van zijn eigen vrouw alsof hij nog nat achter de oren was. Hij verplaatste zich naar een plek achter de muur om beter zicht te hebben op het terrein erachter. Boven hem zweefde een waaierstaartraaf. Vanuit een ooghoek meende hij een gekleurde flits te zien. Zijn blik werd scherper en bleef hangen op een punt achter een reeks heuvels, net voorbij de muur. Hij voelde gevaar, maar zag niets ongebruikelijks. De haren in zijn nek stonden recht overeind. Met zijn hand gebaarde hij Benjamin dat hij stil moest zijn en deed een paar stappen. Met onverwachte snelheid dook opeens een eenzame figuur voor hem op. Te laat besefte Darius dat de man een steenslinger in de hand had. In een fractie van een seconde had de man zijn pols al bewogen en de steen losgelaten. Darius zag het snelle object door de lucht vliegen, recht op de kleine Benjamin af. Hij wierp zichzelf op het kind en beschermde hem met zijn eigen lichaam. Er was te weinig tijd om hen beiden uit de baan van de steen te duwen. De rondtollende steen, glad en rond, vond Darius slaap en botste er pijnlijk tegenaan. Darius zat op een knie toen de steen hem raakte. Duizelig van de impact viel hij achterover. Bloed droop langs zijn oog en wang en benam hem het zicht.
1: Nadat we de Eucharistie mochten vieren om 9:00, zoals dat op iedere dag het geval is, uiteraard behalve op zondagen en hoogfeesten, dan kan u om 10:00 afstemmen op Radio Maria, hoorden wij het programma Catechismus. En gingen we verder in de catechese-reeks van eerwaarde heer Pierre-François over de 10 geboden.
3: Wel, in de bergrede vertoogt Jezus op een ondubbelzinnige wijze het plan van God. Dat zijn de woorden die we al in het begin hebben geciteerd. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult geen echtbreuk plegen, maar ik zeg u... Jezus legt hier zijn gezag van Zoon van God in de schaal, want om Mozes te aanvullen, in de Joodse cultuur moest je wel een heel bijzonder iemand zijn, en dat was Jezus ook. Maar ik zeg u, zegt Jezus, al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. Dus Jezus wenst dat wij dat gebod handhaven, nog fijngevoeliger beleven en het vooral gaan interioriseren. Het is niet alleen een kwestie van in ons lichaam kuis te leven of van het lichaam van iemand anders af te blijven. Het gaat veel dieper. Het is in ons hart dat wij ons volledig identificeren met die wil van God die zegt dat dat het beste is. En dat we dus ook ons eigen geluk zoeken in de manier waarop inderdaad wij ons vereenzelvigen met wat God wenst. De kerkelijke overleving heeft het zesde gebod steeds gezien als een gebod dat het gehele domein van de menselijke seksualiteit omvat. Want het zou te gemakkelijk kunnen zijn dat iemand zegt, ja maar, dit gaat hier voor echtbreuk, wie niet getrouwd is, die is volledig vrij om te doen wat hij wil. Nee. De seksualiteit heeft een betekenis binnen en ook buiten het huwelijk. En de maagdelijkheid die daarmee verbonden gaat. Elke mens is eigenlijk geroepen tot kuisheid. Kuisheid is een deugd. En hier geeft de catechisme van de katholieke kerk ons een geniale definitie van de kuisheid, die bovendien antropologisch volledig verantwoord is. Men zegt, luister goed, kuisheid betekent de geslaagde integratie van de seksualiteit in de persoonlijkheid. Hij wijst daarmee op de innerlijke eenheid van de mens als lichamelijk en geestelijk wezen.
1: In de kerk spreekt gingen we verder met Gratissimam Sane, de brief van de heilige Paus Johannes Paulus II aan de gezinnen uit 1994. In het programma Radio Vaticaan hoorde u meer over het pastorale bezoek van paus Leo XIV aan Lampedusa. De paus die bracht in navolging van zijn voorganger paus Franciscus dus ook een bezoek aan Lampedusa. Dat is een eiland dat zich eigenlijk tussen de kust van Sicilië en Afrika bevindt, meer bepaald Tunesië, en het uiterste zuidelijke punt van het Italiaanse grondgebied. Het is tevens een plaats waar veel vluchtelingen aankomen na vaak de gevaarlijke reis te hebben ondernomen op zoek naar een beter leven voor zichzelf, voor hun kinderen. Ze worden daar dan opgevangen. Het is ook de plaats waar ze asiel kunnen aanvragen. Het is een plaats die dus ook symbool is gekomen te staan, jammer genoeg, voor de slachtoffers van de mensenhandel, waar zij vaak het slachtoffer van worden en wat ook nog te regelmatig leidt naar hun watergraf in de Middellandse Zee. Paus Franciscus noemde de Middellandse Zee dan ook een groot kerkhof. De paus die bezocht er onder meer inderdaad ook een kerkhof, maar waar vooral de mensen nabij zijn en de organisaties die zorgen voor de opvang van vluchtelingen. In de kerk leeft om 7:15 kon u luisteren naar het tweede deel van het gesprek tussen Nele en pater Mark Rotsaert, jezuïet, provinciaal geweest ook van de jezuïeten in ons land. We gaan luisteren naar een fragment uit dit gesprek en maken zo de overgang naar dinsdag 14 juli.
4: Ja, wie is Jezus voor u?
5: Dat is een gemakkelijke vraag. Jezus is voor mij degene die mij toont hoe graag God mij ziet. Ja, dat is... In het evangelie, hè, en het is zo, ja, dus... Maar dat is, hij leert mij zien hoezeer God van mij houdt.
4: Ja. Ja. En is dat voor u de bron van uw geluk, de liefde van God?
5: Ja, dat denk ik wel. Ja. Hè. Dat zit hier overal. Ja,
4: het is daarom dat u ook kan zeggen, na 65 jaar bij de jezuïeten, ik ben een gelukkig man,
5: dat
4: nog altijd.
5: Klopt nog altijd, ja.
4: Ja, mooi. Ja. We zijn bij Radio Maria. Maria is belangrijk in het leven van Jezus. Welke plaats heeft ze in uw leven?
5: Niet zo groot. En toen ik klein was, was dat veel meer. Want dat was de processies van Maria en zo. En dus dat deden we allemaal heel graag aan mee. Maar ik zou zeggen twee dingen. Het ene gaat meer... heeft meer te maken met smeekgebed. En het andere heeft meer te maken met dankgebed. Ik leg uit. Het gaat ook over twee teksten uit het evangelie van Lucas. Nee, Johannes. Het eerste is dus uit het Johannes, het tweede hoofdstuk, Kana. Doe maar wat hij u zeggen zal. Als je de oefeningen doet... komen er ook allerlei dingen, zeg, doe maar wat hij u zeggen zal. Ja. Ook al begrijpt u het nog niet goed, al ziet u het nog niet goed, doe maar wat hij u zeggen zal. Daarmee is de zaak niet direct duidelijk, hè? Dus dat is zo'n... voor mij heeft Maria die plaats, en de andere plaats die ik misschien nog liever heb, als ik het zo mag zeggen, dat is in het evangelie van Lucas, hè, in het eerste hoofdstuk nog, de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. Dat vind ik zo schitterend. Hè? Dat is die twee vrouwen, de vreugde dat die beleven aan hun geloof. In die ontmoeting. Ja, dat vind ik... dat is een evangelie waar ik wel af en toe eens naar teruggrijp. Ja.
1: Op dinsdag 14 juli kon u onder meer luisteren naar mystieke lectuur. Waar we in een vierde aflevering stilstonden bij het geestelijke leven. De vorige editie eindigde met het beeld van een venster dat Sint-Jan van het Kruis ter hand neemt. Hij gebruikt dat beeld om ons het proces van omvorming in ons geestelijk leven te helpen helder te begrijpen. Hij zegt dat diegene die het evangelie begrijpt, het begrijpt niet door reflectie, maar door transparantie. Met het voorbeeld van een venster zegt hij dat we het licht slechts doorgeven wanneer we het venster kunnen zien. Met andere woorden, wanneer wij willen evangeliseren, mogen wij niet in de weg staan, maar moeten we omgevormd worden in het licht van God. Daarvoor moeten we uiteraard zuiver zijn, want als het onzuiver is en er bijvoorbeeld vlekken op zijn, dan valt het raam op. Een venster, evenmin een spiegel. Want we kunnen of mogen het woord van God niet weerkaatsen. Maar wanneer we omgevormd worden door het licht van God, dan is het God die door ons evangeliseert. Het zijn dus niet wij die evangeliseren, maar God zelf. Dat hoorde u in deze aflevering van Mystieke Lectuur, u gebracht door priester Paul van der Stuift. U hoort een fragment.
3: Let wel op, als je Gros leest, gebruikt hij een bepaalde woordenschat die vaak meer met moraal te maken heeft dan wel met het geestelijke. Maar het is uitsluitend de woordenschat die hij gebruikt. Hij wil echter helemaal niet moraliseren over het zoeken hier van het goed en het vluchten van het kwaad, zou Sint-Jan van het Kruis bijvoorbeeld eenvoudigweg zeggen: zoekt Jezus en ontvlucht wat u verwijdert van Jezus. Nu volgt in de tekst die we zullen lezen het meest beslissende om de praktijk van het gebed te begrijpen, als we aandachtig zouden zijn geweest. Als we aandachtig zouden zijn geweest, als we ons regelmatig zouden hebben ingekeerd in ons hart, dan zouden we gemerkt hebben dat hij er op elk moment aanklopt en dat, als we hem niet horen, dat we ons buiten de mogelijkheid of staat stellen om hem te horen. Hij klopt er onophoudelijk aan, zonder te versagen, gedurende lange jaren. Of beter gezegd, gedurende heel ons leven. Zijn geduld om op ons te wachten is onvoorstelbaar. Hij ondergaat lijdzaam onze minachting, onze weerstand, onze koppigheid, met een goedheid, een volharding die elke manier om het uit te drukken of te verwoorden overtreft, dus ook echt ver te boven gaat. Het belangrijkste waar we hierbij willen stilstaan is: als we ons regelmatig zouden hebben ingekeerd in ons hart. We hebben reeds in een van de vorige edities gezegd dat het hart eerst en vooral de plaats is van de wil en niet van het gevoel. Het doet er niet toe om zich te overtuigen en in onszelf de indruk op te wekken dat God ons graag ziet. Het komt erop aan naar de plaats te gaan langs waar hij onze ziel binnenkomt. Als we gesproken hebben aan het begin van de tekst van Gro, namelijk wanneer de Apocalyps gesproken heeft van de deur op de welke God aanklopt, dan is het niet dat God langs de buitenkant aankomt, want vaak denken we dat hij langs buiten tot ons komt. Wel nee, het is aan een deur langs de binnenkant. De geestelijke meesters spreken ons over het binnenkomen van Jezus in het cenakel na de verrijzenis, terwijl alle buitendeuren gesloten waren.
1: In de kerkledaris dan, om 1:00, mochten wij de heilige Albertus Magnus beter leren kennen, de universele leraar. Zijn leven besloeg de 13e eeuw, hij was dominicaan en leraar van niemand minder dan de heilige Thomas van Aquino. Hij wordt de universele kerkleraar genoemd, omdat zijn oeuvre zo allesomvattend was. Hij kan beschouwd worden als de grondlegger van de wetenschappelijke empirische methode en zag geen tegenstelling tussen geloof en wetenschappelijk onderzoek. Hij wist geloof en reden te verzoenen en beïnvloedde zo alle generaties na hem. Als enige in de geschiedenis wordt hij de Grote, of Magnus, genoemd, omwille van zijn eruditie, zijn welsprekendheid. Naast zijn wetenschappelijke verdiensten was hij ook een zeer spirituele man met een grote liefde voor onze lieve vrouw. Zeker de moeite dus om deze kerkleraar te leren kennen. U hoort een fragment uit de kerkleraars van dinsdag.
4: En Albertus werd vaak samengevat door tijdgenoten of mensen die niet veel na hem leefden, dat hij groot was in magie. Met magie bedoelde men zijn wetenschappelijke inzicht. Groter in filosofie en het grootst in de theologie. Dat was zijn hoogste roeping. Zijn grootste filosofische prestatie was het introduceren van Aristoteles in het christendom. Waar velen achterdochtig stonden tegenover Aristoteles in die tijd, stelde Albertus zijn werken systematisch beschikbaar en verduidelijkte hij de passages die botsten met het christelijk geloof, of toch op het eerste zicht. Hij legde zo de basis voor wat later de scholastieke methode zou worden, methode die verdiept werd door de heilige Thomas van Aquino. Ook theologisch was de heilige Albertus vernieuwend. Hij benadrukte het belang van reden en geloof. Wat je rationeel kunt begrijpen, versterkt het geloof. Wat je alleen gelooft, kan dieper worden begrepen door het te onderzoeken. Zijn colleges waren rijk aan voorbeelden uit natuur en dagelijks leven, wat zijn lessen ook levendig en praktisch maakte. Albertus legde de basis voor moraaltheologie zoals we die nu kennen. Een redelijke benadering van ethiek, met aandacht voor omstandigheden en verantwoordelijkheid. We lezen nu een stuk uit de catechese van paus Benedictus XVI over de heilige Albertus de Grote. De wetenschappelijke methodes die de heilige Albertus de Grote gebruikte, zijn zeker niet die van de daaropvolgende eeuwen. Zijn methode bestond eenvoudig in observatie, beschrijving en klassering van de bestuurde fenomenen. Hij heeft ons nog veel te leren. De heilige Albertus toont vooral dat er geen tegenstelling is tussen geloof en wetenschap. Ondanks een bepaald onbegrip dat men in de loop van de geschiedenis kon vaststellen, waarbij men is gaan beweren dat geloof en wetenschap elkaar uitsluiten. Een man van geloof en gebed zoals de heilige Albertus de Grote kon sereen de natuurwetenschappen bestuderen en zijn kennis ontwikkelen van de micro- en de macrocosmos, waarbij hij de wetten ontdekte die eigen zijn aan de materie. Dit alles leste zijn dorst en liefde voor God.
1: In de heilige getuigenbrieven die u om 17:30 kon beluisteren, hoorden we een brief over de heilige Louis en Zélie Martin, de ouders van de heilige Thérèse van Lisieux, u voorgelezen door Mark van Horik.
6: Een liefde die niet schoon is, dat wil zeggen een liefde die wordt teruggebracht tot louter bevrediging van de begeerte, of tot een wederzijds gebruik van de man en vrouw, maakt de mensen tot slaaf van hun eigen zwakheden. Uit de brief aan de gezinnen. Binnen dit perspectief worden personen gebruikt als dingen. De vrouw kan voor de man lustobject worden en omgekeerd. De kinderen een last voor de ouders. Het gezin een instelling die de vrijheid van zijn leden in de weg staat. Dan hebben we te maken met het volledig tegendeel van de ware liefde. Door slechts het genot te zoeken, kan men ertoe komen de liefde te doden. En de vrucht ervan te doden, zegt de paus. Voor de genotscultuur wordt de vrucht van uw schoot, uit Lucas, in zekere zin in een vervloekte vrucht. Dat wil zeggen onbegeerlijk en die we door middel van abortus uit de weg willen ruimen. Deze cultuur van de dood is in tegenspraak met de wet van God. De wet van God ten aanzien van het menselijk leven is eenduidig en categorisch. God gebiedt, gij zult niet doden. Exodus. Geen enkele menselijke wetgever kan daarom stellen, u mag doden, u heeft het recht te doden, u zou moeten doden.
1: En in Heilige Getuigen hoorden wij Mia van Heukelom verder vertellen over de heilige paus Johannes de 23ste. U weet wel, de paus die het Tweede Vaticaans Concilie opende. We gaan luisteren naar een fragmentje en maken zo de brug naar woensdag 15 juli.
7: Enkele vruchten van deze retraite wil ik hier aantekenen. 1. Ten gevolge van de goddelijke genade voel ik mij en wil ik ook werkelijk onverschillig zijn ten opzichte van alles wat de Heer met mij voor heeft, wat mijn toekomst betreft. De praatjes van de wereld over mijn aangelegenheden raken mij ten enenmale niet. Ik ben bereid zo te leven, ook al zou de tegenwoordige staat van zaken nog jarenlang onveranderd moeten blijven. Ik zal nooit een wens uiten in verband met verandering of de geringste toespeling hierop maken, hoeveel mij dat ook kost. Gehoorzaamheid en vrede, dat is mijn bisschoppelijk devies. Ik wil sterven met de vreugde altijd, ook in kleinigheden, eer bewezen te hebben aan mijn devies. Inderdaad, als ik mijzelf ondervraag, dan zou ik niet anders weten te wensen of te doen dan datgene wat ik nu doe.

0: Op woensdag 15 juni vierden wij in de kerk de heilige Bonaventura, bisschop en kerkleraar. Normaal gezien zijn we in de ochtend live verbonden met het Vaticaan. Maar tijdens deze periode waar paus Leo XIV even vakantie neemt, zijn deze generale audienties opgeschort. Tot augustus dus. Maar niet getreurd, u kan iedere woensdag luisteren naar een herhaling van Radio Vaticaan van maandag. Dat was ook het geval deze woensdag. De verhalen van Sint-Jozef op woensdag staan natuurlijk ook op het programma, als ook het programma Ga tot Jozef. Op deze wijze besteden we in een bijzonder aandacht aan deze grote heilige. We hoorden over Viterbo en de stoel van de heilige Jozef. En dat allemaal in het kader van een nieuw boek dat wordt gelezen in het programma Jozef van Nazareth, geschreven door de priester en hoogleraar geschiedenis Federico Suarez. En verder maakten we dus kennis met het heiligdom van Sint-Jozef in Toscane, in Viterbo in Italië, waar een klooster een stoel bewaart waarop Sint-Jozef gezeten heeft.
1: Talrijk zijn de getuigenissen van gebedsverhoringen van mensen die hun vertrouwen in Sint-Jozef hebben gesteld. En ook vandaag zullen we luisteren naar zo'n getuigenis.
2: Sint-Jozef is mijn heilige. Nee, hij is niet de patroon van mijn parochie en ik draag ook zijn naam niet. Mijn familie was ook niet bijzonder aan hem toegewijd. En toch is hij mijn heilige. Hij heeft mij uitgekozen en is mij nabij geweest in momenten van pijn. Mijn ervaring en mijn devotie tot Sint-Jozef is er een van de zoveel duizenden in de wereld en waarschijnlijk niet zo opvallend. Maar ik draag ze voor altijd in mijn hart en daarom wil ik ze met jullie delen. Een tiental jaren geleden, slechts 2 jaar na mijn bekering en 3 jaar na de dood van mijn vader, bevonden mijn zussen en ik ons bij de ingang van een intensive care, in afwachting van nieuws over onze moeder. In enkele dagen was ze in een coma geraakt, zonder dat we de reden kenden. De vele autoriten naar het ziekenhuis begonnen, het beurtelings bezoeken en de gemengde berichten van de artsen. De ene dag positief, de andere dag negatief. Op aanraden van een vriendin begon ik tot Sint-Jozef te bidden, tot wie ik toen nog geen bijzondere devotie had, via een gebed voor onmogelijke zaken. En ik vroeg uiteraard om de gezondheid van mijn moeder, of, indien het Gods wil was, dat zij mocht sterven op een dag die aan de heilige maagd Maria was toegewijd. Doorheen de bezoeken, de tranen en de angstige momenten gingen de dagen voorbij. En inmiddels was het maart geworden. In deze maand van Sint-Jozef vermeerderde ik mijn gebeden en ook mijn eisen. Lieve heilige, ik begrijp niets meer. Geef me een teken.
0: Onmiddellijk daarop volgend was er jeugdcatechese om 14:15. En daar hoorden we dat Jezus niet kan voetballen. Dat is althans de titel van het boekje waarop deze uitzendingen gebaseerd zijn. Het mag dan de maand juli zijn. Toch werd de film October Baby besproken om 8:15 in Katowice. Een aangrijpend verhaal. Overigens waar gebeurt dat het levensverhaal vertelt van de Amerikaanse Gianna Jessen, die een abortus heeft overleefd. Op 6 april 1977 werd zij geboren in Los Angeles na een mislukte abortus door middel van een zoutinjectie. Op 4-jarige leeftijd werd ze geadopteerd. En toen ze de ware toedracht rond haar geboorte had vernomen, op 12 jaar, werd ze in de jaren 90 een overtuigd pro-life activiste. Zo zegt ze, als abortus om de rechten van de vrouwen gaat, Wat en waar waren dan mijn rechten? Zegt natuurlijk Diana, die zelf ook een vrouw is. We gaan luisteren naar een fragment uit October Baby. In Katowice op woensdagavond en gaan zo door naar donderdag, 16 juli.

0: Hannah is een jonge vrouw van 19 jaar oud. We zien dat ze zich aan het voorbereiden is. Ze is de hoofdrolspeelster in een theaterstuk. Ook haar ouders, Jacob en Grace, zitten in de zaal die overvol is. Maar zodra het stuk begint, voelt Hannah zich slechter en slechter. En dan zakt ze door haar benen. Haar vader loopt naar het podium, maar Hannah kan precies niet ademen. En haar vader kan precies niet helpen. Ze heeft eigenlijk een epileptische aanval. Jacob, haar vader, schreeuwt haar naam in de hoop dat ze bij bewustzijn blijft, maar dat lijkt niet te werken. Een paar dagen later zien we Hannah in het ziekenhuis. Haar vader bespreekt haar medische toestand met een collega. Er is goed nieuws. Ze mag naar huis, maar ze moet wel een paar dagen later terugkomen op consultatie om de uitslagen van de testen te bespreken. En dus een paar dagen later komt Hannah samen met haar ouders terug bij de dokter. De resultaten van de testen zijn in orde en er is dus blijkbaar niet gelijk iets aan de hand. Hij denkt dat ze haar epilepsie anders moeten aanpakken. De dokter vertelt ook dat al die operaties aan haar heup, die ze als klein kindje heeft moeten ondergaan, alle epilepsieaanvallen, de astma en alle medische problemen die ze nog heeft, dat alles eigenlijk één oorzaak heeft. Ze is op 24 weken al geboren. Ze was dus een prematuurtje. Hannah schrikt echt van dit nieuws.
1: Op donderdag was er de rots in de branding en dan vooral ook de zomerreizen die wij samen mogen ondernemen met Jos de Kok. En we gingen verder met de Filipijnen. De derde en laatste excursie. We ontdekten onder meer de grote verering voor het kindje Jezus of Santo Niño. En we hoorden over verschijningen van Maria. We bezochten samen enkele bedevaartsplaatsen en ook ontdekten we twee heilige martelaren, Laurentius Ruiz en Pedro Calungsod. U hoort een fragment uit De Rots in de Branding van donderdag.
2: We bevonden ons helemaal in het zuiden van het grote noordelijke eiland Luzon. En we gaan ons nu begeven richting het noorden naar de hoofdstad Manila. Een afstand van een goede 100 kilometer. In de agglomeratie van Manila bevindt zich de stad Makati, met het nationale heiligdom ter ere van Ons Lieve Vrouw van Guadeloupe. Het is een belangrijke pelgrimsplaats die duizenden gelovigen aantrekt en vooral tijdens de feestdag op 12 december.
3: Trouwens ook de verjaardag van onze radio.
2: Inderdaad. Deze bedevaartplaats werd opgericht ter ere van Onze Lieve Vrouw die verschenen was in Mexico in 1531 aan de Indiase boer Juan Diego. Ik herinner dat Mexico, of toen Nieuw Spanje genoemd, ook een kolonie was van Spanje. Maar de geschiedenis van het kerkgebouw is nogal bijzonder.
3: En zo komen we terug bij de paters Augustijnen. In 1601, een 35 jaar na de tweede grote expeditie, werd er daar een eerste kerk gebouwd in een houten constructie. Maar het was eerst toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van alle genade.
1: In Radio Vaticaan mochten wij opnieuw bij u komen met meer pauselijk en Vaticaans nieuws. Zo hoorde u onder meer de boodschap die paus Leo XIV heeft geschreven en gepubliceerd naar aanleiding van 250 jaar onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten van Amerika op de 4th of July. We hoorden de meditatie die de paus gaf tijdens het Angelus van 5 juli, vlak voor zijn vertrek naar Castel Gandolfo. en we mochten samen met u het document overlopen dat werd gepubliceerd door het secretariaat-generaal van de bisschoppensynode en het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven. En dat naar aanleiding van de samenkomst die paus Leo XIV zal organiseren in Rome met alle voorzitters van de bisschoppenconferenties wereldwijd en verantwoordelijken van de Oosterse kerken, om na te denken over enkele vragen naar aanleiding van de 10e verjaardag van het verschijnen van de post-synodale apostolische exhortatie Amoris Laetitia van paus Franciscus. U weet wel, na de 2 bisschoppensynodes over het gezin, respectievelijk in 2014 en 2015. En voor een allerlaatste keer mochten wij op reis naar Antwerpen, en dat natuurlijk bij het slot van onze pelgrimstocht doorheen deze stad. Onderweg naar de Onze Lieve Vrouw kathedraal natuurlijk. Zo gingen we dus op bezoek bij het schoenmakerskapelletje en het bisschopshuis, via het beeld van Nello en Patras, richting de kathedraal en haar indrukwekkende kunstpatrimonium. We mochten er de gastvrije Carolien ontmoeten en vertrouwden onze intenties en voornemens toe aan de heilige maagd Maria. U hoort nog een fragment uit Pelgrim in eigen land. Zo maken wij de brug naar vrijdag 17 juli. Alvorens we de kathedraal zelf binnenstappen en deze even bezoeken, treffen we een bijzonder beeld aan in de nabijheid van de kathedraal. Namelijk het beeld van Nello en zijn hond Patras. Een wereldberoemd verhaal dat zich als het ware afspeelt in Antwerpen. Nello is een arme weesjongen in een arm boerendorp aan de rand van de stad Antwerpen. En zijn moeder, die afkomstig is van de Ardennen, sterft wanneer hij 2 jaar oud is. Nello blijft achter in de handen van zijn grootvader, Johan Daas, en blijft achter

0: Nello en Patras worden een grote hulp voor de steeds ouder en zieker wordende Johan, die de melkhandel steeds meer moet overlaten in de handen van Nello en zijn hond. Desondanks ontwikkelt Nello zich als een gelukkige jongen. Hij schept een intense vriendschapsband met zijn hond en het dochtertje van de lokale molenaar Alois. Bovendien blijkt Nello een begenadigd tekenaar te zijn. Tijdens zijn bezoeken aan de kathedraal van Antwerpen staat hij vol bewondering voor de schilderijen van Rubens, die voor hem een groot voorbeeld blijken te zijn. Hij is dan ook misnoegd als blijkt dat de twee schilderijen van de kruisafneming op de zijaltaren verborgen blijven voor het niet betalend publiek, er vast van overtuigd dat Rubens het zelf nooit zo zou hebben gewild. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van ons weekoverzicht. Rest mij enkel om u van ganser harte te danken dat u heeft geluisterd en hoop ik natuurlijk dat u dat blijft doen in de komende uren, dagen en weken. Een volgende keer zijn we er natuurlijk opnieuw bij u met ons weekoverzicht. Van harte dank en graag tot volgende week.
1: Welkom bij Radio Maria, een

Welkom bij Radio Maria. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden

heeft onder Pontius Pilatus gekruisigd is gestorven en begraven. Die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar: Vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling: Zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Ga tot Jozef. Een maandelijks programma waarin we de heilige Jozef beter willen leren kennen en ook beter willen leren liefhebben of hem te vertrouwen. Het is immers een devotie die ons door de pausen, maar ook door vele heiligen in de geschiedenis van de kerk wordt aangeraden. En ook bij Radio Maria hebben wij een groot vertrouwen in Sint Jozef. We beginnen met een tekst over de heilige Jozef. Daarna leren we een heiligdom in de wereld kennen. Vandaag gaan we naar Viterbo in Toscane in Italië, waar zich een stoel bevindt waar de heilige Jozef op gezeten heeft. Daarover later meer. We beluisteren ook een getuigenis van een gebedsverhoring door de tussenkomst van Sint Jozef en we eindigen zoals steeds in gebed. Vandaag beginnen we in een boek met als titel Jozef van Nazareth, geschreven door Federico Suárez, een Spaanse priester, maar ook hoogleraar in de moderne en hedendaagse geschiedenis. Hij leefde van 1917 tot 2005. Hij is de auteur van diverse geschiedkundige, maar ook geestelijke werken, waarvan de laatste in meerdere talen zijn vertaald, zo ook dit boek, Jozef van Nazareth. Hoofdstuk 1. De persoon van Sint Jozef. Het ziet er niet naar uit dat de heilige Jozef tot het soort heiligen behoort die veel bewondering wekken en de wens oproepen om hun daden na te volgen. Hij zou eerder geplaatst moeten worden bij het soort mensen bij wie men nooit de neiging voelt opkomen er een tweede blik op te werpen, wanneer men hen toevallig al eens opmerkt. Hij is een van die grijze figuren die zich nooit van anderen onderscheiden, omdat ze zo goed in hun omgeving passen. Zelfs het kleinste detail is niet in staat de aandacht op hem te vestigen. Hij hoort zeker niet tot het archetype of model dat we moeten trachten na te volgen. Hij komt in het evangelie voor zonder dat men hem een enkel woord hoort uitspreken. Hij heeft nooit een regel geschreven. Geen van zijn daden heeft ooit de grenzen van het meest alledaagse overschreden. Hij was, pedant gezegd, een man zonder boodschap. Dit alles lijkt natuurlijk maar zo op het eerste gezicht. Het lijkt zo, en in zekere zin is het ook zo. Want deze indruk is juist en komt met de werkelijkheid overeen. Sint Jozef was inderdaad geen opvallend stralende persoonlijkheid. Maar is dit wezensbepalend? Sinds wanneer wordt de kwaliteit van een mens, zijn waarde als zodanig, afgemeten naar de mate waarin hij opvalt? Het ziet er ook niet naar uit dat hij het nageslacht veel heeft nagelaten. Archimedes, de heilige Thomas van Aquino, Michelangelo of Edison hebben het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid met waardevolle bijdragen verrijkt, die onmetelijke gevolgen hebben gehad. En in dit opzicht, moet men bekennen, zijn de mensen Jozef niet veel dankbaarheid verschuldigd. Het is waar dat hij het zelfs niet geprobeerd heeft, en uit datgene wat we van hem weten, blijkt niet dat dit hem uit zijn slaap hield of angst aanjaagde. In zekere zin komt zijn persoonlijkheid sommigen dus wellicht heel gewoon voor en beoordelen ze hem als iemand die zo gewoon was dat hij niets heeft nagelaten dat latere generaties zou kunnen aanspreken. Degenen die zo denken behoren echter tot het soort mensen dat misschien vaker voorkomt dan wenselijk is. dat alleen waardecriteria voor de korte termijn accepteert. Ze oordelen volgens bepaalde conventionele normen die meer op schijn dan op werkelijkheid gebaseerd zijn. Meer op wat zullen ze ervan denken dan op echte waardering. Met andere woorden, ze denken meer in wereldse categorieën dan volgens bovennatuurlijke maatstaven. En dit komt erop neer dat men personen niet beoordeelt naar wat ze zijn of doen, maar alleen naar een bepaald soort daden. Juist die welke ze a priori gekwalificeerd hebben als verdienstelijk of waard om onthouden te worden. Volgens deze maatstaven dus, maatstaven van deze wereld, en over het algemeen erg weinig diepzinnig en helemaal niet bovennatuurlijk, doet zijn ogenschijnlijk geringe persoonlijkheid zich aan de mensen van onze tijd voor als vaag en niet interessant genoeg om bij stil te staan. Volgens dergelijke maatstaven zal een grijze man, een handwerksman uit een dorp, die nooit iets gezegd of gedaan heeft dat de moeite van het bekijken waard is, heel achtenswaardig kunnen zijn, een goed mens. Maar men heeft geen tijd om aan alle goede mensen die er op aarde geweest zijn, aandacht te geven. Er zijn belangrijker, dringender, nuttiger en noodzakelijker dingen. Volgens de maatstaven van deze wereld doet het er nauwelijks toe dat God deze man heeft uitgekozen om hem de zorg toe te vertrouwen over de twee grootste schatten die er ooit op aarde geweest zijn: Jezus en Maria. Dit is vast een van de redenen waarom men er zeker van kan zijn dat dergelijke maatstaven van deze wereld zijn, en daarom oppervlakkig. En juist daarom zijn deze maatstaven altijd onvoldoende voor een christen, die echt is wat dat woord aangeeft, namelijk een leerling van Christus. Een leerling van Christus moet inderdaad nooit iets accepteren alleen vanwege de schijnbare waarde ervan. Deze waardebepaling is voor hem niet geldig, aangezien hij de werkelijke waarde moet leren kennen. De werkelijke waarde van de geschapen dingen, wat die ook zijn, hun diepste en echte waarde, heeft veel met God te maken. Met Christus, de bovennatuurlijke wereld en de openbaring. Voor een christen die in Jezus Christus gelooft, die gelooft dat Jezus Christus echt God en echt mens is het feit dat God Jozef heeft uitgekozen om hem tot echtgenoot van de maagd Maria en wettige vader van Jezus te maken, voldoende reden om te denken dat hij uiteindelijk misschien niet zo'n gewone en grijze man was. Dat kan hij niet geweest zijn als niemand minder dan God zelf hem heeft uitgekozen. Wat nog meer is, hem geschapen heeft. Voor een van de moeilijkste en meest verantwoordelijke zendingen die ooit aan een mens werd toevertrouwd. Deze overweging, de uitverkiezing van Jozef voor deze buitengewone zending, kan misschien dienen als begin van een serie overwegingen aan het eind waarvan onze waardering en ons respect voor deze heilige waarschijnlijk aanzienlijk zullen zijn toegenomen. Want deze man, die schijnbaar niet meer is dan een goed mens, een enigszins doffe figuur die nooit iets opvallends gedaan heeft, blijkt van een zelden voorkomende kwaliteit. Deze man, die bij zijn gang door het evangelie geen enkel woord uitspreekt, geeft ons met zijn stilte een les van oorverdovende welsprekendheid. Deze man die geen regel heeft geschreven en ons geen enkele gedachte heeft nagelaten, geeft ons zulke diepzinnige lessen dat we eraan kunnen twijfelen of een niet gering deel van onze tijdgenoten wel in staat is ze te vatten. De verlossing zelf, zonder rechtstreeks iets met de verlossende zending van Jezus te maken te hebben, zonder enige actieve deelname aan het tot stand komen van het nieuwe verbond, zoals de apostelen, en bovendien de gekregen opdracht stipt uitvoeren, zonder enige eerzucht, frustratie of gekwelde trots. Zonder ook maar iets af te wijken van de hem toegewezen plaats en bezigheden, dat alles vereiste ongetwijfeld een ongewoon karakter. En dit menselijke en bovennatuurlijke, voor oppervlakkige blikken en verstrooide geesten verhulde karakter, neemt langzamerhand steeds duidelijker vormen aan voor degenen die al nadenkend steeds dieper doordringen in de schaarse, maar betekenisvolle gegevens die het evangelie ons verschaft over deze man, die heel raak de vertrouwensman van God genoemd wordt. Een karakter dat die eerste kleurloze indruk van massamens logenstraft en deze vervangt door een echtere en meer realistische indruk, waar niets grijs aan is en waarin Jozef ons verschijnt als het archetype van wat wij mensen kunnen worden, met behoud van de verschillen die er zijn natuurlijk, ondanks het feit dat ons leven misschien niet meer niveau heeft dan het gewone gemiddelde en onze daden ons ook niet boven anderen doen uitstijgen. Men kan het karakter van deze rechtschapen man, zoals het in het evangelie getekend wordt, in weinig, maar wel veelzeggende woorden samenvatten.

zonder die belangrijke karaktereigenschappen die een mens boven de massa van zijn tijdgenoten doen uitstijgen? Toch kunnen we naar wat meer streven dan het middelmatige, waar we bij gebrek aan uitzonderlijke eigenschappen voorbestemd lijken. Gelukkig voor ons heeft God een andere manier van meten dan wij mensen gewoonlijk hanteren. Het gaat niet om talent of uitzonderlijke vaardigheden. Of liever, het gaat om een ander soort talent of vaardigheid. Het gaat niet om de schitterende rol die we in het leven moeten spelen, of om uiterlijk vertoon, zoals dat hier beneden begrepen wordt. Het gaat er alleen maar om, en dat is niet weinig, alle bezigheden die ieder in het plan van God volgens zijn bijzondere roeping heeft, goed en volledig te volbrengen. Zonder dat er iets ontbreekt of te veel is. Zonder overdrijving of tekort. En dit op de plaats waar iemand gesteld is. En het is niet nodig in de ogen van de mensen succes te hebben. Het is zelfs niet nodig dat ze van ons bestaan op de hoogte zijn. Want het een nog het ander is van enig belang. Het is alleen al voldoende om onze kleine, gewone, dagelijkse plichten met liefde en nederigheid te vervullen. Met de bedoeling om God te behagen. Want in zijn ogen getuigt dit van het wezenlijke karakter van een mens. Kortom, we moeten eraan denken dat geen enkele mens door God geminacht wordt. Wij zijn allemaal geroepen, ieder met zijn eigen roeping, om in de eigen situatie, in het beroep of ambt en bij de vervulling van de verplichtingen die uit ieder staat voortvloeien, bij de burgerlijke plichten en het uitoefenen van onze rechten, deel te hebben aan het Rijk der Hemelen. En Jozef, de laatste der patriarchen, heeft ons geleerd hoe we levend op deze manier een grote heilige kunnen worden.

Hoofdstuk 2. Een zwijgzaam man. Het allereerste dat ons opvalt wanneer we Jozefs persoonlijkheid beginnen te observeren, is in zekere zin negatief. Hij komt als een schaduw, onopvallend, zonder opwinding of

lawaai in het evangelie voor. Hij zegt de hele tijd geen woord. De heilige Matthäus tekent hem aan het begin van zijn verhaal als een bezorgde man die bezig is een eerzame, rechtvaardige oplossing te vinden voor het ernstige probleem dat hij heeft. Hij doet dat in stilte, zonder iemand te laten delen in een intimiteit die niet alleen hem aangaat en die hij juist daarom niet kan mededelen zonder het gevaar te lopen een andere schade te berokkenen. Als man die alleen met God en zijn eigen geweten een situatie sereen onderzoekt, zonder zich te beklagen, zonder steun te zoeken om zijn verantwoordelijkheid gedeeltelijk af te schuiven, biedt hij de omstandigheden helder het hoofd en neemt hij zijn eigen beslissing. Zonder te klagen en zonder te dralen verlaat hij met zijn echtgenote Nazareth om zich in Bethlehem te laten inschrijven. Zodra het bevel van keizer Augustus bekend is gemaakt. Er staat helemaal niets over angst of gevoelens van vernedering toen hij in de stad van David geen onderdak voor de maagd Maria kon vinden, die op het punt stond een kind ter wereld te brengen. Geen verontschuldiging toen hij haar niets anders dan een grot, een kribbe en misschien wat vers stro kon aanbieden. En daar slaat hij zonder commentaar, zwijgzaam, 's nachts het voorbijgaan van de herders schade en hun eer bewijzen aan het kind en zijn moeder. Hij gaat naar Egypte en keert eruit terug zonder ook maar één verklaring te vragen. Zonder nadere uitleg richt hij zijn schreden daarna opnieuw naar Galilea en Nazareth. Daar volgen enige duistere jaren in een zo mogelijk nog dieper stilzwijgen. En toen hij kon praten, toen hij Jezus na 3 dagen ondraaglijke angst in de tempel gevonden had, deed hij een stap opzij en liet haar, de moeder, het woord tot Jezus richten en hem de vraag stellen die gesteld moest worden. Hierna verdwijnt hij uit het evangelie en raakt in vergetelheid. Met geen woord wordt ons iets over zijn dood verteld. Daarna wordt hij nog maar 1 keer gememoreerd en niet met name, wanneer zijn dorpsgenoten in Nazareth verwonderd over de wijsheid van Jezus uitroepen: is hij niet de zoon van de timmerman? Jozef had ons niets te zeggen. Ook aan anderen heeft hij niets gezegd dat voor ons van enig belang had kunnen zijn. Maar er bestaan verschillende soorten zwijgen. Dit stilzwijgen van Jozef was duidelijk geen gevolg van het leven in een milieu, onder mensen of in een tijdperk met zo'n vulgair en onbenullig karakter, dat er niets de moeite van het zeggen waard was. Het milieu, de mensen en het tijdperk zijn ongetwijfeld niet alleen opmerkelijk, maar in zekere zin ook uniek. Zo uniek dat ze nergens mee te vergelijken en niet te herhalen zijn. In de wereldgeschiedenis zal er nooit meer een vergelijkbaar ogenblik zijn. En niemand zal ooit nog zo verbonden leven met het goddelijke als toen. En het zal echt niet nog eens voorkomen dat de aarde, deze planeet die God gemaakt heeft om door mensen bewoond te worden, de mens geworden en enig geboren zoon van God herbergt. En nooit meer zal men er een schepsel aanschouwen vergelijkbaar met de gelukzalige maagd Maria. In geen periode van de geschiedenis zal zich ooit het wonderbaarlijke feit herhalen dat 12 onbekende, ruwe, ongecultiveerde mannen, een stel bekrompen dorpsbewoners en gespeend van zelfs de meest elementaire eigenschappen die nodig geacht worden om triomfen te vieren of uit te blinken, beginnen met een omvorming van de wereld die zijn weerga niet heeft. Het zwijgen van Sint Jozef is niet aan zijn milieu, de mensen of het tijdperk te wijten. We weten dat ons geen enkel woord van hem is nagelaten, want daarvoor hoeven we de evangeliën maar door te bladeren. Maar we weten niets af van de reden waarom dit zo is. En welke veronderstellingen, hypotheses of verklaringen wij ook willen geven voor deze curieuze omstandigheid, ze zijn naar alle waarschijnlijkheid onzeker, al kunnen ze wellicht vroom en nuttig zijn. Niet onzeker,
maar juist heel zeker daarentegen is het zojuist gesignaleerde feit: in het evangelie zegt Jozef absoluut niets. En hieruit kunnen we wel conclusies trekken die voor ons gewone leven nuttiger kunnen zijn dan alle uiteenzettingen die we zouden kunnen houden over de redenen van zijn stilzwijgen. Ernest Hello zei over hem: deze in zwijgen gehulde man inspireert tot stilzwijgen. Maar het is geen lege stilte, zuiver een gebrek aan woorden en gedachten, een soort gat waar niets in zit, gewoon stilzwijgen. Het is integendeel een diepzinnige stilte, een diepe stilte die alle woorden bevat. Een opwekkende, verfrissende, kalmerende, verzadigende stilte. Een substantiële stilte, vervolgt dezelfde Hello. Maar heeft dit iets te betekenen? Wat wil hij met deze woorden aangeven? Met diepe stilte die alle woorden bevat, bedoelt hij natuurlijk hetzelfde als wanneer men zegt dat de kleur wit alle kleuren bevat. Het gaat dus niet om leegte of om afwezigheid, maar om volheid. Zijn stilzwijgen is een afzien van woorden tegenover iets ondoorgrondelijks en oneindigs. Jozef stond voor het mysterie van God die mens werd. Van een maagd die zonder de tussenkomst van een man zwanger was geworden. En van een uitverkiezing, zijn eigen uitverkiezing door God, om het mysterie te koesteren en de hoofdpersonen te beschermen. Wat kon hij bij zo'n wonderbaarlijke gebeurtenis zeggen? Hij, een eenvoudige man, handwerksman uit een dorp in een uithoek van het keizerrijk, een man die niet alleen toeschouwer was van de wonderbaarlijkste gebeurtenis die sinds de schepping van de wereld had plaatsgevonden, maar er door een bijzonder plan van God ook bij betrokken was. Wie het goddelijke aanschouwt, spreekt niet. Het is zo groots dat ieder woord te veel is. Want de gebeurtenis gaat de persoon en wat die erover zou kunnen zeggen, verre te boven. En als er dan iets gezegd moet worden, dan is het in ieder geval niet zijn, Jozefs taak, om dat te doen. Hij had een heel andere taak. Zijn stilzwijgen was niet dat van een fantast. Ook wat fantasie betreft, was hij een stille man. Want iemand kan geen woord zeggen en toch niet stil zijn wegens de massa beelden die in zijn ziel rondspoken en deze in onwerkelijkheid doen verzinken. Sint Jozef wekt eerder de indruk van iemand die zijn verbeelding in dienst stelt van zijn bezigheden. Hij koestert geen ijdele dromen zoals een willoos mens en houdt zich ook niet bezig met het verward gerommel van doelloze en zinloze fantasieën. Misschien omdat hij geen dromer was, kon hij een efficiënt man worden. Een man die in staat was om datgene wat hem aanging tot een goed einde te brengen, met meer aandacht voor het werk dat hij onder handen had dan voor fantasieën over een verre, irreële en onzekere toekomst. Het eerste dat we dus bij Jozef opmerken is zijn stilte. Een stilte die niet leeg is, maar inhoud heeft. En het eerste dat we van hem kunnen leren is dat er een stilte bestaat die ons goed doet. Een stilte die niet voortkomt uit verstrooidheid. Het ontbreken van gedachten die zich ergens anders mee bezighouden. Maar uit contemplatie. En die tegelijkertijd een voorwaarde is voor innerlijkheid. Het is niet mogelijk reflectie en nog minder contemplatie te combineren met een spraakwaterval. Er is een minimum aan stilte nodig, opdat de aandacht van de geest zich rustig kan wijden aan de overweging van wat we voor ogen hebben, aan het oplossen van de problemen waar het dagelijks leven ons herhaaldelijk voor stelt. Al deze innerlijke activiteit vereist een minimum aan stilte, die als de portier van het innerlijk leven is en de voorwaarde zonder welke innerlijk leven onmogelijk is. De verstrooidheid, het lawaai en de verdoving die veroorzaakt wordt
door het aandacht vragen van allerlei stemmen, die ons allemaal tegelijkertijd toeroepen, ja, van alle kanten toegillen, zijn niet bevorderlijk voor een reflexieve houding. Niets vertroebelt de heldere visie van de ziel zozeer als de onrust veroorzaakt door triviale zorgen en de zwermbanaliteiten die onze aandacht gevangen houden en die een mens even lichtzinnig als onstandvastig maken. Ongeveer zoals de individuen in het apendorp dat Rudyard Kipling in Jungle Book zo goed heeft beschreven. Een mens die zwijgt kan luisteren en een mens die luistert kan veel leren. Vanwege zijn zwijgzaamheid kon Jozef de engel horen die hem in zijn slaap het grote geheim onthulde, dat niet alleen zijn eigen leven diep raakte, maar ook dat van heel het menselijk geslacht. Maar het is erg moeilijk om te luisteren wanneer men niet in staat is de stroom van gemeenplaatsen en banaliteiten in te houden die uit de mond borrelen. Hoe kan men iets horen wanneer men een oorverdovend lawaai produceert? En er bestaat ook een stilte die kracht inhoudt. De mensen die klagen over de tegenslagen die hun overkomen, over hun pech, die hun problemen overal rondstrooien, die zich altijd verontschuldigen, die zich altijd gedwongen voelen een verklaring te geven van hun daden en waarom ze iets doen of niet doen, waarom ze iets niet gedaan hebben. De mensen tenslotte die de goedkeuring van anderen nodig hebben om zich enigszins gerust te voelen, zijn mensen die nog niet geleerd hebben hun eigen verantwoordelijkheid op zich te nemen. Dat een mens werkelijk mens geworden is daarentegen, blijkt uit het feit dat hij lasten draagt zonder zich te beklagen en zonder er iedereen van op de hoogte te stellen. Persoonlijke problemen onder ogen ziet zonder ze op anderen af te wentelen. Voor zijn eigen handelingen en beslissingen instaat zonder zich eraan te onttrekken met verontschuldigingen. Excuses en rechtvaardigingen die, als ze al iets tonen, enkel en alleen wijzen op weinig karakter. En er is een grote kracht in iemand die zwijgen kan, in iemand die zijn energie en aandacht gebruikt voor de bezigheid die hij onder handen heeft, voor het enig noodzakelijke. In plaats van zijn aandacht te verdelen over 1001 dingen waar hij niets mee te maken heeft, steriele bezigheden, zoals die van de Atheense tijdgenoten van Sint Paulus, waarover in de Handelingen van de Apostelen gezegd wordt, ze verdreven hun tijd met het vertellen en aanhoren van de laatste nieuwtjes. De woorden van Jesaja kunnen goed en met recht op Sint Jozef worden toegepast, namelijk in stilte en vertrouwen ligt uw kracht. Want deze zwijgzame man, die zijn hoop op God had gesteld, toonde zijn kracht inderdaad in moeilijke en netelige situaties en bleef het vertrouwen waard dat er in hem werd gesteld. Het is altijd beter het stilzwijgen te bewaren over dingen die beter niet gezegd kunnen worden. Dikwijls is trots of domme ijdelheid de drijfveer die ons ertoe brengt dingen te zeggen die beter verzwegen hadden kunnen worden. Daarom kwetsen wij anderen soms met onze woorden, of lijken onze woorden op weggeworpen stenen die anderen raken bij het neerkomen. Wanneer we niet goed richten en ze daar aankomen waar het meeste pijn doet. We geloven dat we zelf zo bijzonder zijn en deinzen er niet voor terug dat te laten merken door anderen belachelijk te maken of te vernederen. We proberen ons niet zozeer boven anderen te verheffen door te groeien in karakter, maar, en dat is een heel snelle methode, door onze naasten te vernederen of de grond in te boren. Een minachtend woord of een korte ironische uitdrukking zijn soms al genoeg. En zo ontstaan wrok, vijandelijkheden, twistgesprekken en verdeeldheid. Want wie zegt wat niet moet, hoort wat hij niet wil. En uiteindelijk komt er nooit iets goeds van als men de tong laat gaan. Zonder de woorden van Jesaja geweld aan te doen, kunnen we ze op Jozef toepassen. Hij roept niet en schreeuwt niet.
Hij laat zijn stem niet horen op straat. Want hij was niet iemand die in discussie ging. Hij bracht zijn leven niet klagend door. Verklaringen afleggend of anderen uitdagend. Hij was niet iemand die steeds protesteerde of rumoerig was. Hij hing zijn verdriet niet aan de grote klok. Hij hield zich al evenmin bezig met het leven van andere mensen. En hij had geen tijd om fouten in gedrag, aard of bezigheden van zijn buren te vinden. We moeten erg voorzichtig zijn met wat we zeggen. De woorden die iemand vandaag uitspreekt blijven misschien wel tijden voortleven in de gedachten van anderen. Niemand weet wat voor gevolgen ze kunnen hebben, want eenmaal uitgesproken of gepubliceerd leven ze los van ons voort en hebben wij er geen macht meer over. Ze kunnen dag in dag uit, misschien zelfs jaar in jaar uit, door de een aan de ander worden doorgegeven en een grote weerklank hebben. Of bij anderen een gevoelige snaar raken die hen ertoe aanzet goed of slecht te handelen. En wie ze uitspreekt of schrijft en publiceert is, of hij dat nu wil of niet, gedeeltelijk verantwoordelijk voor alle consequenties die zijn woorden door de jaren heen hebben, voor het goede en het slechte ervan. De intense en diepzinnige zwijgzaamheid van Jozef zou ons aan het denken moeten zetten over de mensen nu. We praten te veel. Deze man die ons wonderbaarlijke dingen had kunnen vertellen, omdat hij een hele tijd midden in het mysterie aanwezig was geweest, houdt zijn mond. Door te zwijgen beschermt hij de intimiteit van wat verborgen moet blijven, verhuld voor de oppervlakkige nieuwsgierigheid van dwalende blikken en scherpe tongen die zich alleen maar schijnen bezig te houden met het naar alle kanten rondstrooien van nieuwtjes en geruchten over levens van anderen die niemand iets aangaan. In onze dagen lijkt het jammer genoeg wel alsof het de enige of voornaamste taak van de zogenaamde media is om voortdurend aan het woord te zijn. Het zijn mondeling of schriftelijk, over wat dan ook en over elk onderwerp. Het lawaai is zo indringend, ook dat soort stomme lawaai dat toch geen stilte is, dat het lijkt of men ten koste van alles wil verhinderen dat de mens zijn vermogen om na te denken kan gebruiken voor de dingen die van wezenlijk belang zijn. Misschien is er daarom zo weinig innerlijkheid bij onze tijdgenoten. Ze storten zich op een hele massa gebeurtenissen die van allerlei kanten hun aandacht opeisen en zijn zo naar buiten gericht dat zij alleen opwinding en innerlijke verarming kunnen tonen als vrucht van zoveel activiteit. En misschien is ook een andere opmerking van Ernest Hello juist. Veel mensen die niets te zeggen hebben, praten en praten maar. Door het lawaai van wat ze zeggen en hun warrige manier van leven verdoezelen ze dat hun ideeën en gevoelens niet voorstellen. Sint-Jozef daarentegen, die zoveel had kunnen zeggen, spreekt niet. Hij bewaart de grootste dingen die hij aanschouwt in zijn hart. En dit zorgt er ongetwijfeld voor dat een mens in vrede leeft, als heer en meester over zijn ziel en zijn stilzwijgen. Stilzwijgen en nadenken verhinderen dat de uiterlijke schijn en de oppervlakte van dingen en gebeurtenissen dichte sluiers worden die de essentiële werkelijkheid van de schepping en Gods plan verbergen. Stilte en bezinning zijn net ogen die door die mist heen dringen, die dingen doet vervagen en waarheden verduistert. Ze stellen ons in staat om er doorheen te kijken en door te dringen tot wat werkelijk bestaat en echt belangrijk is. Dat betekent dat allerlei verwarde, tegenstrijdige geluiden tot zwijgen worden gebracht, zodat we het levende, heldere en indringende woord kunnen horen dat God via mensen en gebeurtenissen tot de mensen spreekt, tot elke mens. Daarom leerde Sint-Jozef Gods plan zo goed kennen en was hij op elk moment in staat te doen wat zijn schepper van hem verwachtte.

En welkom terug, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. Vandaag gaan we ook op bedevaart naar een bijzondere plaats van verering van Sint-Jozef. Dit keer in Italië, naar het klooster van San Paolo delle Clarisse. In Tuscania, niet in Toscane, maar in de gemeente Tuscania in de provincie Viterbo. Een 100-tal kilometer ten noorden van Rome. Al waar er zich een bijzonder object van verering bevindt, namelijk een stoel waarop de heilige Jozef gezeten heeft tijdens een verschijning.

We schrijven het jaar 1871 en bevinden ons in het Clarissenklooster van Tuscania in de Italiaanse provincie Viterbo, waar een religieuze, zuster Maria Gertrudis van Jezus Nazarener, die geboren werd in Valentano, niet ver van het dorpje Tuscania, in 1838, op dat moment al 3 jaar ziek was en leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Ze had in januari 1868 haar eeuwige geloften afgelegd als lekenzuster. Haar ziekte bracht niet alleen veel pijn met zich mee, maar ook grote innerlijke onrust, omdat ze door artsen onderzocht moest worden. Ze was al enkele maanden volledig bedlegerig. Op de ochtend van 8 maart, terwijl de gemeenschap in het koor de heilige mis bijwoonde, merkte de zieke zuster dat de deur van haar cel openging en er een man binnenkwam. Ze was erg verrast, want volgens de kloosterregel mocht een man alleen het klooster betreden onder begeleiding, wat hier niet het geval was. Ze vroeg hem wie hij was. Ik ben de timmerman van het klooster, antwoordde hij. En hij pakte een stoel uit de kamer en ging naast het bed zitten. Nog steeds verbaasd, maar overtuigd van wat de man had gezegd, vroeg ze niet verder. Wat scheelt eraan? Begon de man. Ze zeggen dat ik een ernstige ziekte heb en dat er niets aan te doen is, antwoordde de zuster met grote nederigheid. Vertrouw op God, zei de timmerman. Daarna stond hij op en vertrok even stil als hij was gekomen. Terwijl zuster Maria Gertrudis met hem sprak, merkte ze, zo verklaarde ze later, dat hij wonderlijke ogen had, als 2 sterren. En dat zijn handen zo wit en teer waren, dat ze helemaal niet leken op die van een timmerman. Aan het einde van de heilige mis keerde de verplegende zuster terug naar de ziekenkamer en merkte tot haar verbazing dat een van de 2 stoelen niet op zijn plaats stond. Terwijl ze zeker was dat ze die zelf juist had achtergelaten. Ze zette de stoel vervolgens terug aan de kant en vroeg wie die stoel naast haar bed had neergezet, want ze wist zeker dat zuster Maria Gertrudis zelf te ziek was om dit te doen. De timmerman van het klooster is net even langs geweest, antwoordde de zieke zuster. De timmerman? Vroeg de verpleegster verbaasd. Maar niemand kan hier binnengekomen zijn. De sleutels van het klooster zijn in handen van moeder Abtis. Jawel, en hij is hier ook even gaan zitten en zei dat ik op God moest vertrouwen. Bij het horen van dit verhaal ging de verpleegster snel op zoek naar de moederoverste. Ze was ervan overtuigd dat de zieke zuster aan het ijlen was. Onder de zusters ontstond enige opschudding en ongerustheid, want niemand kon begrijpen wie deze mysterieuze timmerman kon zijn. Ze wisten zeker dat niemand het klooster was binnengekomen. De abdis, moeder Clara Maria van het Allerheiligste Sacrament, wist dat de zuster zeer toegewijd was aan de heilige Jozef en dat zij vanaf het begin van haar ziekte veel tot hem had gebeden, met het verzoek om genezen te worden op een van zijn feestdagen. Toen nam moeder Abdis met vurig geloof de 2 stoelen uit de kamer van de zieke zuster, knielde neer en begon als volgt te bidden. Heilige Jozef, als u het werkelijk was die vanmorgen kwam, laat me dan zien op welke stoel u hebt gezeten. Een van de stoelen begon te bewegen, zonder dat iemand hem aanraakte. De moederoverste, gevolgd door alle zusters, omhelsde de stoel en trillend en huilend dankte ze God
omdat hij het klooster zulk een grote genade had verleend. Zuster Gertrudis stond op uit haar bed, vol kracht. De tumor was verdwenen, de pijn was weg. En elk ongemak was verdwenen. Ze was volledig genezen en genoot vanaf dat moment van een uitstekende gezondheid in het verborgen leven van gebed en eenvoud dat ze verder zou leiden. Ze stierf op 1 april 1920, op Witte Donderdag, op 81-jarige leeftijd. Ze was 33 jaar oud toen ze door de heilige Jozef werd genezen. Sindsdien bidden de zusters bij de stoel van de heilige Jozef voor elke nood, om de voorspraak van de heilige patriarch af te smeken.

Vandaag de dag staat het klooster onder bescherming van de dienaressen van de Heer en Maagd van Matara, behorend tot de contemplatieve tak van het instituut van het mens geworden woord. De wonderbaarlijke stoel wordt er tentoongesteld in de kapel van het klooster, voor de verering van de gelovigen. Aan de voet ervan kunnen kleine briefjes met geschreven intenties worden gelegd in een mandje om de voorspraak van Sint Jozef te vragen. De zusters delen ook kleine stukjes stof uit die de stoel hebben aangeraakt. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met het klooster en gebedsverzoeken in te dienen.

0: Radio Maria. En welkom terug, beste luisteraars, in Ga tot Jozef. Talrijk zijn de getuigenissen van gebedsverhoringen van mensen die hun vertrouwen in Sint-Jozef hebben gesteld. En ook vandaag zullen we luisteren naar zo'n getuigenis.
1: Sint-Jozef is mijn heilige. Nee, hij is niet de patroon van mijn parochie en ik draag ook zijn naam niet. Mijn familie was ook niet bijzonder aan hem toegewijd. En toch is hij mijn heilige. Hij heeft mij uitgekozen en is mij nabij geweest in momenten van pijn. Mijn ervaring en mijn devotie tot Sint-Jozef is er een van de zoveel duizenden in de wereld en waarschijnlijk niet zo opvallend. Maar ik draag ze voor altijd in mijn hart en daarom wil ik ze met jullie delen. Een tiental jaar geleden, slechts 2 jaar na mijn bekering en 3 jaar na de dood van mijn vader, bevonden mijn zussen en ik ons bij de ingang van een intensive care, in afwachting van nieuws over onze moeder. In enkele dagen was ze in een coma geraakt, zonder dat we de reden kenden. De vele autoriten naar het ziekenhuis begonnen, het beurtelings bezoeken en de gemengde berichten van de artsen, de ene dag positief, de andere dag negatief. Op aanraden van een vriendin begon ik tot Sint-Jozef te bidden, tot wie ik toen nog geen bijzondere devotie had, via een gebed voor onmogelijke zaken. En ik vroeg uiteraard om de gezondheid van mijn moeder, of, indien het Gods wil was, dat ze mocht sterven op een dag die aan de heilige maagd Maria was toegewijd. Doorheen de bezoeken, de tranen en de angstige momenten gingen de dagen voorbij. En inmiddels was het maart geworden. In deze maand van Sint-Jozef vermeerderde ik mijn gebeden en ook mijn eisen. Lieve heilige, ik begrijp niets meer. Geef me een teken. Op 18, 19 of 20 maart moet je me iets laten weten. Me doen begrijpen wat er met mijn moeder zal gebeuren. De lieve heilige is werkelijk goed. Hij heeft mij mijn dwingende woorden niet aangerekend, maar hij heeft ze zelfs verhoord. Op 18 maart kreeg ik een telefoontje van het ziekenhuis. De levensverwachting van mijn moeder was ten einde. Ik wist dat Sint-Jozef bij mij was, ondanks het verdriet om dit verschrikkelijke nieuws. En ik wist dat hij voor haar zou zorgen. In die dagen bewapende ik mij met alle gebeden voor stervenden. In het bijzonder verdiepte ik mij in de Pia Unione del Transito, die haar zetel in Rome heeft. De Pia Unione del Transito di San Giuseppe, vaak afgekort als Pia Unione, is een katholieke gebedsvereniging die in 1868 in Rome werd opgericht door de heilige Leonardo Murialdo en onder de bescherming van paus Pius IX werd geplaatst. De vereniging werd opgericht ter ere van de dood van Sint-Jozef, de patroon van de stervenden. Het doel is bidden voor een goede en gelukkige dood, in het bijzonder door bemiddeling van Sint-Jozef en voor stervenden in het algemeen. Ik herhaalde voortdurend het gebed. O Sint-Jozef, pleegvader van Jezus Christus en waarachtige bruidegom van de maagd Maria, bid voor ons en voor de stervenden van deze dag. van deze nacht. Op 25 maart, feest van de aankondiging, ging mijn moeder naar de hemel in de armen van het heilig echtpaar. Wij kinderen hebben haar niet meer op tijd kunnen groeten. Ze hebben het gedaan, in onze plaats. Ik voelde sterk de aanwezigheid van Sint-Jozef en zijn troost en ik kreeg de bevestiging, vooral toen de priester tijdens de homilie mijn moeder vergeleek met mijn grote heilige. Beiden goed, stil, nederig en discreet. Bereid een stap terug te doen om niet op te vallen. Ik voelde Gods tedere aanraking in mijn hart. De Pia Unione del Transito. Sindsdien is het gebed voor de stervenden een vast en dagelijks moment geworden. Vooral door middel van het gebed van de Pia Unione del Transito, waarbij ik mij heb aangesloten en zo deel heb aan de missen voor de ingeschrevenen en de stervenden. En dit zijn de twee voornaamste doeleinden. Ten eerste, het verspreiden, bevorderen en uitbreiden in de wereld van de verering van Sint-Jozef, universele patroon van de kerk en in het bijzonder van de goede dood. Ten tweede, het verenigen van zoveel mogelijk priesters en gelovigen in een universele kruistocht van gebeden en goede werken ten gunste van de stervenden, van alle plaatsen en op elk moment, om ook hen zo voor te bereiden op een heilige dood. In het afgelopen decennium is er geen dag voorbij gegaan waarop ik niet aan Sint-Jozef heb gedacht en tot hem heb gebeden, die ik als mijn vader beschouw en die mij ook in de kleine dagelijkse taken helpt. Hij heeft mij nooit teleurgesteld. En hoe zou hij dat kunnen? Sint-Jozef is mijn heilige. Meer nog, Sint-Jozef is onze heilige.
0: We luisteren nu nog naar een hymne geschreven door de priester en componist Marco Frisina in 2021 naar aanleiding van het Sint-Jozefjaar toen afgekondigd door Paus Franciscus met als titel Custode del Signore, behoeder, bewaarder van de Heer.

En beste luisteraars, zoals steeds besluiten we onze uitzending van Ga tot Jozef met een gebed. Vandaag bidden we Sint Jozef met de vraag om een bijzondere genade. We kunnen onze eigen dagelijkse intenties toevertrouwen of als we zelf momenteel met een moeilijke zaak zitten of met een bepaalde intentie waar we verhoring voor zoeken, waar we bijstand in zoeken, dan kunnen we dat nu bij Sint Jozef brengen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O goede heilige Jozef, mijn tedere vader, trouwe bewaarder van Jezus en zuivere bruidegom van Gods moeder. Ik smeek u en verzoek u dringend om God de Vader zijn voor de zondaars gekruisigde Zoon op te dragen. Verkrijg ons van de eeuwige Vader in de driemaal heilige naam van Jezus, de genade waar wij om smeken. Vraag hem barmhartigheid voor uw kinderen. Te midden van uw eeuwige heerlijkheid, gedenk de narigheden van onze wereld. Gedenk degenen die lijden, degenen die bidden, degenen die wenen. Door de bemiddeling van uw gebed en die van uw allerheiligste bruid mogen Jezus ons vertrouwen beantwoorden en onze hoop bekrachtigen. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting van de kerk te completen op deze vrijdagavond. U kan de opbouw van de dagsluiting terugvinden vanaf bladzijde 681. Gevolgd door de hymne die u vindt op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1211. De korte schriftlezing vindt u daarop volgend, bladzijde 1212. En voor het verdere verloop van de dagsuiting keert u dan terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag kunnen we opnieuw onze dankbaarheid uitdrukken tegenover God. Dankbaar voor de genade die Hij ons heeft geschonken, voor de momenten waarop Hij ons nabij was. Het is ook een goed moment om even terug te blikken op de dag die voorbij gegaan is, om stil te staan bij die momenten waarop we ons hebben verwijderd van Hem, waarop we hebben gezondigd. En dan kunnen wij van dit moment gebruik maken om met een oprecht berouw ons tot Hem te keren en om vergeving te vragen.

Heer die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Gij, Christus, die het daglicht zijt en wijken doet de duistere nacht, Gij die voor ons zijt licht van licht, hebt eeuwig licht voor ons bereid. Wij smeken U, verheven Heer, beschut ons in dit nachtelijk uur. Kom met Uw vrede in ons hart, Uw stilte dalen op ons neer. En als wij zelf nog slapend zijn, geef dat ons hart toch wakend is. Bescherm dan met Uw rechterhand Uw dienaars die Uw vrienden zijn. Zie neer op ons naar wie Gij zocht en onderdruk die ons belaagt. Geleid ons die Uw kinderen zijn en door Uw bloed zijn vrijgekocht. Christus die onze koning zijt, zij onze lof en dank en eer, die met de Vader en de Geest ons leidt in alle eeuwigheid. Heer, ik roep U elke dag. Elke nacht kom ik bij U klagen. God, mijn heil, ik roep U elke dag. Elke nacht weer kom ik bij U klagen. Laat mijn bede doordringen tot U. Luister naar mijn dringend roepen. Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor het dodenrijk. Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat, als een grijsaard aan het einde van zijn krachten. Bij de schimmen heb ik mijn verblijf, een gesneuvelde die werd begraven. Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken. In een put hebt gij mij neergelaten, in het duister van een diepe krocht. Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toorn word ik bedolven. Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers. Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet. Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar U uit. Doet Gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om U te loven? Wordt Uw goedheid in het graf geprezen? Wordt Uw trouw ook in het dodenrijk erkend? Ziet men in het land der duisternis Uw werken? Aan de oevers der vergetelheid Uw gunst? Toch zal ik U blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn bede. Waarom, Heer, verstoot Gij mij steeds weer? Blijft Gij Uw gelaat voor mij verbergen? Zwak en jong reeds door de dood getekend, droeg ik Uw beproeving tot ik niet meer kon. Heel de zwaarte van Uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij.
als een watervloed die al door hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt. Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen. Uit de profeet Jeremia. Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u, laat ons trouw blijven aan uw enige geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. U groeten wij, Maria, koningin en moeder vol goedheid. Bij u vinden wij het leven, de vreugde en de hoop. Wij roepen u aan op onze pelgrimstocht. Wees de lijdende mensheid nabij. Gedenk ons, zie barmhartig op ons neer en leid ons door het leven naar Jezus, uw Zoon, moeder vol goedheid en liefde, heilige maagd Maria.

We gaan vandaag verder met die losse gebeden van Johannes de 23e. Tot Jezus in het geheim van de Eucharistie. O Jezus, zie hoe vanaf ieder altaar en vanuit het hart van ieder christen dit gebed op deze dag meer dan ooit doorvoeld en bewogen opstijgt. O Jezus, sla ons gade vanuit het sacrament, zoals de engelachtige Thomas van Aquino, en met hem de gehele kerk u aanroept. O Jezus, goede herder, dit is uw kudde, de kudde die gij hebt bijeengebracht vanuit de vier windstreken van de wereld. De kudde die naar uw bezielend woord luistert en zich voorneemt het te bewaren, in praktijk te brengen en te verbreiden. Het is de kudde die u gedwee volgt, o Jezus, en die in het ecumenisch concilie zo gaarne uw lieflijk gelaat weerspiegeld ziet in het wezen van uw kerk, die de moeder is van allen. Een moeder die voor al haar armen en haar hart opent en die hier vol verlangen en vertrouwen op al haar bisschoppen wacht. O Jezus, bovennatuurlijke spijs der zielen, dit onmetelijke volk komt naar u toegestroomd. Het maakt zich op om zijn menselijke en christelijke roeping met nieuwe gloed, met innerlijke deugd en met offerbereidheid te bezielen, waarvan gij een weergaloos voorbeeld gaf, verbo et exemplo, door woord en voorbeeld. Als onze eerstgeboren broeder zijt gij, o Jezus, ieder van ons voorgegaan. Je hebt ons alle schulden vergeven. Gij verheft ons alle tot een edeler, overtuigender en actiever getuigenis van het christelijk leven. O Jezus, waarachtig brood, enige en waarlijke spijs der zielen, verzamel alle volkeren rondom uw tafel. Zij is de goddelijke werkelijkheid op aarde, de waarborg voor hemelse gunsten, garantie voor een goede verstandhouding tussen de volkeren en voor een vreedzame wedijver voor de ware groei van een beschaving. Door u gespijzigd, o Jezus, zullen de mensen sterk zijn in hun geloof, vreugdevol in hun hoop en werkzaam in de veelvuldige werken van naastenliefde. De wil zal de hinderlagen van het kwaad, de verleidingen van het egoïsme en het gebrek aan energie van de luiheid weten te overwinnen, en voor de ogen van de rechtschapen en godvrezende mensen zal het visioen verschijnen van het land der levenden, waarvan de strijdende kerk het beeld wil zijn op haar weg van vooruitgang, waarbij zij in de gehele wereld de eerst verborgen allerzoetste stemmen van de stad Gods doet weerklinken. Ja, o Jezus, hoed ons, bescherm ons, laat onze rijkdommen zien in het land der levenden.

Tot Maria, koningin van de missie. O Maria, opnieuw nadert het grote feest dat u ten hemelopneming plechtig herdenkt. De wijze waarop wij ons aan u toevertrouwen en u eren is in het geheel niet veranderd. Het gebeurt nog met het zelfvertrouwen en dezelfde eenvoud van de lang geleden dagen van onze prille jeugd en van ons leven in het seminarie. Maar met het voortschrijden der jaren is de verantwoordelijkheid groter geworden. Het hele gewicht van onze verantwoordelijkheid voelen wij speciaal waar het de vorming van de toekomstige priesters betreft. Zie hier de uitverkoren scharen van de leerlingen der Propaganda Fide. De verscheidenheid van herkomst verheerlijkt door hen de katholiciteit van de kerk. Hun aanwezigheid is de getuigenis van verlangen naar missiewerk en van godsdienstijver van hun familie en diocese. Koningin der missie, sla uw moederlijke blik op het stedelijk college en op alle instituten die de rijkdom vormen en tot eerstrekken van de katholieke kerk in Rome en in de gehele wereld. Zij en wij smeken u om van uw goddelijke zoon verlichte vroomheid, reine zeden, diepgewortelde leer en vurige naastenliefde af te bidden, opdat hij in ieder van deze jongelingen als in een andere gedaante opnieuw aan de wereld mogen verschijnen, altijd werkzaam en zijn zegen verspreidend. Amen.

Tot onze lieve vrouw van Loreto. Maria, moeder van Jezus en van de hele mensheid, wij zijn vanochtend hier gekomen om u te aanroepen als eerste ster van het concilie dat op het punt staat aan te vangen en als genadig licht op onze weg die zich vol vertrouwen richt naar de grote algemene kerkvergadering waarover de gehele wereld hoge verwachtingen koestert. We hebben ons hart voor u opengelegd, o Maria, ons hart dat met het voorbijgaan der jaren niet veranderd is, vanaf onze eerste ontmoeting aan het begin van deze eeuw. Het is nog hetzelfde ontroerende hart van toen, dezelfde smekende blik, hetzelfde gebed. Gedurende de bijna 60 jaren van ons priesterschap is iedere stap op de weg der gehoorzaamheid gemerkt geweest door uw bescherming. En wij hebben u nooit om iets anders gevraagd dan om van uw goddelijke zoon de genade van een heilig en heiligend priesterschap te verkrijgen. Ook het bijeenroepen van het concilie was, gij weet het, moeder, een uiting van gehoorzaamheid aan een ingeving die ons waarlijk overeen leek te komen met de wil van de Heer. Vandaag opnieuw vragen wij, uit naam van het gehele episcopaat, allerzoetste moeder, die begroet wordt als de hulp van de bisschoppen, om voor ons, bisschop van Rome, en voor alle bisschoppen van de gehele wereld de genade te verkrijgen dat wij de conciliezaal van de basiliek van Sint-Pieter mogen betreden, zoals de apostelen en de eerste discipelen van Christus het cenakel betraden. Eén van hart, als in één enkele harteklop van liefde voor Christus en voor de mensen, en met één enkel voornemen, namelijk om te leven en ons op te offeren voor het heil van de enkeling en van de gezamenlijke volkeren. Zodoende zal men door uw moederlijke bemiddeling door de komende jaren en eeuwen heen kunnen zeggen dat de genade van God het 21ste ecumenisch concilie is voorafgegaan. Het heeft begeleid en bekroond door alle kinderen van de Heilige Kerk te bezielen met nieuwe ijver, innige toewijding en standvastigheid in hun voornemens. Tot lof van de Almachtige God, van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en terwille van het kostbaar bloed van Christus, wiens vredevolle heerschappij de bloesem is van vrijheid en genade voor alle volkeren, voor alle beschavingen en kerkelijke instellingen, voor alle mensen. Amen.

Smeekgebed voor het concilie. Almachtige God, omdat wij niet op eigen kracht kunnen vertrouwen, stellen wij al ons vertrouwen op u. Wil genadig neerzien op deze herders van uw kerk. Mogen het licht van uw hemelse genade over ons komen wanneer wij een besluit zullen nemen of wetten gaan uitvaardigen. En verhoor welwillend de gebeden die wij tot u richten vanuit één geloof, één mond en één hart. O Maria, hulp van de christenen, hulp van de bisschoppen. Nog onlangs heb ik in het heiligdom van Loreto, waar men het geheim van de menswording zo gaarne vereert, op een uitzonderlijke wijze uw liefde mogen ondervinden. Leid door uw tussenkomst alles naar een vreugdevolle, gelukkige en voorspoedige afloop. Wees samen met de heilige Jozef, uw bruidegom, met de heilige apostelen Petrus en Paulus, met de heilige Johannes de Doper en Johannes de Evangelist, voor ons een voorspraak bij God. Aan Jezus Christus, onze liefderijke verlosser en onsterfelijke koning van volkeren en tijden, zij liefde, macht en heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen.

Gebed tot de heilige Vincentius Pallotti. Een vertrouwvol en zeer bijzonder gebed willen wij richten tot u, o heilige Vincentius Pallotti. Roem van de Romeinse klerus, die heden schittert in de grote glans van uw heerlijke deugden. Wil de voorspraak zijn voor de nederige bisschop van Rome, die zich zo verheugt over uw verheerlijking. Wil de voorspraak zijn van de medewerkers van de curie en van het vicariaat, van alle priesters en in het bijzonder van de congregatie van het katholiek apostolaat dat door uw toedoen met stralende roem overstelpt wordt. Gij, die een onvermoeibaar apostel waart, geestelijk leidsman, verwekker van heilig enthousiasme, groots in uw veelvuldige apostolische ondernemingen, doe in alle dienaren des Heren en in deze waardevolle medewerkers van het katholiek apostolaat nieuwe ijver ontbranden. Maak hen gereed en toegankelijk om te luisteren naar iedere roepstem van hun broeders. Mogen zij altijd en overal het zout der aarde en het licht van de wereld zijn, bezig de geur van Christus te verspreiden. Mogen zij de apostelen van de waarheid, de naastenliefde en de barmhartigheid zijn, de opvoeders van voorbeeldige christenen, de vertroosters van de nederigen en de armen, in het licht dat uitstraalt van Jezus, de goede herder, redder van de mensen en de volkeren.

Gebed bij het begin van de vastentijd. O Heer Jezus, Gij die U bij de aanvang van Uw openbaar leven in de woestijn teruggetrokken hebt, wil alle mensen tot inkeer brengen, welke het begin is van bekering en van heil. Na Uw huis te Nazareth en Uw allerzoetste moeder verlaten te hebben, hebt Gij willen ondervinden wat eenzaamheid, slaap en honger betekenen. En aan de duivel die U voorstelde een wonder te verrichten, hebt Gij geantwoord met de standvastigheid van het eeuwige woord dat een wonder van hemelse genade is. Vastentijd. O Heer, sta niet toe dat wij ons begeven naar de gebarsten putten die geen water kunnen houden. Noch dat wij de ontrouwe knecht of de dwaze maagd navolgen. Sta niet toe dat het genot der aardse goederen ons hart ongevoelig maakt voor de jammerklacht van de armen, de zieken, de weeskinderen en van onze ontelbare broeders die zelfs nu nog het allernoodzakelijkste ontberen om te eten, de naakte leden te dekken en de familie onder één dak te verenigen. Het water van de Jordaan vloeide ook over u heen, o Jezus, in aanwezigheid van een menigte waarvan slechts zeer weinigen u toen herkenden. Dit mysterie van het laat gekomen geloof of van de onverschilligheid dat zich door de eeuwen heen heeft voortgezet, blijft een reden tot smart voor degenen die u lief hebben en die de opdracht hebben ontvangen om u aan de wereld bekend te maken. Ach, schenk aan de opvolgers van de apostelen en de discipelen en aan alle die hun naam ontlenen aan u en uw kruis de genade het werk van de verkondiging voor te zetten, het te steunen met gebed, met lijden en met innerlijke trouw aan uw wil. En aangezien Gij, Lam van onschuld, als zondaar voor Johannes zijt verschenen, smeken wij u ook ons naar de wateren van de Jordaan te voeren. Daar willen wij te samen stromen om onze zonden te belijden en onze zielen te reinigen. En zoals de geopende hemelen de stem van uw Vader aankondigde, die in u, o Jezus, zijn welgevallen had, zo kunnen wij, nadat wij de beproeving glansrijk hebben doorstaan en de vastentijd in soberheid hebben doorgebracht, bij het gloren van uw opstanding opnieuw in het diepst van ons hart dezelfde stem van de hemelse Vader horen, die ons als zijn kinderen erkent. O heilige vaste van het gezegende jaar van het Ecumenisch Concilie, mogen dit gebed op deze avond van stille inkeer opstijgen uit ieder huis waar men werkt, lief heeft en leidt. Mogen de engelen in de hemel de verzuchtingen van de vele zielen, van onschuldige kinderen, van edelmoedige jonge mensen, van werkzame en opofferende ouders en van alle die lijden naar lichaam en geest bijeenbrengen en voor God verzamelen. Vandaar zullen de gaven van de hemelse vertroosting, waarvan onze apostolische zegen pand en weerspiegeling wil zijn, overvloedig neerdalen.

Gebed tot Elisabeth Seton. O zalige Elisabeth Seton, gij die vanaf heden voor alle volkeren schittert wegens uw trouw aan de doopbelofte, sla met welwillende blik uw volk gade dat trots op u is als op zijn eerste bloesem van heiligheid. Vraag voor dit volk aan God dat het heilig erfdeel van de trouw aan het evangelie, de standvastigheid in het geloof en de ijver in de naaste liefde mogen bewaren, opdat het vreugdevol mogen beantwoorden aan zijn bijzondere roeping. En spreid uw bescherming uit over de gehele kerk door haar de gloed van uw edelmoedigheid en van uw liefde tot voorbeeld te stellen, die u van heerlijkheid tot heerlijkheid dreef tot aan de huidige verheerlijking. Gebed tot de zalige Aloysius Palazzolo. O zalige Aloysius Maria, gij die straalt in onsterfelijk licht, bescherm het diocese waar gij geboren zijt en dat ook het onze is, en de gehele kerk, met uw voorbeelden van naaste liefde, blakende geloofsijver en nederige dienstbaarheid. Hemelse bemiddelaar, vraag aan God dat de stroom van heilige ijver het christenvolk en speciaal de jonge levieten mogen blijven bezielen, en dat de voren die door de eeuwen heen getrokken is, mogen doorgaan haar veelbelovende kiemen voort te brengen. Mogen de Heer uw gebeden verhoren die gij opzendt voor de gewijde zusters van het instituut waaraan gij de brede wegen van de heldhaftige toewijding hebt getoond. Mogen door Gods genade uw voorbeeld de priesters, de kloosterbroeders en zusters die over de gehele wereld verspreid zijn, aantrekken tot de eer van de zich steeds weer vernieuwende apostolische taak. En mogen zij op deze wijze licht geven aan hen die in het huis van de Vader zijn. En mogen zij zeer ijverige medewerkers worden ten bate van de gewenste geestelijke groei die de kerk van de huidige tijd door het ecumenisch concilie gesterkt wil verwerkelijken voor het welzijn van de mensheid. Dit is het einde van het hoofdstuk met al de gebeden van Johannes de 23e.

We beginnen een nieuw hoofdstuk dat handelt over de stamboom van paus Johannes de 23e. Aantekeningen voor een levensbeschrijving van paus Roncalli. Het is zeker van belang te onderzoeken wie deze familie Roncalli is, uit wier stam zo'n kostbare twijg zou ontspruiten. De naam van deze familie vindt men in de alleroudste bladzijde van de geschiedenis van Bergamo vermeld, vooral in de Valle Emagna, en wel speciaal in de gemeente Corna en Cepino, die beide een wijk hebben die Roncalia heet. Misschien, tussen haakjes, misschien naar het woord Ronchi, in het dialect van Bergamo, Ruc of Roncai, een benaming voor de eigenaardige smalle terrassen die uitgehouwen zijn in de flanken van de berg om deze grond geschikt te maken voor de wijnbouw. In deze twee dorpen zijn documenten aanwezig die betrekking hebben op personen met de naam De Roncalis of De Roncalis. Reeds van het begin van 1300 af. Een zekere Martino Roncalli, genaamd Maitino, daalde in de 15e eeuw van Roncalia di Cepino af naar Sotto il Monte. En hij bouwde zijn huis aan de voet van de heuvel. Sotto il Monte, iets meer dan een gehucht, is ook heden ten dagen een verzameling van boerenhuizen en nederzettingen, verspreid tussen de heuvel en de vlakte, daar waar vanaf Canto Basso het landschap begint af te dalen in de richting van de Adda. Dat is een stroom. Iedere alleenstaande woning en iedere groep huizen draagt daarom een naam. Het huis dat gebouwd was door degene die te Sotto il Monte gekomen was vanuit Valle Emagna, Martino Roncalli, werd Martinus genoemd. En die naam bleef. Over Martino Roncalli vinden wij een aantekening in een document van 26 augustus 1418. Tussen haakjes, Martinus, genaamd Maitinus, de zoon van de vroegere Thomas de Roncalis. Dat voorkomt tussen de akte van de notaris Gualmina de Grecis, die bewaard zijn in het bisschoppelijk archief van Bergamo. Eveneens uit notariële akte van 8 september 1429 van notaris Giovanni da Corte, van 22 maart 1429 van notaris Gianfranco Salvetti en van 16 maart 1443 van notaris Gian Antonio Vavassori da Medalago, vernemen wij dat Martino drie zonen had, Tonolo, Pedrino en Giovanni, en dat de familie Roncalli zich al dus de Sotto il Monte uitbreidde. Vandaar verspreidden zij zich enigszins in de omliggende zone van het gebied van Bergamo, dat Isola heet, en dat zich uitstrekt tussen de Adda en de Brembo. Andere Roncalli's maakten zich los van de oorspronkelijke stam van de Valle Emagna en verspreidden zich hier en daar over het overige gedeelte van het grondgebied van Bergamo en andere gedeelten van Italië, terwijl zij aan de naam Roncalli verschillende namen toevoegden. Zo ontstonden, behalve de Maitini van Sotto il Monte, de Roncalli Bergini, de Piretti, de Parolini, de Frosio, de Quadri, min of meer overal verspreid te Bergamo, Brescia, Udine, Rovigo in Toscane, Te Foligno, Rome en Venetië. Het eerste huis, gebouwd door Martino, genaamd Maitino, de eerste Roncalli die te Sotto il Monte terecht was gekomen en die ook Bertio genoemd werd, bestaat nog.
In de loop van de eeuwen ging het naar verschillende eigenaren over. Roncalli, De Vecchi, Macassoli, Mangili, Scotti. En door deze laatste werd het meer dan 35 jaar lang verhuurd aan Monseigneur Roncalli als zomerverblijf, 1925 tot 1958. Juist toen de prelater ging wonen, kwamen er bij de restauratie enige fresco's of schilderingen uit de 15e eeuw tevoorschijn op de muur, die de voorgevel geweest moet zijn van het oorspronkelijke gebouw, met afbeeldingen van de heilige Antonius Abt, van de heilige Maart met het kind, van de heilige Bernardinus, de grote heilige van die eeuw, alles bekroond met een familiewapen. Een toren op een veld met witte en rode strepen. Juist het wapen van de Maitino's te Sotto il Monte, dat na deze ontdekking en met enige toevoegsel het wapen werd van de aartsbisschop, later patriarch, kardinaal en nu paus Angelo Giuseppe Roncalli, die de naam aangenomen heeft van Johannes de 23e. Zoals het wapen nu is, nadat in een van zijn kwartieren het wapen van San Marco is toegevoegd, beantwoordt dit pauselijk wapen aan de grote liefde van de ijverige en geïnteresseerde navorser van de oude gegevens van het land dat hem voortgebracht heeft, en zeker niet aan het verlangen om aanspraak te maken op adellijke afkomst. Juist hierin ontdekt men de goede smaak van iemand die er meer op gesteld is zich geworteld te voelen in zijn land van herkomst dan dat hij bevrediging vindt in het nagaan van zijn stamboom. Het is zeker dat de familie van paus Roncalli niet van nederige, maar van eervolle en waardige afkomst is, die teruggaat tot het begin van de 15e eeuw, tot de eerste Martinus Roncalli, genaamd Maitinus van Valle Imania. En vanaf deze eerste Roncalli van Sotto il Monte, wiens stamboom teruggaat tot de naam van een zekere Bonadio uit het midden van de 13e

Donato, 1637. Giovanni, 1659. Bartolomeo, 1682. Giovanni Battista, 1714. Antonio, 1735. Giuseppe, 1768. Giovanni Battista, 1797. Angelo, 1826. Giovanni Battista, 1854. De vader van paus Johannes voorkomen. Tot hier blijven we voor vandaag, want we krijgen dat hoofdstuk vandaag niet af. We zijn dus gekomen aan de vader van paus Roncalli.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 320. En wij lezen samen Lucas hoofdstukken 20 tot en met 22 vers 38 en Spreuken hoofdstuk 26 versen 17 tot en met 19. Hiervoor gebruiken wij de Widdeport-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, vandaag is het de voorlaatste dag dat wij lezen in het evangelie volgens de heilige Lucas. Gisteren zijn wij geëindigd met de blijde intrede in Jeruzalem. En vandaag lezen wij tot en met het laatste avondmaal. Wij gaan eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde tot mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Lucas hoofdstuk 20. Vraag naar Jezus' bevoegdheid. Op een van die dagen dat hij in de tempel onderricht gaf aan het volk en de goede boodschap verkondigde, kwamen de hoge priesters en de schriftgeleerden samen met de oudsten op hem af en zeiden tegen hem: "Vertel ons eens, met welke bevoegdheid doet u dit? Of wie heeft u deze bevoegdheid gegeven?" Hij gaf hun ten antwoord: "Ik zal u ook een vraag stellen. Vertel me eens, de doop van Johannes, kwam die van de hemel of van de mensen?" Zij overlegden met elkaar: "Antwoorden we van de hemel, dan zegt hij: waarom hebt u hem dan geen geloof geschonken? Maar antwoorden we van de mensen, dan zal heel het volk ons stenigen, want zij zijn ervan overtuigd dat Johannes een profeet was." Ze antwoordden dus dat ze niet wisten waar die vandaan kwam. Daarop zei Jezus tegen hen: "Dan zeg ik u ook niet met welke bevoegdheid ik dit doe." Gelijkenis van de wijnbouwers. Hij richtte zich nu tot het volk met deze gelijkenis. Iemand legde eens een wijngaard aan. Hij verpachtte hem aan wijnbouwers en ging voor lange tijd naar het buitenland. Toen het er de tijd voor was, stuurde hij een slaaf naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst van de wijngaard in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers gaven hem een pak slaag en stuurden hem met lege handen terug. Hij zond nog een andere slaaf, maar ook die gaven ze een pak slaag. Ze mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. Hij zond nog een derde, maar ook die takelden zij toe en ze gooiden hem de wijngaard uit. "Wat moet ik nu doen?" zei de eigenaar van de wijngaard. "Ik zal mijn liefste zoon zenden. Hem zullen ze toch wel ontzien." Maar toen de wijnbouwers hem zagen, zeiden ze tegen elkaar: "Dat is de erfgenaam. Laten we hem doden. Dan is de erfenis voor ons." Ze gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij zal komen en die wijnbouwers ter dood brengen, en de wijngaard zal hij aan anderen geven. Toen ze dat hoorden, zeiden ze: "Dat nooit." Hij keek hen aan en zei: "Wat betekent dan dit schriftwoord? De steen die de bouwlieden hadden afgekeurd, die is de hoeksteen geworden. Iedereen die over deze steen valt, valt te pletter. En als hij op je valt, word je vermorzeld." De schriftgeleerden en de hoge priesters hadden hem het liefst meteen opgepakt, ook al waren ze bang voor het volk, want ze begrepen dat hij met die gelijkenis op hen had gedoeld. Strikvraag over de keizerlijke belasting. Ze letten scherp op hem en stuurden handlangers die zich moesten voordoen als rechtvaardigen, om hem op een uitspraak te kunnen betrappen, waardoor ze hem konden uitleveren aan de gouverneur, het bevoegd gezag. Ze legden hem een vraag voor: "Meester, wij weten dat u recht in de leer bent. U geeft zonder aanzien des persoons en naar waarheid onderricht over de weg van God. Mogen we aan de keizer belasting betalen of niet?" Maar hij doorzag hun valse bedoeling en zei: "Laat mij eens een denari zien. Wiens afbeelding staat daarop? Wiens opschrift?" "Die van de keizer," antwoordden ze.
Daarop zei hij tegen hen: geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is. Ze konden hem in het bijzijn van het volk op geen enkel woord vangen. Verbaasd over zijn antwoord, deden ze er het zwijgen toe. Vraag over de opstanding. Nu kwamen er enkele Sadduceeën bij hem met een vraag. Zij bestrijden dat er een opstanding is. Meester, zeiden ze, Mozes heeft ons dit voorgeschreven. Als een getrouwd man sterft zonder dat hij kinderen heeft, moet zijn broer trouwen met die vrouw en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Nu waren er eens 7 broers. De eerste trouwde met een vrouw en stierf kinderloos. Ook de tweede en de derde trouwden met haar. En zo alle 7. Maar ze stierven allen zonder kinderen na te laten. Nadien stierf ook de vrouw. Wiens vrouw zal zij nu zijn bij de opstanding? Ze hebben haar toch alle 7 als vrouw gehad? Jezus zei tegen hen: de kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt. Maar zij die waardig zijn bevonden om deel te krijgen aan de andere wereld en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet uitgehuwelijkt. Zij kunnen immers niet meer sterven, want ze zijn aan engelen gelijk. En als kinderen van de opstanding zijn het kinderen van God. Dat de doden worden opgewekt, heeft Mozes zelf te verstaan gegeven in het verhaal van de doornstruik, waarin hij de Heer aanduidt als de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem leven ze allemaal. Nu namen enkele schriftgeleerden het woord. Meester, zeiden ze, dat hebt u goed gezegd. Want men durfde hem verder niets meer te vragen. Jezus tegenvraag over de Messias. Toen zei hij tegen hen: hoe kan men zeggen dat de Messias de zoon van David is? Want David zegt zelf in het boek van de Psalmen: de Heer heeft tot mijn Heer gezegd: ga zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden als een voetbank voor uw voeten heb gelegd. David noemt hem dus Heer. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Waarschuwing tegen de schriftgeleerden. Ten aanhoren van heel het volk zei hij tegen zijn leerlingen: pas op voor de schriftgeleerden, die graag rondlopen in plechtige gewaden, ervan houden gegroet te worden op het marktplein en vooraan te zitten in de synagoge en bij het feestmaal op de ereplaats. Ze eten de huizen van de weduwen op en voor de schijn zeggen ze lange gebeden. Over die mensen zal een bijzonder streng vonnis worden geveld. Hoofdstuk 21. Een arme weduwe. Hij keek toe hoe de rijken hun gaven in de offerkist wierpen. Ook zag hij een arme weduwe die er een paar muntjes in deed. Hij zei: om jullie de waarheid te zeggen, die arme weduwe heeft er meer in gegooid dan alle anderen. Want allen gooiden er iets in van hun overvloed. Maar zij offerde van haar armoede alles wat ze heeft om van te leven. Toespraak over de val van Jeruzalem en de komst van de Mensenzoon. Het gesprek kwam op de tempel. Men zei dat die met fraaie stenen en wijgeschenken was versierd. Maar hij zei: er zal een tijd komen dat van alles wat u daar ziet geen steen op de andere zal blijven. Ze worden allemaal neergehaald.
Daarop vroegen ze hem: Meester, wanneer zal dat plaatsvinden? En wat zal het teken zijn dat dit gaat gebeuren? Kijk uit, zei hij, dat u niet op een dwaalspoor wordt gebracht. Want velen zullen optreden in mijn naam en zeggen: Ik ben het, of de tijd is gekomen. Loop niet achter hen aan. Wanneer u hoort van oorlogen en onlusten, wees dan niet verontrust, want dat moet eerst gebeuren, maar het is niet meteen het einde. Toen zei hij hun: Het ene volk zal opstaan tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere. Er zullen zware aardbevingen zijn, en op verscheidene plaatsen hongersnood en pest. En er zullen zich schrikwekkende en grote tekenen voordoen aan de hemel. Maar voordat dit allemaal gebeurt, zal men u oppakken en vervolgen, u uitleveren aan de synagogen en u gevangen zetten. U wordt voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam. Dat geeft u de gelegenheid om te getuigen. Neem u heilig voor om u er van tevoren geen zorgen over te maken hoe u zich zult verdedigen. Want ik zal u wijze woorden in de mond leggen, zodat geen van uw tegenstanders u zal kunnen weerstaan of tegenspreken. U zult zelfs door uw ouders, uw broers en zusters, uw familie en vrienden worden uitgeleverd, en sommigen van u zal men ter dood brengen. U zult door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam. Maar geen haar van uw hoofd zal gekrenkt worden. Als u volhardt, zult u uw leven winnen. Wanneer u Jeruzalem door legers omsingeld ziet, weet dan dat haar verwoesting dichtbij is. Laten de inwoners van Judea dan de bergen invluchten. Wie in de stad is, moet haar verlaten, en wie op het land is, moet haar niet binnengaan. Dagen van vergelding zijn dit, waarin alles wat er geschreven staat in vervulling gaat. Wee de vrouwen die zwanger zijn in die dagen, of een kind aan de borst hebben, want het land zal in diepe nood verkeren, en dit volk zal door Gods toren worden getroffen. Ze zullen vallen door het scherp van het zwaard, en als gevangenen worden afgevoerd naar alle heidense volken. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijd van de heidenen voorbij is. Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren. En op aarde zullen de volken in paniek raden, radeloos door het gebulder van de zee en de golven. De mensen zullen het besterven van schrik en spanning om wat de wereld gaat overkomen. Want de hemelse machten zullen wankelen. Dan zullen ze de mensenzoon met veel macht en heerlijkheid zien komen op een wolk. Als dat gaat gebeuren, sta dan op, recht en fier, want uw verlossing is dichtbij. Hij vertelde hun een gelijkenis. Kijk naar de vijg of naar een andere boom. Zodra u ze ziet uitbotten, weet u vanzelf dat de zomer in aantocht is. Zo moet u ook, als u dit ziet gebeuren, weten dat het koninkrijk van God dichtbij is. Ik verzeker u, deze generatie gaat niet voorbij voordat dit alles gebeurd is. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Zorg ervoor dat u niet versuft raakt door de roes van dronkenschap en door de zorgen van het leven, en dat die dag u niet plotseling overvalt als een klapnet, want hij zal komen over alle bewoners van heel de aarde.
blijft te allen tijden waakzaam en bidt dat u de kracht zult hebben om te ontkomen aan alles wat er gaat gebeuren en rechtop te staan voor de mensenzoon. Jezus onderricht in de tempel. Overdag gaf hij onderricht in de tempel, maar de nachten bracht hij buiten de stad door op de zogeheten Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam heel het volk bij hem in de tempel om naar hem te luisteren. Hoofdstuk 22. Complot tegen Jezus. Nu naderde het feest van de ongedecemde broden, het zogeheten paasfeest. De hoge priesters en de schriftgeleerden bleven zoeken naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen, want ze waren bang voor het volk. Toen nam de Satan zijn intrek bij Judas, ook Iscariot geheten, die behoorde tot de kring van de 12. Hij ging naar de hoge priesters en de tempelwacht en overlegde met hen hoe hij hem aan hen zou kunnen overleveren. Zij waren daar zeer mee ingenomen en spraken af hem geld te geven. Hij ging akkoord en zocht naar een goede gelegenheid om hem aan hen over te leveren, zonder dat de mensen het merkten. Voorbereiding van het paasmaal. Toen brak de dag van de ongedecemde broden aan, de dag waarop het paaslam geslacht moest worden. Jezus stuurde Petrus en Johannes erop uit met de opdracht: ga ons paasmaal voorbereiden. Waar wilt u dat we het voorbereiden? Vroegen ze hem. Hij zei hun: meteen als je de stad inkomt, treffen jullie iemand die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat en zeg tegen de heer des huizes: de meester laat u vragen, waar is de kamer waar ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij wijst je dan een ruime bovenzaal die al is ingericht. Maak het daar klaar. Ze vertrokken en troffen het zo aan als hij hun gezegd had. En ze maakten het paasmaal klaar. Laatste avondmaal. Toen het uur gekomen was, ging hij met de apostelen aan tafel. Hij zei tegen hen: vurig heb ik ernaar verlangd om dit paasmaal met jullie te eten voor mijn lijden. Want ik zeg jullie dat ik het niet meer zal eten tot de vervulling ervan in het koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed en zei: neem deze beker en laat hem rondgaan. Want ik zeg jullie dat ik van nu af aan niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. Hij nam een brood, sprak het dankgebed, brak het brood in stukken en gaf het hun en zei: dit is mijn lichaam, het wordt voor jullie gegeven. Blijf dit doen om mij te gedenken. Na de maaltijd zei hij zo ook van de beker: deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed. Hij wordt voor jullie leeggegoten. Maar zie, de man die mij overlevert, ligt hier met mij aan tafel. Want de mensenzoon gaat wel zijn voorbestemde weg. Maar wee de mens door wie hij wordt overgeleverd. Toen begonnen ze er met elkaar over te praten, wie van hen het zou kunnen zijn die dat ging doen. Ook ontstond er onder hen oneenigheid over de vraag wie van hen wel het belangrijkst was. Hij zei hun echter: bij de heidenen spelen koningen de baas. Bij hen laten machthebbers zich weldoener noemen. Bij jullie mag dat niet zo zijn. De grootste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. Want wie is het belangrijkst? Die aan tafel ligt of die bedient? Die aan tafel ligt toch zeker,
maar ik ben in jullie midden de dienaar. Jullie zijn altijd bij mij gebleven als ik werd beproefd, zoals mijn vader mij het koningschap heeft aangeboden. Zo bied ik jullie een plaats aan in mijn koninkrijk, om te eten en te drinken aan mijn tafel. Jullie zullen op tronen zitten, om te oordelen over de 12 stammen van Israël. Simon, Simon, de Satan heeft geëist jullie te mogen ziften als het koren. Ik heb voor je gebeden, dat je geloof niet zou bezwijken. Als je eenmaal tot inkeer bent gekomen, sterk dan op jouw beurt je broeders. Hij zei hem, Heer, ik ben bereid met u zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei, Petrus, ik zeg je, voordat vandaag de haan kraait, zul je 3 keer gelogend hebben dat je mij kent. Hij zei hun, toen ik jullie erop uitstuurde zonder beurs, reistas en schoenen, zijn jullie toen iets te kort gekomen? Nee, niets, antwoordden ze. Hij zei hun, maar nu moet je een beurs en een reistas meenemen als je die hebt. En als je geen zwaard hebt, moet je je jas verkopen en er een aanschaffen. Want ik zeg jullie dat dit schriftwoord aan mij in vervulling moet gaan. Bij de overtreders van de wet werd hij gerekend. Want ook dit woord over mij wordt nu werkelijkheid. Heer, zeiden ze, hier zijn 2 zwaarden. Maar hij zei hun, zo is het genoeg. Spreuken, hoofdstuk 26, versen 17 tot en met 19. De man die zich mengt in een ruzie die hem niet aangaat, is als iemand die een passerende hond bij de oren grijpt. Zoals een dolle man die staat te schieten met schichten en pijlen en moordtuig. Zo is de man die zijn naaste bedriegt en zegt... Ik doe het maar voor de grap.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 320 en we hebben zo net samen gelezen Lucas hoofdstukken 20 tot en met 22 vers 38 en Spreuken hoofdstuk 26 versen 17 tot en met 19. Als laatste voor vandaag nog een citaat van de heilige paus Gregorius de Grote. Zo heeft ook Christus, die geen zonde heeft gedaan en in wiens mond geen bedrog gevonden is, geleden, zonder dat zijn hand ooit onrecht pleegde. Toch heeft hij de kwelling van het kruis verdragen voor onze verlossing. Hij alleen, meer dan alle anderen, heeft een oprecht gebed tot God gericht. Want in de pijnen zelf van zijn lijden heeft hij voor zijn vervolgers gebeden. Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Zijn er bij een gebed oprechter woorden of bedoelingen denkbaar dan wanneer iemand zo barmhartig is een voorspraak te zijn voor degenen die hem doen lijden? Daarom mocht het bloed van onze Verlosser, dat zijn vervolgers wreedaardig vergoten hadden, achteraf door hen gelovig gedronken, terwijl ze verkondigen dat hij de Zoon van God is. Zo, beste luisteraars, sluiten wij dag 320 van ons leesjaar af. Morgen zijn wij dag 321, de laatste dag dat wij samen lezen in het Evangelie volgens de heilige Lucas. Dan is het namelijk tijd voor Lucas hoofdstuk 22, vers 39, tot aan het einde van dit evangelie. Dat is Lucas hoofdstuk 24, vers 53. En ook natuurlijk Spreuken hoofdstuk 26, versen 20 tot en met 23. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen voor dag 321.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,

0: nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
5: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
6: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
7: bid voor ons.
6: Heilige Jozef,
7: bid voor ons.
6: Heilige Aartsengel Michael,
7: bid voor ons.
6: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
7: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Jeremia, hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 30. Zo spreekt de Heer: ga naar het paleis van de koning van Juda en verkondig daar. Luister naar het woord van de Heer, koning van Juda, die op de troon van David zit, met uw hovelingen en onderdanen die door deze poorten in en uitgaan. Zo spreekt de Heer: oordeel rechtvaardig en eerlijk. Bevrijd de onderdrukte uit de macht van de onderdrukker. Doe vreemdelingen, wezen en weduwen niet tekort. Zorg dat hun geen onrecht wordt aangedaan. Vergiet geen onschuldig bloed op deze plaats. Als u dit werkelijk doet, dan zullen de koningen die op Davids troon zitten, op wagens en paarden door de poorten van dit paleis in en uitgaan, evenals hun hovelingen en onderdanen. Maar als u niet naar deze woorden luistert, dan zweer ik bij mezelf dat dit paleis een puinhoop wordt. Godspraak van de Heer. Zo spreekt de Heer over het paleis van de koning van Juda. U was voor mij als Gilead, als de top van de Libanon. Maar ik maak van u een woestijn, een uitgestorven stad. Ik ontbied slopers om u met hun werktuigen neer te slaan. Uw prachtig cederhout slaan ze stuk, ze werpen het in het vuur. Dan zeggen vele volken die langs deze stad komen tegen elkaar: waarom heeft de Heer deze grote stad zo behandeld? En men zal zeggen: omdat zij het verbond met de Heer hun God niet zijn nagekomen en andere goden hebben vereerd en gediend. Treur niet over de doden, geef geen blijk van deelneming. Treur liever over degene die wegging, want hij komt niet naar zijn geboorteland terug. Hij ziet het nooit weer. Want zo spreekt de Heer over Joachas, zoon van Josia, koning van Juda, die zijn vader op de troon is opgevolgd. Hij die nu weg is uit deze stad, komt hier niet meer terug. In het land waarheen hij is verbannen zal hij sterven. Zijn eigen land ziet hij nooit weer. Wee degene die een paleis bouwt op een onrechtvaardige wijze en het bewoont in onrecht. Die zijn naaste laat werken voor niets en hem zijn loon niet betaalt. Die zegt: ik ga een geweldig huis bouwen met ruime bovenvertrekken, van vensters voorzien, met cederhout bekleed, met menie geverfd. Bent u soms koning alleen omdat u meer cederhout hebt dan een ander? Uw vader kwam in niets tekort. Hij bleef daarbij rechtvaardig en eerlijk. En toen ging het hem goed. Hij kwam op voor armen en behoeftigen. Dat noem ik mij kennen. Godspraak van de Heer. Maar u bent alleen uit op eigen voordeel, op onschuldig bloedvergieten, op onderdrukking en afpersing. Daarom, zo spreekt de Heer over Joachim, zoon van Josia, koning van Juda. Zingt niemand een klaaglied over hem. Ach, mijn broeder, ach, mijn zuster, niemand zingt een klaaglied over hem. Ach, Heer, ach, majesteit. Als een ezel wordt hij begraven. Men sleept hem weg en gooit hem buiten de poorten van Jeruzalem. Bestijg de Libanon en schreeuw het uit. Laat uw geroep in Bazan weer klinken. Schreeuw het uit vanaf de Abarim, want al uw minnaars liggen verslagen. Ik heb tegen u gesproken toen het goed met u ging, maar u hebt geantwoord: ik luister niet. Van jongs af hebt u niet anders gedaan. Nooit hebt u naar mij geluisterd. De wind voert uw leiders mee. Uw minnaars gaan in ballingschap. Dan komt schaamte en schande over u vanwege al uw misdaden. Ook al woont u in de Libanon en bouwt u nesten in ceders. U zult kreunen als de pijnen u overvallen. U zult kronkelen als een vrouw in haar ween. Zo waar ik leef, God spraak van de Heer, kon Jahu, zoon van Jojakim, koning van Juda, zelfs al was u de zegelring aan mijn vinger, ik trek u eraf. Ik lever u uit aan hen die u naar het leven staan en voor wie u zo bang bent. Aan Nabucodonosor, de koning van Babel, en aan de Chaldeeën. Ik drijf u en de moeder die u gebaard heeft naar een land waar u niet bent geboren. Daar zult u sterven. Nooit meer komt u terug naar het land dat u zo graag weer zou zien. Is die Konjahu soms een afgedankte kruik, een pot die niemand meer wil? Waarom is hij dan met zijn familie weggegooid, weggeslingerd naar een onbekend land? Land, o land, luister naar het woord van de Heer. Zo spreekt de Heer. Schrijf deze man in als kinderloos, als iemand die niet is geslaagd in het leven. Want van zijn kinderen zal niemand erin slagen om op de troon van David te komen en weer over Juda te heersen.

Jeremia. Hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 40. Wee de herders, door wie de schapen van mijn kudde omkomen en verloren lopen. Godspraak van de Heer. Daarom, zo spreekt de Heer, de God van Israël, tegen de herders die mijn volk weiden. Door uw schuld zijn mijn schapen verdwaald en uiteengedreven. U hebt er niet op gelet. Maar ik let wel op u, vanwege al uw misdaden. Godspraak van de Heer. Ik breng de overgebleven schapen bijeen uit alle landen waarheen ik ze heb verdreven. Ik breng ze terug naar hun weide. Ze worden weer vruchtbaar en talrijk. Dan stel ik herders over hen aan die hen werkelijk weiden. Ze hoeven niet bang of angstig meer te zijn. Geen van hen wordt nog vermist. Godspraak van de Heer. Geloof mij, de tijd komt dat ik een wettige telg van David laat opstaan. Godspraak van de Heer. Hij zal met bekwaamheid regeren en het land rechtvaardig en eerlijk besturen. Dan wordt Juda bevrijd en leeft Israël veilig. Dit is de naam die men het geeft, Heer onze gerechtigheid. Eens komt de tijd, Godspraak van de Heer, dat men niet meer zegt, zo waar de Heer leeft die de Israëlieten uit Egypte heeft geleid. Maar, zo waar de Heer leeft die de nakomelingen van Israël heeft teruggebracht uit het noorden, uit alle landen waarheen hij hen had verdreven. Op hun eigen grond zullen zij weer wonen. Over de profeten. Ik ben geschokt tot diep in mijn hart. Ik beef over al mijn leden. Ik lijk wel dronken, bevangen door de wijn. Zo vol ben ik van de heilige woorden van de Heer. Overal in het land pleegt men echtbreuk. Daarom ligt het land verdord. Zijn de oasen in de woestijn uitgedroogd. Ze zijn alleen maar uit op kwaad. Hun macht steunt op onrecht. Zelfs profeten en priesters zijn slecht. In mijn eigen huis heb ik hen op misdaden betrapt. Godspraak van de Heer. Daarom wordt de weg die zij gaan een glibberig pad in het donker, waar zij struikelen en vallen. Want ik zal ze met rampen treffen als de tijd van hun straf is gekomen. Godspraak van de Heer. Ik heb gezien dat de profeten van Samaria iets verschrikkelijks deden. Zij traden op als profeten van Baal en misleidden mijn volk Israël. Maar de profeten van Jeruzalem heb ik nog ergere dingen zien doen. Overspel en bedrog. De slechte mensen moedigen zij aan in hun slechtheid, zodat niemand tot inkeer komt. De hele stad is voor mij één Sodom, de hele bevolking één Gomorra. Daarom, zo spreekt de Heer van de machten tot de profeten, geef ik hun alsem te eten en vergif te drinken. Want door de profeten van Jeruzalem komt slechtheid over het hele land. Zo spreekt de Heer van de machten. Luister niet naar wat de profeten u verkondigen. Ze bedriegen u. Hun visioenen zijn hun eigen verzinsels en geen boodschap van de Heer. Tegen hen die het woord van de Heer minachten, zeggen zij, het zal goed met u gaan. En tegen iedereen die volhardt in de slechtheid, zeggen zij, u zal geen kwaad overkomen. Maar wie van hen had zitting in de raad van de Heer? Wie was erbij en hoorde wat hij besloot? Wie vernam zijn besluiten en bracht ze over? De stormwind van de Heer steekt op. Een wervelstorm breekt los over de boosdoeners. De toorn van de Heer komt niet tot bedaren, tot hij al zijn plannen heeft uitgevoerd. Later zal dit duidelijk worden voor u.
Ik heb die profeten niet gezonden, en toch sloven zij zich uit. Ik heb niet tegen hen gesproken, en toch treden ze op als profeet. Hadden ze zitting gehad in mijn raad, dan zouden ze mijn volk mijn besluiten verkondigen en het van zijn verkeerde weg afbrengen, van zijn slecht gedrag. Ben ik een God die in de nabijheid is, Godspraak van de Heer? Ben ik niet een God die ver weg is? Nergens kan een mens zich verbergen zonder dat ik hem zie, Godspraak van de Heer. Hemel en aarde zijn vol van mij, Godspraak van de Heer. Ik hoor de profeten die in mijn naam leugens verkondigen, zeggen: ik had een droom. Hoe lang moet dat nog duren? Wat bezielt die profeten, die verkondigers van hun eigen verzinsels? Ze vertellen mijn volk hun dromen en denken dat het daardoor mijn naam zal vergeten, zoals hun voorvaderen die mijn naam vergaten voor die van Baal. De profeet die een droom heeft, vertelt slechts een verzinsel. Maar hij die mijn woord heeft ontvangen, spreekt in waarheid mijn woord. Stro heeft niets met tarwe gemeen, Godspraak van de Heer. Mijn woord is als een vuur, Godspraak van de Heer, als een hamer die een rots in tweeën splijt. Ik verzeker u, ik ben tegen de profeten die mijn woorden stelen, Godspraak van de Heer. Ik ben tegen de profeten die alles wat over hun lippen komt als orakels beschouwen, Godspraak van de Heer. Ik ben tegen de profeten die mijn volk misleiden met hun zogenaamde dromen, met hun leugens en hun woordenvloed, Godspraak van de Heer. Ik heb hen niet gezonden. Ik heb hun geen opdracht gegeven. Ze zijn voor dit volk van geen enkel nut, Godspraak van de Heer. Wanneer iemand, al was het een profeet of een priester, u vraagt: wat is de last van de Heer? Antwoord dan: u bent zelf een last. Ik verwerp u, Godspraak van de Heer. De profeet, de priester of wie dan ook die nog over de last van de Heer spreekt, straf ik met heel zijn familie. Vraag elkaar liever: wat is het antwoord van de Heer? Wat heeft Hij gezegd? Maar de uitdrukking last van de Heer mag u niet meer gebruiken. Als u dat toch doet, dan zult u er zelf de last van ondervinden, omdat u de woorden van onze God, de levende God, de Heer van de machten, een verkeerde betekenis geeft. U moet de profeet vragen: wat is het antwoord van de Heer? Wat heeft Hij gezegd? Als u blijft spreken over de last van de Heer, dan, zo spreekt de Heer, omdat u over de last van de Heer blijft spreken, ofschoon ik u liet waarschuwen dat niet meer te doen, dan til ik u nu op, samen met deze stad, die ik aan u en uw voorvaderen gegeven heb, en verwerp ik u. Eeuwige vernedering breng ik over u, eeuwige schande die nooit wordt vergeten.

Jeremia. Hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 10. Ik kreeg een visioen van de Heer. Ik zag twee manden met vijgen staan bij de tempel van de Heer. Het was kort nadat Jechonja, zoon van Joachim, de koning van Juda, de edelen van Juda, de smeden en de slotenmakers, door Nabucadnessar, de koning van Babel, uit Jeruzalem naar Babel waren weggevoerd. In de ene mand zaten prachtige vijgen, vijgen van de eerste pluk. In de andere zaten slechte vijgen, te slecht om te eten. En de Heer vroeg mij: wat ziet u, Jeremia? Ik antwoordde: ik zie vijgen. De goede vijgen zijn uitstekend, maar de slechte zijn bijzonder slecht, te slecht om te eten. Toen kwam het woord van de Heer tot mij. Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Zoals voor deze goede vijgen, zo goed zorg ik voor de ballingen van Juda, die ik van hier naar het land van de Chaldeeën heb laten gaan. Ik heb alleen hun welzijn voor ogen en breng hen terug naar dit land. Ik bouw hen weer op en breek hen niet af. Ik plant hen en ruk hen niet uit. Ik geef hun een hart om te erkennen dat ik de Heer ben. Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn, want ze zullen met heel hun hart naar mij terugkomen. Maar zoals de slechte vijgen, te slecht om te eten, zo behandel ik Zedekia, de koning van Juda, en zijn edelen, en de rest van zijn volk, dat nog in dit land is overgebleven, en degene die zich in Egypte hebben gevestigd. Zo spreekt de Heer. Ik maak hen tot een schrikbeeld voor alle koninkrijken op aarde, een teken van vernedering, een mikpunt van laster en spot, een vloek, overal waar ik hen uitstrooi. Het zwaard, honger en pest stuur ik op hen af, tot ze helemaal verdwenen zijn van de grond die ik hun en hun voorvaderen had gegeven.

Jeremia. Hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 38. Dit woord kwam tot Jeremia voor heel het volk van Juda. Het was in het vierde jaar van de regering van Jojakim, zoon van Josia, de koning van Juda, in het jaar dat Nabukadnessar koning van Babel werd. De profeet Jeremia sprak tot heel het volk van Juda en alle inwoners van Jeruzalem. Vanaf het dertiende jaar dat Josia, zoon van Amon, koning van Juda was, tot op de dag van vandaag, 23 jaar lang, is het woord van de Heer tot mij gekomen. Onophoudelijk heb ik tegen u gesproken, maar u hebt niet geluisterd. De Heer heeft zijn dienaren, de profeten naar u gezonden, telkens weer, maar u hebt niet geluisterd, u hebt mij niet gehoorzaamd. Ik zei steeds, laat uw slecht gedrag en uw zondig leven varen. Dan blijft u wonen op de grond die de Heer aan u en uw voorvaderen voor altijd heeft gegeven. Loop geen andere goden na. Dien ze niet, vereer ze niet. Beledig mij niet met uw zelfgemaakte beelden. Anders laat ik u doodgaan. Maar u hebt niet naar mij geluisterd. God sprak van de Heer. U hebt mij beledigd met uw zelfgemaakte beelden voor uw eigen slechtheid. Daarom, zo spreekt de Heer van de machten, omdat u niet naar mij hebt geluisterd, roep ik alle volken van het noorden op, samen met koning Nabukadnessar van Babel, mijn dienaar, God spraak van de Heer. Ik stuur hen af op dit land, op zijn bewoners en op alle volken in de omgeving. Ik wijd hen aan de vernietiging en maak hen voor altijd tot een schrikbeeld, een mikpunt van spot en vernedering. Ik laat hun kreten van blijdschap en vreugde verdwijnen, het zingen voor bruidegom en bruid, het knarsen van de molensteen, het licht van de lamp. Het hele land wordt een verschrikkelijke puinhoop. De volken zullen de koning van Babel dienen 70 jaar. Maar na die 70 jaar zal ik de koning van Babel en zijn volk hun misdaden vergelden. God spraak van de Heer. Het land van de Chaldeeën maak ik voor altijd tot een woestijn. Alles wat ik tegen dit land heb aangekondigd, laat ik in vervulling gaan. Alles wat in dit boek staat geschreven. De profetieën van Jeremia over de volken. Machtige volken en grote koningen zullen hen op hun beurt onderwerpen. Ik vergeld hun hun misdaden. Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Neem deze beker uit mijn hand en laat alle volken naar wie ik u zend de wijn van de woede drinken. Laat hen drinken tot ze waggelen als dwazen door het zwaard dat ik op hen afzend. Ik nam de beker uit de hand van de Heer en liet alle volken tot wie hij mij zond eruit drinken. Jeruzalem en de steden van Juda met hun koningen en edelen, om er een puinhoop, een schrikbeeld, een mikpunt van spot en een vloek van te maken. De farao, de koning van Egypte met zijn hovelingen, zijn edelen, zijn volk. En alle vreemdelingen. De koningen van Us, de Filistijnse koningen van Askelon, Gaza, Ekron en Asdod, voor zover het nog bestaat. Edom, Moab en Amon, de koningen van Tyrus, van Sidon, van de overzeese gebieden. Dedan, Thema, Bus en alle mensen met kortgeknipt haar. De koningen van Arabië en alle woestijnbewoners. De koningen van Zimri, van Elam en van Medië.
de koningen in het noorden, zowel dichtbij als veraf. In één woord, alle koninkrijken op de hele aarde, waar dan ook. Als laatste van allen dringt de koning van Sesak eruit. Dan moet u tegen hen zeggen: zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Drink u dronken aan het zwaard dat ik u stuur, tot u ervan braakt, tot u erbij neervalt en niet meer opstaat. En als ze de beker die u hun aanbiedt weigeren, dan moet u hun zeggen: zo spreekt de Heer van de machten, drinken zult u. De rampen die ik breng over de stad, die mijn naam draagt, zijn pas het begin. En u denkt te kunnen ontsnappen. Nee, u zult niet ontsnappen. Ik roep het zwaard op tegen alle bewoners van de aarde. Godspraak van de Heer van de machten. U moet hun verkondigen: de Heer briest uit de hemel, uit zijn heilige woning dondert zijn stem. Hij buldert tegen zijn stad. Zoals de druivenpersers schreeuwt hij tegen alle bewoners van de aarde. De strijdkreet dringt door tot het einde van de aarde. De Heer vonnist over de volken. Hij oordeelt over alle mensen en levert de goddeloze uit aan het zwaard. Godspraak van de Heer. Zo spreekt de Heer van de machten: daar breekt de hel los en treft volk na volk, als een zware storm die opsteekt vanuit alle uithoeken van de aarde. Zij die door de Heer op die dag zijn geveld, liggen van het ene eind van de aarde tot het andere. Niemand rouwt over hen, niemand brengt hen bijeen, niemand begraaft hen. Ze blijven liggen als mest op de akkers. Herders, zing een klaaglied, schreeuw het uit. Wentel u in het stof, herders van de kudde, want de dag van uw slachting is aangebroken. Als vette bokken valt u neer. De toevlucht van de herders is verloren gegaan. De herders van de kudde kunnen niet meer ontsnappen. Hoor de herders klagen, de hoeders van de kudde wenen, omdat de Heer hun kudde uitmoordt. De vredige weiden zijn platgetrapt door de brandende toren van de Heer. Als een leeuw kwam hij uit zijn schuilplaats en hun land werd een wildernis door de woede, de brandende toren van de Heer.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Jeremia, hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 24. In het begin van de regering van Jojakim, zoon van Jozia, koning van Juda, kwam dit woord van de Heer tot Jeremia. Zo spreekt de Heer. Ga naar het huis van de Heer en zeg in de voorhof tegen hen, die uit de steden van Juda naar het huis van de Heer komen, om hem te aanbidden, alles wat ik u opdraag, zonder één woord weg te laten. Misschien luisteren zij en komen ze tot inkeer, zodat ik spijt krijg over de rampen die ik tegen hen beraamde vanwege hun zondig leven. Zeg daarom tegen hen, zo spreekt de Heer, als u niet naar mij luistert en niet leeft volgens de wet die ik u heb gegeven. Als u niet luistert naar mijn dienaren, de profeten, die ik telkens weer, maar vergeefs, naar u toestuur, dan doe ik met dit huis hetzelfde als ik met Silo heb gedaan en maak ik deze stad tot een vloek bij alle volken op aarde. De priesters, de profeten en alle aanwezigen luisterden naar de rede die Jeremia in de tempel hield. Nauwelijks had Jeremia de rede die hij in opdracht van de Heer voor alle aanwezigen hield, beëindigd, of de priesters, de profeten en alle aanwezigen grepen hem vast en schreeuwden, sterven zul je. Hoe durf je als profeet van de Heer te zeggen, dit huis zal het vergaan, zoals het heiligdom van Silo, en deze stad wordt een puinhoop zonder bewoners. En allemaal stormden ze tegelijk op Jeremia af in het huis van de Heer. Toen de edelen van Juda hoorden wat er gebeurde, gingen zij vanuit het paleis naar het huis van de Heer en namen hun plaats in bij de nieuwe poort. De priesters en de profeten zeiden tegen hen en tegen alle aanwezigen, deze man verdient de dood. Hij heeft tegen deze stad geprofeteerd. U hebt het zelf gehoord. Maar Jeremia zei tegen de edelen en tegen alle aanwezigen, alle bedreigingen tegen deze tempel en tegen deze stad die u hebt gehoord, heb ik uitgesproken in opdracht van de Heer. Beter dus uw leven, luister naar de Heer uw God. Misschien krijgt hij dan spijt over het onheil waarmee hij u heeft bedreigd. Met mij kunt u natuurlijk doen wat u wilt. Ik ben in uw macht. Maar als u mij doodt, moet u wel weten dat u onschuldig bloed brengt over uzelf, over deze stad en haar inwoners. Want het is in opdracht van de Heer dat ik dit alles verkondig. Daarop zeiden de edelen en alle aanwezigen tegen de priesters en de profeten, deze man verdient de dood niet. Hij heeft tot ons gesproken namens de Heer. Enkele oudsten stonden op en zeiden tegen heel de vergadering, onder koning Hiskia van Juda trad Micha, de Morastiet, op als profeet en zei tegen het hele volk, zo spreekt de Heer van de machten. Sion wordt omgeploegd als een akker. Jeruzalem wordt een puinhoop. Op de tempelberg groeit struikgewas. Toch hebben koning Hiskia van Juda en zijn volk hem niet laten doden. Integendeel, Hiskia had ontzag voor de Heer en probeerde hem gunstig te stemmen. Toen kreeg de Heer spijt over het onheil waarmee hij hen had bedreigd. Wij zouden dus een zware schuld op ons laden. Nog een andere profeet trad op namens de Heer, Uria, zoon van Semaja uit Kirjat Jearim. Hij verkondigde tegen de stad en tegen het land hetzelfde als Jeremia. Koning Jojakim, Zijn officieren en zijn edelen hoorden ervan en probeerden hem te doden. Toen Uria dit hoorde, werd hij bang en vluchtte hij naar Egypte. Maar koning Joachim stuurde Elnathan, zoon van Akbor, met enkele mannen naar Egypte. Zij haalden Uria uit Egypte terug en brachten hem bij koning Joachim. Deze liet hem doden met het zwaard. En zijn lijk liet hij in de gemeenschappelijke grafkuil werpen. Het was vooral aan Achikam, zoon van Safan, te danken dat Jeremia niet in handen viel van het gepeupel dat hem wilde doden.

Ja. Hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 22. In het begin van de regering van Jojakim, zoon van Jozia, de koning van Juda, kwam dit woord van de Heer tot Jeremia. Zo spreekt de Heer tegen mij. U moet een juk maken met riemen en die op uw schouders nemen. Dan moet u aan de gezanten van de koningen van Edom, Moab, Amon en Tyrus en Sidon, die in Jeruzalem bij koning Sedekia van Juda zijn, de volgende boodschap meegeven voor hun meesters. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. U moet tegen uw meesters zeggen: ik heb de aarde, de mensen en de dieren die erop wonen gemaakt, met grote macht en opgeheven arm. En ik geef haar aan wie ik wil. Welnu, ik geef uw gebieden aan mijn dienaar, koning Nabucadnessar van Babel. Zelfs over de dieren geef ik hem macht. Aan hem, zijn zoon en zijn kleinzoon, zullen alle volken onderworpen zijn, totdat ook voor zijn land de tijd komt dat machtige volken en grote koningen het onderwerpen. Het volk of het koninkrijk dat zich niet onderwerpt aan koning Nabucadnessar van Babel en zijn nek niet buigt onder zijn juk, sla ik met zwaard, honger en pest. God sprak van de Heer, totdat het totaal in zijn macht is. Luister dus niet naar uw profeten, uw waarzeggers, uw droomuitleggers, uw wichelaars, uw tovenaars, die zeggen: onderwerp u niet aan de koning van Babel. Met alle leugens die zij u verkondigen, bereiken ze slechts dat u uit uw land wordt verjaagd, dat ik u verdrijf en dat u te gronde gaat. Maar het volk dat zijn nek buigt onder het juk van de koning van Babel en zich aan hem onderwerpt, laat ik op zijn eigen grond wonen. God sprak van de Heer. Tegen koning Sedekia van Juda zeg ik hetzelfde. Buig uw nek onder het juk van de koning van Babel. Onderwerp u aan hem en zijn volk, dan blijft u in leven. Of wilt u met uw volk gedood worden door het zwaard, de honger en de pest, waarmee de Heer het volk heeft bedreigd, dat zich niet onderwerpt aan de koning van Babel? Luister niet naar de profeten die zeggen: onderwerp u niet aan de koning van Babel, want ze verkondigen leugens. Ik heb hen niet gezonden, God sprak van de Heer. Met de leugens die ze in mijn naam verkondigen, bereiken ze slechts dat ik u verdrijf en u te gronde gaat, samen met die profeten. Ook tegen de priesters en het hele volk zeg ik: zo spreekt de Heer. Luister niet naar de profeten die verkondigen: alle tempelschatten komen binnenkort weer uit Babel terug. Ze verkondigen leugens. Luister dus niet naar hen. Onderwerp u aan de koning van Babel, dan blijft u in leven. Of wilt u dat deze stad een puinhoop wordt? Als zij werkelijk profeten zijn en het woord van de Heer spreken, laten ze er dan bij de Heer van de machten op aandringen dat de schatten die nog in het huis van de Heer, in het koninklijk paleis en in Jeruzalem zijn gebleven, niet naar Babel gaan. Want zo spreekt de Heer van de machten over de zuilen, de zee met de onderstellen en de andere schatten die nog in deze stad zijn gebleven. En die bij de verbanning van Jechonja, zoon van Jojakim, en de edelen van Juda en Jeruzalem naar Babel, niet door koning Nabucadnessar van Babel zijn meegenomen. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. De schatten die in het huis van de Heer, in het koninklijk paleis en in Jeruzalem zijn gebleven, worden naar Babel gebracht. En daar blijven ze tot op de dag dat ik ze weer onder mijn hoede neem. God sprak van de Heer. Dan breng ik ze terug naar deze plaats.

0: in de buurt.
1: Jeremia. Hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 17. Toen Zedekia pas koning van Juda was, in de vijfde maand van het vierde jaar, zei de profeet Hananja, zoon van Assur uit Gibeon, in het bijzijn van de priesters en het hele volk, in het huis van de Heer, tegen mij: Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Ik breek het juk van de koning van Babel. Binnen 2 jaar breng ik al de schatten die koning Nabucadnessar van Babel uit de tempel van de Heer heeft meegenomen, hier terug. Ook Jechonja, zoon van Jojakim, de koning van Juda, en alle ballingen van Juda breng ik uit Babel naar deze plaats terug. God spraak van de Heer. Want ik breek het juk van de koning van Babel. Toen richtte de profeet Jeremia zich in tegenwoordigheid van de priesters en van iedereen die in het huis van de Heer was, tot de profeet Hananja. En zei: Moge de Heer dat doen, dat de Heer al uw voorspellingen in vervulling laat gaan en de tempelschatten en de ballingen uit Babel terugbrengt. Maar luister nu ook eens naar wat ik u en alle aanwezigen ga zeggen. De profeten die mij en u zijn voorgegaan, hebben machtige landen en grote rijken steeds oorlog, honger en pest aangekondigd. Kondigt een profeet dus heil aan, dan kan hij pas als gezondene van de Heer erkend worden, wanneer zijn woord in vervulling is gegaan. Daarop rukte de profeet Hananja Jeremia het juk van de nek, brak het in stukken, en zei tegen alle aanwezigen: Zo spreekt de Heer. Zo breek ik het juk van koning Nebukadnessar van Babel. Binnen 2 jaar neem ik het van alle volken af. De profeet Jeremia vervolgde toen zijn weg. Maar kort nadat de profeet Hananja dat juk had gebroken, kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Ga naar Hananja en zeg hem: Zo spreekt de Heer. Een houten juk hebt u gebroken. Een ijzeren juk komt ervoor in de plaats. Want zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Een ijzeren juk leg ik alle volken op. Zij zullen zich moeten onderwerpen aan koning Nabucadnessar van Babel. Zelfs over de wilde dieren geef ik hem macht. En tegen Hananja zelf zei Jeremia: Luister goed, Hananja, de Heer heeft u niet gezonden. U wekt bij dit volk ijdele hoop. Daarom, zo spreekt de Heer, vaag ik u weg van de aarde. Nog dit jaar zult u sterven, omdat u opstand tegen de Heer hebt gepreekt. En de profeet Hananja stierf in de 7e maand van dat jaar.

Jeremia. Hoofdstuk 29, versen 1 tot en met 32. Dit is de tekst van de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem stuurde aan de belangrijkste oudsten in ballingschap, aan de priesters, aan de profeten en aan alle mensen die Nabucodonosor naar Babel had gevoerd. Koning Jechonja, de koninginmoeder, de hovelingen, de edelen van Juda en Jeruzalem, de smeden en de slotenmakers waren toen al weg uit Jeruzalem. Hij gaf de brief mee aan Elasa, zoon van Safan, en aan Gemaria, zoon van Chilkia, die als gezanten van koning Zedekia van Juda naar koning Nabucodonosor van Babel gingen. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël, tegen alle ballingen die ik uit Jeruzalem naar Babel heb gevoerd. U moet huizen bouwen en daarin gaan wonen, tuinen aanleggen en er de opbrengst van eten. U moet trouwen en kinderen krijgen, vrouwen kiezen voor uw zonen en uw dochters uithuwelijken, die op hun beurt weer kinderen krijgen. Zorg dat u daar groter wordt in aantal, niet kleiner. Zet u in voor de welvaart van de stad waarheen ik u verbannen heb, en bid voor haar tot de Heer, want van haar welvaart hangt uw welvaart af. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Laat u niet misleiden door de profeten en de waarzeggers die er onder u zijn. Luister niet naar hun dromen. Ze misbruiken mijn naam om leugens te verkondigen. Ik heb hen niet gezonden, God sprak van de Heer. Want zo spreekt de Heer. Pas wanneer de 70 jaar van Babel voorbij zijn, trek ik mij uw lot weer aan. Ik vervul de belofte die ik u deed en breng u terug naar deze plaats. Ik ken de plannen die ik met u heb, God sprak van de Heer. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw ongeluk, en een hoopvolle toekomst. Als u mij aanroept en tot mij bidt, zal ik u verhoren. Als u mij zoekt, met heel uw hart zoekt, zult u mij vinden. Dan laat ik mij vinden, God sprak van de Heer. Ik herstel u weer in uw vroegere staat. Uit de versnippering over alle volken en plaatsen breng ik u weer samen, God sprak van de Heer. Ik breng u terug naar deze plaats waaruit ik u heb weggevoerd. Zo spreekt de Heer tegen de koning die op de troon van David zit en tegen alle mensen van deze stad, uw volksgenoten, die niet met u in ballingschap zijn gegaan. Zo spreekt de Heer van de machten. Ik stuur het zwaard, de honger en de pest op hen af. Ik behandel hen als slechte vijgen, te slecht om te eten. Ik achtervolg hen met zwaard, honger en pest. Ik maak hen tot een schrikbeeld voor alle koninkrijken op aarde. Een vloek, een verschrikking, een mikpunt van spot en van vernedering. Bij de volken waaronder ik hen verspreid heb. Omdat ze niet naar mij hebben geluisterd, God sprak van de Heer. Telkens opnieuw heb ik mijn dienaren, de profeten, naar u gezonden, maar u hebt niet geluisterd, God sprak van de Heer. Luister eindelijk naar het woord van de Heer, nu ik u uit Jeruzalem naar Babel heb verbannen. Omdat u zegt, de Heer heeft ons ook in Babel profeten gegeven. Daarom, zo smeekt de Heer van de machten, de God van Israël, tot Achab, zoon van Kolaja, en tot Zidkia, zoon van Maaseia. Lever ik degene die mijn naam misbruiken om leugens te verkondigen uit aan koning Nabucodonosor van Babel, die hen voor uw ogen zal doden. De ballingen van Juda in Babel zullen dan ook als verwensing zeggen: mogen de Heer met u doen wat hij met Zidkia en Achab deed, die door de koning van Babel op het vuur zijn geroosterd. Ze hebben een schanddaad in Israël bedreven en hebben overspel gepleegd met vrouwen van anderen.
Ze hebben mijn naam misbruikt, om leugens te verkondigen, zonder enige opdracht van mij. Ik weet wat ik zeg. Ik ben getuige. God spraak van de Heer. Tegen Semaja, de Nechelamiet, moet u zeggen: zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. U hebt op eigen gezag aan de bevolking van Jeruzalem, aan de priester Sefania, zoon van Maasea, en aan de overige priesters de volgende brief gezonden. De Heer heeft u tot priester aangesteld in plaats van Jojada, om toezicht te houden in het huis van de Heer, en om iedere idioot die zich als profeet uitgeeft in het blok te zetten en in boeien te slaan. Waarom bent u dan niet opgetreden tegen Jeremia, de Anatotiet, die zich bij u voor profeet uitgeeft? Nu heeft hij ons in Babel een brief gestuurd, waarin hij zegt: het duurt nog lang. U moet huizen bouwen en daarin gaan wonen, tuinen aanleggen en er de opbrengst van eten. Toen de priester Sefania deze brief voorlas aan de profeet Jeremia, kwam het woord van de Heer tot hem: stuur een brief aan alle ballingen en zeg hun: zo spreekt de Heer over Semaja, de Nechelamiet. Omdat Semaja bij u als profeet optreedt, zonder dat ik hem gezonden heb, en omdat hij bij u ijdele hoop wekt. Daarom, zo spreekt de Heer, zal ik Semaja uit Nachlam en zijn nageslacht straffen. Geen van zijn nakomelingen zal onder mijn volk blijven leven, of de weldaden zien die ik het ga bewijzen. God spraak van de Heer. Want hij heeft opstand tegen de Heer gepreekt.

Jeremia. Hoofdstuk 30, versen 1 tot en met 24. Dit woord kwam van de Heer tot Jeremia. Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Stel alles wat ik tegen u gezegd heb op schrift. Er komt een tijd dat ik mijn volk Israël en Juda in hun vroegere staat herstel, zegt de Heer, en hen terugbreng naar het land dat ik hun vaderen in bezit had gegeven. God spraak van de Heer. Dit zijn de woorden die de Heer tegen Israël en Juda heeft gesproken. Wij horen schreeuwen van angst. Er heerst schrik en onrust. Vraag eens of iemand ooit mannen zag baren. Waarom zie ik ze dan allemaal met de handen op de heupen, als een vrouw in haar weeën? Waarom is hun gezicht lijkbleek? Wee ons, dit is de grote dag, met geen andere te vergelijken. Het is een angstige tijd voor Jacob, maar hij wordt eruit gered. Op die dag, God spraak van de Heer van de machten, haal ik het juk van hun nek en breek ik hun boeien. Ze zullen geen vreemden meer dienen. De Heer hun God zullen zij dienen. En David, de koning, die ik onder hen laat opstaan. Vrees dus niet, Jacob, mijn dienaar. God spraak van de Heer. Wees niet bang, Israël. Ik bevrijd u en uw kinderen uit het verre land van hun gevangenschap. Dan woont Jacob weer ongestoord en veilig, zonder dat iemand hem opschrikt. Want ik ben bij u om u te redden. God spraak van de Heer. Met alle volken waaronder ik u verspreid heb, reken ik voorgoed af. Maar met u doe ik dat niet. Wel bestraf ik u zoals u verdient. Ik laat u niet ongestraft. Zo spreekt de Heer. Uw kwaal is ongeneeslijk, uw wonden zijn niet te helen. Niemand verzorgt uw zweren, uw wonden sluiten zich niet. Al uw minnaars zijn u vergeten.

laat ik beroven. Ik sluit uw wonden, uw kwalen genees ik. God sprak van de Heer. Men noemde u Sion, de verstotene, naar wie niemand omziet. Zo spreekt de Heer. Ik keer het lot van de tenten van Jacob. Ik ontferm mij over zijn woningen. De stad wordt herbouwd op zijn puinhoop. De burcht komt weer op zijn vroegere plaats. Een loflied weer klinkt. Je hoort hen weer lachen. Ik maak hen talrijk. Nooit nemen ze in aantal af. Ik breng hen tot aanzien. Nooit worden ze meer veracht. Zijn zonen zijn voor mij weer als vroeger. Zijn gemeenschap blijft altijd bestaan. Zijn onderdrukkers straf ik. Zijn vorst is één van hen. Zijn heerser komt voort uit zijn midden. Ik laat hem bij mij komen. Hij mag tot mij naderen. Wie anders zou met gevaar voor zijn leven mij durven naderen? God sprak van de Heer. U zult mijn volk zijn en ik zal uw God zijn. De stormwind van de Heer steekt op. Een wervelstorm breekt los boven het hoofd van de boosdoeners. De toren van de Heer komt niet tot bedaren, voordat hij al zijn plannen heeft uitgevoerd. Later zal u dit duidelijk worden.

Jeremia. Hoofdstuk 31, versen 1 tot en met 40. In die tijd, God sprak van de Heer, zal ik de God zijn van alle geslachten van Israël, en zij zullen mijn volk zijn. Zo spreekt de Heer. Het volk dat ontkwam aan het zwaard vond genade in de woestijn. Israël op zoek naar rust. De Heer is van verre voor mij verschenen. Hij zei: mijn liefde voor u duurt eeuwig. Ik blijf u altijd gunstig gezind. Israël, ik richt u weer op. Uw jonge vrouwen slaan weer op de tamboerijn en gaan vrolijk dansen. U legt weer wijngaarden aan op de bergen van Samaria. Diegenen die ze planten, zullen er de vruchten van eten. De dag breekt aan dat de wachters in het gebergte van Efraïm roepen: kom, wij trekken naar Sion, naar de Heer onze God. Want, zo spreekt de Heer, jubel van vreugde om Jacob, juich om de heerser van de volken. Verkondig overal Gods lof met deze woorden: de Heer heeft redding gebracht over zijn volk, over wat overbleef van Israël. Ik haal ze terug uit het noorden. Van het einde van de aarde breng ik ze bijeen. Ook de blinden en de lammen, de zwangere en barende vrouwen. In dichte drommen keren zij terug. Bedroefd gingen zij heen. Getroost leid ik hen terug. Ik voer hen naar stromende beken, over gebaande wegen waarop ze niet struikelen. Ik ben immers Israëls vader, en Efraïm is mijn eerstgeborene. Volken, luister naar het woord van de Heer. Maak het op de verste eilanden bekend. Hij die het volk van Israël verstrooid heeft, brengt het ook weer bijeen. Hij hoedt het zoals een herder zijn kudde. De Heer heeft Jacob verlost en uit de hand van zijn overheersers vrijgekocht. Zingend trekken ze naar de hoogten van Sion, stralend van vreugde om de goede gaven van de Heer. Om het koren, de most en de olie, de schapen en de runderen. Ze voelen zich als een besproeide tuin die het nooit aan water ontbreekt. Dan dansen de meisjes van vreugde. De mannen doen mee, jong en oud. Hun droefheid verander ik in blijdschap. Ik troost hen en geef hun vreugde na verdriet. Ik schenk de priesters veel vet van de offers en het volk overstelp ik met mijn gaven. God spraak van de Heer. Zo spreekt de Heer. Luister naar het klagen in Rama, het droeve geween. Rachel jammert om haar kinderen en wil niet worden getroost, omdat ze er niet meer zijn. Zo spreekt de Heer. Hou op met wenen, droog uw tranen. Er is een oplossing voor uw lijden. God spraak van de Heer. Zij keren terug uit het land van de vijand. Er is hoop voor de toekomst. Zij komen terug naar hun eigen land. Ik hoor Efraïm steeds klagen. U hebt mij geslagen om mij als een wilde stier te temmen. Breng mij nu terug, Heer. U bent toch mijn God? Ik ben nu bekeerd en heb berouw. Ik ben tot bezinning gekomen en sla mij op de borst. Ik sta diep beschaamd en ga gebukt onder de zonde van mijn jeugd. Is mijn dierbare zoon Efraïm mij dan zo lief en zo dierbaar, dat ik na ieder hard woord toch aan hem blijf denken en zo met hem meevoel, dat ik mij weer over hem zal ontfermen? God spraak van de Heer. Zet bakens uit, richt mijlpalen op. Let goed op de weg die u volgt. Keer terug, Israël. Jonkvrouw, keer terug naar uw steden. Waarom zoekt u steeds uw eigen weg, opstandige? De Heer schept iets nieuws op aarde. Een vrouw zoekt een man. Zo
Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Wanneer ik hen in hun vroegere staat herstel, zullen ze in de steden van Juda weer zeggen: De Heer zegene u, zetel van gerechtigheid, heilige berg. Heel Juda woont daar weer samen, stedelingen, boeren en herders. Degenen die uitgeput waren, verkwik ik. Ik les de dorst van hen die versmachten. Daarop werd ik wakker. Ik had een visioen en opnieuw overviel mij de slaap. De tijd komt, God spraak van de Heer, dat ik Israël en Juda weer met mensen en dieren bevolk. Eerst had ik er alles op gezet hen weg te rukken en af te breken, hen te verwoesten en te vernielen, met ramp op ramp. Maar nu heb ik er alles op gezet om hen op te bouwen en te planten. God spraak van de Heer. In die tijd zegt men niet meer: De vaders eten onrijpe druiven, en de tanden van de kinderen zijn er stroef van. Nee, iedereen sterft door zijn eigen schuld. Iedereen die onrijpe druiven eet, krijgt zelf stroeve tanden. Er komen dagen, God spraak van de Heer, dat ik met Israël en Juda een nieuw verbond sluit. Geen verbond zoals ik met hun voorvaderen gesloten heb, toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden. Want dit verbond hebben zij verbroken, hoewel ik hun meester was, God spraak van de Heer. Dit is het nieuwe verbond dat ik in de toekomst met Israël sluit, God spraak van de Heer. Ik schrijf mijn wet in hun binnenste. Ik grif die in hun hart. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Dan zal niemand meer zijn medeburger onderrichten, nog tegen zijn broeder zeggen: Leer de Heer kennen. Want iedereen, groot en klein, kent mij al, God spraak van de Heer. Ik vergeef hun misstappen. Ik denk niet meer aan hun zonden. Zo spreekt de Heer, die de zon heeft gegeven als het licht voor de dag, de maan en de sterren als het licht in de nacht, die de zee opzweept, zodat de golven bruisen, die de Heer van de machten heet. Als deze orde ophoudt te bestaan, God spraak van de Heer, dan blijft ook Israël niet langer mijn volk. Zo spreekt de Heer. Evenmin als iemand de hemel boven kan meten of de grondvesten van de aarde beneden kan peilen, evenmin verwerp ik ooit de nakomelingen van Israël, ondanks alles wat het misdaan heeft. God spraak van de Heer. De tijd komt, God spraak van de Heer, dat de stad van de Heer wordt herbouwd, van de toren van Gananel tot aan de hoekpoort. Nog verder loopt het meetlint, rechtdoor tot de hoogte van Gareb, voordat het afbuigt naar Goa. Heel het dal met de lijken en de as, heel het gebied langs de Kedron tot aan de hoek van de paardenpoort in het oosten, wordt aan de Heer gewijd. Het wordt nooit meer vernield of verwoest.

Jeremia. Hoofdstuk 32, versen 1 tot en met 44. In het 10e regeringsjaar van koning Sedekia, het 18e van Nebukadnessar, kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Het leger van de koning van Babel had toen Jeruzalem omsingeld, en de profeet Jeremia zat gevangen in het kwartier van de paleiswacht. Koning Sedekia had hem daar laten opsluiten, omdat hij verkondigde: "Zo spreekt de Heer, ik geef de stad in de macht van de koning van Babel. Hij zal haar innemen." Koning Sedekia van Juda zal niet aan de Chaldeeën ontsnappen. Hij wordt uitgeleverd aan de koning van Babel. Dan kan hij persoonlijk met hem spreken, onder vier ogen. Hij wordt door hem naar Babel gevoerd. Daar blijft hij, tot ik mij over hem bekommer. God spraak van de Heer. Ook al verdedigt u zich tegen de Chaldeeën, het is te vergeefs. Jeremia zei: "Het woord van de Heer kwam tot mij. Chananel, een zoon van uw oom Salum, komt u vragen: wil je mijn akker in Anatot kopen? Jij hebt er het eerste recht op." Mijn neef Chananel kwam inderdaad bij mij in het kwartier van de wacht, zoals de Heer gezegd had, en vroeg: "Wil je mijn akker in Anatot kopen? Als oudste familielid heb je daar recht op. Je kunt hem dus kopen." Toen begreep ik dat dit de wens van de Heer was. Ik kocht dus van mijn neef Chananel de akker in Anatot en betaalde de prijs, 17 zilveren sikkels. Ik maakte de koopakte op, verzegelde die in tegenwoordigheid van getuigen en woog het geld af. De koopakte, zowel die volgens vast gebruik was verzegeld als de niet verzegelde akte, overhandigde ik in tegenwoordigheid van mijn neef Chananel, van de getuigen die het contract hadden ondertekend en van alle Joden die in het kwartier van de wacht aanwezig waren, aan Baruch, zoon van Neria en zoon van Machsea. In hun aanwezigheid gaf ik hem de opdracht: "Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Leg deze akten, de verzegelde en de niet verzegelde, in een aarden kruik, zodat ze lange tijd bewaard blijven. Want zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël: men zal in dit land weer huizen, akkers en wijngaarden kopen." Nadat ik de akte aan Baruch, zoon van Neria, had gegeven, bad ik tot de Heer: "Ach, Heer God, u hebt de hemel en de aarde gemaakt in uw grote macht, met opgeheven arm. Niets is onmogelijk voor u, die aan duizenden genade schenkt, maar de ongerechtigheid van de vaders wreekt op hun kinderen. U bent een grote, sterke God. Uw naam is de Heer van de machten. Uw plannen zijn groot, uw daden machtig. Alles wat de mensen doen, ligt open voor u. U beoordeelt ieder naar zijn gedrag, naar de vrucht van zijn werk. U hebt wondertekenen verricht vanaf het verblijf in Egypte tot op de dag van vandaag, voor Israël en voor heel de mensheid, zodat uw naam nu overal bekend is. U hebt uw volk Israël uit Egypte gevoerd met tekenen en wonderen, met sterke hand en opgeheven arm, onder grote verschrikkingen. U hebt hun dit land gegeven, het land van melk en honing, dat u aan hun voorvaderen onder ede beloofd had. Maar toen zij daar aankwamen en het in bezit namen, luisterden ze niet naar u. Ze leefden niet volgens uw voorschriften en voerden uw bevelen niet uit. Daarom hebt u al deze rampen over hen gebracht. De belegeringswallen reiken al tot de stad. Ze wordt ingenomen. Ze valt in handen van de Chaldeeën, die haar bestormen. Ze bezwijkt door het zwaard, de honger en de pest.
Wat u hebt aangekondigd, gaat nu gebeuren. U ziet het zelf. En toch, Heer God, hebt u tegen mij gezegd: koop de akker en betaal de prijs in tegenwoordigheid van getuigen. En dit, terwijl de stad in handen van de Chaldeeën dreigt te vallen. Toen kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Ik ben de Heer, de God van al wat leeft. Niets is onmogelijk voor mij. Daarom, zo spreekt de Heer, lever ik deze stad over aan de Chaldeeën, aan koning Nabucadnessar van Babel. Hij zal haar innemen. De Chaldeeën die de stad belegeren, dringen er binnen, steken haar in brand en leggen haar in as, met al de huizen waar men mij beledigde, door op de daken wierook te branden voor Baal en plengoffers te brengen aan andere goden. De Israëlieten en de Judeërs hebben vanaf het begin alleen gedaan wat mij mishaagt en mij beledigd met hun zelfgemaakte beelden. Godspraak van de Heer. Vanaf de dag dat deze stad gebouwd werd, tot op de dag van vandaag, heeft ze zozeer mijn boosheid en mijn woede opgewekt, dat ik haar laat verdwijnen. De Israëlieten en de Judeërs hebben mij allen beledigd door het kwaad dat ze bedreven hebben. Hun koningen en edelen, hun priesters en profeten, de bevolking van Juda en de inwoners van Jeruzalem. Ze hebben mij steeds de rug toegekeerd, niet hun gezicht. Steeds weer heb ik hen onderwezen, maar niemand wilde luisteren of iets van mij aannemen. Ze hebben het huis dat mijn naam draagt met hun afgodsbeelden onteerd. Ze hebben in het Ben Hinnomdal offerhoogte voor Baal gebouwd en er hun zonen en dochters aan Moloch geofferd, terwijl ik dat niet had opgedragen. Nooit heb ik gewild dat ze Juda door een dergelijke wandaad tot zonde zouden verleiden. Over de stad waarvan u zegt: zij is in handen gevallen van de koning van Babel door het zwaard, de honger en de pest, zo spreekt de Heer, Israëls God, nu: haar bewoners breng ik bijeen uit alle landen waarin ik hen in mijn felle toren en mijn grote boosheid verdreven heb. Ik breng hen terug naar deze plaats en laat hen er veilig wonen. Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. Ik maak hen één van hart en één van zin, zodat ze mij altijd zullen vereren voor hun eigen welzijn en dat van hun kinderen. Ik sluit met hen een eeuwig verbond. Ik keer mij nooit meer van hen af en blijf hen goed behandelen. De eerbied voor mij leg ik in hun hart, zodat ze mij nooit meer verlaten. Ik zal er vreugde in vinden om hen gelukkig te maken. Met heel mijn hart en heel mijn ziel plant ik hen voorgoed in dit land. Zo spreekt de Heer. Zoals ik nu zware rampen over dit volk heb gebracht, zo zal ik de weldaden over hen brengen die ik beloofde. In dit land waarvan u zegt: het is een wildernis, verlaten van mens en dier, het is in handen gevallen van de Chaldeeën, zullen weer akkers worden gekocht. Men betaalt de prijs, maakt de koopakte op en verzegelt die in tegenwoordigheid van getuigen. In Benjamin, in de omgeving van Jeruzalem, in de steden van Juda, van het bergland, van de Sefela en van de Negeb. Want ik herstel hen in hun vroegere staat. Godspraak van de Heer.